0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen en migranten verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden worden gered door een vissersboot die in de buurt was. In Albanië blijft het protest tegen een groot luxeresort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxeresort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
3: I believe that there is a lot that we need to know. Like, we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more, the approach should be more transparent to the people.
1: En in Frankrijk is een politieagent om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. 2 andere agenten raakten bij het incident gewond. Het ging om een politiehelikopter die was ingezet bij een zoekactie naar een vermiste tiener. De slachtoffers zaten in het toestel. Waarom het is gecrashed is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.
2: Je kunt je leven opbouwen, alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
3: Onstopbaar, ik moet in die zaal. Toegeven aan een flesje.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
3: Je voelt dat er 2 tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran, moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
2: En in Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan gezegd dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Die werden de voorbije dag georganiseerd. Pashinyan claimde vannacht de overwinning tijdens een persconferentie. Volgens de eerste resultaten zou de partij van Pashinyan 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karpatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid voeren en ook opnieuw toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Nu in promo bij Aldi.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
1: Volkswagen. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken.
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
0: Radio 1 Live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in het westen en het centrum van Iran. Onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran werden explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen na de Iraanse raketaanval op het noorden van Israël gisteravond. De eerste sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Die raketaanval was ook weer een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De vergeldingsaanvallen blijven elkaar dus opvolgen. De Amerikaanse president Trump had Israël gisteravond nochtans opgeroepen om er geen meer uit te voeren op Iran. Maar die oproep is dus niet opgevolgd. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren. En ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust kregen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. En de Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt kort na de Witte Mars die gisteren werd georganiseerd voor de 11-jarige Liana. Zij werd donderdag dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte in de zaak ook wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Een eerste klacht tegen hem werd zonder gevolg geclasseerd. De Franse minister van Justitie heeft intussen alle excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Ja?
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Knaldi! Score sowieso met

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaans president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval, maar daar heeft Israël dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
1: In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden gered worden door een vissersboot die in de buurt was. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Eerst bewolkt weer, later ook kans op regen, mogelijk ook onweer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Radio 1 live.

dat je het levenslicht zag. En dat we stamelend de namen gaven, dat we schreeuwden om uw eerste lach.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn er explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsacties nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aangevallen heeft als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanval, maar daar heeft het land dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig.
1: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm afgekondigd. Over mogelijke schade of slachtoffers is er nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid heeft zo net wel gemeld dat er tenminste 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de ombudsdienst ontvangt gaan over dat onderwerp. In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er in totaal 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen legt uit.
3: Die klachten gaan vooral over lange wachttijden, lange behandeltermijnen, maar ook over gebrekkige informatie, moeilijke toegankelijkheid van diplomatieke posten bijvoorbeeld, onduidelijke communicatie en beslissingen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Maar we zien ook in de klachten dat er te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en de grondrechten van burgers. Dus dat zijn voornamelijk de klachten die wij over de jaren heen blijven ontvangen. En ondertussen gaat dat over een groot aantal.
1: De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers met een leeftijd tot en met 17 jaar, zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 in het voordeel van Italië. Preben Blondeel, verdediger van de Jonge Duivels, is ondanks de nederlaag toch trots op zijn ploeg.
4: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
1: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week blijft het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
6: Een hele goede morgen op deze start van de nieuwe werkweek met ook examens voor veel scholieren. Succes aan iedereen. En helaas dus ook nieuwe luchtaanvallen op Iran. Ook al vroeg de Amerikaanse president aan Israël om niet te reageren. We proberen de situatie in kaart te brengen vanmorgen. Welkom.

0: Hoorde niet dat ik er am en twist in my sobriety om bijna 6:09. Jasper, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met een pak verse kranten, de voorpagina's. Wat lezen we vandaag?
1: Het Nieuwsblad koopt dat de Vlaamse regering terreinen wil kopen van de failliete busbouwer Van Hool. De Morgen, werkgevers discrimineren op basis van naam. Het laatste nieuws, de schoolfactuur van de duurste richtingen gaat omlaag. Dan de Standaard, de ombudsman hekelt de structurele problemen bij de migratiediensten. En het Belang van Limburg, 121 miljoen in 5 jaar voor het Limburgs toerisme.
0: Gevarieerde voorpagina's. En ik vermoed heel wat over het WK in die kranten. Want aftellen dat mag intussen. Hè. Nog 3 keer slapen is het. En die nieuwe luchtaanvallen op Iran. Wat weten we intussen? We zetten het zo meteen op een rij.

0: Maite en Nimmen Sundertai.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Naar het Midden-Oosten dan, hè. De oorlog daar, want ziet er naar uit dat het nu toch tot een verdere escalatie komt, Jasper, na die aanvallen gisteren van Iran op Israël.
3: Ja, want intussen heeft ook Israël teruggeslagen op verschillende militaire doelen, in onder andere de hoofdstad Teheran. Het ging om tegenaanvallen nadat Iran gisteren raketten had afgevuurd op Israël. Wat dan weer een reactie was op de aanvallen van Israël op de Libanese hoofdstad Beirut. En zo is het duidelijk dat de oorlog in het Midden-Oosten weer volop woedt.
0: Inderdaad, reactie tegenreactie. Het was nogthans de Amerikaanse president Trump die Israël had opgeroepen, hè? Reageer niet.
3: Ja, officiële bevestiging van hoe dat precies is verlopen is er niet. Maar gisteravond waren er wel geruchten dat Trump de Israëlische premier Netanyahu zou bellen. Dat vertelde correspondent Lennart Zwolf in het late journaal van NOS.
4: Er zijn nu berichten dat Trump en Netanyahu aan het bellen zijn met elkaar. Trump heeft laten weten dat hij Netanyahu gaat vertellen om dus niet te reageren op deze aanval. Maar ja, de grote vraag is, gaat Netanyahu daarna luisteren? Ja, en daar zullen we de komende uren achter komen.
3: Ja, heeft dus duidelijk niet geluisterd, want Israël heeft zich niet ingehouden.
0: En weten we wat Trump daarvan vindt?
3: Heeft nog niet gereageerd op die nieuwe Israëlische aanvallen, maar we kunnen wel aannemen dat hij er niet mee kan lachen, want hij had zich eerder al boos gemaakt over de Israëlische bombardementen op Beirut. Dat zegt tenminste Trey Yingst, de correspondent van Fox News in Israël, die met de president kon bellen.
5: I asked President Trump if there was coordination with the Israelis regarding the strikes in the Dahya neighborhood of southern Beirut earlier today. He told me there was not coordination with Israel and added that he was not happy about it.
3: Ja, en Trump is vooral boos omdat het oplaaiende geweld een vredesakkoord met Iran opnieuw onwaarschijnlijk maakt. Ja. En dat terwijl zo'n deal volgens hem dichtbij was.
5: The president telling Fox News it's certainly not going to help negotiations. I asked him if he had a message for the Iranian regime. He said, what I would suggest to Iran, you've shot your missiles, that's enough, get back to the table and make a deal. President Trump indicated in our conversation that negotiations with Iran were progressing toward a possible agreement as early as Monday, Tuesday or Wednesday of this coming week.
3: En Trump zei aan de krant Financial Times ook nog dat de Iraanse raketten geen Israëlische burgers hebben geraakt en dat Israël daarom beter de kalmte kon bewaren zodat er echt vrede kan komen. En hij voegde er nog aan toe dat de Israëlische premier Netanyahu zich zal moeten neerleggen bij een akkoord tussen de VS en Iran. Hij zal geen andere keuze hebben, zei Trump volgens de krant, want ik ben degene die beslist wat er gebeurt, niet hij.
0: Maar dat lijkt op dit moment toch even anders. Wij halen er straks onze expert bij, Jens Fransen, om de situatie te overschouwen. Opletten in Antwerpen. Op de singel van noord naar zuid zijn 3 rijstroken versperd tussen de Schijnpoort en de Turnhoutse Poort. Daar is een ongeval gebeurd. Maak daar een reddingstrook.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijf

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Radio 1 live.

0: Eva de Rover en de Jager. Wat met het vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten? Nu de raketten weer heen en weer gaan en er nu ook sprake is van explosies in Jeruzalem. Er zijn veel vragen, ook waarom Iran nu escaleert. We gaan straks op zoek naar antwoorden.
1: De ochtend.
0: Maar intussen is er ook nog die andere oorlog. En terwijl de Oekraïnse president Zelensky de Russische president Poetin uitnodigt voor rechtstreekse onderhandelingen, speelt zich bij de frontlinie in Oekraïne een stil drama af. Want Oekraïne houdt militair gezien de Russen wel op afstand. Maar de stad Kramatorsk, dat is het laatste Oekraïnse bolwerk in de Donbass, dat wordt dagelijks bestookt met drones en raketten. En de bewoners die trekken weg en daardoor verandert die stad langzaam in een militaire vesting. Journalist Michiel Driebergen die was vorige week ter plaatse en hij maakte deze reportage voor Bureau Buitenland.
2: Ja, overdag lijkt het wel geen oorlog. Het gras wordt gemaaid in het park Jubileni. En boven me wappert een reusachtige Oekraïnse vlag. 16 bij 24 meter. Mast van 80 meter hoog. En dat die vlag daar hangt, dat is een wonder, want vanochtend werd hij voor de tweede keer in 24 uur doorboord door een Russische drone. En die is dus meteen weer vervangen. Want ja, Kramatorsk is nog in Oekraïnse handen. Al is het zeker 's nachts volop oorlog. Brandweerlieden zijn bezig met ladders en blusslangen. En hier komt er rook uit de restanten van de ramen van dit plekje. Afgelopen nacht was een hele heftige hoor in Kramatorsk. Zo heb ik het nog niet meegemaakt. Gisteravond laat, 15 inslagen van vliegtuigbommen. Vanochtend vroeg uur of 5, opnieuw een stuk of 6, 7. Mijn flatje trilde en ik heb eigenlijk de hele nacht in de gang doorgebracht.

0: Доброго.
1: Здравствуйте.
0: В порядке?
1: Где-то в 12 часов так бабахнуло, без 10-12. На наш ночью я вышел.
0: А deze man, Сергей, 73 jaar, woont een fletje aan de overkant. Ja, het huis schudde, zegt hij. Ik was bang, ik ben naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was.
1: А ночь такая, зорина. Ja, так красиво.
0: Maar ik zag helemaal niks, het was stikdonker. En toen keek ik boven me en toen zag ik de hemel vol met prachtige sterren.
2: И вот сынок сидит, первый этаж. Живые.
0: Живые, да?
2: Живые, да.
1: Ну, телеграмме еще не писал.
0: Er is een kennis van hen gewond geraakt, weten deze mannen. Maar niet heel ernstig, zeggen ze.
3: Телеграмме.
0: Вот. Так. Jeporan. In social media is nog niet zoveel te zien. Er zijn gewonden gevallen, staat er over deze flat.
1: Я уже 5 раз сюда попадал.
0: 5 раз?
1: Сюда уже раза 2 или 3. Вот.
0: Потом школа,
1: вот,
0: да?
1: Сюда вот эта школа. Потом второй раз вот здесь по школе.
0: Er zijn hier afgelopen weken wel 5-6 inslagen geweest. Van vliegtuigbommen, zeggen deze mannen. School is half verwoest. En nu, nergens ramen meer. En zelfs alle kozijnen zijn weggerukt uit deze flatjes. En hoe gaat het nou verder in Kramatorsk de komende weken?
1: Так и будет. Все зависит от него.
0: Сергей wijst omhoog. God weet het. Hij zal het bepalen. Deze gepensioneerde mannen die peinzen er niet over om Kramatorsk te verlaten. Maar er wonen ook nog gezinnen met kinderen in de stad. Ondanks die bommen en de Russische drones die elke dag wel een paar militaire voertuigen vernietigen. Het lijkt een kwestie van tijd voordat kinderen verplicht geëvacueerd zouden moeten worden.
4: Stikken ze.
0: Ik zoek een moeder op die ik wel eens eerder heb ontmoet, Nastya. Zij maakt zich inderdaad klaar om met haar zoontje te vertrekken.
4: Is
0: kijk het alweer ook?
4: Ja.
0: Oké. Kom maar met me mee, zegt Nikolai, 5 jaar oud. Ze hebben ook kippen, zegt Nikolai trots. Hij leidt me een hek door. Ik zie hier een moestuin. Kijk, hier zijn de kippetjes.
4: Oh,
0: hij voert ze meteen bloemetjes en blaadjes.
5: Ну, він же знає, якщо у нас десь літять FPV або щось таке, дитина одразу заходить в дом. Але він у нас дуже такий сміливий хлопчик.
0: Ja, als er een FPV-drone klinkt, is het gezoem van een kleine drone, dan rent Nikolai onmiddellijk naar binnen. Hij weet hoe dat werkt, hij weet hoe dat moet. Hij houdt van dieren, Nikolai, en daar wordt hij ook rustiger van.
4: Ja, Вкусно, да?
0: Вкусно. Lekker hoor, ja. Ja, ik krijg nu een hele hand van deze planten. Volgens Nikolai kan ik dit eten.
4: Biertjes?
0: Neem nog maar meer mee, zegt hij. Ja.
4: Biertjes, zo tot.
0: Nou, lekker hoor. Очень вкусно, так. En deze tuin, ja, die ziet er nu een beetje verwaarloosd uit. Anastasia, die verontschuldigt zich er eigenlijk voor. Deze moestuin, die laten we nu maar aan zijn lot over. Want ja, we gaan toch weg. Ja, cool.
4: De паутина от паук.
0: Is het niet verdrietig om die tuin zo te zien?
5: Ми просто вже розуміємо, що все одно прийдеться їхати, тому як є.
0: Ja, nu is het ook triest, maar we moeten het achterlaten. Oei.
6: Michiel Trieberga, die brengt het leven in Kramatorsk even heel dichtbij.

0: Bijna 6:30 met Roberta Flack en Killing Me Softly.
1: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1.
2: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen, Jasper. We beginnen het overzicht in het Midden-Oosten, want het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.
3: Ja, het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. En volgens Iran was dat dan weer een vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump had Israël nochtans opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval. Maar daar heeft het land dus geen gehoor aan gegeven.
0: Nog veel vragen. We kunnen ze na 7:00 voorleggen aan Jens Fransen.
3: De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. Daar gaan we zo meteen ook nog dieper op in. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië.
0: En veel tranen bij de jonge Duivels. Houden wij het droog vandaag?
3: Nee, toch niet. Het begint wel droog met wat wolken, maar vanaf de namiddag opnieuw regen en buien. En het wordt zo'n 23 graden.
2: Radio 1.
1: De ochtend.
2: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Destiny's Child en Say My Name om iets over 6:30. Dan halen wij kranten en websites er opnieuw bij op maandag. Altijd benieuwd waar die mee uitpakken, Jasper. WK-nieuws zowaar.
1: Ja, heel veel WK-nieuws. Veel vertrouwen na die 5-0 tegen Tunesië.
0: Ja.
1: En we gaan wereldkampioen worden, blijkbaar.
0: Weet je toch?
1: Ja, we maken echt kans, zegt Hein van Hazenbroek in het nieuwsblad. Met de beste keeper van de wereld. Offensief ook veel kwaliteit. Vandaag, dus kort na de middag, vertrekken de Rode Duivels naar Seattle. Een vlucht van zo'n 12 uur. En er is daar ook een tijdsverschil van 9 uur. En daarom nemen ze speciale UV-brillen mee. En er is ook aangepaste verlichting geregeld in het hotel om die jetlag tegen te gaan. En ze zijn ook nogal zwaar beladen. Ze nemen 10 ton materiaal mee, schrijft de Morgen. Het gaat om eigen massagetafels, energierepen, voedingssupplementen, sportdrankjes. Naar de biljarttafel, die hebben ze wel ter plekke geregeld. Okay. Het is essentieel blijkbaar voor de sfeer dat ze daar kunnen biljarten.
0: Oké, maar toch ook logistiek nagedacht dan. Het gaat natuurlijk niet alleen om voetbal op dat WK.
1: Ja, ook de WK-commerce is weer op gang geschoten. En volgens het nieuwsblad stijgt de verkoop van bier, chips en frisdrank elk toernooi spectaculair. Ja. Op matchdagen wordt maar liefst tot 75% meer bier verkocht. Wow. Dan moet het weer ook wel meezitten. Uh-huh. Voorlopig niet zomaar volgende week. Ik heb al eens gekeken naar de kaarten. Dan wordt het wel weer erg warm, heb ik gezien.
0: Goed, het hangt dan nog altijd af van wanneer die wedstrijd is.
1: Ja.
0: Maar bon, het nieuwsblad blijven we even bij hangen. De terreinen van de failliete busbouwer Van Holt, die staan daar ook in.
1: Ja, vandaag start de openbare verkoop van de ongebruikte gronden en ook de Vlaamse regering gaat meebieden. Het gaat om een terrein van 30 hectare in Koningshoogt en Vlaanderen wil die gronden nu kopen omdat er een groot tekort is aan ruimte voor bedrijven. Dat zegt minister-president Diependalen en het is blijkbaar ook een unieke kans, want de bedoeling is dan om die grond aan te kopen, te ontwikkelen en dan later opnieuw op de markt te gaan brengen.
0: Oké, in de gaten houden dus. Laatste nieuws ook even bijnemen. Een discussie daarover de subsidies voor Vlaamse films.
1: Ja, en het gaat niet zo denderend met die Vlaamse film. De voorbije 5 jaar ging er 31 miljoen overheidsgeld naar 83 Vlaamse films. Maar veel van die films ook een amper publiek, zegt de krant. Sommige maar enkele duizenden bezoekers. De film Skiff bijvoorbeeld kreeg meer dan €600.000 steun, maar er kwamen amper 3.000 mensen kijken. Ook Radioman kreeg veel subsidies.
0: Ja.
1: Bleef ver onder de verwachtingen. En regisseurs Jan Verheijen en Mark Punt reageren. Zij vinden dat er te veel geld gaat naar die artistieke films. En ze vinden dat er meer subsidies moeten gaan naar films voor het brede publiek.
0: Oké. Duidelijk oproep dat wat binnenlands nieuws betreft. Buitenlandse media, wat lezen we daar?
1: Ja, daar heel veel aandacht voor die Israëlische aanvallen op Iran. En dat is ook al te merken aan de olieprijzen opnieuw. We zijn weer aan het stijgen. En ook de Aziatische beurzen doen het niet goed, schrijft de New York Times. En in Amerikaanse media ook veel te doen rond een vleesetende vlieg. De schroefwormvlieg. En daarom is in Texas de noodtoestand uitgeroepen. Die vlieg die legt dus eitjes in open wonden en lichaamsholtes van dieren, maar ook van mensen. En de larven die dan uitkomen, die eten dat vlees op van die levende dieren dus. En voor het eerst in 60 jaar zijn er besmette koeien in Texas. En die parasiet kan zo'n koe in enkele dagen tijd doden.
0: Dat is daar alle hens aan dek, denk ik dan. Het klinkt een beetje zoals Yellowstone. Maar dat is in Montana, niet in Texas, als ik het goed heb. In elk geval, heel gevarieerde kranten dus. Wij gaan zo meteen dieper in op migratie in ons land. Beetje onverwacht.

0: Marianne Vettey van Camille Mbé.
1: De ochtend.
0: De federale ombudsdienst die krijgt al jaren veel en aanhoudende klachten over de werking van de migratiediensten in ons land. Dat zijn dan klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of hier ook al wettelijk verblijven. En die diensten die werken te traag, te complex en te ondoorzichtig. Dat is de korte samenvatting. Wij kunnen praten met David Balen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent de Nederlandstalige federale ombudsman. En ik zie ook dat die problemen hardnekkig en structureel genoemd worden. U heeft daar goed zicht op, hè? Waarover gaan die klachten vooral?
2: Wel, het verslag waarmee wij vandaag naar buiten komen vertrekt vooral vanuit de aanhoudende klachten die wij ontvangen over problemen met de behandeling van visum- en verblijfsaanvragen. En die aanvragen die worden behandeld door de dienst Vreemdelingenzaken en de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. En als wij eens meer in detail gaan kijken, gaan die klachten vooral over lange wachttijden, moeilijke toegankelijkheid, moeilijke informatie, ontoereikende informatie, beslissingen die onvoldoende worden gemotiveerd. Dat merken wij ook. En de klachten tonen ook aan dat er vaak te weinig rekening wordt gehouden, ook met de persoonlijke situatie en de grondrechten van de burgers.
0: Mm-hmm. Kunt u dat eens concreet maken? Want dat zijn dan mensen die een verblijfsvergunning hebben, maar die dan bijvoorbeeld niet tijdig vernieuwd geraakt of verlengd geraakt.
2: Ja, inderdaad. Een van de grootste problemen bijvoorbeeld die we ontvangen bij ons bij de federale ombudsman gaat over klachten over de behandelingsduur van de aanvragen voor verblijfsvergunningen en voor visa voor lang verblijf. En een van de problemen die wij daar aankaarten, ook in het verslag, gaat over de vernieuwing van die verblijfsvergunningen. Dus dat gaat dan meer bepaald om buitenlanders die een tijdelijke verblijfsvergunning willen vernieuwen, zoals bijvoorbeeld studenten uit de derde landen naar personen die een verblijfstitel om humanitaire reden verkregen hebben. Dus dat zijn mensen die dan een aanvraag meestal op tijd indienen, mm-hmm. maar we merken dat zij daarna dan weken of maanden moeten wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van de verblijfstitel dan uitblijft, kunnen zij wel eens geconfronteerd worden met het verlies van een job. Er zijn bijvoorbeeld ook weinig werkgevers en verhuurders die geneigd zijn om een contract te geven. Ja. Het wordt ook moeilijker om op te reizen of om zich online te identificeren. Dus daar vragen wij duidelijk, dat is een van onze aanbevelingen in het verslag, om alle nodige maatregelen te nemen, zodanig dat de dienst Vreemdelingenzaken de aanvragen voor vernieuwing van een verblijfsvergunning voor de vervaldatum kan behandelen. Mm-hmm. En als dat dan niet mogelijk is, zouden buitenlanders op dat moment dat een verblijfsvergunning verstrijkt en zij geen beslissing hebben ontvangen, dus ook een elektronische verblijfstitel moeten krijgen, waarmee ze zich dan vrij kunnen bewegen en hun rechten volledig kunnen uitoefenen.
0: Om die toch wel grote gevolgen die u net noemde, om die te kunnen vermijden. Hè? Mensen komen dan bij jullie terecht. Hoe proberen jullie hen bij te staan? Wat kunnen jullie doen?
2: Wel, wij behandelen natuurlijk de meeste dossiers nog individueel. We proberen als het kan individueel een oplossing uit de brand te slepen voor de mensen. Maar dit verslag is er in de eerste plaats gekomen omdat we merkten dat het aantal klachten over migratie in dit geval blijft toenemen. En omdat we voor bepaalde types van klachten beter een structurele oplossing zoeken. Ja. En dat gaat dan vooral over die klachten over het niet tijdig verkrijgen van een beslissing. Dus met dit rapport willen we dan ook precies die structurele oplossing zoeken. Door een ondersteuning te bieden aan de administraties, de betrokken administraties, om met dit verslag en de aanbevelingen die daarin opgenomen staan aan de slag te gaan en dus de dienstverlening te verbeteren uiteraard.
0: Want het kan wel beter, zegt u dan. Kunt u ook verklaren aan wat het ligt dat die problemen zo aanhouden? Ligt dat aan het aantal dossiers? Ligt dat aan bepaalde systemen?
2: Ja, onder meer. Het heeft onder meer te maken met de toenemende druk op het migratiesysteem. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat de Belgische regelgeving en de administratieve uitvoering ervan soms moeilijk te verzoenen zijn met die Europese en internationale verplichtingen. Dat spanningsveld wordt nog versterkt door de politieke druk om migratie beheersbaar te houden, heeft er ook mee te maken. Mm-hmm. En dat alles maakt bijvoorbeeld dat die Belgische migratiediensten moeten opereren op het snijvak van twee logica's. Enerzijds de logica van de rechtsstraat en de grondrechten. En anderzijds de logica van ja, de beheersbaarheid van en de controle op migratie. Het heeft ook te maken met de complexiteit van de regelgeving. We merken binnen een juridisch kader dat moeilijk toegankelijk is. De complexiteit van de huidige regelgeving is toch een structureel probleem. Dat de rechtszekerheid van migranten en de werkbaarheid van administraties een stuk onder druk zet. Ja. En ja, zoals u al zei, de hoge instroom ook. De werklast bij de migratiediensten. De laatste jaren neemt het aantal visumaanvragen zeer sterk toe. Als we kijken naar de cijfers van 2024 bijvoorbeeld, spreken we toch over meer dan 270.000 visumaanvragen. Dus dat maakt dat de migratiediensten ook geconfronteerd worden met ernstige logistieke uitdagingen om al die aanvragen te verwerken. Ook. Dus dat is wel een bijzonder moeilijke situatie voor de administraties en wij erkennen dat ook.
0: Ziet u genoeg inspanningen om daar beterschap in te brengen?
2: Ja, ze doen zeker inspanningen, maar het volstaat niet. En dat is ook natuurlijk de reden waarom wij met dit verslag naar buiten komen. En wij een heel aantal aanbevelingen doen. Nogmaals, om die administraties toch ook te ondersteunen en aan te zetten om het beter te doen.
0: Dat is heel helder. En dat moet ook helderder en transparanter, dat hele proces. Dank u wel voor uw tijd zo vroeg op de ochtend. U bent federaal ombudsman, David Balen.
2: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Opletten in Antwerpen. Op de Singel zijn van noord naar zuid 3 rijstroken versperd. Ter hoogte van de halte Antwerpen-Schijnpoort, daar is een ongeval gebeurd. Je verliest er een kwartier en vergeet daar zeker geen reddingstrook te maken. Op de Antwerpse ring richting Gent dan vertragen tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Naar Antwerpen opletten voor een defect voertuig. Op de E313 op de linker rijstrook in Massenhoven, daar moet je 20 minuten bij tellen. En ook een brandend voertuig op de E17 in Kruisum op de rechter rijstrook, ook 20 minuten extra. Naar Brussel dan file rijden op de E40 tussen Afliggem en Ternat. Ook op de E40 tussen Haasrode en Bertum. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Een half uur bijtellen. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra bij Waterloo. Op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde.

0: Down Under van The Man at Work. Goedemorgen, Olivier.
1: Dag, Leen.
0: Een drama voor de jonge duivels. Dat zie ik bovenaan de Sporza-website. Tranen ook. Ja, het is net niet geworden.
1: Ja, echt net niet. Hè? Want de Europese titel bij de onder-17-jarigen is hen via penalties door de handen geglipt. Eigenlijk al in de reguliere speeltijd. Want de Belgen kwamen in minuut 85 op voorsprong. En we kwamen dan op een zucht van de eindzegen. Maar in vijf minuten later kreeg Italië een wel erg twijfelachtige strafschop. Het is hoe het is. Geen VAR daar. En dus konden de Italianen gelijk maken. En in de strafschoppenreeks dan de zegen uit de brand slepen. Ze kwamen dus erg dichtbij, onze jonge duivels. Maar het blijft voorlopig bij zilver. Na de laatste penalty waren er tranen bij Preben Blondeel van Jong AA Gent. Maar in dit interview nadien kon hij al terecht over trots spreken.
2: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament. We made history for Belgium. We learned from this. And we have a World Cup coming up. We know we're gonna work hard. En we want to do even better.
1: Inderdaad, terugrechten. En nog beter doen op het volgende toernooi. Dat is dan het WK. Dat zou dan betekenen het winnen. Ze mogen alvast die ambitie terecht uitspreken als Europese vice-kampioen.
0: Absoluut. Het WK dan, hè? Ja. Donderdag begint dat. Ja. Nog een paar oefenmatchen die we daar gaan uitpikken. Toch een schrikmoment ook in Denemarken, Oekraïne.
1: Ja, 5 jaar na zijn hartstilstand op het veld tijdens het EK is Christian Eriksen gisteren opnieuw in elkaar gezakt. Maar zijn defibrillator, altijd een moeilijk woord, werkte zoals het hoort. En de Deen maakte het ondertussen goed. Liep zelf van het veld, blijkbaar. De oefenmatch ging niet meer verder. Denemarken stond 2-1 voor tegen Oekraïne. Kroatië-Slovenië ging wel tot het einde. De Kroaten konden nog eens winnen. Zij het met slechts 2-1. Geen echte boost aan vertrouwen voor de finalisten van 2018. En ook niet echt voor Marokko en Noorwegen. Zij speelden tegen elkaar. Was ook een leuke partij. Mm-hmm. Met 1-1 als eindstand. Goals van Brahim Diaz en Martin Ødegaard. Twee grote namen en twee schaduwfavorieten, hè, zoals we het zeggen, hè, Marokko en Noorwegen. En als je dat begrip erg breed neemt, dan is Ecuador dat ook. Ja. Ze hielden een schietoefening tegen Guatemala. Maar de 3-0 is geen weergave van de 18 schoten op doel die de Ecuadorianen creëerden.
0: Oké, de WK-vibe begint te leven. Ja. De Rode Duivels die vertrekken straks, hè, 14:15.
1: Ja, exact.
0: Jasper, laten we toch ook nog even naar Real Madrid gaan.
1: Ja.
0: Want Florentino Perez die blijft de voorzitter na de voorzittersverkiezingen. Ja. Gevolgen blijkbaar dus ook voor die komende transfers.
1: Ja, die had een paar dossiers eigenlijk dat hij had gemaakt om zijn voorzitterschap kracht bij te zetten. En dat zal dus eerst en vooral zijn dat José Mourinho wordt aangesteld als de hoofdcoach van Thibaut Courtois en co. En daarnaast komen we ook op de komst van Denzel Dumfries, de Nederlandse rechtsachter van Inter, die gaat overkomen wellicht. En Ibrahim Konaté mogen we ook al in potlood opschrijven. Konaté was bij Liverpool einde contract en de centrale verdediger kan dus zonder transferstom naar Madrid. Maar de grote vraag is nu vooral, voor wie gaat Perez het transferrecord van Madrid breken? Hè? Hij heeft een nieuwe Galactico beloofd en minstens 150 miljoen gaat hij uitgeven. Er wordt gedacht aan een van de PSG-generalen, João Neves of Vitinha. Anderzijds kan hij ook Bayern München proberen te overtuigen om sterspeler Michael Olise te verkopen. Hete hangijzers die tijdens het WK niet per se zullen afkoelen.
0: Moesten we Sideshow nodig hebben, gaan we blijven volgen.
1: Exact.
0: Dus. En dan Roland Garros zit erop. Alexander Zverev mocht vieren. 5 sets had hij ervoor nodig, maar wel zijn eerste Grand Slam toernooi.
1: Ja, exact. Hij treedt een beetje uit de schaduw van Alcaraz, Sinner, Djokovic en al wie al gestopt is, maar destijds Zverev altijd de baas was op het grote toneel. Nu is er dus voor de Duitser eindelijk een happy end in Parijs, de plek waar hij ook vaak moest opgeven door blessures.
3: This court is so special to me in so many ways. I've had the best moments of my life on this court. I had the worst moment of my life on these courts. I was laying in that corner over there 4 years ago with 7 broken ligaments and 2 fractured bones. I lost a Grand Slam final here 2 years ago. But now, finally, it's a happy end.
1: Ja, Alexander Zverev dus nu een Grand Slam winnaar.
0: Proficiat.
1: Denk ik wel. Ja, alleen dan.
0: Dankjewel, Olivier. En wij warmen nog wat verder op voor dat WK. Straks met Peter van den Bent en nu met ons eigenste lied.

0: Davy Crouch en Romeo Elvis. Daarmee is het bijna tijd voor nieuws van 7. Opnieuw dus raketaanvallen tussen Iran en Israël gaan wij het straks ook over hebben.
1: Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancienne Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
7: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten en de jonge Rode Duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran opnieuw opgeleid. Het Israëlische leger heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, nadat Iran gisteravond een aanval op Israël had uitgevoerd. Ja, Gunter Joosen, wat is er allemaal gebeurd?
9: Ja, Israël heeft vanmorgen raketaanvallen uitgevoerd op het centrum en het westen van Iran. In de hoofdstad Teheran zijn verschillende explosies gemeld. En die aanvallen zijn volgens Israël een vergelding voor een raketaanval van Iran op Israël gisteren. Dat was de eerste Iraanse raketaanval op Israël sinds het staakt het vuur dat in april is afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël viseerde het daarbij Iran-bondgenoot Hezbollah. En zo net meldt Israël dat er een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht wordt, nadat eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opgemerkt was. En die was afgevuurd door de Houthi-rebellen, ook nog een bondgenoot van Iran.
8: Dankjewel voor het recente overzicht, Gunter. Jens Fransen, Midden-Oosten-expert van onze buitenlandredactie hier. Jens, waarom vuurde Iran zomaar na 2 maanden plots weer raketten af op Iran?
10: Wel, Iran wil zo de impasse van de onderhandelingen doorbreken. Al wekenlang is het wel, dan weer niet, dan weer wel een akkoord volgens de Amerikaanse president Trump. Maar Iran was het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. En Iran geeft nu een duidelijk signaal aan de VS en Israël. Ook na 3 maanden bombardementen durven we nog en kunnen we nog steeds raketten afvuren naar Israël. Met andere woorden, zegt Iran, wil je vrede, wil je een bestand, neem ons dan serieus en ga dan in op onze eisen. Het drijft kortom de prijs van de onderhandelingen op.
8: Oké, Jens, dankjewel. Er moet een directe dialoog komen tussen Oekraïne en Rusland. Dat hebben de Duitse bondskanselier Merz, de Franse president Macron en de Britse premier Starmer gezegd na overleg met de Oekraïnse president Zelensky in Londen. Macron, Merz en Starmer hebben nu een 5-puntenplan gepubliceerd. Daarin vragen ze onder meer een onmiddellijke wapenstilstand en ook dat de Russische tegoeden geblokkeerd zullen blijven tot het einde van de oorlog en tot Rusland Oekraïne vergoed heeft voor alle geleden schade. Intussen zijn bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio op de berichten-app Telegram. Verschillende gebouwen en auto's zouden ook beschadigd zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of die hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de federale ombudsdienst ontvangt gaan daarover. In 2023 ging het om ruim 36%, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen probeert de stijging te verklaren.
11: Uit de klachten merken wij dat het vooral gaat om een complexe wetgeving, regelgeving, dus dat zal ook wel een rol spelen. Wij krijgen signalen uit administraties dat er toch wel een grote werklast, werkdruk is, met veel druk op het personeel ook. En het heeft natuurlijk ook te maken met de verhoogde toestroom aan aanvragen voor visa, voor verblijfsvergunningen.
8: Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere gemeenten tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is met voorsprong de meest populaire dag om te trouwen. Maar woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor, terwijl in buurgemeente Sint Maartens-Latem het gratis is. Gemeenten zijn daar helemaal vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, zegt professor bestuurskunde aan de UGent, Bram Verschuren.
12: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor dienstverlening die zij aan de burger leveren een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale besturen gaan die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
8: 1 op de 3 gemeenten verhoogde dit jaar haar tarieven. De Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt na de dood van de 11-jarige Liana. Die zaak veroorzaakte heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte ook wordt genoemd in verschillende andere zedenzaken, zonder dat hij ooit vervolgd werd. De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Kayapatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen is er al jarenlang spanning. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 4 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat intussen weten dat alle overheidsdiensten werden ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers. Tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk en de penaltyreeks eindigde dan op 4-3 in het voordeel van Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermand, is trots op zijn ploeg.
13: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
8: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cavoli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
14: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cavoli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
8: Het weer dan ook. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat was de opener van het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten weer op te laaien. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
1: De Ochtend.
7: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
0: En ook wij houden de blik op het Midden-Oosten gericht. Maar zoomen zo meteen ook nog eens in op het voorstel van minister Verlinde om de termijn voor abortus uit te breiden. Want ook Groen heeft kritiek. Zo meteen in de ochtend. Welkom.

0: Sniff and the Tears en Driver's Seat.
1: De ochtend.
0: CD&V is bereid om de termijn voor abortus te verlengen.
2: Ja, minister van Justitie Verlinden heeft daarvoor een wetsontwerp klaar. Dat zei ze hier zaterdag in de ochtend. Vandaag kan je een zwangerschap worden afgebroken tot 12 weken na de bevruchting. En CD&V wil die termijn optrekken naar 14 weken. Dat is wel nog altijd een stuk minder ver dan wat de expertencommissie adviseerde aan de vorige regering. Die stelde voor om abortus mogelijk te maken tot minstens 18 weken. Maar zover wil CD&V niet gaan. Verlinde vertelde zaterdag waarom.
3: Dat gaat over het ongeboren leven, waarbij wij met dit voorstel trachten een evenwicht te vinden tussen meer ruimte voor de autonomie voor de vrouw, maar tegelijkertijd de bescherming van het ongeboren leven. Het is zo dat als een vrijwillige zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden na 15 weken, dat de ingreep veel drastischer is. Ook op het moment dat de foetus al veel verder ontwikkeld is.
2: Voor slachtoffers van verkrachting zou een uitzondering gelden. Zij zouden wel tot 18 weken een abortus kunnen laten uitvoeren. Abortus ligt al jaren gevoelig in de Belgische politiek. Ook in de vorige regering kwam er geen akkoord door het verzet van CD&V. En ook binnen de huidige regering wordt het moeilijk, want Vooruit blijft vasthouden aan die termijn van 18 weken. Oscar Seuntjens, fractieleider van in de Kamer voor Vooruit.
4: Dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
2: En voorlopig blijft het stil bij de andere coalitiepartners, MR en Les Engagés, en N-VA wil nog niet reageren.
0: En de oppositie, wat denkt die ervan?
2: Wel, Vlaams Belang vindt de huidige termijn van 12 weken al lang genoeg. En bij de rest horen we kritiek op het voorstel van CD&V. PvdA, Anders en Groen vinden dat 14 weken niet ver genoeg gaat.
0: En wij gaan praten met de fractieleider voor Groen in de Kamer, met Stefaan van Hekken. Goedemorgen, meneer Van Hekken.
5: Goedemorgen.
0: Want u bent ook niet tevreden met het voorstel. We zien nu wel weer die discussie opleven, hè, over dat aantal weken. De minister zegt, ik wil daar geen tapijtenmarkt over. Heeft ze daar geen punt?
5: Ja, het is geen dossier om een tapijtenmarkt over te organiseren. Daar heeft ze een punt. Maar we mogen niet vergeten dat... Ja, dat rapport is er gekomen ook op uitdrukkelijke vraag van de CD&V. Mm-hmm. Waar daaruit blijkt, en dat was van... Ja, alle universiteiten van het land, de faculteiten geneeskunde, allemaal bij betrokken dat er een wetenschappelijke consensus is om naar 18 jaar te gaan. Ja, als je dan zegt van ja, maar wij kunnen niet verder gaan dan 14 weken, ja, dan ga je eigenlijk dat wetenschappelijk advies ook gaan negeren en ja, ga je eigenlijk gewoon je CD&V-standpunt herhalen. En dat CD&V-standpunt dat staat mijlenver van die wetenschappelijke consensus. Dus dat is eigenlijk geen ernstig voorstel.
0: Maar is het alleen een CD&V-standpunt? Want ja, het is een gevoelig thema, dat weet iedereen. En ethische thema's zijn toch ook heel vaak iets heel individueels.
5: Ja, weet u, dat is een van de thema's waar er bij heel veel partijen in het parlement de ruimte is aan de parlementsleden om zelfs individueel te stemmen. Dus ook bij onze partij geldt dit en bij vele andere partijen. Ja. Maar je kan niet blijven jaren aan een stuk adviezen vragen, hoorzittingen organiseren, wetenschappelijke rapporten opvragen waar een consensus blijkt en dan nog altijd zeggen van... Ja, het kan niet verder dan 14 weken en zo het debat smoren. Wat wij vragen is, ja, geef dan uiteindelijk na jaren debat de kans aan het parlement om zich daarover uit te spreken. Geef de vrijheid aan die 150 verkozenen om finaal te beslissen of het 14 weken zal zijn of 18 weken. Of die bedenktijd mag blijven bestaan van 6 dagen of niet. Ja. Want nu ja, blokkeert men opnieuw of dreigt men opnieuw een beslissing te blokkeren waarvan we weten dat er eigenlijk een ruime meerderheid bestaat in het parlement.
0: Dus u vindt dat het eigenlijk tot 18 weken moet kunnen?
5: Ja, in ons voorstel ook. We hebben een wetsvoorstel ingediend waarbij wij eigenlijk alle de consensus die bestaat in dat wetenschappelijk rapport hebben overgenomen. Er zijn zelfs mensen die nog verder willen gaan dan 18 jaar, maar dat doen we niet. We hebben ons aangesloten bij die wetenschappelijke consensus. Het is een consensus om minimum naar 18 weken te gaan. Mm-hmm. Ja, Laat het parlement daarover beslissen. Dat is onze vraag, want anders dreigt er een blokkage in de regering, waardoor er een verbod komt om in het parlement daarover te kunnen stemmen. En dat zou bijzonder, bijzonder jammer zijn. Ja,
1: bankafschriften, kredietkaarten.
6: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook

0: kan die ingreep dan die zorg gegeven worden? Moet dan de arts oordelen of hier nu sprake is van een verkrachting of niet? Dat kan je niet aan die arts overlaten. Dat is een zaak van justitie. En dat kan nooit binnen de 14 weken uitgeklaard worden. Dus ja, die uitzondering, ik begrijp wel dat ze die poging wil doen, maar alle andere argumenten om tegen 18 weken te pleiten, ja, tellen hier dan niet. De zwaarte van de beslissing, alsof het geen lang overdachte beslissing is, ook voor vrouwen die in een noodsituatie zitten, los van een verkrachting, ook voor hen is het een heel moeilijke beslissing, kan het vaak tijd nemen om tot die beslissing te komen. Nu veroordeelt de CD&V hen tot opnieuw naar Nederland te gaan. Op dit moment gaat het over een 400-tal mensen per jaar. Ja, daarmee help je die mensen niet vooruit.
1: Okay.
0: Ja.
1: Maar ziet u CD&V ooit evolueren naar 18 weken?
0: Dat is een vraag die je aan de CD&V zou moeten stellen, maar het is al een tweetal jaar, denk ik, dat men op die 14 weken, die termijn op 14 weken zet. Ik denk niet dat zij gaan evolueren, maar ik heb ook alle respect voor hun standpunt en hun mening.
1: Ja.
0: En ik vind dat we ieder standpunt en mening moeten respecteren, maar dat moet de CD&V ook op een bepaald moment respecteren, dat het parlement, de 150 verkozenen, zich vrij kunnen uitspreken over die wet en dat ze het niet blokkeren. En dat is wat nu opnieuw dreigt te gebeuren. Dat men zodanig druk zet in de regering dat er niet tot een stemming mag worden overgegaan.
1: Ja, er zal nog over gesproken worden in de regering. Ja, maar stel dat dit effectief, wat zij voorstelt, naar het parlement komt. Zet u dan het licht op groen?
0: Zover zijn we nog helemaal niet. Want we denken dat we in de commissies en in het parlement het debat moeten aangaan en moeten proberen om verder te gaan. Naar die 18 weken, die bedenktijd van 6 dagen die nu bestaat, die moet afgeschaft worden. CD&V zegt, geef nog 2 dagen bedenktijd. Dat wil zeggen, je gaat naar een abortuscentrum. Je hebt die beslissing naar rijberaad genomen. En dan zegt men, ja, kom binnen 2 dagen even terug. Nu is het 6 dagen. Weet u, de gemiddelde leeftijd van een vrouw die overweegt of die de beslissing neemt om een abortus te plegen is 29 jaar. 29 jaar. En deze vrouwen die kunnen, als ze zich in een noodsituatie bevinden, weten heel goed waarom ze die stap zetten naar het abortuscentrum. Dus alsjeblieft, geef die ruimte aan het parlement om een eer en geweten uitspraak te doen.
1: Ja,
0: en dan zullen we zien wat het resultaat zal zijn.
1: Dank u wel voor uw reactie vanmorgen. Stefaan van Hekken, u bent fractieleider voor Groen in de Kamer.
0: Dank je wel, graag gedaan.
1: Na de weg dan op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier trager tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland hetzelfde. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En in Antwerpen is op de singel van Noord naar Zuid de weg vrijgemaakt. Ter hoogte van de halte Antwerpen-Schijnpoort. U moet daar nog een kwartier aanschuiven. Vertragen ook naar Antwerpen. Op de E313 opletten voor een defect voertuig vanaf Massenhoven. Op de linkerrijstrook staat dat. 20 minuten bijtellen. En op de E17 in Kruisum een brandend voertuig. Op de rechterrijstrook een half uur extra. En verder ook 10 minuten vanaf Kruibeke.
2: Files naar Brussel op de E40. 10 minuten tussen Afliegem en Ternat. Op de A12 in Wolvertum door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E19 10 minuten vanaf Vilvoorde. Een kwartier op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. Op de E40 20 minuten tussen Haasrode en Bertem. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten erbij bij Waterloo en op de binnenring klein half uur file golven tussen Grotbijgaarden en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook.

0: Bart Peters en de bevalligste.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: De Chinese president Xi Jinping die is vanmorgen aangekomen in Noord-Korea. Hij was de voorbije weken erg aanwezig op het internationale toneel. Want vorige maand ontmoette hij ook nog de Amerikaanse president Trump, nadien de Russische president Poetin. En vandaag is het dan de beurt aan Kim Jong-un. Wij gaan praten met journalist en Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Over dat bijzondere bezoek toch, want het is 7 jaar geleden, hè, dat Xi Jinping Noord-Korea bezocht. Mogen we dan het woord historisch gebruiken?
3: Ja, dat mag wel. En jij noemde net de bezoeken van Trump en Poetin eerder onlangs. En dan is het toch wel bijzonder dat Xi zelf naar Noord-Korea reist. Dus dat is ook een opsteker van Kim. Ja, het vorige bezoek was in 2019 dat hij daar was. En dat was in een hele andere context. Dat was toen net Kim Jong-un die tops met Donald Trump had gehad, die vriendschappelijk begonnen, maar toch eindigde met niks. Mm. En ja, in de tussentijd is er nogal wat gebeurd. Dus ik denk dat het wel weer tijd was dat de twee heren met elkaar om tafel gingen zitten.
0: Dat is een understatement van formaat, inderdaad. De vraag is welke impact dat heeft op de banden tussen beide landen. Hè? Hoe zijn die eigenlijk?
3: Ja, je zou kunnen zeggen goed. Noord-Korea, het laatste jaar is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest over die toenadering van Noord-Korea tot Rusland. Daardoor lijkt het bijna alsof Rusland in de plaats is gekomen van China. Nou, dat is helemaal niet het geval. Noord-Korea is het is er meer bijgekomen. Noord-Korea is toch wel voor 80-90% van alles wat het binnenkrijgt nog steeds komt dat uit China. Het is dus erg afhankelijk daarvan. Het lijkt er eerst op dat dat die banden wel goed zijn. Ze doen ook aardig tegen elkaar. Maar toch is China is natuurlijk denk ik wel een beetje geïrriteerd dat Noord-Korea afgelopen jaren dat avontuur is aangegaan met Poetin. Oh ja. Eerder natuurlijk al één op één ging onderhandelen met Trump. Dat is toch iets waar Xi Jinping de controle het liefst over wil houden. Het lijken allebei communistische landen, toch op een wel wat andere manier. Ze hebben geopolitiek veel aan elkaar. Maar er is ook wel wantrouwen onderling. En ik denk dat nu geprobeerd wordt om dat goed te maken van beide kanten.
0: Ja, China wil zijn positie bestendigen en Noord-Korea moet terug een beetje zijn plaats kennen. Is dat een vrije vertaling?
3: Ja, vanuit China zou je dat zo kunnen zien. Noord-Korea heeft de irritante neiging om te doen waar het eigenlijk zin in heeft. Ondanks alle hulp die het ontvangt, alle druk die uitgeoefend wordt. En dat is iets waar China zich toe moet verhouden. Ik denk dat de landen elkaar in deze context beter gaan vinden. Je ziet dat Noord-Korea de afgelopen weken ook veel positiever is richting China. Met opmerkingen over dat ongeveer dat Taiwan bij China hoort. Ik denk vanuit China en ook vanuit Noord-Korea wat bezorgd gekeken naar hoe Zuid-Korea en Japan steeds meer naar elkaar toe klikken. Zelfs gezamenlijke militaire oefeningen houden. Steeds meer die banden met elkaar opzoeken. Ja, dat deze landen dat ook gaan doen. En vorig jaar was Kim Jong-un natuurlijk al in Beijing bij de militaire parade. Toen stond hij op het podium zij aan zij met Xi en Poetin. Ja, dat is natuurlijk een propaganda-overwinning van formaat voor Noord-Korea. Dat het daar op een soort gelijke voet staat met de leiders van landen als China en Rusland. Dus
0: Dus wat we te zien krijgen en ook wat er onder de waterlijn speelt. Hè. Wat heel belangrijk is, dat omstreden kernwapenprogramma van Noord-Korea. Gaat het daarover gaan, weten we dat?
3: Ik denk het niet. Toen in 2019 was dat natuurlijk nog veel prangender. Ja, ik bedoel, het blijft iets urgents. Maar toen waren natuurlijk die onderhandelingen tussen Trump en Kim, die focuste heel erg daarop. En voor de bühne had China het er toen nog over dat het voor een nucleaire ontmanteling van Noord-Korea was. China is ook nooit fan geweest van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma, maar heeft niet kunnen voorkomen dat het er komt. Wat ook weer laat zien dat China wel invloed heeft over Noord-Korea, maar niet Noord-Korea kan dicteren wat het doet. En de afgelopen jaren zien we dat China ook voor het eerst openlijk niet meer spreekt over die nucleaire ontmanteling. Dus China lijkt dat geaccepteerd te hebben. En Noord-Korea is maar een klein land. Maar het is zowel voor een land als Rusland, als China, een nuttige partner wanneer zij een strijd met het Westen, wat dat tegenwoordig dan nog moet inhouden, proberen aan te binden. En ik denk dat in de huidige geopolitieke context, met spanningen tussen China en de VS, Rusland en Europa, dat Noord-Korea ineens een graag geziene gast is bij dit soort landen.
0: Ja, en vandaag is het gastheer voor de Chinese president. Die is al aangekomen daar in Noord-Korea. Dankjewel om ons bij te praten, Casper van der Veen.
3: Graag gedaan.
1: De WK-tribune, het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
4: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
4: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
4: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
5: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf donderdag om 9 uur 's ochtends op Radio 1.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Eindelijk even rust.
10: Bankafschriften.
9: Nee, hè.
10: Kredietkaartafschriften.
9: Niet nu.
10: Loonboekingen.
11: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
12: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
13: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Goedemorgen. 7:58 intussen en het conflict tussen Israël en Iran, dat is opnieuw opgeleid.
14: Ja, het Israëlische leger heeft vanmorgen luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In de hoofdstad Teheran zijn verschillende explosies gemeld. Iran op zijn beurt had gisterenavond een aanval op Israël uitgevoerd. En dat was de eerste Iraanse raketaanval op Israël sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. En zo net meldt Israël dat het een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht, nadat het eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opmerkte.
0: Er is heel veel aan het gebeuren. Wij halen er zo meteen onze expert bij, Jens Fransen.
14: De federale ombudsman hekelt de vele klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. Ombudsman David Balen gaf hier daarnet een voorbeeld van zo'n klacht.
15: Het gaat dan meer bepaald om buitenlanders die een tijdelijke verblijfsvergunning willen vernieuwen. Zoals bijvoorbeeld studenten uit de derde landen naar personen die een verblijfstitel om humanitaire reden verkregen hebben. Dus dat zijn mensen die dan een aanvraag meestal op tijd indienen. Mm-hmm. Maar we merken dat zij daarna dan weken of maanden moeten wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van de verblijfstitel dan uitblijft, kunnen zij wel eens geconfronteerd worden met het verlies van hun job.
14: En nog sport. De jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië.
0: Maar ze blijven ambitieus. Voor het weer is Sabine. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Hoe beginnen we aan de week?
16: We starten met hier en daar nog een streepje zon, zeker in het oosten van het land. Maar er komen stilaan meer en meer wolken vanaf het westen. En na de middag verwachten we dan regenbuien. Er kunnen een paar felle buien tussen zitten met alweer kans op gedonder. Vanaf het westen schuiven ze over het land. Net na de middag bereiken ze de kuststreek. En dan trekt dat verder het binnenland in. In de loop van de namiddag rond 4 uur of 5 uur in het centrum. En dan verder nog richting Ardennen. We zitten ook tijdelijk in zachtere lucht, zachter dan de voorbije dagen. dagen. Straks halen we maxima van 18 tot 23 graden. Bij een matige zuidelijke wind, en wanneer die buien daar komen, draait die wind naar het zuidwesten tot het westen. Vanavond dus ook nog kans op een paar onweders of wat felle buien. Ze trekken naar het oosten. Er kan veel neerslag bij horen op korte tijd. Mogelijk dus ook nog altijd die donderslag. En dan in de loop van de nacht vanaf het westen wordt het droog met opklaringen. In de Ardennen na middernacht ook droog weer, maar er blijven wel lage wolken hangen. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen opnieuw een beetje hetzelfde scenario. We starten met opklaringen. In de loop van de dag wat meer stapelwolken en dan groeien er buien. Kans op onweer ook nog. En maxima dan tot 17 graden, dus opnieuw koeler. Ook voor woensdag wisselvallig met buien, kans op onweer en fris. Donderdag nog een paar lokale buien. En dan vrijdag starten we eerst nog met regen, maar dat trekt dan weg richting Duitsland. En dan nog een lokale bui. Het zomerse weer houden we voor het weekend. Want zaterdag krijgen we dan al meer opklaringen en warmer. En tegen zondag zelfs mooi met 25 graden of iets meer.
0: Dat zijn goede vooruitzichten. Dankjewel.
9: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
13: Radio 1.
2: De Ochtend.
13: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Novastar en Crooked Court of Dreams.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Terwijl de Amerikaanse president nog eens alles op alles had gezet om een vredesakkoord met Iran af te ronden, besloten de hoofdrolspelers in het Midden-Oosten zelf daar helemaal anders over. Want er wordt dus opnieuw heen en weer aangevallen tussen Iran en Israël sinds gisteren. En van dat bestand, daar lijkt geen sprake meer van. Jens Fransen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onze Midden-Oosten-specialist. Het is nog wat vroeg, de schoolbel gaat pas over een uur in de meeste scholen, denk ik. Maar als we even naar de speelplaats gaan, is de vraag niet onterecht, hè? Wie is hier begonnen? Want ja, ze wijzen naar elkaar, hè?
3: Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag, want dit is een conflict dat geen weken, geen maanden, geen jaren, maar al decennia aansleept. Dus waar moet je dan beginnen? Wat we wel weten is dat gisterenavond Iran opnieuw raketten heeft afgevuurd. En Iran wist natuurlijk ook wel dat het afvuren van die raketten militair gezien eigenlijk geen nut heeft. Want Iran weet ook dat Israël zeer sterke luchtafweer heeft en zoals altijd 9 op de 10 van die raketten wel kan tegenhouden. Ja, waarom deed Iran dat dan? Iran wil eigenlijk een politiek signaal geven, zowel aan Israël als aan de VS. Want we hebben nu al weken aan een stuk, die Amerikaanse president Trump, die zegt, ja, er is een akkoord, of nee, er is net geen akkoord, er zal morgen een akkoord zijn, of op zijn minst volgende week is er een akkoord. En dat blijft maar kabbelen. Kortom, er was een impasse. En Iran wil die impasse doorbreken. Iran zegt eigenlijk, er was helemaal geen akkoord. Naar ons wordt niet geluisterd. En kijk, we zijn nu 3 maanden ver. We zijn al 3 maanden lang gebombardeerd. Wij kunnen nog altijd terugslaan. Wij durven nog altijd terugslaan. Met andere woorden, als jullie een akkoord willen, als jullie vrede willen met ons, als jullie willen dat die straat van Hormuz opnieuw opengaat, neem ons dan serieus en luister naar ons.
0: Ja, en dus zien wij die raketten weer heen en weer gaan. Hoe zwaar zijn die bombardementen eigenlijk?
3: Afwachten, hè. Bombardementen zijn volop bezig. Het Israëlisch leger alvast, die zegt dat het onder meer petrochemische sites heeft gebombardeerd. Voor alle duidelijkheid, zoveel militaire doelwitten zijn er niet meer te bombarderen in Iran, hè. De luchthavens, de militaire luchthavens zijn vernietigd. De marine is tot op de zeebodem weggebombardeerd. En de commandocentra zijn ook uitgeschakeld. Dus Israël richt zich nu meer op economische doelwitten.
0: Oké. Je zegt Iran wil zich laten gelden, die impasse doorbreken. Welke rol speelt Libanon in dit verhaal? Want Israël bleef daar wel zijn gang gaan. Speelt dat toch ook ergens naast dat vredesakkoord?
3: Absoluut. Je moet weten, Libanon, buurland van Israël. En Israël vecht daar een oorlog uit tegen een bondgenoot van Iran. Hezbollah. Hezbollah is daar een gewapende militie, maar die wordt al jaren financieel gesteund, maar ook technisch gesteund door Iran. Iran zegt van zijn kant, kijk, als er een akkoord moet komen, moet het een allesomvattend akkoord zijn. En kijk, Israël, jullie moeten dan ophouden met oorlog te voeren tegen onze bondgenoot. Israël voert daar natuurlijk ook oorlog, omdat Hezbollah van zijn kant natuurlijk ook al jarenlang raketten afvuurt op het noorden van Israël. Je hebt daar een aantal dorpen, een aantal steden, ik heb die bezocht, die al maandenlang eigenlijk geëvacueerd moeten zijn, waarvan Israëlische burgers zich moesten terugtrekken. Maar Iran zegt nu, als er een akkoord is, moet dat ook worden opgenomen. En wat zagen we de voorbije weken? Ja, dat Israël daar eigenlijk begonnen is aan een grondoffensief. En een zeer groot grondoffensief. Het staat op een aantal tientallen kilometers van de Libanese hoofdstad Beirut. En dus zegt Iran, kijk, dat moet mee worden opgenomen. Als wij zeggen dat dat echt deel uitmaakt van een akkoord, ja, dan moet dat ook gebeuren. En opnieuw, het wil die eisen kracht bijzetten. Ja. Het escaleert, om duidelijk te maken, we gaan die impasse doorbreken, maar we gaan ook dus de onderhandelingsprijs opdrijven. Luister naar ons.
0: En daar heeft Trump dan toch ook zijn rol proberen spelen, want hij zou met Netanyahu gebeld hebben, hè? Gezegd hebben, stop ermee, maar die heeft dan niet geluisterd. Hoe gaat dat verder?
3: Nee, je kan alleen maar zeggen, als je het vanuit Iraanse hoek bekijkt, ja, dan spelen zij het spel op dit ogenblik zeer slim, want timing is altijd cruciaal. En als je het vanuit Iraanse hoek bekijkt, vanuit Teheran, was vandaag of was gisteren de ideale dag om dit nu te doen. Waarom? De voorbije week zat er een gigantische haar in de boter tussen. Aan de ene kant de Israëlse premier Netanyahu en aan de andere kant de Amerikaanse president Trump. Waarom? Trump wil inderdaad een akkoord. En hij heeft dus ook proberen de arm om te wringen van die Israëlische premier door te gaan zeggen, hou nu toch eens op in Libanon, anders komt er nooit een akkoord. Tegelijkertijd, dit weekend hebben we een heel erg pijnlijk spionageschandaal gezien. Hè? Wat bleek, de Israëlische geheime dienst heeft een aantal van die toponderhandelaars, van die Amerikaanse toponderhandelaars, blijkt dat zij spionagesoftware op hun telefoons hebben gezet. Met andere woorden, er werd duchtig gespioneerd onder vrienden. De Amerikanen hebben dit weekend het veiligheidsniveau voor Israëlische spionage op kritiek moeten zetten. Ja, dat is een duidelijk signaal. Met andere woorden, Iran wist, kijk, als wij een weg willen drijven tussen... Aan de ene kant, Trump en Netanyahu is nu het moment. Want Trump, want Netanyahu staat nu voor, stond voor een onmogelijke keuze. Hij werd aangevallen. Aan de ene kant doet hij niets, maar dan lijkt hij een zwak leider. En na de zomer zijn er verkiezingen. Dus hij moet haast reageren. Maar als hij reageert door Iran opnieuw te gaan aanvallen, ja, dan strijkt hij nog maar eens in tegen de haren van de Amerikaanse president Trump. Dus Iran heeft eigenlijk Israël in een verliespositie gezet. Vanuit hun ogen gezien, slim gespeeld.
0: Sluwe zet, inderdaad. En Trump laat dan weten via verschillende media, ik ben de baas. Zit daar dan ruis op de lijn of is er meer aan de hand?
3: Er is meer aan de hand. Eigenlijk moet de Amerikaanse president Trump, of iemand zal hem dat toch moeten gaan zeggen, hij is niet de baas in het Midden-Oosten. Absoluut niet. Je zit daar met spelers die al decennia lang conflicten hebben en die op een andere manier onderhandelen en willen onderhandelen dan de Amerikaanse president Trump. Ruwweg gezegd wil de Amerikaanse president Trump eigenlijk onderhandelen zoals hij schiet, vanuit de heup. Een snel politiek akkoord, iedereen luistert naar hem en de dingen moeten opgelost worden. Maar zo werkt dat niet in het Midden-Oosten. Alles hangt met alles samen. De oorlog tussen Israël en Hezbollah hangt samen met dat conflict in Iran. Al die dingen zitten in elkaar verweven, bijna als filodeegjes op elkaar en je moet daar heel voorzichtig in handelen. En daar heb je ervaren onderhandelaars nodig en daar moet je de tijd voor nemen. En de Amerikaanse president Trump die lijkt geen tijd te hebben en heeft geen ervaren onderhandelaars.
0: Nee, maar hij wil wel dat akkoord, hè? Zie je de Amerikanen opnieuw tussenkomen om dat toch te bereiken?
3: Wel, dat sluit ik niet uit, hè? Want je voelt natuurlijk, ja, de Amerikaanse president Trump heeft in de binnenlandse politiek in de Verenigde Staten al niet zijn beste week gehad, hè? Omdat er onvrede is in zijn eigen Republikeinse partij. Verkiezingen komen er ook aan daar, hè? Lokale verkiezingen in de Verenigde Staten in het najaar. En hij wil uiteindelijk daar wel een akkoord uit de brand gaan slepen. Maar hij heeft natuurlijk nog wel opties, hè? Er zijn een aantal opties. Zowel Israël als de VS zouden bijvoorbeeld delen van de oppositie kunnen gaan bewapenen. Ze zouden delen van de petrochemie of de energiecentrales kunnen gaan aanvallen. Wat je moet weten, Iran staat eigenlijk voor hun spreekwoordelijke winter. Zoals wij in de winter willen verwarmen, moet Iran of willen de Iraanse gezinnen in de zomer koelen. Dus als de airco's daar uitvallen, is dat een probleem. Maar het Iraanse regime maalt niet zoveel om het gemak van zijn bevolking. Of drie, wat de Verenigde Staten ook zou kunnen doen, is proberen om het huidige Iraanse leiderschap uit te schakelen. Maar één, de vraag is, kunnen ze dat nog? En twee, ja, dan moet je uiteindelijk toch weer gaan onderhandelen met andere of nieuwe leiders. Want hopen dat er zomaar een regimewissel komt, ja, die wens is tot nu toe niet uitgekomen.
0: Dat hebben we inderdaad gezien. Dankjewel voor jouw kijk, Jens Fransen.
3: Graag gedaan.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all the real.
2: Onze Vox-tip deze week komt van The Avalanches, Every Single Weekend. Files op maandagochtend. 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Vertragen ook naar Antwerpen. Een klein half uur erbij op de E313 vanaf Massenhoven. En opletten voor een brandend voertuig op de E17 tussen Kruisem en Deinze. Dat staat op de rechte rijstrook. Ruim een half uur extra tellen en verder ook 10 minuten erbij vanaf Kruibeke.
3: De files naar Brussel op de E40. 10 minuten tussen Afligem en Ternat. Op de A12 in Wolvertum. Door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de E19 25 minuten vanaf Zemst. Een kwartier op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. En 20 minuten op de E40 tussen Haasrode en Bertem. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten verlies je bij Waterloo. Op de binnenring 25 minuten filegolven tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En ook hinder op de E403 richting Brugge in Wevelgem door een defect voertuig op de rechte rijstrook.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: De ochtend.
2: Honderden leerkrachten, vakbondslui en leerlingen ook trokken vorige donderdag door de straten van Brussel om te protesteren tegen die geplande besparingen in het Franstalig onderwijs. En dat protest ontspoorde hier en daar, dat heeft u misschien ook gezien. Nu achteraf wordt ook aangeklaagd dat de politie niet altijd goed opgetreden zou hebben.
3: Ja, en omdat er rellen uitbraken, zette de politie een waterkanon en traangas in. Sommige mensen getuigen ook over wapenstokken om betogers uiteen te drijven. En dat zorgt voor veel kritiek. Zeker omdat er zoveel minderjarigen aanwezig waren op die betoging. De Franstalige Liga voor de Mensenrechten noemt het politieoptreden dan ook disproportioneel. Op sociale media circuleren ook beelden waarop een agent te zien is die salput of vuile hoer zou geroepen hebben naar een betoger. Intussen heeft de Brusselse politie een intern onderzoek geopend naar wangedrag. Dat maakte Philippe Clozen, de burgemeester van de stad Brussel, bekend.
6: On a vu des vidéos qui montraient des symboles sur du matériel policier, des symboles qui pourraient être liés à l'extrême droite. Donc je suis très prudent, il y a une enquête interne qui est ouverte. Si c'est avéré, il y aura des sanctions, évidemment. Même chose, s'il devait y avoir des propos qui étaient sexistes ou transphobes ou homophobes, ils n'ont pas leur place dans la police. La police se doit d'être exemplaire, mais je laisse faire l'enquête.
3: Ja, de politie moet een voorbeeld zijn, zegt Clozen. Hij laat het onderzoek nu zijn gang gaan. Maar de discussie is nog lang niet gaan liggen, want enkele actiegroepen roepen op om vandaag opnieuw naar Brussel af te zakken en vreedzaam te protesteren tegen de aanpak van de politie.
2: Wij hebben de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsena aan de lijn. Michel Govaerts, goedemorgen.
7: Goedemorgen, mevrouw De Witte.
2: U heeft veel ervaringen. Wat is daar fout gegaan vorige week? Waarom liep dat zo uit de hand?
7: Wij hadden in feite al een aantal acties en betogingen georganiseerd door Mars Attack en die zijn gestart op maandag. We hebben vastgesteld maandag, dinsdag en woensdag dat er toch een aantal incidenten waren. En op donderdag was er dan een grote betoging georganiseerd. We hebben in overleg met organisatoren beslist om die toe te laten. En er waren 3000 mensen die daar zijn op afgekomen. We hebben vastgesteld dat na enige tijd dat er toch incidenten zijn gebeurd. Voertuigen werden in brand gestoken, containers in brand, versperringen opgegooid met fietsen. De brandweer is dus gekomen, maar heeft zich moeten terugtrekken. Ze hebben de deuren van het parlement ingebeukt. Ze hebben een Carrefour Express geplunderd. En op dat moment waren wij genoodzaakt om tussen te komen.
2: Ja, met dat is traangas toch wel... en het waterkanon. Is dat het moment? Op welk moment wordt dat bepaald eigenlijk? Of dat wordt ingezet?
7: Dus in eerste instantie wordt er uiteraard getracht van de railschoppers om die aan te houden. Ja. Maar we stellen op een bepaald moment vast dat de railschoppers zich terugtrekken en verstoppen tussen onder andere studenten, leraars enzovoort. En op dat moment moeten we uiteraard zorgen dat de betoging wordt ontbonden of dat we die op zijn minst kunnen terugdrijven. Dus dat is het probleem waarmee wij geconfronteerd worden. Wij proberen uiteraard eerst en vooral de herrieschoppers om die op te pakken en een bewijs. We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder, spijtig genoeg moet ik vaststellen, een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een honderdtal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen en daar contacteren proberen wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren met betrekking tot het feit dat hun jongeren zich tussen Harry Schoppers bevond. Maar het is een zeer moeilijke oefening.
2: Ja, zeker omdat dat zoveel jonge tieners zijn misschien ook, want dan moet je anders te werk gaan.
7: Dat is hetgeen ons verontrust. Wij stellen vast, en dat is niet enkel tijdens betoging, want dat stellen we op dagelijkse vast, dat wij meer en meer geconfronteerd worden met jongeren die oftewel plunderen oftewel misdrijven begaan. En dat is iets dat ons heel veel zorgen baart. Ik heb daar ook overleg met de burgemeesters en we gaan bekijken hoe we dat in de toekomst moeten aanpakken. Maar dat is toch een oefening die we zullen moeten maken. Hoe kunnen we onze jongeren, dan spreken we van 13, 15, 17-jarigen, hoe slagen we erin dat die zich toch niet mengen met die relschoppers?
2: Ja, maar die jongeren dus waren daar soms ook gewoon om te betogen natuurlijk. Hè. We zien ook heel veel teleurstelling dat zij zo hard zijn aangepakt. Ook voor zijn reacties nu. De Franstalige Mensenrechtenliga zegt dat dit buiten proportie was.
7: Maar die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de relschoppers zich mengen tussen de jongeren. Dat sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de relschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening. Wij kunnen enkel oproepen, en dat gebeurt ook via publiek adres, roepen wij diegenen op het moment dat wij moeten tussenkomen dat zij de plaats zouden verlaten. Maar wij stellen vast dat sommige jongeren er toch gebruik van maken om er een kat-en-muisspel te maken met de politie. Dus ik kan enkel maar oproepen van zodra er incidenten zijn van de plaats te verlaten. En ik kan ook enkel maar de ouders en het onderwijzend personeel oproepen om te zorgen dat die jongeren zich niet begeven samen met de relschoppers.
2: Ja, dat is natuurlijk gewoon op vreedzame wijze protesteren, dat hoorden we ook achteraf. Hè?
7: Ja. Dat is inderdaad gebeurd. Ik heb het u gezegd, ze hebben maandag, dinsdag, woensdag, donderdag kunnen betogen en wij zijn enkel moeten tussenkomen op het moment dat er een winkel werd geplunderd, voertuigen werden in brand gestoken en het parlement werd binnengetrokken. Het probleem is ook dat wij momenteel niet meer kunnen rekenen op een interne ordendienst. We hebben deze middag een betoging die terug wordt aangekondigd. We hebben alle moeite om organisatoren te vinden en in tegenstelling tot bijvoorbeeld klassieke syndicale vakorganisaties waar wij wel een interne ordendienst hebben, is die dialoog met die organisaties zeer moeilijk.
2: Het is moeilijker afspraken maken.
7: Ja, absoluut. Dat is bijna onmogelijk om met die mensen afspraken te maken, tenzij op het moment zelf met onze bemiddelingsteams, maar dat is een zeer moeilijke zaak. En dan stellen we vast dat er soms ook relschoppers de zaak proberen te recupereren en jongeren te misbruiken in het kader van hun actie.
2: Daar houden jullie ongetwijfeld rekening mee, maar hoe bereiden jullie zich daar dan op voor? Hoe voorkom je dat het escaleert zoals vorige week?
7: Wij zetten enorm in, enerzijds contact met toch de mogelijke organisatoren die doorgaans oproepen via sociale media en dan ten tweede via onze bemiddelingsteams, dus dat zijn mensen in Burgen, onze algemene inlichtingen, die toch die jongeren aanspreken en proberen te ontmoedigen om zich solidair te tonen met de echte relschoppers. Maar dat is een zeer moeilijke zaak. En relschoppers weten dat zij in feite de dans kunnen ontspringen door zich tussen de vreedzame jongeren, waar wij alle sympathie voor hebben, en ze maken daar misbruik van. Ja. Dat is een vaststelling dat wij doen, niet alleen tijdens de acties die momenteel plaatsvinden, maar we zien dat ook in andere acties, dat relschoppers in feite de betoging kapen. En voor onze mensen bij de terugdrijving is het zeer, zeer moeilijk om het onderscheid te maken tussen de echte relschoppers en de jongeren.
2: Want er wordt dan gesproken over de kindtoets, hè, die agenten dan moet helpen om met minderjarigen om te gaan. Is dat wat we nodig hebben?
7: Dat is een oefening die wij maken, dus de kindtoets. We hebben ook de pen vastgehouden. Dat is nog een initiatief van minister Verlinden, nu gepubliceerd door minister Kuiten. Dus we hebben daar actief aan deelgenomen en die oefening wordt telkens gemaakt hoe specifiek omgaan met die jongeren. Ik kan u een voorbeeld geven. In het verleden werd er nogal snel overgegaan tot een administratieve aanhouding van jongeren. Wij hebben dat nu herbekeken. Wij zullen ze identificeren ter plaatse en later contact nemen met de ouders om te wijzen op het feit dat hun jongere in Brussel was en dat er toch een probleem mee was. En we gaan dan de dialoog gaan met de ouders. Dus dat is bijvoorbeeld, we hebben zo 400 jongeren geïdentificeerd en die zullen de komende dagen en weken worden gecontacteerd. Ja,
2: moeten zij naar een bootcamp, zoals nu uit de politiek te horen is?
7: Dat is een keuze die ik laat aan de politieke overheid, aan gerechtelijke autoriteiten. Daar als politie kunnen we ons daar uiteraard niet over uitspreken.
2: U kiest de weg van de dialoog en ook de harde aanpak als het mogelijk is, nodig is, bedoel ik. want die relschoppers mengen zich dus ook tussen jonge betogers, hebben we gezien. Ja, ik dank u voor uw tijd vanmorgen. U heeft ongetwijfeld werk om die aangekondigde betoging van straks verder voor te bereiden. Michel Govaerts, u bent korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene. Dank u wel voor uw tijd.
7: Dank u wel.
2: En daarmee gaan wij naar het nieuws van 8 uur. En daarna uiteraard WK Voetbal.
0: Bankafschriften, kredietkaarten.
8: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
9: Hou je van het nieuws in de ochtend?
5: De ochtend.
9: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
9: Onmogelijk.
10: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
9: Onmogelijk.
10: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
15: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
16: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
17: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
16: Meer merk.
17: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
16: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
18: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
19: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
18: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. De jonge rode duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran dus opnieuw opgeleid. Iran en Israël bestoken elkaar met raketten. Gunter Joos, je volgt het al de hele ochtend. Wat is er allemaal aan het gebeuren?
23: Ja, een klein uur geleden heeft Iran een nieuw salvo raketten op Israël afgevuurd. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. De raketten waren onder andere gericht op 2 militaire basissen in Israël. En in Jeruzalem zijn er zeker 8 ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste sinds het staakt het vuren in april werd afgesproken. Voor Iran was dat een vergelding voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Israël zegt dat het daar Iran-bondgenoot Hezbollah viseert. Israël reageerde vannacht op de Iraanse aanvallen met verschillende raketten op het westen en het centrum van Iran. En daarbij zou een petrochemische fabriek geraakt zijn. De Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan escalatie en dat er opnieuw gepraat moet worden.
22: Dankjewel voor het overzicht. Gunter, Jens Fransen ook aan de lijn, Midden-Oosten-expert op onze buitenlandredactie. Jens, ja, waarom vuurt Iran nu na 2 maanden plots weer raketten af op Israël?
24: Iran weet natuurlijk dat dat militair gezien niet zo'n groot verschil gaat uitmaken. Want Iran weet ook dat Israël sterke luchtafweer heeft en die raketten uit de lucht haalt. Wat doet Iran dan wel? Een duidelijk politiek signaal geven. Wat zegt het? Het wil de impasse doorbreken. Al wekenlang zegt de Amerikaanse president Trump, er gaat een akkoord zijn, er is morgen een akkoord, overmorgen komt er een bestand. Iran zegt nee, wij zijn het daar niet mee eens. En het geeft een signaal, kijk, ook na 3 maanden bombarderen, durven wij nog terugslaan en kunnen wij nog terugslaan met de raketten. Met andere woorden, wil je vrede, President Trump, wil je een bestand in die straat van Hormuz? Luister dan naar ons. Met andere woorden, 1. Het doorbreekt de impasse. En 2. Het drijft de prijs van de onderhandelingen op.
1: Ja, maar waarom dan precies nu, Jens?
24: De voorbije week zat er al een zeer flinke haar in de boter tussen de bondgenoten Israël en de Verenigde Staten. Waarom? Ja, Israël was bezig met een oorlogscampagne in buurland Libanon. Tegen een bondgenoot van Iran. En dat is belangrijk voor Iran. Iran heeft altijd gezegd, komt er een akkoord, dan moet dat worden meegenomen. Door nu zelf aan te vallen, escaleert het dat conflict en dwingt het eigenlijk Israël om terug te slaan. Maar daarmee weet het ook dat die Israëlische premier Netanyahu dan nog maar eens een zeer kwade telefoon zal krijgen opnieuw vanuit Washington van Trump. En 2, ook pijnlijk voorbij weekend bleek dat Israël Amerikaanse toponderhandelaars bespioneerd heeft, onder vrienden dus. Met andere woorden, Iran escaleert omdat weet dat Israël vandaag de dag eigenlijk alleen maar kan verliezen. Hoogspel van Teheran dus.
1: Oké, Jens, dankjewel. Bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn nu al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio. Verschillende gebouwen en auto's zijn beschadigd. De aanval vond plaats enkele uren na overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zij roepen op tot vredesonderhandelingen en benadrukken de nood aan meer luchtafweer voor Oekraïne. Van alle klachten die de federale ombudsman krijgt, gaat het grootste deel over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat dan om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. Federaal ombudsman David Balen.
3: Dus daar gaat het meer bepaald om buitenlanders die hun tijdelijke verblijfstitel willen vernieuwen, zoals bijvoorbeeld studenten uit derde landen en personen die een verblijfstitel om humanitaire redenen verkregen hebben bijvoorbeeld. Dus die mensen moeten weken of maanden wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van een verblijfstitel uitblijft, kunnen zij wel geconfronteerd worden met bijvoorbeeld het verlies van een job. Er zijn bijvoorbeeld weinig werkgevers en verhuurders die geneigd zijn een contract te geven. Het wordt ook moeilijk om te reizen of om zich online te identificeren.
1: In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leerkrachten en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders vanmiddag op om opnieuw op straat te komen. Deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsenen.
4: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de relschoppers zich mengen tussen de jongeren. Sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de relschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
1: In Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen gewonnen met 49,81% van de stemmen, dat zegt het kiescomité. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapatjan, behaalde ruim 23%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 8 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat weten dat alle overheidsdiensten intussen zijn ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge rode duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde dan op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge duivels, is ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg.
6: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
1: En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennis-toernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
0: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
22: Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de middag periode van regen en buien, maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en fris ook. Niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zat vooraan in het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En een klein uur geleden heeft Iran ook laten weten dat er een nieuw salvo raketten is afgevuurd op Israël. Daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten met andere woorden weer op te laaien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
5: En ook een hele goede morgen van Joe Jackson. Welkom.

0: Daar hopen we op een happy ending voor de Rode Duivels. Ze gaan naar Amerika. We zijn nog maar aan de start. Hè. Ze moeten vertrekken en dat is vanmiddag dan. Hè?
1: Ja, rond 2:40 stijgen ze op richting Seattle. Een vlucht van ongeveer 12 uur. Ze hebben UV-brillen mee tegen de jetlag. Ook 10 ton materiaal, zoals massagetafels, sportdrankjes, energierepen nemen ze allemaal zelf mee. En wie ook meevliegt is Peter van den Bemt.
0: We kunnen nog met hem praten na 8:30 over zijn vooruitblik op dat WK. Donderdag begint dat echt.
2: De ochtend.
0: Maar vandaag dus ook protesten gepland in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Rond 4:00 roepen verschillende groepen op om te verzamelen aan het Poelaertplein voor een vreedzame manifestatie, zonder geweld dus. En dat nadat die betogingen de voorbije dagen wel ontaard zijn in rellen. Er is intussen ook dat interne onderzoek naar het gedrag van politieagenten. Ivan de Vadder, goedemorgen.
3: Dag Leiden, goedemorgen.
0: Wij konden al praten met de korpschef van de politiezone vanmorgen, maar politiek is dit verhaal ook nog niet een einde, denk ik, want die protesten krijgen best wel wat weerklank in de wedstrijd.
3: Weerklank en staartjes, om het zo te zeggen. Hè. Je hebt het meest recente staartje, is natuurlijk in Brussel, waar een aantal politici, gisteren nog bij RTL, de voorzitter van de PS, Paul Magnet, die heel erg protesteert tegen het politiegeweld dat zou hebben plaatsgevonden met die beelden van een symbool dat gebruikt wordt in extreemrechtse kringen, met uitspraken van politieagenten. Dus dat is, laten we maar zeggen, het laatste politieke staartje, maar het begon afgelopen week al met twee Vlaamse politici, Conne Rousseau en Theo Franke, die allebei spraken over krapul op de straten en het idee lanceerden om bootcamps te gaan gebruiken. Hoe moet je het eigenlijk noemen? Heropvoedingskampen? Kan je zeggen, met zelfs de minister van Defensie, die zei van, we hebben bij Defensie nog zo'n programma lopen, Reboot for You, een soort heropvoedingskamp voor jongeren. Misschien moeten we ze daar naartoe sturen. Maar uiteindelijk kwam dan ook, wat gaan we daar doen? Het leger heeft andere prioriteiten dan die jongeren op dit moment te heropvoeden. En dus voel je dat er eigenlijk heel veel gebruik wordt gemaakt van die politieke betoging. Want dan heb je ook nog eens ABVV-voorzitter Bert Engelaar, die zegt, bootcamps, moeten we ook geen bootcamps organiseren voor politici die groepen mensen wegzetten met woorden of voor publieke vernedering, politieke hysterie. Dus je voelt dat alles wat zich daar heeft afgespeeld gebruikt wordt in de politiek, met uiteindelijk zelfs een soort politiek verbaal woordenspel, actie, reactie tussen twee ministers. Theo Franke, minister van Defensie, die dan een sinister personage wordt genoemd door Ahmed Lawesh van de PS, maar dat is een minister in Brussel die militaire heropvoedingskampen fascistisch noemt, waarop Theo Franke meteen weer zegt dat Ahmed Lawesh een islamo-communautaris is die in Brusselse moskeeën politieke campagnes gaat voeren. En zo ging het een heel weekend door, aan de hand dus van een betoging die uit de hand is gelopen, maar die wat mij betreft toch wel politiek gerecupereerd werd.
0: Ja, dat is heel duidelijk geworden. Er was ook politiek, een congres dan, bij de Vlaamse Liberalen. Officieel heette die anders, dat is al eventjes zo, maar dat is dit weekend dan ook vastgelegd.
3: Ja, Open VLD is niet meer
0: begraven, officieel, maar is de partij ook helemaal anders dan Open VLD?
3: Daar timmert de partij heel sterk aan. Er zijn allerlei ideeën gelanceerd. Eentje daarvan is eigenlijk een recuperatie van een idee dat de socialisten, toen ze nog SPA heten, gelanceerd hebben. Namelijk aan de top van de lijsten bij verkiezingen telkens iemand moet staan zonder politieke ervaring. Dat heeft bij vooruit, heten de Vlaamse socialisten nu, ervoor gezorgd dat mensen als Conne Rousseau zelf, Melissa de Pratere, naar voren worden geschoven en eigenlijk intussen deel uitmaken van die partijtop. En dat je dus het gevoel toch krijgt van verjonging. Wat ontbreekt bij andere partijen, onder meer bij die Vlaamse liberalen. En daar proberen ze nu aan te remediëren met opvolgers die in het parlement komen. Meest recente nog Arthur Orleans in de kieskring Antwerpen. Maar dan heb je meteen de vraag, goed, verjonging is goed, want Open VLD wordt verantwoordelijk gesteld voor het beleid van de afgelopen 25 jaar. Maar de keerzijde van de medaille is, wie kent die opvolger? Uh-huh. hoe zit het met de bekendheid dan? En dat is meteen de dubbele boodschap eigenlijk. Wij zijn niet meer verantwoordelijk voor het beleid van het verleden, want we hebben allemaal jonge mensen. En dan is de vraag, wie kent die jonge mensen? Wie gaat daarvoor stemmen? En dat is natuurlijk de opdracht van de partij. En daarbij de boodschap van de voorzitter Frederik de Gucht, die zegt, we rekenen er eigenlijk op dat Bart De Wever ooit een steek laat vallen. En dat is dan natuurlijk wel de zwakte. Het moet toch frustrerend zijn dat je als oppositiepartij moet wachten, dat een van die sterkste politici van de afgelopen jaren een steek laat vallen om zelf nog een kans te kunnen maken. En dat is natuurlijk het dilemma. Of de zwakte waar die partij voor staat op dit moment.
0: Ja, dan kijk je naar anderen. Dat is niet meteen anders. Je analyse staat op VRT Nieuws vanmorgen. En daar is de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen ook nog.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels, ga naar looters.be. Dat is looters.be.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Radio 1, live.
2: Ziekenfonds. Maar daar krijgt hij meteen weerwerk van de regeringspartijen. CD&V wil excuses voor die uitspraken. En ook onder Rousseau gisteren op de familiedag zei van... Ja, als je met twee partijen in een regering zit die pleiten voor sterke ziekenfondsen... dan weet je toch dat dit op reactie zal botsen. En dan is dit niet goed, niet bevorderlijk voor het regeringswerk. En zo krijg je dus een minister-president die eindelijk nog eens in het nieuws komt... met iets dat waarschijnlijk niet zo ingeschat was... Maar meteen de reactie krijgt van... dit is niet bevorderlijk voor het leiden van een regering. En dus wanneer een regeringsleider in het nieuws komt... is het niet altijd bevorderlijk voor het leiden van de regering. Een boetade.
3: Dat is nog maar eens duidelijk geworden met die demarche van Diependalen. Dankjewel, we kunnen aan de week beginnen. Die van de Vadder. Vertragen naar Antwerpen nog altijd. Op de E17 tussen Kruisem en Deinzen is de weg wel vrijgemaakt, maar nog altijd ruim een half uur bijtellen. En een kwartier vanaf Kruibeke. 10 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland hetzelfde. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.
4: Files naar Brussel op de E19, 25 minuten vanaf Zemst. Op de E314 een kwartier tussen Rotselaar en Wilselen. Op de E40, 25 minuten vanaf Heverlee. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten erbij tussen Waterloo en Tervuren. En op de binnenring 10 minuten extra tussen Halle en Ruisbroek. Ook nog klein half uur filegolven tussen Grootbijgaarden en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook.

0: 22 over 8 met Noordkaap. En dus ontploffingen vanmorgen in Jeruzalem en een nieuwe reeks Iraanse raketten die onderweg zouden zijn naar Israël. Er is ook sprake van 2 Israëlische legerbases die geraakt zouden zijn. En aan de andere kant dan ook explosies in Teheran en een petrochemische fabriek in het westen van Iran die beschadigd is. Het mag duidelijk zijn, denk ik, de oorlog in het Midden-Oosten die is opnieuw stevig opgeleid. Wij kunnen naar correspondent Lennart Zwolfs in Israël. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om eens te horen hoe het daar is intussen, hè? Want jullie hebben er wel een onrustige nacht op zitten, denk ik.
1: Ja, dat zeker. Het is op dit moment even

0: Rustig, afgelopen uren geen luchtalarmen gehad. Vanochtend vroeg wel. Toen is er een Iraanse raket nog afgevuurd op het zuiden van Israël. Nou, daar zouden, voor zover we nu weten, geen slachtoffers zijn gevallen. Uh-huh. En vanochtend vroeg om 5:45 al werd er een raket afgevuurd vanuit Jemen door de Houthis, een belangrijke bondgenoot van Iran. Nou ja, het Israëlische leger zegt dat ze die in ieder geval hebben onderschept. Dus dat daar ook geen schade van is.
1: Oké. En hoe reageren de mensen? Kun je dat al een beetje geven op dit vroege uur? Het is misschien nog te vroeg.
0: Ja, nou ja, toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid. Het idee van, daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. En ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
1: Ja, want inderdaad, daar gaan we weer aan. Dan is de vraag misschien toch, waarom nu?
0: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de aanval van Israël gisteren op de Libanese hoofdstad Beirut. Iran heeft vorige week al gezegd, als Israël Beirut aanvalt, ja, dan gaan wij ook weer aanvallen en zullen we Israël aanvallen. Nou, die aanval kwam gisteravond laat. Iran heeft toen 10 ballistische raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Het leger zegt dat die raketten zijn onderschept. Nou, de inwoners hebben daar half uur ongeveer in de schuilkelder gezeten. Toen werd het weer rustig. Ja, en toen was de grote vraag, gaat Israël terugslaan? En die aanval hebben we vannacht gezien dat ze dat inderdaad hebben gedaan.
1: Ja, ook al had de Amerikaanse president gevraagd om dat niet te doen, hè? Hebben we Netanyahu wel gehoord? Intussen.
0: Nee, Netanyahu die heeft nog geen reactie gegeven. Hij is met zijn veiligheidskabinet bijeen en alle contacten, alle communicatie verloopt nu via het leger.
1: Oké, dus dat is afwachten. En ook afwachten waarom hij niet geluisterd heeft, want dat is natuurlijk de grote vraag ook.
0: Ja, dat is zeker de grote vraag. Trump zou hem eigenlijk vrijwel direct na de Iraanse aanval van gisteren hebben gebeld. We weten natuurlijk niet wat er achter de schermen is besproken. Maar naar buiten toe zegt Trump dat hij tegen Netanyahu heeft gezegd, reageer niet op deze Iraanse aanval. Trump wil natuurlijk een deal met Iran. En ja, je kunt het zo zien. Aan de ene kant heeft heeft Netanyahu Trump nodig om die oorlog met Iran te voeren. Aan de andere kant komen er hier ook verkiezingen aan. En vanuit de oppositie klonk het afgelopen week al dat Israël veel te veel afhankelijk wordt van Amerika als het gaat om besluitvorming. Ja, als je dan nou niet reageert op een Iraanse aanval, ja, laat dat zwakte zien, zal hier niet goed vallen. Dus ja, ik denk dat dat toch de reden is dat Netanyahu nu heeft aangevallen.
1: Ja, en toont ook aan dat hij niet meteen bang is dat de Verenigde Staten hem gaan laten vallen. Want Trump heeft wel gereageerd, zegt dat hij de baas is, dat Netanyahu dat maar moet begrijpen. Maar daar is nog werk aan, toch?
0: Ja, dat klopt. En ja, Trump die roept natuurlijk van alles. En ja, dan nogmaals, we weten niet wat er achter de schermen is gezegd. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat Trump heeft gezegd, voer een kleinere aanval uit. Dat weten we gewoon niet. En als die relatie echt op het spel wordt gezet, ja, dan vraag ik me ook af of Netanyahu zo'n aanval zou doen. Maar wat daar precies allemaal in dat telefoongesprek is gezegd, ja, dat weten we gewoon nog niet.
1: Nee, gaan we misschien nog wel te weten komen. Maar voor de mensen is het dus inderdaad weer harde realiteit, voor jou ook. Telkens weer naar die schuilkelder. Hoe reageren mensen op dat geweld als het dan gaat over steun aan Netanyahu? Hoe blijven ze achter hem staan?
0: Nou, over het algemeen zien de mensen hier in Israël Iran wel echt als de grote vijand. Ze zijn bang dat Iran dicht bij een nucleair wapen is. Dus de afgelopen Iran-oorlogen hebben we wel steeds gezien dat de inwoners hier in Israël, ondanks dat ze continu dan naar die schuilkelder moeten, toch wel achter deze oorlog staan. Omdat ze toch ook vinden dat die dreiging uit Iran toch echt wel eens voorgoed weggenomen moet worden.
1: Ja. Maar op dit moment lijken daar nog geen signalen van. Dankjewel voor die kijk vanuit Israël. Lennart Zwolfs.
2: Do you know
3: graag gedaan.
2: You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Sessieware en Automatic.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia, movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
13: VRT Radio 1.
14: De Ochtend.
0: Goedemorgen, 8:30 intussen. We waren net nog in Israël, want Israël en Iran lijken elkaar opnieuw te bestoken.
15: Ja, vanmorgen rond 7:00 onze tijd heeft Iran een nieuw salvo raketten op Israël afgevuurd. De afgelopen uren had Israël doelwitten in Teheran bestookt. Naar eigen zeggen als vergelding voor een Iraanse aanval gisterenavond. En dat was de eerste sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. En met die aanvallen probeert Iran ook een wicht te drijven tussen Israël en de VS. Dat vertelde Jens Fransen hier vanmorgen.
16: Want Netanyahu stond voor een onmogelijke keuze. Hij werd aangevallen. Aan de ene kant doet hij niets, maar dan lijkt hij een zwak leider. En na de zomer zijn er verkiezingen. Dus hij moet haast reageren. Maar als hij reageert door Iran opnieuw te gaan aanvallen, ja, dan strijkt hij nog maar eens in tegen de haren van de Amerikaanse president Trump. Dus Iran heeft eigenlijk Israël in een verliespositie gezet.
15: En ook bij ons daarnet de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsen. Hij zegt dat er een intern onderzoek loopt naar het politieoptreden vorige week tijdens het protest van leraren en scholieren uit het Franstalige onderwijs. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in en bekijkt nu of agenten zich misdragen hebben. Actievoerders roepen op om vanmiddag opnieuw op straat te komen en deze keer om te protesteren tegen de politie zelf.
0: Goedemorgen Sabine.
17: Goedemorgen Leen.
0: We zijn er ook begonnen, maar het blijft niet zo, hè?
17: Nee, dat klopt. Deze namiddag mogen we alweer de paraplu bovenhalen. We hebben op dit moment nog hier en daar een streepje zon. En dat is vooral het geval in het oosten van het land. Vanaf het westen zijn al meer wolken komen opdagen. Ze schuiven verder over het land. En dan na de middag krijgen we regen, krijgen we buien. Daar kan ook een onweer bij zitten. Dus lokaal kan dat wat feller zijn. En ze schuiven op van west naar oost. We zitten wel in zachtere lucht. Dus we halen straks temperaturen tot 23 graden. Daar hoort een matige zuidenwind bij. Die gaat na de buien draaien naar zuidwest tot west. En rond de middag bereiken die buien de kuststreek. En dan in de later namiddag ook het centrum van het land. En dan tegen vanavond zitten die regen- en onweersbuien vooral over het oosten. En lokaal kan er altijd veel neerslag vallen. Vanaf het westen wordt het dan in de loop van de nacht stilaan droog met opklaringen. Tweede deel van de nacht ook droog in de Ardennen. Maar daar blijven wel de lage wolken hangen. Minima tussen 8 en 12. 12 graden. Morgen starten we opnieuw met een paar opklaringen. Maar alweer in de loop van de dag zien we meer stapelwolken groeien. En vergroot dus ook de kans alweer op buien. Al dan niet met gedonder erbij. En opnieuw frisser. Temperaturen voor Vlaanderen rond 16 of 17 graden. Ook woensdag blijft het fris, wisselvallig, buien, kans op onweer. Donderdag misschien nog een paar lokale buien. 'S Avonds en 's nachts gaat het dan nog eens regenen. Ook vrijdagochtend nog even wat regen, maar dat schuift dan weg. Met daarachter nog een paar lokale buien. En stilaan wordt het dan wat zachter, vrijdag tot 20 graden. En dan in het weekend stijgt de luchtdruk, krijgen we meer zon. Tegen zondag wordt het zelfs ronduit mooi, nog warmer. Want tegen zondag zitten we aan 25 graden of zelfs nog iets meer.
18: Heerlijk. Dankjewel, Sabine.
13: Radio 1.
14: De Ochtend.
13: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Kings of Leon en Notion.
1: De ochtend.
0: Straks rond 2 uur stijgt de Belgische nationale ploeg op richting het WK voetbal 2026. Met een gevoel van vertrouwen, denk ik. 2 gewonnen oefen interlands, ook een goede groepsfeer lezen wij overal. Zwaar bevoorraad, zei jij ook, Jasper, met wat was het, energierepen en zo. Benieuwd wat Peter van den Bemt allemaal in zijn koffer stopt. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is blijkbaar nodig om heel wat mee te nemen. Ben je goed voorbereid?
2: Ik denk het, ja. Ik heb overigens al een koffer meegegeven met Tom Boudewijl, want die verblijft in het basiskamp in Seattle. En ik vlieg de hele tijd rond en dus probeer ik alles voor een dag of 6 telkens in een kleine trolley te stoppen, waardoor ik dan niet moet inchecken. Dat scheelt toch vele uren. Als je heel veel moet vliegen, 16 keer bijvoorbeeld, dan doe ik dat toch liever zonder dat ik bagage moet inchecken.
0: Slim is dat.
2: Travel light probeer ik.
0: Ja, dat is altijd een goed idee. De Rode Duivels, of die zo light travelen, dat is duidelijk niet het geval. Maar laten we eens kijken naar hun mentale bagage. 2 oefenmatchen, geen tegengoals en 7 goals gemaakt. Klinkt overtuigend, maar hebben ze jou overtuigd?
2: Ja, zeker wel. De bondscoach is er zelfs een beetje ongerust over, heb ik de indruk, dat het allemaal zo goed gaat. Hij heeft het zelf gezegd, het vertrouwen staat bijna op maximum. En hij waarschuwt dan wel voor een paar details. Het was even 5 minuten wat minder, inderdaad, dan een kans voor de Tunesiërs, bal tegen de lat. En ze hadden blijkbaar ook wat minder getraind. Maar goed, je kan niet anders dan een geweldig goed gevoel overhouden aan deze voorbereidingsweek, zal ik maar zeggen, een dag of 10. Als je die resultaten en die prestaties neerzet, ja, dan is dat gewoon allemaal goed. Er zijn jongens in absolute top, zoals Doku, achteraan waar toch wat twijfels waren. Ik ga niet zeggen dat die allemaal zijn weggenomen. Heeft een Gooi zich ontwikkeld bijvoorbeeld, enzovoort, enzovoort. En vooral de drive, de goesting, de samenhorigheid, ook bij Kevin De Bruyne, dat is toch vaak de barometer voor onze nationale ploeg. Lukaku zal misschien straks tegen de knock-outfase op niveau zijn, enzovoort, enzovoort. Nee, dat zijn allemaal gunstige voortekenen. En ik heb dat al voor deze week eigenlijk gezegd, dat ik bij deze groep en bij deze nationale ploeg een beter gevoel heb op dit moment dan voor de vorige 2 toernooien, het EK en het WK in Qatar. Er waren allerlei signalen dat het toch niet zo geweldig zat en dat is nu helemaal anders. Maar voor alle duidelijkheid, dat biedt geen enkele garantie, want straks speel je tegen Egypte. En daar heeft de Brazilië toch heel erg moeilijk tegen gehad. Je kan trapt daar een Egyptenaar een bal in de kruising en krijg je geen goal gemaakt, is het 0-1. En dan krijg je weer een ander verhaal, dat weet ik wel. Maar in elk geval, laten we zeggen, dat als het een barometer is, dan straalt de zon er toch op.
0: En dat is iets waar we graag mee beginnen.
2: Ja.
0: Het is afwachten tot 15 juni, want dan pas spelen de Belgen. Er is heel veel in de aanslag gebracht om die jetlag zo goed mogelijk tegen te gaan.
2: Ja, ja,
0: maar donderdag gaat dat toernooi van start, hè? We gaan eens naar de andere ploegen kijken. Naar wie moeten we eigenlijk vooral kijken op dit WK?
2: Ja, het is altijd een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Maar voor mij 2 favorieten, eerlijk gezegd. Frankrijk als de nummer 1. Ik zeg altijd, die kunnen 2 ploegen tussen de lijnen brengen die allebei kwartfinale kunnen spelen. Alleen is de vraag, gaat de afscheidnemende coach Deschamps geen rare dingen doen en gaat hij die ploeg laten voetballen zoals ze dat het best kunnen, namelijk offensief, wat niet van zijn gewoonte is. Maar Frankrijk is een enorme verzameling aan talent. En Spanje, de regerende Europese kampioen, die verbluffend was 2 jaar geleden in Duitsland en daarom niet minder sterk is geworden met die slag om de arm, dat Jamal natuurlijk wel helemaal fit moet zijn. En ook de man aan de andere kant, Nico Williams, die er toch een moeilijk seizoen op zit heeft, want het waren toch de 2 geweldige vleugels. En voorts heb je een aantal landen natuurlijk, Brazilië, met heel veel offensieve wilde. Ik moet zeggen, ik ben er niet helemaal van overtuigd, maar Ancelotti is coach en dus hebben ze toch een streepje voor, denk ik. En voorts, ja, wat mij betreft ook Portugal. Een geweldige kern hebben die, met de kern van Paris Saint-Germain, de beste ploeg van de wereld. Voegde nog 2 fabuleuze spelers aan toe met Bernardo Silva, Bruno Fernandes, dus geweldige ploeg. Alleen, ja, kan Roberto Martinez Ronaldo gemanaged krijgen? Dat is de vraag natuurlijk. En dus, voilà, wat dat betreft zijn het een beetje de ploegen die er uitspringen, denk ik.
0: Oké, ja, de favorieten. Ook altijd verrassingen en ook schaduwfavorieten. En volgens sommigen hoort België daarbij. Wie nog?
2: Ja, ik weet niet wat ze precies bedoelen met schaduwfavorieten. Je hebt natuurlijk ook nog altijd Duitsland, omdat het Duitsland is. En omdat ze op papier nog altijd een geweldig elftal hebben, met in elke linie absolute toppers. Maar echt overtuigen doen ze niet. En natuurlijk Engeland, niet vergeten, is eigenlijk ook door voor de bookmakers een van de topfavorieten. Met die dwarse coach Thomas Tuchel. Enorme spelers wilde, maar hij heeft wel extra druk gezet op de selectie en op hemzelf met een paar controversiële keuzes. En voorts een aantal landen eruit gelicht. Noorwegen heeft toch een heel straffe kern, moet ik zeggen. Niet alleen Haaland, maar ook nog Ødegaard, Nusa. Een heel competitieve ploeg, denk ik. Ik heb ze zelf niet zien spelen, maar ik las van mensen die dat wel gedaan hebben, dat Uruguay met die geweldige coach Bielsa ook maar beter in de gaten gehouden wordt. En voorts de twee Afrikaanse kampioenen, je weet hoe dat is gegaan in de finale. Dus Senegal nu even niet, maar toch een geweldig sterke selectie. En Marokko, de verrassing van 4 jaar geleden in Qatar, denk ik ook. En ik zal zeggen, ik zet er Nederland ook bij, omdat ze dat zelf vinden en ik vooraf al geen ruzie wil met de Noorderburen. En eigenlijk hebben ze op papier ook nog wel best echt een goed elftal, vind ik.
0: Dan gaan we zien wat dat op het veld geeft. Maar het mag gaan beginnen, dat is wel duidelijk. Dat wordt door heel veel mensen bekeken. Ook veel mensen die niet zo vaak naar voetbal kijken. Voor hen zal dat misschien niet opvallen, maar er zijn toch wel een aantal dingen die anders zullen lopen en aanvoelen ook. Hè? Die time-outs, echt op zijn Amerikaans. Wat gaat er nog allemaal veranderen?
2: Ja, die drinkpauzes is het meest opvallende, denk ik. Ja. Dus halverwege de eerste helft. We krijgen nu eigenlijk 4 quarters, een beetje, zoals in het basketbal. Echte time-outs. En goed, als dat medisch verantwoord is, omdat het 40 graden is, vind ik dat logisch. Maar het zal altijd zijn, hè? Ook als ze indoor spelen, bij 20 graden bijvoorbeeld. En dan gaat het toch een invloed hebben op de wedstrijd. Hè? Je staat onder zware druk. Oké, kan je 3 minuten even bekomen. Het elan van de tegenstander is gebroken, de trainer kan bijsturen. Dus dat is 1 ding. En voorts, wat al in voege is, de doelman heeft 8 seconden om de bal weer in het spel te brengen als hij hem in de handen heeft. De scheidsrechter zal tellen, vandaar dat je soms scheidsrechters met de vingers in de lucht zal zien. Wisselspelers moeten eraf binnen de 10 seconden, anders moet de invaller 1 minuut wachten. Wie iets zegt of roept naar een tegenstander, voor alle duidelijkheid, en zijn hand voor zijn mond heeft, kan rood krijgen. Dat is een geval met Prestiani en Vinicius daar in de Champions League. Nou, je ploegmaat wel, voor alle duidelijkheid. En als het iets vrolijks is, de tegenstander mag het ook nog wel. De VAR kan ook tussenkomen bij corners. Verkeerd gegeven, geel verkeerd gegeven. En ook wel een goede regel, vind ik. Af en toe zag je nu doelmannen die ineens geblesseerd waren. Maar dat was dan vooral omdat de trainer wat wilde vertellen aan de spelers. Dat mag ook niet meer eigenlijk. Als de doelman geblesseerd is, moeten de spelers ook gewoon op het veld blijven. Maar dus een heleboel inderdaad niet zo ingrijpende dingen dan, behalve die drinkpauze, maar wel kleine details om het spel wat vlotter te maken.
0: Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Kijk dan. Ja. En jou een goede vlucht wensen morgen en volgende keer horen we jou vanuit Mexico. Dankjewel voor vanmorgen, Peter van den Bemt.
2: Graag gedaan.
0: Op de binnenring rond Brussel een 1/2 uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten daarbij tussen Waterloo en Tervuren. En naar Brussel nog files op de A12, 20 minuten vanaf Londerzeel. Een klein 1/2 uur op de E19 vanaf Semst. Ook 20 minuten op D40 vanaf Bertum. En een kwartier op de E411 vanaf Jezusdijk.
1: Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier trager tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dan trager naar Antwerpen op de E17, een kwartier erbij vanaf Kruibeke. 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

0: Memory be a blade. Opnieuw tussen aanvallen tussen Israël en Iran. Daar hadden wij het al uitgebreid over vanmorgen met onze correspondent in Israël en ook met onze Midden-Oosten-expert Jens Fransen. Gesprekken die we online zetten, zodat u die kunt herbeluisteren als u dat wil. Maar er waren ook verkiezingen in Armenië en de kiescommissie heeft zo net bevestigd de partij van de huidige premier, van Nikol Pashinyan, die wint de parlementsverkiezingen.
1: Ja, zijn partij zou bijna 50% van de stemmen halen en zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetyan, strandt op 23%. En die cijfers die we misschien niet helemaal weergeven hoe verdeeld Armenië eigenlijk is, dat zegt Fabienne Bossuyt, professor internationale politiek aan de UGent.
2: Het is zo dat de verkiezingen heel polariserend verlopen zijn. Dus in die zin dat de campagnes nogal bitsig waren. En nu zien we dus dat de partij van de eerste minister Pashinyan de meerderheid behaalt. En de eerste minister heeft ook al de verkiezingsoverwinning uitgeroepen. Nu, uiteindelijk hebben de voornaamste oppositiepartijen het ook vrij goed gedaan. Dus uiteindelijk hebben toch ook een groot aantal kiezers voor de oppositie gestemd. Dus dat mogen we ook niet vergeten. Dus dat betekent dat het dat Armenië uiteindelijk toch wel verdeeld is en dat die samenleving gepolariseerd is.
1: Ja, en premier Pashinyan zal nu wel zijn beleid voort kunnen zetten, verwacht professor Bossuyt.
2: Er zijn een aantal zaken die hij zal proberen uit te voeren. Dus enerzijds het grote vredesplan, dus de vrede met Azerbeidzjan en ook normalisering in de relaties met Turkije. En dat opent natuurlijk veel economische perspectieven voor Armenië. Anderzijds is er dan de relatie met Rusland. Dus die relatie verloopt sinds een tijdje heel moeizaam. Dat komt ook omdat Armenië eigenlijk, of toch zeker de regeringspartij, het gevoel uit dat men het vertrouwen in Rusland kwijt is. En vandaar dat men nu ook nauwer wil samenwerken met andere partners en in de eerste plaats de Europese Unie.
1: Ja, en tot slot ook nog even vermelden dat er maar liefst 165 onderzoeken geopend zijn voor belemmering van het kiesproces. En dat gaat dan over desinformatiecampagnes, berichten vanuit Russische hoek om de pro-Europese premier in een slecht daglicht te plaatsen.
0: Een bitse campagne dus, maar die huidige premier die heeft dus toch die ruime overwinning geboekt.
3: De ochtend.
0: Wees nobel en rot op en dwing ons niet. 3 puntjes. De boodschap was duidelijk en die kwam van de harde kern van Anderlecht supporters aan het adres van Mark Koeken. En die boodschap stond letterlijk te lezen in het groot, in het Frans en zonder schrijffouten op een spandoek aan het kasteel van de club-eigenaar in Merelbeke-Melle. Wij kunnen praten met Ivan Boeles. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent al ruim 40 jaar Anderlecht supporter, ook voorzitter van een van de grootste supportersclubs, de Gentse Verstandhouding. Die verstandhouding lijkt wel zoek, hè, als we die boodschap horen. Wat denkt u?
4: Als je alles leest en hoort, inderdaad, is de verstandhouding op Anderlecht niet wat het zou moeten zijn. Dus is er ergens werk om alles terug op zijn plooien te krijgen. Maar ja, wat er nu gebeurd is, persoonlijk is een brug te ver voor de supporter en voor het bestuur in het algemeen.
0: Wat vindt u te ver gaan, de boodschap of de manier waarop?
4: De manier waarop ook, de boodschap onder andere ook. Ik denk dat iedereen mag een mening hebben, je moet je niet goedkeuren. Maar ik denk dat er mensen op Anderlecht momenteel bezig zijn met een nieuwe structuur op te bouwen. In het verleden zijn er heel veel fouten gemaakt, ook door meneer Koeken, heeft hij zelf aangegeven. Maar ik denk dat ze nu proberen op de goede weg te zijn. Nogmaals, we wachten af, we gaan zien. Maar ik denk dat zulke zaken die nu gebeurd zijn, er volledig over zijn. En als je dan ook op sociale media alles bekijkt en leest, denk dat 99% van de mensen dit afkeurt.
0: Mm-hmm. Weet u wie daarbij was?
4: Nee, totaal niet. Geen idee van. Er wordt veel geschreven, BCS, Moves Army. Dat is
0: harde kern,
4: een beetje buitensporig. Ja, waarschijnlijk goed. Maar je kan nooit weten wie het is. Je kunt ook niemand veroordelen. Er wordt nogal rap in de pers iets geschreven. Mm. Maar nee, ja, je moet altijd duidelijk weten wie, wat. Het kunnen een paar individuen zijn, dat weet je niet. Zolang dat er geen daders zijn, kun je moeilijk zeggen van het is BCS, het is Moves Army. Het zal misschien die richting uitgaan, maar dat kan niemand met zekerheid zeggen, denk ik.
0: Maar de boodschap kan misschien wel duidelijk of duidelijker komen van de club en misschien ook van de andere supportersverenigingen?
4: Klopt. De club heeft onder andere nog een statement gemaakt naar iedereen toe. Er is over 2 weken hebben we samen gezeten met meneer Koeken, met Sibirski. Er is het nieuwe plan wat Anderlecht wil bewandelen uit doeken gedaan. Ik denk dat de mensen daar een beetje geduld moeten voor hebben. Sommigen niet, sommigen wel. Maar ik denk na 8-9 jaar dat het wel zal moeten nu.
0: En het is meer dan een beetje geduld, hè?
4: Het is een beetje, ja, inderdaad, dat klopt. Maar anderzijds, als je geen geduld hebt, komt je nergens. En dit jaar zal er moeten op zijn. En we hopen iedereen dat het zal gebeuren. De structuur is er, het plan is er. Dus hopelijk wordt het niet opgevolgd. Komen de transfers daar, komt een nieuwe trainer daar. En kan dat de rust misschien een beetje nu terugkeren in het Lottepark.
0: U bent duidelijk een optimist en u gelooft er nog in. Maar begrijpt u dat het voor sommigen ook gewoon te lang duurt, want die sportieve malaise duurt inderdaad, u geeft het aan, al jaren aan, dan is het misschien ook niet onverwacht, hè, dat die harde kern, dat die zich nu tegen Koeken keert?
4: Nee, dat is waar, maar de vorige keer was het Van den Houten die niet op de juiste plaats zat, nu is het meneer Koeken. Wat gaat het morgen zijn? Stel nu dat Mark Koeken eventueel in het slechtste geval zou zeggen, ik stop ermee en ik laat de club over aan iemand anders, aan een of andere Arabier of noem maar uit, mensen uit de woestijn. Wat gaat er dan gebeuren? Gaan ze dan wel acties ondernemen in de woestijn, bij wijze van spreken? Gaat het beleid dan aanvaard worden? Er is altijd zoeken en tasten bij elke club. Veel grote clubs in Europa hebben jaren in de problemen gezeten. Noem Ajax, noem München, noem maar allemaal op. Juventus onder andere. Brugge heeft 10 jaar moeten wachten om ergens iets te winnen. Dus denk eerlijk gezegd, geduld is natuurlijk, ja, het duurt lang, maar we moeten er een hoop in hebben.
0: Nog even volhouden, zegt u.
4: Ja. Volhouden dit seizoen en dan zien hoe ver we komen. Ja,
0: want inderdaad. U zegt terecht, het gaat over geld natuurlijk, hè, maar de strategie en de visie van de club. Want de teneur tegen meneer Koeken is toch vaak dat hij verkeerde keuzes maakt. Zegt u dan nee? Hij heeft die nu echt uitgetekend en wat er nu op tafel ligt, daar kunnen we resultaten van zien?
4: Mark Koeken tekent het bewind niet uit. Hij zet wel de mensen op de plaats die er zouden moeten zijn. En nogmaals, hetgeen dat ik er straks al herhaald heb. In het begin, de eerste jaren, als hij de club heeft overgenomen, als hij van Oostende gekomen heeft, heeft hij de verkeerde mensen nageduid. Onder andere De Vroe, achteraf Wouter van den Houten, dat een miskast was. Er zijn dingen gebeurd waar hij ook inderdaad fouten gemaakt heeft. Hij heeft zich daar ook openlijk voor geëxcuseerd. En laten we nu hopen dat met de structuur die er nu is, met Kenneth Bornau, Michael Verschuren en Antoine Sibirski nu de goede zet gedaan is. Mm-hmm. En dan zien wat het zal brengen qua transfers, qua trainer en qua resultaat. Want dat is ook belangrijk voor Anderlecht. Na 9 jaar mag het toch eindelijk wel een keer iets worden, denk ik.
0: Het is nog even wachten voor het seizoen begint. Maar denkt u dat deze acties, dat die zomaar gaan stilvallen omdat de club nu zegt, wij blijven achter Koeken staan en zijn positie staat niet ter discussie? Of verwacht u een moeilijk seizoenstart?
4: Geen idee, het zal sowieso een moeilijk seizoenstart worden. Volgende week is de loting van de Europese wedstrijden. Gelukkig spelen we nu Europees voetbal. Het zal afhangen worden hoe ver we erin geraken. Hopelijk lang genoeg. Maar ja, de achterban, bepaalde mensen, hoe je die gaat sussen, geen idee van. Met resultaten, met uitspraken. Maar als die uitspraken gedaan worden, moeten ze ook nageleefd worden vanuit Anderlecht. Dus we hopen dat die uitspraken effectief opgevolgd worden. En dat de rust even kan terug. Kom, maar zoals je zegt, het is nu even nog 1,5 maand wachten tot de nieuwe competitie start na het WK. Dus laten we nu baseren op het WK voor de nationale ploeg. En dan verder zien hoe het gaat binnen Anderlecht en de toekomst die ze voor ogen hebben. Hè.
0: Veel supporters gaan het met u mee afwachten. U bent dat al 40 jaar Anderlecht supporter. Ook voorzitter van een van de grootste supportersclubs, Ivan Boelis. Dank u wel.
4: Alsjeblieft, dank u wel. You hit me one time. Imagine my surprise. You hit me two times.

0: Daan van St. Vincent was dit nog. Dit was De Ochtend. Fijne dag bij Radio 1.
1: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alcien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Peeping Tom, Comilfo en The Who. Het volledige programma? KVS.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Bij VAR krijgt de merk meer aandacht.
7: Meer merk?
6: En meer leasing. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
10: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Het klassieke album van de week wordt deze week gekozen door M&M-collega Dorian Ausums, want vanaf later deze week wordt ze ook even Radio 1-collega. Dat is voor zometeen na het nieuws van 9 uur in Classic Stories.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
12: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Iran en Israël bestoken elkaar opnieuw met raketten. Iran begon gisteravond met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste waren dat sinds het staakt het vuren van april. Voor Iran waren die aanvallen een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten zijn onder meer gericht op 2 militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten op de raketaanvallen. Dat zegt onze correspondent Lennart Zwolfs.
13: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. Ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
12: Israël reageerde vannacht met raketaanvallen op het westen en het centrum van Iran. En door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten stijgt de olieprijs vanochtend. Een vat Brentolie kost nu iets meer dan $97. 4,5% meer dan eind vorige week is dat. Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Dit keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens het vorige protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, ziet hoe de politie steeds vaker geconfronteerd wordt met jonge relschoppers.
14: We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder, spijtig genoeg, een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een 100-tal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen, en daar contacteren wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd, waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren dat hun jongeren zich tussen herrieschoppers bevonden.
12: De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hol in Koningshoogt bij Lier. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hol ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren toen hun job. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dit is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
15: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
12: De biedingen starten op 20 miljoen euro. Hoeveel geld Vlaanderen wil bieden is niet bekend. Kandidaten hebben een week de tijd om zich te melden. Trouwen voor de wet op een zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is met voorsprong de meest populaire dag om te trouwen en 1 op de 3 gemeenten heeft de prijs dit jaar verhoogd. In Ypres bijvoorbeeld was het vorig jaar nog gratis. Nu kost trouwen op een zaterdag daar €50. Schepen van Burgerlijke Zaken, Emily Talpe.
16: We hebben een vergelijking gemaakt eigenlijk met andere steden en gemeenten en vastgesteld dat ja, we rekenen een kostprijs aan ook voor rijbewijs, voor identiteitskaarten. En de €50 die we nu eigenlijk opleggen, ja, dat is een hele billijke vergoeding, vinden wij, om het burgerlijk huwelijk en alle voorbereidend werk en administratie die daarbij komt kijken, om dat eigenlijk toch een klein beetje ergens te kunnen aanrekenen.
12: Gemeenten mogen in principe zelf de prijs bepalen, maar ze kunnen ook niet te ver gaan daarin. Op de Filipijnen zijn nu al zeker 12 doden en 200 gewonden geteld na de aardbeving met een kracht van 7,8. Die vond plaats voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Verschillende gebouwen zijn ingestort en enkele scholen, ziekenhuizen en wegen zijn zwaar beschadigd. De Filipijnen, Maleisië en Indonesië hadden een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar ondertussen zou het gevaar grotendeels geweken zijn. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen of buien, maxima tot 23 graden wel. Morgen wisselvallig met kans op een onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
17: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

Goedemorgen, M&M-collega Dorian Alsoms komt vanaf deze week een WK-tribune presenteren hier bij Radio 1. En we gaan wel eens peilen naar waar bij haar muzikaal de klepel hangt. Zometeen een classic album door haar gekozen en verteld. En onze jukebox die gaat deze week over Gent Jazz. Welkom bij Classic Stories.

0: Goed volk uit Liverpool, The Lass, and There She Goes.
1: Classic Stories.
0: Duffy die gaat volgende maand nog eens optreden. Dat is voor het eerst in 15 jaar.

Ja, 15 jaar is het al geleden dat ze nog op een podium stond. In 2008 brak Duffy door met haar debuutplaat Rock Ferry. Maar nadat ze in 2010 haar tweede album Endlessly had uitgebracht, stapte ze in 2011 uit de schijnwerpers. Het was pas in 2020 dat ze vertelde waarom. En als je die reden kent, dan begrijp je waarom ze daar bijna 10 jaar later pas mee naar buiten kwam. Ze was ontvoerd, brutaal ontvoerd naar het buitenland. Ze werd daar enkele weken vastgehouden. Ze werd gedrogeerd, ze is verkracht en uiteraard heeft zoiets tijd nodig om van te herstellen, als je daar al helemaal van kunt herstellen. In maart werd bekendgemaakt dat er een documentaire over haar leven komt. Over Duffy op Disney Plus gaat die te zien zijn, waarin naast haar jeugd ook de weg naar roem zal verteld worden. Maar het gaat ook gaan over die ontvoering en de gevolgen daarvan. En nu heeft ze ook zelf aangekondigd dat ze op 5 juli een klein intiem optreden gaat geven in Londen. Waar precies, weten we niet. Ze gaat ook nieuwe muziek laten horen, had ze gezegd. Via haar Instagram-pagina vind je een link waar je je e-mailadres kunt achterlaten. En een aantal gelukkigen zullen dus bericht krijgen dat ze naar dat concert mogen en kunnen gaan. Je kan je kans nog wagen, mocht je willen. Ik wens daar in elk geval het allerbeste toe. Ik ben heel benieuwd naar die nieuwe muziek van Duffy. Dat is nog even wachten. Intussen heeft ze genoeg classics om op terug te vallen. Dit is Rain on Your Parade.

0: blijft er een fantastische stem, die van Duffy, Rain on Your Parade.
1: Radio 1.
0: Classic Stories. We gaan zoals elke maandagochtend een nieuw classic album van de week voorstellen. En vandaag doe ik dat met Dorian Awesomes.
2: Dag Floris.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Daar is een heel goede reden voor. Je bent een presentator bij M&M. Gewoon collega van ons dus.
2: Zeker.
0: Heel duidelijk. Maar vanaf deze week ben je ook een collega bij Radio 1. Want deze week zijn er nog vandaag, morgen en woensdag 3 afleveringen van Classic Stories. Dan is het gedaan. Vanaf donderdag begint het WK. En vanaf dan is er de WK-tribune met Dorian Awesomes.
2: Yay! Ja, dat is eigenlijk helemaal niet meer zo lang. Ik moet me daar mentaal nog helemaal naar zetten. Maar nee, zin in. Ik kijk al zo lang uit naar het WK. En al zeker als ik er zelf een soort van programma van mag maken.
0: Ja, elke dag tussen 9 en 10 's morgens, dat gaat lukken, ja.
2: Om laat sta jij op om hier te geraken?
0: Wel, ik kom van ver met de trein, dus 5:20.
2: Dat is heel vroeg, dat gaan we niet doen. Ik hoop 6 uur toch op zijn minst. Maar nee, ja, dat gaat lukken, tuurlijk.
0: Ja. Maar het is een WK-magazine, de WK-tribune. Ben je een grote voetbalfan?
2: Altijd al geweest. Ik heb zelf gevoetbald. En uiteraard heb je dan mensen die je bewondert. Dus heel veel matchen gezien.
0: Welke positie stond je?
2: Middenveld rechts.
0: Ah ja, ja.
2: Okay, cool. Ik heb met allemaal meisjes gevoetbald. Dus dat heeft een aantal jaar geduurd. En toen had ik andere interesses, maar dat is altijd blijven hangen.
0: Welke wereldploeg was dat?
2: Hovensport.
0: Oké. Okay.
2: Klinkt het wereld?
0: Redelijk.
2: Ja, maar nog altijd shout-out naar hen, hoor. Ze hebben na mijn bestaan daar toch nog titels gehaald. Toen ik al weg was, ja.
0: Was je er goed in eigenlijk?
2: Ik was wel goed. Mag je dat zeggen van jezelf?
0: Tuurlijk.
2: Ja, maar ik was vooral heel gepassioneerd. En als ik gepassioneerd ben, dan ga ik full force. En dat had op een voetbalveld wel een uitkomst. Ja?
0: Oké. Okay. Dat programma, wat ga je daarmee doen? Hoe gaat dat eruit zien?
2: Het gaat, zoals misschien sommige mensen zouden kunnen denken, niet over het voetbalspel zelf gaan. Al het analytisch laat ik over aan collega's hier die dat heel goed kunnen. Het gaat alles zijn naast het WK-veld. De titel van het programma zegt het ook zelf, de WK-tribune. Dus je kijkt naar verhalen die aan de zijlijn gebeuren. Dus dat gaat van het hebben over de aerodynamica van de kettingen van die rond de halzen van voetballers mogelijk kunnen hangen, tot de mascottes die gekozen zijn. Zijn dat wel de juiste dieren die bij Canada horen en zo verder. Het gaat alle kanten uit. En het gaat altijd zo zijn als je het programma hebt gehoord van amai, dat wist ik nu nog niet. Dat ga ik straks eens vertellen op het werk. Zo dat.
0: Ah ja, dat is een beetje zoals Classic Stories over muziek, maar dan over voetbal.
2: Exact, ja.
0: Voilà, dus kijk goed.
2: Hopelijk een waardige vervanger.
0: Zeker en vast. Ik ben er helemaal gerust op. Nu, we gaan het hier en vandaag niet te veel over voetbal hebben. Dat is vanaf donderdag voor jou. We hebben jou gevraagd om een classic album te kiezen voor deze week. Wat is dat geworden?
2: Het is geworden Loose van Nelly Furtado. Radio.

0: album van de week.
1: Loose van Nelly Furtado. Bijna dag op dag 20 jaar oud, die plaat. Kwam uit op 7 juni 2006. Hoe oud was jij op 7 juni 2006?
2: 13 jaar, de beginjaren van het middelbaar, die chaotisch waren.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Ja, ik weet het nog goed, want elke keer als ik die nummers van dat album hoor, dan moet ik ook denken aan de struggles die ik voelde op school en het niet bijhoren in de klas. Maar die plaat gaf mij altijd zoveel zelfzekerheid. Mm-hmm. Ja. Dus dat is echt wat ik link aan Loose van Nelly Furtado.
1: Ja, dat zijn echt wel de beste classic albums. Het is de soundtrack van je leven.
2: Ja, dat is altijd zo. Ja, dat draagt jou door de jaren. Het is trouwens ook het album dat als een van de meest bepalende wordt gezien van de Nillies, hè, van de jaren 2000. Dus dat zegt genoeg.
1: Ja. Was je meteen fan toen je het hoorde?
2: Ik was fan van Nelly Furtado, van I'm Like a Bird. Omdat dat toen TMF, MTV en zo, die clips passeerden heel vaak. En ik zie Nelly Furtado zo nog in een grasveld vallen met haar armen open. Toen dacht ik al, wat een vrouw. Natuurlijk is er pas het album in 2006 gekomen van Loose. En dan klonk Nelly Furtado ook ineens helemaal anders. Hè? Veel, hoe moet ik het zeggen, uitdagender. Mm-hmm. Heel sexy ook. Heeft ze zelf een grappige quote over, want dat heeft toen heel veel kritiek gekregen van mensen die zeiden van, waarom moet je nu ineens zo de sexy tour op, dat is heel commercieel. Waarop Nelly Furtado heeft gezegd, maar ik was al sexy. Ik doe niet alsof ik sexy ben, ik was al sexy. En dan denk ik, wat een persoon.
1: Geweldig. Ja, die I'm Like a Bird, dat was schattiger of zo, denk ik. Of,
2: meer dromerig, denk ik. Ja.
1: Maar eigenlijk ook best sexy, zoals je zegt. Ze was, voordat die Loose uitkwam, ook al een schat van een vrouw eigenlijk, denk ik. En die Loose, daar is dat gewoon meer uitgespeeld, denk ik. Maar ze kregen inderdaad wel commentaar op van, waarom ben je nu ineens zo commercieel geworden? Dat commerciële heeft ze ook wel waargemaakt, want het is een van de best verkochte platen, denk ik, ever.
2: Ja, op nummer 1 in heel veel landen toen was ook haar eerste nummer 1 album in de Verenigde Staten. Dus ze heeft zichzelf wel op de kaart gezet. Natuurlijk met hulp van Timbaland. Hè. En het is vooral Timbaland die... die

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Radio 1 live.
3: Ja, zonder Timbaland was die plaat er misschien wel geweest, maar had ze helemaal anders geklonken, hoor ik.
4: Absoluut, ja. Dat is echt een. Hij heeft ook zijn protégé Denia, die daar ook heel veel mee heeft geholpen. Dus het is echt een trio, hè, met Nelly haar talent daar ook bij. Maar dat is echt. Dat is vuurwerk geweest tussen hen. Wat ik heel vaak doe, is op YouTube zo video's zoeken dat Timbaland achter zijn computer zit met boksen aan weerszijden. En dat je hem ziet produceren en ziet losgaan. Dat vind ik echt een van de leukste avonden als ik daar naar kan blijven kijken. Hij is zo'n zotte producer.
3: Ja. Ja, is wel bepalend geweest in die vroege jaren 2000 voor het geluid van de R&B, denk ik.
4: Ja, en wat hij deed en wat niemand deed, was zijn eigen stem gebruiken om zo van die gekke geluidjes daartussen te steken. Als je Loose opzet, je zal het bijna in elk nummer tegenkomen. Zeg die... Dat, en hij schaamt zich niet. Hè.
3: Hoe is dat?
4: Dat is één keer dat ik het tegen, nooit meer. Maar nee, dat niemand deed dat. En ja, hij wist hoe hij daarmee een nummer moest beter maken.
3: Ja, waar gaat die Loose eigenlijk over, die plaat?
4: Ik denk dat het echt gewoon een ode is aan zelfzeker zijn, krachtig zijn, in je vrouw zijn, staan. Nelly Furtado heeft daar zelf ook over gezegd. Bij elk nummer kan je gewoon voor je spiegel gaan staan en je onderbroek dansen en ja, gewoon trots zijn op wie je bent en je krachtig voelen. Die nummers die zetten dat kracht bij.
3: Ja, prachtig eigenlijk. Hè? Luister je die plaat vandaag nog regelmatig?
4: Maar om de 5 seconden, bij wijze van spreken. Ik heb onlangs de 20 kilometer door Brussel gedaan.
3: Ah ja, kijk,
4: ja,
3: goed.
4: En ja, dat is heel leuk. Heel mooie stad, Brussel. En de laatste 500 meter was op de tonen van Man Eater, van Nelly Furtado.
3: Alright.
4: Ja, en dat was een toevallige shuffle en ik dacht, come to me, dit is echt perfect.
3: Ja, ze speelde in 25 nog hier, denk ik, op Suikerrock. Heb je haar toen gezien?
4: Balen, nee.
3: Ah, okay.
4: Ik was er niet bij en dat vond ik zo erg. Want sommige namen kan je echt, ja, daar het hart van in zijn. En ik was toen op vakantie na een heel drukke periode. Dus misschien geen excuus, maar de dag dat ze daar stond, heb ik dat aan mijn hart gevoeld.
3: Dat zal wel, ja.
4: Ik heb wel heel TikTok, ben ik helemaal afgegaan. En dat heeft mij ook wel gevoed, want elke video was de waanzin. Vond ik echt schitterend. Maar dan, zoveel tijd later, kwam de aankondiging. Ik dacht, ze komt nog wel terug. Maar nee, ze heeft besloten om niet meer te toeren.
3: Mm-hmm.
4: En dat is pas erg.
3: Zeker, want toen ze hier speelde in 25, de keer daarvoor was 2007. Mm-hmm. Dus je hebt haar eigenlijk nog nooit gezien, denk
4: nog
3: ik.
4: Nog nooit gezien. Maar ik zeg het, YouTube en TikTok helpt mij altijd. Ik vind, dat doe ik bij elke artiest. En dan kan je echt je tijd nemen om alles in detail te bekijken. Maar ja, ik had haar energie wel heel graag van dichtbij willen zien.
3: Ja, zo interviews met je helden. Zou dat ooit eens iets zijn dat je wil doen? Nelly Furtado eens interviewen?
4: Ik zou echt zo bang en zenuwachtig zijn. Dus nee, dat klinkt misschien een onnozel. Maar ik weet, in de beginjaren dat ik bij M&M presenteerde, werd mij dat ook altijd gevraagd. Van, die artiest komt af. Ik zeg nu maar iets, Justin Timberlake of zo. Zie het zitten, want we hebben een gesprek kunnen regelen dat jij dat doet. En in het begin deed ik dat nog. Ja. Justin Timberlake heb ik nu wel nooit geïnterviewd, maar bon.
3: Dat is een goed voorbeeld nog.
4: Wel Dua Lipa. En ik weet, de dagen voor dat interview plaatsvindt, ik ga slecht. Ik ben daar zo zenuwachtig van, want die hebben maar weinig tijd, je Engels moet perfect zijn, alles. En op een bepaald moment heb ik gezegd, ik ga dat niet meer doen. Laat dat over aan mensen die daar echt heel goed mee om kunnen. Ik luister liever naar de muziek en ik zal de interviews bekijken achteraf.
3: Dat is goed, op TikTok of zo.
4: Ja.
3: We zullen nu luisteren naar de muziek. Wat spelen we uit de plaat? Wat is jouw favoriet?
4: Wel, het meest opwindende nummer ever is voor mij Promiscuous. Mm-hmm. En dat is wat de plaat helemaal samenvat, omdat wat daar zo goed aan is, is het flirterig gesprek tussen Timbaland en Nelly Furtado. Dus hun stemmen zijn eigenlijk de percussie. Dus het is een constant afwissel en een uitdaging tussen beiden. Ja, je moet eigenlijk de lyrics echt volgen om er helemaal in te zitten. Dus,
3: okay, Promiscuous gaan we nu spelen en we spelen nog een hele week muziek uit die plaat. Het is het classic album van de week, Loose van Nelly Furtado, gekozen door Dorian Awesome. En vanaf donderdag horen we jou ook hier tussen 9 en 10 's morgens in de WK-tribune.
4: Heel graag, dankjewel Floris.
3: Tot snel.
4: Joehoe.

0: Promiscuous van Nelly Furtado en Timbaland. Uit haar derde album kwam uit op 7 juni 2006. Dus 20 jaar en 1 dag geleden. Deze week heel de week muziek uit die plaat. Want dat is het classic album van de week. Gekozen door Dorian Awesomes van M&M. En vanaf donderdag ook van Radio 1. Zometeen hoor je een classic van Gene Vincent. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filogolven tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. File naar Brussel op de A12 van Londerzeel tot Meissen. De rechte rijstrook is er dicht door een defect voertuig. Dat is een kwartiertje. Op de E19 vanaf Vilvoorde 10 minuten. En ook op de E40 10 minuten vanaf Sterbeek. Op de Antwerpse ring naar Nederland gaat het 10 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, gentjazz.com, samen met Radio 1.

Heel vaak zijn het duo's die achter zo'n band zitten. Hier was het Morrissey en Moore natuurlijk bij de Smiths. Panic hoorde je van de Smiths. En Andy Cato en Tom Findlay, dat is het duo achter dit bandje. Groove Armada is dit en My Friend.

My Friend van Groove Armada. En dan naar Valerie. Je kent dat natuurlijk van Amy Winehouse en Mark Ronson, die er een fantastische versie van maakte. Maar ook dat nummer heeft een original. Dat is dit hier van

heel erg mooi. Of die viool het overleefd heeft, is niet duidelijk. Maar wel een classic. The Rolling Stones en She's a Rainbow. En de Zootons daarvoor. En hun original van Valerie. Deze week gaan we al wat vooruitkijken naar de zomer. Met hopelijk mooi weer, toffe festivals, ontspannende vakanties. Maar ook een zomer vol met jazz.

0: De jukebox van
1: Gent Jazz. En ondanks die naam is er ook heel veel popmuziek te zien op dat festival. Jazz is een breed begrip waarschijnlijk. Deze week gaan we het over dat festival hebben, want er zijn 15 festivaldagen op komst met iconische jazzartiesten en ook veel popnamen op die bijlokken zitten in Gent. Vandaag focussen we op één dag met 3 iconen op de affiche. John Hyatt, Suzanne Vega en Luca Bloom.

0: no. Luca Bloem gaat op Gent Jazz spelen op 4 juli. Daar kijkt hij naar uit, denk ik, want hij heeft een speciale link met de stad Gent. Hij heeft er al zo vaak opgetreden dat hij Gent zelfs zijn tweede thuis noemt.
1: I kind of regard Ghent as like a second home to me now. I spend a lot of time there and I love it very much. And I have good friends there. And I just love your part of the world. I really love being there. There's a true love of music in Belgium that I recognize because it's very much like that in Ireland.
0: Ja, België lijkt een beetje op Ierland, zegt hij. Wij zijn inderdaad wel trouwe muziekfans. Heel tof dat hij naar hier komt. Het is ook een mooi toeval dat hij op de affiche staat met Suzanne Vega. Want hij heeft zijn artiestennaam voor de helft ontleend aan haar nummer Luca.
1: I just heard Suzanne Vega's amazing song, My Name is Luca. I'd never heard that name before. I'd never met anybody who had that name before. I loved the sound of it. I loved the name. I loved the way it matched up with the Bloom.
0: It matched up with the Bloom. Die Bloom komt van Leopold Bloom, het hoofdpersonage uit James Joyce, zijn roman Ulysses. En de voornaam haalde hij dus bij Suzanne Vega. Hij zal het er met haar over kunnen hebben, want zij staat ook op het podium van Gent Jazz diezelfde dag.

0: Net zoals Luca Bloem had Suzanne Vega ook nog nooit van de naam Luca gehoord, tot ze doorhad dat haar buurjongen zo heette.
1: So Luca was a boy who lived in my building. I actually used to get his mail from time to time, and I looked at the name and I remember thinking, what kind of name is this? And then I saw him one day and he seemed like this kind of sensitive young kid and sort of tough at the same time. And I remember thinking, if I ever write a song about a child who's being abused, which was sort of an idea I had in my mind at that point, I thought to myself, that's the name I'll use, because you can't really tell who the child is.
0: Hopelijk speelt Suzanne Vega ook effectief Luca op Gent Jazz, dat zal wel zeker. Dan is de cirkel ook helemaal rond met Luca Bloem, maar in die cirkel mag nog een grote klepper staan, namelijk John Hiatt. Hij speelt er die avond ook als deel van zijn afscheidstournee. Ook een nummer met een heel bijzonder verhaal. Het was het nummer Have a Little Faith in Me dat hij schreef na een moeilijke periode in zijn leven, doorspekt met drugs, alcohol en een stevige relatiecrisis. Hij was wel helemaal clean toen hij eraan werkte, maar dat verminderde het drama niet. De opnamesessies liepen niet goed. Er waren veel technische problemen en bovendien nog dramatischer. De ochtend na de opname van een eerste versie van het nummer kreeg hij te horen dat zijn ex-vrouw zelfmoord had gepleegd.
2: It was meant not to be recorded. It was almost like she was messing with me, because I had a drum loop. I was trying to make this big, you know, ridiculous thing out of it. And we could never get it on tape for a reason. You know, it was not meant to be heard that way by anybody. You know, it was meant to be heard the way it was eventually recorded.
3: You and a piano.
2: Yeah, me and a piano.
0: Het moet een zeer trieste periode geweest zijn, maar dat heeft er tegelijkertijd ook wel voor gezorgd dat dat de versie is geworden die we allemaal kennen van Have a Little Faith in Me. Hij wilde er eigenlijk nog veel meer instrumenten aan toevoegen, maar het is John Hiatt en zijn piano geworden. John aan de piano kun je live meemaken op Gent Jazz op zaterdag 4 juli, net als Suzanne Vega en Luca Bloem, als je daar tickets voor hebt tenminste, want dat is hopeloos uitverkocht. Als dat een troost mag zijn, later deze week zijn er nog Gent Jazz tickets voor een andere artiest. Dat is voor woensdag. Hou dat allemaal in de gaten. En nu al even uitkijken naar de dag van John Hiatt, Suzanne Vega en Luca Bloem. Dit is John Hiatt. Have a little faith in me.

En zo werd het dus John Hyatt en zijn piano prachtige song Have a Little Faith in Me. We zijn onderweg naar het nieuws van 10 uur met The National. Dit is Bloodbuzz Ohio.

0: Een nummer waar de uitbundigheid zo vanaf spat. Heerlijk gedaan destijds van de National Bloodbus Ohio. En nu is het tijd voor het nieuws van 10 uur. Daarna, zoals elke dag, Sophie Lemaire en de wereld van Sophie.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen. Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
6: Leg het op, laat het op, we hebben de potstroom. Leg het op, laat het op, we hebben de potstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Oké, Maarten. Frankrijk, Noorwegen, ik zeg 4-1.
9: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
8: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
9: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
8: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
10: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
13: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
12: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
14: Amai, het is echt eenvoudig.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Goedemorgen. Zometeen is er de wereld van Sophie, waarin ik het heel graag wil hebben over een zeer klein en tegelijkertijd ook een massief groot fenomeen. Dat is vandaag het nieuws van 10.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 10 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering wil dat overheidsdiensten weer beter bereikbaar worden via de telefoon of fysiek met een loket. Dat staat in een nieuw dienstverleningscharter dat is goedgekeurd. Wie een overheidsdienst wil contacteren, kan dat nu vaak alleen nog online doen. Maar op die manier vallen mensen uit de boot, zegt minister van Bestuurszaken Hilde Krivits.
20: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact of naar telefonische bereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket, dat is de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook uit heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
19: Een derde van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel vraagt dit jaar meer om te trouwen voor de wet dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Vaak gaat het om een stijging van zo'n €50. Maar er zijn ook gemeenten zoals Merchtem of Horebeke die er ineens €150 of meer bij doen. Nathalie de Bast van de Vereniging van Steden en Gemeenten legt uit hoe dat komt.
21: Gemeenten die staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Ze hebben de voorbije jaren ook met stijging van personeelskosten te maken gehad door toenemende indexeringen. Er zijn ook de opeenvolgende crisissen geweest. En daarbij komt ook dat de meerjarenplannen opnieuw zijn opgemaakt. En dat is altijd een gelegenheid voor lokale besturen om tarieven te herbekijken.
19: Hoe het in jouw gemeente zit, dat kan je vinden in de app van VRT Nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen kondigen een verbod aan voor Israëlische schepen in de Rode Zee. Die zee is belangrijk als doorvaarroute tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Op de berichtendienst Telegram zeggen de Houthi-rebellen dat ze alle vijandelijke bewegingen in de Rode Zee vanaf nu zullen aanvallen. De Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran. Ze bevestigen ook dat ze vanochtend aanvallen hebben uitgevoerd op Israël. Dat was volgens hen een vergelding voor de Israëlische aanvallen eerder op Iran. Iran was gisteravond begonnen met aanvallen op Israël, de eerste in 2 maanden. En Israël vuurt nu dus op zijn beurt opnieuw raketten af op Iran. De Chinese president Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een bezoek van 2 dagen. Het is 7 jaar geleden dat Xi nog eens een bezoek bracht aan zijn buurland. En het is ook zijn eerste buitenlandse reis dit jaar. Veerle de Vos, wat komt Xi daar doen?
0: President Xi komt de banden aanhalen met zijn Noord-Koreaanse bondgenoot Kim Jong-un. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, maar de afgelopen jaren is de relatie bekoeld geraakt. Noord-Korea heeft aansluiting gezocht bij Rusland. In ruil voor soldaten die ingezet worden in de oorlog tegen Oekraïne krijgt het financiële en militaire steun van Poetin en op die manier speelt het beide landen tegen elkaar uit. Xi zal de Noord-Koreanen er wellicht aan herinneren dat ze China nodig hebben voor hun economische ontwikkeling via handel en toerisme.
19: Veerle, dankjewel. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt voor verhoor. De afgelopen weken stapelden de getuigenissen over seksueel geweld zich op. Een 10-tal vrouwen heeft al een klacht ingediend tegen hem. En een van die vrouwen is een Belgische. Zij zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Bruel is voor het grootste deel al geschrapt en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. Bruel is 67. Hij is bij ons vooral bekend van het nummer Casser la Voix. Het weer. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag dan periode van regen en buien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En een pak frisser ook. Niet warmer morgen dan 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Radio 1.
18: De wereld van Sophie.
17: Met Sophie Lemaire.
16: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom ook in de wereld van Sophie. Zoals ik daarnet al zei, gaan we het hebben over iets dat tegelijkertijd mini klein is en ook massief groot. We gaan het hebben over microdrama's. We gaan beginnen met een lang nummer. Een hele goeie van Massive Attack.

0: Massive Attack, Safe from Harm.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben een interessant nieuw fenomeentje ontdekt. We hebben erover gelezen. Hoewel, fenomeentje klopt niet echt. Het gaat hier over een miljardenbusiness in China die onze kant komt opwaaien. Het microdrama. Daar moeten we het eens over hebben. En ik verwijs dus met microdrama niet naar een moord die gepleegd werd met een microfoon, maar naar de mini-snippertjes, baby-hoofdstukjes film die de nieuwe trend in media blijken te zijn. Of zouden kunnen worden. Hier, het gaat dus over films, fictiereeksen, die verteld worden in korte snippets van pakweg 1,5 minuut. Ze worden ook wel eens vertical drama's genoemd, want die reeksen krijg je dus, kijk je het liefst op een smartphone-scherm. En dus worden ze verticaal opgenomen, bedoeld om te bekijken op een rechtopstaand telefoonscherm in plaats van op een traditioneel horizontaal televisiescherm. Een film die ze verhakken dus in hoofdstukjes van hooguit enkele minuten. Klinkt als een verschrikking eigenlijk, vind ik zelf. Maar misschien ben ik gewoon al te oud voor deze hippigheid. Misschien is het ook gewoon een kwestie van wennen. We duiken erin vandaag. Een zeer goeiemorgen, Axel Asmar.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Dokter in de media en communicatie aan de VUB. Kan u nog eens goed uitleggen wat het verschil is tussen een microdrama en de tv-reeksen of films zoals we ze tot vandaag kennen?
2: Ja, absoluut. Dus microdrama's zijn korte, seriële fictieverhalen die meestal gemaakt zijn voor smartphone. En je kunt ze zien als een beetje mini-soaps of verticale series. Dus afleveringen van vaak 1 tot enkele minuten. Met een heel snelle tempo, veel emoties, een heel duidelijk conflict. En bijna dan altijd een cliffhanger op het einde. En een microdrama-aflevering is heel kort genoeg om tussendoor te bekijken. Maar ook lang genoeg om een hele duidelijk emotionele gebeurtenis te tonen. En vaak gebeurt het per aflevering maar 1 grote stap. Dus iemand ontdekt is of iemand wordt publiek vernederd. Mm-hmm. En het belangrijke verschil gaat echt over de seriële narratieven van een microdrama. Een microdrama is echt ontworpen voor mobiele fictie in vergelijking met traditionele klassieke dramatelevisies.
0: Ja, het is echt gemaakt zodat je het op je smartphone kan beleven. Als je dan zo 1 volledig verhaal verteld wil krijgen, hoeveel afleveringen moet je dan zo bekijken als het telkens zo kort is?
2: Veel microdrama's zijn vooral afleveringen van 200 tot 300 episoden. Of 300 afleveringen van enkele seconden tot 1 minuut. Dus dat is best veel afleveringen die je moet bekijken om een volledig verhaal eigenlijk te krijgen.
0: Ja, en elke aflevering heeft een cliffhanger. Dat zijn dan 100 à 200 cliffhangers per verhaal.
2: Absoluut. Cliffhangers zijn echt de motor van microdrama's. In een klassieke film of series kan de kijkers genieten van de sfeer van personageontwikkeling of visuele stijl bijvoorbeeld. Maar in microdrama, de centrale vraag is meestal wel wat gebeurt hierna. Omdat de afleveringen zo kort zijn, moet elke aflevering een reden geven om de volgende te bekijken. En zonder cliffhanger valt eigenlijk het format sneller uit elkaar. Dan heb je maar gekorte scènes. Maar met cliffhanger krijg je dan een meer of een verslavende structuur. Want elke aflevering beloofde die invulling, maar creëert ook meestal meteen dan een nieuwe vraag. En zo eigenlijk blijven wij dan kijken.
0: Ja. Dat heeft dan ook impact op het soort verhalen dat je zou kunnen vertellen. En op de verhaalstructuur, als je het zo moet gaan opbouwen.
2: Ja, absoluut. Maar dat betekent ook niet dat er geen structuur is in een microdrama. Dat betekent gewoon dat het tempo anders is dan traditionele televisieseries. Je moet iets creatiever zijn, je moet ook iets efficiënter zijn in hoe je dan een verhaal gaat vertellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste verschil.
0: Mm. Zijn die dingen ook goed geproduceerd? Of merk je wel een kwaliteitsverschil met de reguliere fictie die we vandaag kennen?
2: Je merkt wel dat het format wel goedkoop is. Veel microdrama's worden dan snel en budgetbewust gemaakt. Je hebt beperkte locaties, heel vaak een kleine cast, snelle montages ook. Maar goedkoop geproduceerd betekent niet dat er geen vakmanschap in zit. Integendeel, in een korte vorm moeten we dan ook efficiënter kunnen schrijven, efficiënter kunnen casten, efficiënter kunnen draaien enzovoort enzovoort. En de beste microdrama begrijpen dan ook precies hoe deze, hoe ze spanning of emoties of nieuwsgierigheid eigenlijk moeten opbouwen.
0: Ja, ja, je hebt misschien net meer vakmanschap nodig om in zo'n klein beeld en in zo'n korte tijd een zinnig verhaal op poten te zetten.
2: Ja, absoluut. Inderdaad, ja.
0: Ja, die verhalen, waarover gaan die meestal?
2: Meestal gaat het over heel romantische verhaal, heel traditionele en stereotypische verhaal over liefde, over een specifieke conflict in de familie, over bedreiging, over heel klassieke soap-opera-achtig verhalen die wij dan al kennen, maar die worden ook geproduceerd in een heel andere manier nu met microdrama's.
0: Romantiek, liefde, dat soort complexe relaties en zo, die dan in elke aflevering een kleine twist kennen, zoiets.
2: Absoluut, ja, inderdaad.
0: Ja, en blijkbaar komt het gegeven uit China overgewaaid. Is het daar al wel echt een gigantische industrie die daar zich achter gezet heeft?
2: Ja, absoluut. De microdrama komt vooral uit China. En daar groeit het genre op platformen zoals Douyin, dat is dan de Chinese versie van TikTok. En rond 2018 en vooral ook tijdens de pandemie begon het format echt vorm te krijgen op korte videoplatformen. En dan daarna werd het dan steeds professioneler met vaste productiemodellen, met heel snel draaischema's, veel meer afleveringen, maar ook een verdienmodel waarbij je dan eerst gratis kijkt en daarna betaalt om verder te kijken. En nu merk je wel dat er is wel een soort van internationale verspreiding. Vooral via apps zoals Real Short of Dramabox. Die ook hun eigen microdrama's aanbieden.
0: En ja, dat vroeg ik me nog af. Waar zie je die reeksen? Ik dacht op Instagram of YouTube of zo, maar er zijn nog andere kanalen.
2: Er zijn dan ook andere kanalen. Real Short, zoals ik net zei, of Dramabox, maar ook TikTok en sociale media platform in algemeen. Sociale media platformen worden vooral gebruikt voor de distributie van bepaalde afleveringen. Om mensen meteen naar de belangrijke platform te krijgen.
0: Dus het komt uit China overgewaaid. Het is hier nu stilletjes ook aan het groeien, het fenomeen. Toch vooral bij jongeren, hè? Als ik het goed begrijp. Zijn zij het voornaamste publiek daarvan?
2: Ja, absoluut. Microdrama's spreken dan jonge kijkers perfect aan. Eigenlijk omdat microdrama passen dan ook bij hoeveel jongere media vandaag gebruiken. Hè. Het is mobiel, je kunt dat tussendoor gebruiken. Het is snel emotionele belonen. En ook omdat microdrama vragen ook geen lange voorbereiding. In vergelijking met een klassieke tv-series, je hoeft geen personages 20 minuten te leren kennen voordat er iets gebeurt. Binnen een paar seconden is er meestal al conflict. Dus iemand wordt verliefd of geconfronteerd met een geheim bijvoorbeeld.
0: Ja, het is gemakkelijk. Je bent er meteen mee.
3: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 1 live.
5: Microdrama's nemen wel kleine kijkmomenten in die vroeger naar misschien televisie of YouTube of streaming gewoon verveling gingen. En vooral bijvoorbeeld voor streamingdiensten is dat wel interessant, want zij concurreren niet alleen met andere series, maar met alles wat op hun telefoon gebeurt. Cinema bijvoorbeeld, of fictie voor cinema, wordt minder bedreigd, omdat cinema nog altijd een andere soort ervaring is. Het is collectief, het is een grote scherm, het is evenementieel. Wat interessant is, is wel dat de verwachting van tempo kan het wel veranderen. Als publieken gewend raken aan heel snelle narratieve beloning, kan dat misschien ook druk zetten op hoe makers hun verhaal vertellen of hoe makers eigenlijk spanning opbouwen.
6: Ja, ja. Op den duur worden we zo hongerig naar cliffhangers dat we het in andere uitingen van fictie ook gaan verwachten.
5: Ja, absoluut, ja.
6: Ah ja, fascinerend. Houdt u zelf van het microdrama?
5: Ja, eigenlijk. ik kijk dan hier en daar naar interessante microdrama's. Vooral dan op YouTube. Omdat de microdrama's die ik op YouTube kan vinden, zijn vaak ook gratis microseries. Ja. Meer uit nieuwsgierigheid dan...
6: Maar dat is wel goed om weten, inderdaad, dat er ook wel betalende systemen zijn waarbij je plots, wanneer het echt spannend wordt, dan zal moeten betalen om de rest van de reeks te bekijken.
5: Ja, absoluut. Ja.
6: Heeft u een aanrader, een reeks, als we er willen instappen, als we er vandaag mee willen beginnen, welke we dan moeten zien?
5: Ik zou zeggen, misschien een reeks Lonely Together. Ik vind dat interessant, omdat er eigenlijk dat gaat over klassieke liefdeverhalen, maar ook over vriendschap en over single zijn en liefde zoeken in de stad. Dat maakt het wel iets, dat is wel een toegankelijke voorbeelden van microdrama's op YouTube. Dat gaat verder dan de meer melodramatische aspecten van microdrama's. En kijk meer naar heel herkenbare sociale situaties, maar verteld in heel korte afleveringen.
6: Lonely Together is genoteerd. Ja. Kijk, heel erg bedankt om ons het microdrama te leren kennen. Dr. Media en Communicatie aan de VUB. Axel Asmar.
5: Dankjewel.
4: Radio 1.

0: Ride Lonesome van Beck. We gaan het hebben over microdrama's, microsoaps, zo u wil. Vandaag in de wereld van Sophie. Mocht u er al fan van zijn of er wat over te vertellen hebben, je kan ons altijd bereiken in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is door een defecte vrachtwagen iets voor Deinze de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de E19 naar Breda is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen aan de oprit Kleine Bareel.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: De wereld van Sophie.
0: Microdrama's dus, of microsoaps, die winnen aan populariteit. Ze worden zo genoemd omdat de schaal van de afleveringen, zoals je kon horen, microscopisch klein is. Hooguit 1 tot 3 minuten per aflevering. Zo lang duren die en die afleveringen worden vooralsnog, of die reeksen, door jongeren bekeken. Er bestaan gespecialiseerde streamingplatformen waar je naar die microdrama's kan kijken. Maar sommige vind je ook gewoon op YouTube, op Instagram of op TikTok. Daar kwam Nele ze tegen, in haar feed, op TikTok en Instagram. En ze werd meteen fan. Vincent Bilot sprak met haar.
3: Ik heb die microdrama's ontdekt door gewoon te scrollen op Instagram. Die kwamen gewoon op mijn feed terecht. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold, omdat dat wel leuk is om naar te kijken natuurlijk. En je kijkt dan één aflevering en je ziet dan dat de volgende dag de tweede aflevering erop staat en zo blijf je eigenlijk kijken. Het verschil met gewone series is vooral dat het veel sneller gaat. Bij een gewone serie zijn het vaak langere afleveringen en hier, je hebt langs de ene kant de normale afleveringen. Ik denk dat die rond de 3 minuten zitten. En langs de andere kant heb je dan de meer seizoensfinales. Dan wordt het spannender en spannender. En duren die afleveringen ook iets langer. Die kunnen dan meer naar de 5 minuten gaan. Maar dat is ook niet erg, omdat je dan zo in het verhaal zit dat je wel wil weten wat er komt. Of hoe het afloopt. Je blijft meer en meer kijken omdat je toch daarin gezogen wordt, omdat het toch die snelheid heeft. Het onderwerp gaat meer over vriendschappen en relaties en minder over wat de personages al dan niet meemaken. Het is veel persoonlijker.
4: So, how long you and Ethan been friends?
5: We were in the same group at orientation and then I guess we just never got sick of each other.
3: De eerste serie dat ik ooit gezien heb op Instagram was Eavesdropping. Dat gaat eigenlijk over 2 vrienden die elkaar na een lange tijd terugzien en er zit een beetje een spanning in het verhaal van ja, is er iets meer tussen de 2 vrienden of niet?
6: What's the deal with this girl best friend? Do you get the sense they really are just, you know, close friends?
3: Daarna ben ik beginnen kijken naar de serie Roomies.
7: Hi, I'm Ellie. I'm 25 years old. And this is my first day in New York City.
3: Roomies, dat gaat dan over een vriendengroep in New York. Een Amerikaans meisje komt van een countryside en gaat dan naar de big city en maakt daar van alles mee.
7: I am from Loveland, Ohio. And now that I'm in New York City, I am completely anonymous.
3: En de laatste serie die ik zo ben beginnen volgen heet ook Roomies. En dat is een Nederlandstalige serie. Ook over vriendschap en samenwonen.
8: Kijk! Oh. Goh, nou, je bent er.
9: Hey, ja, dank jullie wel dat ik zo snel terecht kon hier.
3: Het is heel gemakkelijk om op je telefoon gewoon die afleveringen te bekijken. Het gaat heel snel. Het is veel persoonlijker. Het is veel toegankelijker ook. Je hoeft er ook niet voor te betalen. En het is echt wel met een goede kwaliteit gefilmd. Je zou niet zeggen dat je het op Instagram aan het bekijken bent. Ook de acteurs zijn echt niet slecht. Ook bij die Nederlandstalige serie.
10: Het is echt niet zo erg als dat je zei.
3: De acteurs vallen eigenlijk heel goed mee.
9: Wacht maar af.
3: Het vindt niet echt dat je aan het kijken bent naar een amateuristische serie. Ik kijk die series vooral thuis, als ik aan het scrollen ben. Je komt ze ook wel makkelijk tegen. Maar ja, omdat ze zo gemakkelijk te vinden zijn, kun je ze overal bekijken, ook op de trein of zelfs in het vliegtuig heb ik er al eentje gekeken. Het is heel makkelijk om terug te vinden en het is heel toegankelijk. kijk zelf nog veel tv. Ik kijk ook nog heel veel gewone streamingseries. Netflix en HBO en dergelijke. Die zijn mij echt nog niet kwijt. Het is gewoon een mooie aanvulling. Ik vind het leuk om dat te kijken. Het duurt kort, dus je bent er ook niet veel tijd mee kwijt. Het gaat eigenlijk ook over niet zo heel veel. Er zijn geen grote maatschappelijke thema's die daar aan bod komen. Het voelt eigenlijk ook een beetje als een Instagram-verhaal dat je kijkt. Zoals je naar een influencer zou kijken, kijk je dan naar hen. Het is niet zo veel verschil, vind ik. Microdrama's zijn dus voor mij vooral een gemakkelijke en toegankelijke manier om snel een leuke serie te kijken. Het gaat niet over de grote maatschappelijke thema's, maar eerder over kleinschalige verhalen, net zoals je een influencer kijkt. Dus het is zeker een toffe manier om rustig 's avonds te ontspannen.
0: Nele, fan van het microdrama.
2: Radio 1.

0: Lola Young. En From Down Here. We hebben het vandaag in de wereld van Sophie over microdrama's.
1: De wereld van Sophie.
0: Nieuwigheidje in Medialand. Het zijn fictiereeksen die gemaakt zijn om op de smartphone te bekijken. Verticaal gefilmd om op het schermpje te passen. En in ultrakorte afleveringen van amper 1, 2, 3 minuten lang. In China wordt er al meer mee verdiend dan met klassieke tv-series op dit moment. Hollywood heeft zich erop gestort en het komt dus nu ook onze kant op. Op VRT Max en TikTok kan je nu al Red Flag bekijken. Dat is een microdrama-reeks van 28 afleveringen die iets tussen de 1 en 5 minuten duren. En je kijkt mee via de smartphone, of liever de gestolen smartphone van het hoofdpersonage Luna. Studentengrafische vormgeving is zij van 23, vertolkt door Ayana Doucouré, die je misschien nog kent uit Knokken of. Hoe anders is het om zoiets te schrijven, om zoiets te regisseren en om te spelen in een microdrama? Dat vertelde regisseur Jaap van Van Veen aan Anne Roodveld.
2: Hey, hoe is mijn maat hier? Zijn jij de hele tijd naar mij aan het kijken?
3: Naar u aan het kijken?
2: Ja.
3: Ik vroeg mij vooral af welke boemer dat er zo tegen zijn gsm staat te roepen.
4: Red Flag vertelt het verhaal van Luna, die op een avond in een club staat en eigenlijk aan de praat raakt met David, een afgelikte midden-dertiger reclameboy, die denkt dat hij haar wel rond zijn vinger kan draaien. Zij denkt, ja, kom maar, probeer maar. Maar dat gaat eigenlijk fout. En een maat van hem raakt daar aan waar zij dat niet wilt. En uit een soort van, ja, angst, wraak, moment neemt zij die telefoon van hem mee. En ze begint diezelfde avond nog dingen te bestellen met zijn telefoon. Eigenlijk een beetje als payback van, kijk, nu heb ik de controle. Maar eens dat ze de telefoon eigenlijk wil teruggeven, is David plots van, ik vind het eigenlijk wel goed dat jij die telefoon in handen hebt. En er ontstaat een soort van dynamiek tussen hen twee, van macht en van controle. En, ja, en ook een beetje vinden ze elkaar leuk, vinden ze elkaar spannend. Wat weken ze in elkaar los? En daar gaat eigenlijk heel het seizoen over.
2: Ik geef u mijn nummer, dan kun jij beslissen.
3: Ik beslis.
2: Ja.
4: Ja, dus eigenlijk als je naar je televisie kijkt, dan is dat ja, 9-16. Dat is horizontaal, breedbeeld. En bij verticaal ja, draaien we eigenlijk dat scherm, dus eigenlijk het formaat van een telefoon. We draaien eigenlijk het horizontale beeld naar verticaal. En dat is eigenlijk ja, dan wat we dagelijks kennen van onze telefoon. En daar gaan we nu fictie op maken eigenlijk.
3: Allee, komt het goed. Geef mij eens een gsm. Wacht, wat is die code?
2: 6642.
4: Ik heb op de filmschool gezeten, daar is alles horizontaal. Daar gaan we niet verticaal. Dat is bijna vloeken in de kerk dat iets verticaal is. Maar dus toen het idee ook werd voorgesteld van we willen iets verticaal doen of we vertellen iets vanuit het perspectief van een telefoon, dus daardoor is het verticaal, was er ook wel een hele uitdaging, want eigenlijk heel je proces op heel veel vlakken verandert. Gewoon enkel omdat je beeld anders is.
2: Is het als de vriendjes? Hey!
5: Zeg je?
2: Ik heb shotjes in de piep.
5: Hopla!
3: Shotjes. Yes!
4: Omdat we alles vertellen vanuit een telefoon, is eigenlijk alles ook plan séquence. Alles is in één shot. We hebben niet meerdere shots. Waardoor wij op set ook, en dat was ook vanuit de producenten heel belangrijk, hebben er echt op gehamerd om daar veel tijd voor te nemen. Dus gemiddeld zaten wij aan de 13, 14, 15 takes per scène om dat echt te krijgen zoals we dat wouden hebben. En ik denk dat je dat ook ziet aan het eindresultaat. Dat je voelt, ja, die spelen wel echt. En ook omdat het allemaal in één shot is, het wordt bijna theater gewoon. En acteurs moeten heel hard op elkaar inspelen en elkaar helpen. En het is niet, ik kom mijn dingetje doen en dan ben ik weer weg. Het is echt samen uit, samen thuis. Dus dat maakte Red Flag een ja, mega bijzondere ervaring als regisseur ook. Ja.
6: Ah, nog wakker?
7: Ik ben aan het scrollen. Waar zit jij?
6: Hier.
7: Je bent aan het filmen. Heb jij een nieuwe gsm?
6: Nee, die is geleend.
7: Geleend? Yep.
6: Lang verhaal, ik vertel de speed wel.
4: Ja, qua verhaal is het wel een andere. Je hebt inderdaad wel een grote zoektocht naar hoe vertel je zoiets om inderdaad te vermijden dat je niet gewoon elke aflevering een cliff hebt zonder ja, gegronde reden. Dus ja, we beginnen wel met wat is de boog van het seizoen? Waar willen we dat personage naartoe krijgen? En we hebben zo wat ankerpunten. Vaak zijn dat gewoon één scène of één sequentie, wat dan finaal een aflevering wordt. En dan gaan we daarna kijken van waar kunnen we er iets van Cliff insteken, zodat de aflevering daar dan wel spannend kan eindigen. Maar altijd wel vertrekkende vanuit wat is de algemene boog, waar willen we naartoe met dat personage. Dat is wel altijd de kern. Dus we hebben afleveringen van een minuut, denk maximaal 5 minuten. Maar we merkten wel vaak dat de sweet spot zit een beetje tussen de 2 à 3 minuten. Hoe compacter, hoe beter.
7: Wacht eens even. Maak daar eens een grote friet van. En een cheeseburger met look.
6: Ja, dat is leuk. Ik slaap naast u, hè.
7: In mijn bed. Dus een dubbele portie look, alsjeblieft.
4: Ja, de Chinese microdramas zijn vaak eerder, ja, als ik het mag zeggen, soapy, soapachtig. Dat is iets wat wij met Red Flag wel echt niet wouden doen. Daar worden echt wel de meest bizarre verhalen, ja, bedacht die nergens op slaan en waar ze ook bijna elke aflevering een grote cliff kunnen hebben, want die verhalen zijn bijna praktisch van de pot gerukt. Dat is iets wat we met Red Flag echt niet wouden doen. Wij hebben heel hard ingespeeld op herkenbaarheid en op een soort van, ja, buikgevoel waar een kijker of een tiener of een jongere op in kan haken, van dat hij zichzelf ook afvraagt, wat zou ik doen met die telefoon? En het was voor ons die herkenbaarheid waar wij van overtuigd waren, dat zal de reden zijn waarom de kijker gaat doorkijken. Dus dat soapy-gehalte zit zeker in het begrip microdrama's, maar zelf als regisseur of als maker zou ik dat wel liever wat breder trekken en het niet enkel daar laten.
6: Sorry.
7: Luna,
6: sorry.
7: Alles oké? Okay? Oh my god.
6: Ja, ze was.
7: What the fuck?
6: Ja, dat was close.
7: Jezus, je moet oppassen, hè? Je moet er toch op blijven kijken.
4: Dat is echt een hele andere manier van acteren. Ook omdat, ja, je formaat is anders. Dus een close-up is anders en je posities in een ruimte. Je zet je spelers veel meer, ja, geschrankt achter elkaar en niet gewoon naast elkaar. Want in een horizontaal beeld kunnen mensen naast elkaar staan. In een verticaal beeld is dat al veel moeilijker. Ik denk dat qua spel zal het wel, ik denk dat het wel technisch anders is, maar dat het qua spel wel hetzelfde blijft ofzo. Dat dat wel de bedoeling moet zijn. Dat we willen nog steeds gewoon goede fictie vertellen en goed spel tonen en niet dat dat een totaal ander iets wordt.
6: Hey.
5: Sorry, ik kon even niet opnemen.
6: Last van de darmkes?
5: Daar ga ik niet op antwoorden.
6: Slim. Maar dus, die Don Draper, is dat een vriend? Of?
5: Kijk, in Don Draper niet. Mad Men, dat kende jij niet.
4: In de casting van Red Flag was dat ook iets heel belangrijk, dat we echt spelers wouden. En dan finaal als Luna hebben we dan Ayana Ducoré. Als David hebben we dan Vincent Banic. We hebben Charlotte Sieber daar rond. We hebben Daphne Achter, die passeert de revue. Inima C, Jean Janssens, Joris Hessel. Zo. We hebben echt een Lucas Bulteel. Ja, die cast was echt waanzin.
8: Jij fascineert me. Dan is dat toch logisch dat ik meer over u te weten wil komen. Ik heb geen geheimen voor u.
6: Ja.
8: Maar jij hebt letterlijk mijn leven in uw handen.
6: Ik heb dat niet om gevraagd.
8: Maar je speelt het wel mee, toch?
4: Als we finaal de cijfers bekijken, hebben wij op TikTok bijna 6,5 miljoen views gehaald. Op VRT Max hebben wij 1 miljoen starts gehaald. Niemand had dat verwacht. Wij waren ook gewoon een hele kleine vis die iets aan het maken was. Ja, ik denk dat echt die herkenbaarheid en dat het iets anders was en iets nieuw en iets fris en dat dan toch iets heeft gedaan. En de vorm zal zeker er hebben aan bijgedragen om misschien op te vallen. Maar ik wil er vanuit gaan dat het toch de inhoud is en het spel van die acteurs, waarom dat mensen zijn blijven kijken en waarom dat die aantallen zo hoog liggen. Ja.
6: Fuck.

0: Jaap van Veen regisseerde Red Flag, een microdrama-reeks van VRT te bekijken op VRT Max en TikTok. Het concept slaat dus zo aan dat er inmiddels al een tweede seizoen besteld is.
1: Radio 1.

0: Sufjan Stevens met Mystery of Love. De E17 van Kortrijk naar Gent. 10 minuten file tussen Kruisum en Deinze. Door een defecte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar versperd. Ook op de Antwerpsring 10 minuten aanschuiven. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de E19 naar Breda is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen aan de oprit Kleine Barreel.
1: Radio 1.

0: Joni Mitchell. Dat speel je uit, hè, tot de laatste noot. A Case of You. Het is bijna 11 uur. Straks praten we verder over de microdrama's, microsoaps, die zo populair zijn bij de jeugd. We onderzoeken waarom het ooit zo'n succesvol format werd in China, want daar komen die dus oorspronkelijk vandaan. Vincent Billot, die heeft zichzelf eens overgegeven aan een van de succesvolste titels in het genre om te zien of het hem kon bekoren, en we onderzoeken wat de impact van zo'n microfictie-dingetjes is op onze aandachtspannen. Dat is dus allemaal wat op het programma staat van De Wereld van Sophie na het nieuws.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Hou je van verhalen over muziek?
7: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
6: Of luister je gewoon liever naar pop?
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Eindelijk even rust.
9: Bankafschriften.
8: Nee, hè?
9: Kredietkaartafschriften.
8: Niet nu.
9: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
10: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Israël zegt dat het verschillende luchtafweersystemen in heel Iran heeft uitgeschakeld. Er zijn op dit ogenblik ook zware explosies te horen in de hoofdstad Teheran. De oorlog in het Midden-Oosten flakkerde opnieuw op toen Israël gisteravond de Libanese hoofdstad Beirut aanviel en Iran daarop antwoordde met aanvallen op Israël. De meeste Iraanse raketten zijn wel onderschept, maar er kwamen toch wel brokstukken terecht in buurland Syrië ook. Ook de Iraansgezinde Houthi-militie in Jemen mengt zich nu in de strijd en heeft een raket afgevuurd op Israël. Door de nieuwe gevechten zijn de olieprijzen gestegen en kregen de beurzen in Azië klappen. De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hol in Koningshoogt bij Lier. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hol ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dat is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
17: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
16: De biedingen starten op €20 miljoen. Hoeveel geld Vlaanderen wil bieden is nog niet bekend. Kandidaten hebben een week de tijd om zich te melden. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog niet duidelijk of het over een Oekraïense of een Russische drone gaat. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones per ongeluk boven Letland terechtgekomen. De Chinese president Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een tweedaags bezoek. Het is 7 jaar geleden dat Xi nog eens een bezoek bracht aan zijn buurland. En het is ook zijn eerste buitenlandse reis dit jaar. Xi zal er de banden aanhalen. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar Noord-Korea trekt de afgelopen jaren steeds meer richting Rusland. En Veerle de Vos, een gevoelig thema is natuurlijk ook het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Zal het daar ook over gaan?
0: Maar dat is iets wat het Westen graag zou hebben, maar de laatste tijd is Peking opvallend stil over de denuclearisering van Noord-Korea. Na de ontmoeting tussen Xi en de Amerikaanse president Trump in Peking vorige maand, waar het thema op tafel lag, werd er in het Chinese verslag over gezwegen. Gisteren bevestigde de invloedrijke zus van Kim Jong-un nog eens dat het kernwapenprogramma van Noord-Korea niet meer terug te draaien valt en noodzakelijk is voor de veiligheid en soevereiniteit van het land.
16: Veerle, dankjewel. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt voor verhoor. De voorbije weken stapelden de getuigenissen over seksueel geweld tegen de man zich op. Een tiental vrouwen heeft een klacht ingediend intussen tegen hem. Een van die vrouwen is een Belgische. Zij zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de RTBF door hem is aangevallen. Bruel is 67. Hij is bij ons vooral bekend van het nummer Cassez la voix. De dag start droog met wat wolken. Vanaf na de middag periode van regen en of buien, maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallige dag met buien en kans op onweer en niet warmer dan 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Radio 1.
8: De wereld van Sophie.
14: Met Sophie Lemaire.
0: Een zeer goeiemorgen.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over microdrama's vandaag. Dat is niet wat zich om 4 uur 's nachts afspeelt op het terras van je dorpscafé tussen Anoushka en Dave na 16 shotjes. Dat is de nieuwe manier waarop de jeugd fictie beleeft. Al maar populairder worden fictiereeksen die niet beleefd worden in afleveringen van een half uur op een groot scherm, zelfs niet in afleveringen van een kwartier, maar in episodes van pakweg 1,5 minuut. 1 scène per keer, 1 emotie per scène en 1 razend spannende cliffhanger om je naar de volgende inimini-aflevering te loodsen. Die je dan kijkt op je smartphone, want daar is het dus voor gemaakt om op de bus of op de trein of in de wachtzaal van de dokter eventjes naar te kunnen kijken. Komt overgewaaid uit China, waar het blijkbaar waanzinnig populair is. Een zeer goedemorgen, Veerle de Vos.
2: Goedemorgen.
0: China-kenner voor VRT Nieuws. Jij signaleerde de trend 2 jaar geleden al. Die micro-soaps, zijn die intussen alomtegenwoordig in China?
2: Ja, die trend is geëxplodeerd de afgelopen jaren. Ik heb de cijfers eens erbij genomen. 5 jaar geleden genereerde heel die sector 130 miljoen euro op een jaar. In 2020 was dat. Nu is dat 13 miljard euro.
0: Wow.
2: Dus maal 100 op 5 jaar tijd. 100.000 bedrijven zijn ermee bezig. Bijna 700 miljoen Chinezen kijken naar microsoaps. Er zijn er 1,4 miljard. Dus dat is de helft.
0: Amai.
2: Dus ja. Het is inderdaad ontzettend populair geworden de afgelopen jaren.
0: Ja. Populairder dan de bioscoop?
2: Absoluut. Ja.
0: Heeft het totaal ingehaald. Ja. Hoe valt die populariteit van de microsoaps daar zo te verklaren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk waar het zeker mee te maken heeft, is dat Chinezen alles met hun telefoon doen, nog meer dan wij.
0: Ja?
2: Letterlijk alles.
0: Ik wist niet dat het nog meer kon.
2: Ja, absoluut. Je hebt geen cash meer, je hebt geen bankkaarten meer. Dus sowieso betaal je overal met je telefoon. Of ook meer en meer met je gezicht. Ze hebben super apps, zoals WeChat. Heb je misschien al van gehoord, WeChat in het Chinees. En in die app zit alles. Dus je hele leven kan je leiden via die app. En je speelt daar ook spelletjes. En je kijkt ook naar soaps. Verticaal. En dat is vooral blijkbaar rond corona, 2020 is dat begonnen. Mensen hadden heel veel tijd, maar het is alleen maar toegenomen. En als je in China rondloopt, zie je overal mensen op de bus, op de metro, voor een winkeltje, op een kruk, kijken naar hun telefoon. En heel vaak zijn dat dan microsoaps waar ze naar aan het kijken zijn.
0: Elk klein momentje dat ze kunnen vinden.
2: Ja. En daarvoor is het zo geschikt, hè. Je zei zelf 1 à 2 minuten. Dus je kan het er snel tussen wringen. Zelfs als je maar 2 stops op de metro zit, kan je 5 afleveringen kijken. Mm-hmm. En dan kijk je weer verder wanneer je weer even tijd hebt. Even tijdens een pauze op het werk bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dus het past bij het soort levensstijl dat we hebben.
0: Ja, die Chinese microsoaps, waar gaan die zoal over?
2: Ook daar is een evolutie geweest. Ja, je hebt verschillende thema's en wat je merkt in China is dat die al maar meer een eigen doelgroep opzoeken. Dus je hebt soaps die gemaakt worden specifiek voor vrouwen en daar zijn de grote thema's wraak en romantiek.
0: Mm-hmm.
2: Wraak wil dan vaak zeggen iemand die wordt vernederd of bedrogen door haar man of vriend in dit leven, wordt herboren in het verleden, heel populair, en kan dan met die voorkennis die ze heeft wraak nemen op de betrokken vriend of man die haar gaat bedriegen in de toekomst.
0: Ah, ja.
2: De geheime miljonair is ook zeer populair. Je trouwt met iemand, een arme boerenjongen, en dat blijkt eigenlijk een miljonair te zijn. En dan met alle weelde die daarbij komt en dure hotels en dure kleren. Enfin, dat ook heel populair thema. Dan heb je ook soaps die speciaal voor mannen zijn gemaakt. En die gaan dan heel vaak over de underdog die dan toch een held blijkt te zijn. Man wordt vernederd door schoonouders, maar blijkt eigenlijk de god van de oorlog te zijn. Je kan het zo gek niet bedenken. Of iemand die wordt opgenomen, heel realistisch, kan zijn ziekenhuisrekeningen niet betalen, maar blijkt dan in het ziekenhuis plots over geheime geneeskundige kracht te beschikken. En gaat dan allerlei mensen genezen en enfin, dat soort dingen. Je hebt ook soaps voor senioren, voor jonge professionals. Dus waar je ergens bevindt, jong, oud, er is wel een microsoap genre speciaal voor jou.
0: Ja, klinkt wel een beetje als een soort stationsromannetjes, thematieken die terugkeren. Het gaat niet over arthouse films.
2: Nee, het gaat heel vaak over mensen die in het gewone leven tegenslag hebben. Waar het allemaal een gewoon leven, ordinair leven hebben. En dan blijkt plots door magische kracht of door een of andere plotwending dat ze toch de held van hun eigen leven worden. Iets wat we misschien allemaal graag willen.
0: Ja, het is escapisme in het verhaal, maar ook voor wie er naar kijkt. Mogen ze de makers daarvan in China eender welk verhaal vertellen? Of wordt daar toch ook censuur op toegepast?
2: Ja, dat is een goede vraag. In het begin, en dan denk ik 5, 3, 2 jaar geleden nog, kon er heel veel. En die microsoaps ontsnapten een beetje aan de censuur die alomtegenwoordig is in China. Maar de censuur heeft het genre ingehaald. En ik denk een paar dagen geleden nog las ik in de South China Morning Post, de belangrijkste krant in het Engels, dat vanaf nu ook de overheid heel streng die microsoaps in het oog gaat beginnen houden. Ze hebben al meteen gezegd wat niet meer kan. Die miljonair, dat miljonairsthema, dat moet een beetje dimmen. Al die weelde die daar op het scherm wordt getoond kan liever niet. Ook geen foute ideeën over liefde en relaties zou ook moeten ophouden. Geweld kan niet meer of moet minder. Seksueel innuendo, want er is weinig expliciet in algemene series in het algemeen in China, maar het moet nog minder. Dus ik weet niet hoe spannend het allemaal nog gaat blijven, want de censuur gaat er zich wel degelijk mee bezighouden.
0: Ja, inderdaad. Als de verhaallijnen beperkt worden, dan wordt het minder plezant. Zijn er nog, want jij volgt het natuurlijk, zijn er nog trends op te merken in hun microsoap omgeving?
2: Ja, er zijn er eigenlijk twee. Aan de ene kant, die microsoaps worden gemaakt met heel weinig middelen. Soms met één iPhone op een gammel statief, geen belichting. Een hele serie op 3 dagen. Je hebt, omdat ze zo populair zijn geworden, heb je een beetje de tendens om daar toch wat meer geld in gaan te investeren. Iets meer lampen, een camera erbij. Bekendere acteurs, die zich vroeger te goed voelden voor dat genre, gaan nu toch ook in die microsoap-branche. Dat is één trend. Maar de andere trend is eigenlijk een beetje tegenovergestelde. En dat is de opgang van AI in de hele sector. En dat gaat razendsnel. Je kan eigenlijk de acteurs, de schrijver van het script, de componist van de muziek, et cetera, kan je vervangen door één iemand, namelijk een ingenieur die een paar prompts ingeeft en hop, je hebt een hele serie die daar op het scherm verschijnt.
0: En dat zijn dan geen AI-weergaves van bekende acteurs, zijn gewoon nieuwe personages die van nul gecreëerd worden.
2: Ja, je hebt de twee. Ik heb er even naar gekeken. Je hebt één ongelooflijk populaire serie die heet Strange Mirror of Mountains and Seas. Daar is een volledig verzonnen wereld gecreëerd met lopende octopussen, 3-koppige draken. 50 miljoen keer is daar naar bekeken. Is daar al naar gekeken in China? 50 miljoen keer, ja, zeg het juist. Maar dan heb je ook bekende acteurs die eigenlijk voor veel geld hun gelijkenis hebben verkocht om daar een avatar van te maken die dan gaat gebruikt worden in AI-series. Dus je ziet de bui al hangen. In China zien ze de bui al hangen. Mensen in de creatieve sector, iedereen die bezig is met muziek, met filmen, met script, kan vervangen worden door één ingenieur. En wat heeft China in overvloed? Ingenieurs. Dus ik denk dat er nog wel wat gaat veranderen in die sector.
0: Ja, er zullen veel mensen ook in die sector stappen, specifiek met dat.
2: Er worden nu al mensen opgeleid tot microsoapmaker of designer. En die gaan dan alles zelf doen met één computer.
0: Die Chinese reeksen, worden die gemaakt voor het Chinese publiek of worden die ook in het buitenland bekeken?
2: Die zijn oorspronkelijk gemaakt voor het Chinese publiek, maar omdat ze zo populair zijn, worden ze aangepast. Er is een hele tijd, de eerste jaren, was het vooral ondertitelen, vooral voor de Zuidoost-Aziatische markt. Daar zijn ze ook heel populair. Ze hebben gewerkt dat in Europa en de VS minder goed werkt. Er is toch een culturele barrière. Veel dingen die wij niet snappen, verwijzingen, culturele verwijzingen. Als het om historische series gaat ook, wat weten wij van Chinese geschiedenis, allemaal heel ver weg. Dus zijn ze eigenlijk Chinese scenario's gaan naspelen met Westerse acteurs en aanpassingen aan het script. En ik denk, de volgende stap is meer en meer dat wij het hier zelf gaan maken. Mm-hmm. Maar de manier waarop ze verspreid en bekeken worden, is wel nog vaak Chinees. Hè? Bijvoorbeeld de apps, de platformen, Real Short, Dramabox zijn Chinese platformen. Ook de manier waarop die AI-reeksen worden gemaakt, dat is met Seedance, hè? Een video-app. Het is een dochter van TikTok, dus ook dat is Chinees. Dus ja, er blijft toch wel een belangrijke Chinese poot of element in de hele trend. Het is ook in China begonnen. Dus,
0: Ja. En er wordt goed aan verdiend aan de microsoaps in China. En er wordt ook keihard van genoten, blijkbaar. Heel erg interessant. Dankjewel, Veerle de Vos, China-kenner, voor VRT Nieuws. Radio.

0: Maxime stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand.

0: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
1: Doe maar, ja.
0: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
1: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
0: Meneer is een kenner.
1: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
0: Amai, ferm.
2: Sportsot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: Radio 1 live.

0: giant.
1: Dat is toch een tijger, hè? Chaka Khan met de nieuwe single Chakzilla. De E17 van Kortrijk naar Gent. 20 minuten file tussen Kruisem en Deinze. Door een defecte vrachtwagen is daar de rechterrijstrook versperd.
2: De wereld van Sophie.
1: De wereld staat niet stil. De ene technologische revolutie volgt razendsnel de andere op. Maar geen sector die met zo'n rotvaart aan het veranderen is als de audiovisuele sector. Eerst werd de traditionele bioscoopfilm als belangrijkste fictievorm van zijn troon gestoten door prestigieuze tv-series. Vervolgens verhuisden die tv-series massaal van lineaire tv naar de streamingdiensten. En nu... nu verhuizen de series van ons tv-scherm naar dat van onze smartphone. En de vorm van die series, ja, die moet dan onherroepelijk mee evolueren. Enter dus het microdrama. Microdrama's zijn dramaseries met ultrakorte afleveringen, vaak niet langer dan 1 of 2 minuutjes. Ze worden soms ook wel eens de vertical drama's genoemd, want ze moeten dus passen op een smartphone-scherm. En dus worden ze verticaal opgenomen in plaats van traditioneel horizontaal om op een televisiescherm te passen. Het is echt een revolutie. Goedemorgen, Vincent Bilo.
3: Goedemorgen, Sophie.
1: En daar waar revoluties zich ontvouwen, sta jij natuurlijk in de frontlinie met je notitieboekje in de hand die nieuwe tijdingen waar te nemen.
3: Het zal wel zijn. Ik ben eens gaan rondneuzen, hè, op een paar van die streaming sites met van die microdrama's. Vooral op Real Short, hè, dat is de absolute marktleider in de sector van de microdrama's. Daar vind je een enorm aanbod Engelstalige content. Maar vergis je niet, het is wel degelijk een Chinees bedrijf dat erachter zit. Hè. We hoorden het net van Vera de Vos. Pioniers op het vlak van microdrama, de Chinezen. Je kunt daar ook zien hoeveel die microdrama's al gestreamd zijn. En dat zijn kijkcijfers waarvan je achterovervalt. Dus alleen maar Engelstaligen. Hè? Dat is nog niet de Chinezen die al zo populair zijn. Mm-hmm. Vaak lopen die in de honderden miljoenen. Tot ver voorbij de 500 of 600 miljoen.
1: Crazy.
3: Maar als je door dat aanbod scrolt, dan zie je toch wel snel dat er in die microseries een paar terugkerende thema's zitten. In de Chinese microdrama's is dat ook, hoorden we net. Hè. Een deel van dat aanbod zijn maffiaseries of reeksen rond bendes en georganiseerde misdaad. Ook een heel belangrijk genre is dat van weerwolven en vampiers.
1: Ah ja?
3: Heel veel microdrama's zijn eigenlijk gewoon doorslagjes van Twilight en True Blood en zo. Binnen die vampierenseries trouwens een opvallend subgenre, de alfas. Zeg maar dominante mannelijke weerwolven voor wie meisjes in katzwijn vallen. Mm. En dat, Sophie, dat brengt ons toch bij het veruit populairste thema in die microdrama's. Liefde, romantiek en erotiek.
1: Ja.
3: Een van de populairste microdrama's op Real Short, tevens de serie die voor een doorbraak heeft gezorgd eigenlijk van die short content streamer bij een jong publiek, is niet toevallig Breaking the Ice. De titel is al een mooi voorbeeld van hoe die serietitels vaak al de hele plot samenvatten. Want Breaking the Ice gaat over liefde op de ijsbaan.
1: Ah, ja.
3: Het ijs dat gebroken wordt op de ijsbaan.
1: Oké, de schaatspiste doet me denken aan mijn jeugd. Ja.
3: En aan Heated Rivalry, maar het is dus, dat heet van voor Heated Rivalry trouwens. Ja. Nu, Breaking the Ice gaat het over een beloftevolle ijshockeyspeler en zijn liefje aan een of andere Amerikaanse college. Volg even de openingsscène. Of nee, pardon. Vroeger noemden we een fragment van 60 seconden een scène. Hier is dat een aflevering natuurlijk.
1: Ja,
3: de
1: ja.
3: Openingsaflevering. Easton, de hockeyer, heeft net gedaan met trainen als zijn liefje Caroline passeert voor een kus. Merk op dat ze voor het gemak van ons, kijkers, mekaar bij hun volledige naam noemen. Kwestie dat we toch zeker goed hun namen mee hebben.
4: I love you, Caroline Wells.
5: I love you too, Easton Black.
3: Dank u. We zijn mee. Maar vanaf die kus aan de ijsbaan gaan de plotontwikkelingen razendsnel. Van de ijsbaan kutten we rechtstreeks naar het schooltoilet. Caroline heeft een zwangerschapstest vast.
5: Oh god. My period is a week late.

0: voor wie dat beeld niet helemaal snapt, zegt er zelf nog even bij dat ze meer dan een week over tijd is. En dan loopt ze een vrouw tegen het lijf. Maar ook van haar zegt ze ons meteen wie ze is.
1: Carolyn.
2: It's Ethan's mom.
1: This is Black. Hi.
0: Alweer handig, de innerlijke stem van Caroline die ons meteen vertelt wie die vrouw is die ze daar buiten aan het toilet tegenkomt. De mama van Easton, dus haar schoonmoeder. En die ziet op slag die predictor en ja, die weet hoe laat het is.
1: Do you think you're pregnant with Easton's child? Kijk.
0: Ben je zwanger van Easton? Slet die je bent. En hopla, de eerste klets wordt uitgedeeld. Want dat moet ik erbij vertellen. In de microdramas worden heel veel kletsen uitgedeeld.
3: Ah, ja.
0: Zo'n beetje zoals thuis.
3: Terug van weg geweest, de klets.
0: Want ja, natuurlijk, zo'n kleine, dat staat natuurlijk wel haar zoon zijn professionele hockeycarrière in de weg. Hè?
1: Easton has a full ride hockey scholarship. And I will not let you ruin his life. Trapping him in this podunk town to raise some bastard kid.
2: Please, just let me talk to Easton, okay? I'm not trying to trap
1: you him. You are going to break up with him. And you are going to get rid of that baby. Or else, you have no idea what I am capable of.
0: Dat is al veel drama. Caroline moet het van haar schoonmoeder dus uitmaken met Easton. En wat je er niet bij ziet, Sophie, is dat haar schoonmoeder haar daarvoor meteen ook een hele stapel dollarbriefjes aanbiedt.
3: Mm.
0: Ik weet niet of jij van die stapels dollarbriefjes bij je draagt.
3: Vandaag niet.
0: Ook nog eens netjes samengebonden met van die rekkertjes en al, maar die schoonmoeder dus wel. We zijn 60 seconden ver in de reeks en we hebben al een ijshockeytraining gezien, een broeierig moment tussen twee geliefden, de ontdekking van een zwangerschap en een bedreiging / omkooppoging door de schoonmoeder. Ik herhaal dat allemaal in 1 minuut.
3: Dat is niet normaal.
0: Waanzinnig.
3: Ja, want je denkt, we skippen hier een paar delen.
0: Nee. Dat is gewoon de eerste aflevering van 60 seconden. Oké, even fast forward naar aflevering 12 van Breaking the Ice. Caroline, die belandt door een samenloop van omstandigheden in de verkeerde kleedkamer. Die voor de jongens. En ze botst daar toch wel op een naakt douchende hete binksekers. Ze is zelf ook al half ontkleed, dus alles wijst hier op een stomende vrijpartij onder de hete douche met nog iemand anders dan die Easton.
3: Mm.
0: Maar dan bots je op de paywall.
3: Aha.
0: Dus van zodra er pikante scènes aankomen, moet je betalen.
3: Ah ja.
0: Ja, dan voel je je als kijker plots toch een klein beetje op een veredelde pornosite.
3: Amai ja.
0: Ja. Op Real Short trouwens staat het vol met microdrama's over dat soort onmogelijke liefdes met een soft of een wat minder soft erotische ondertoon.
3: En dus dat gebruiken ze om mensen over de drempel van de paywall
0: heen
3: te helpen?
0: Ja, zeker. Nog een veel bekeken microdrama bijvoorbeeld in dat genre is My Secret Lover is His Brother. Mijn geheime liefde is de broer van mijn lief. Het klinkt alleen wat beter in het Engels. My Secret Lover is His Brother. Het is een titel die een beetje doet denken aan die typische titels van het echt Antwerps theater. Hè?
3: Zwaar alarm genre in mijn dag.
0: Ja, of Urboelijk, nee, mijn smoelijke. Of Half Kreta zit op ons Greta. En eerlijk, dat is ook wel een beetje het niveau van die microdrama's. Bordkartonnen decors, scripts die door ChatGPT zijn verzonnen en acteerprestaties die zelfs de lat van de buurtpolitie niet eens halen. Mm. Kun je nagaan.
3: Ja.
0: Wat ook opvalt in die romantische microdrama's is dat de vrouw toch wel heel vaak in een onderdanige rol zit. De rol van de bewonderaarster, de vrouw die hunkert naar een man, opkijkt naar die man, in bescherming genomen wordt door die man.
3: Oh,
0: een heel populaire titel op Real Short is bijvoorbeeld How to Tame a Silver Fox. En als je dacht dat de zilveren vos uit die titel slaat op een grijzende, maar voor zijn leeftijd nog behoorlijk patente kerel, dan heb je het dus helemaal juist. Die Silver Fox is niet meer dan een sugar daddy, want daar dromen alle jonge meisjes toch van.
3: Oh nee.
0: Dat is dus een beetje de ondertoon. Nog een grote hit in het genre, Spark Me Tenderly. Een woordspeling op Spank Me Tenderly, sla me zachtjes. Want het is ook effectief een doorslagje van de SM-fantasie Fifty Shades of Grey. Het verhaal, Sophie, vrouw gaat werken voor een baas die haar verplicht om een contract te tekenen om BDSM met hem te hebben. Mm-mm. Einde script.
3: Mm.
0: En binnen dat populairste segment van de mini-romcoms, als we het zo mogen noemen, is er één thema dat er met kop en schouders bovenuit steekt als populairste motief. Dat van de vrouw die een rijke man aan de haak wil slaan.
3: Oh, mooi jongens toch?
0: Ja, echt waar. De vaakst voorkomende woorden in de titels van die microdrama's op Real Short, die zijn ook niet toevallig CEO, Prince en Heir, oftewel rijke erfgenaam. Maar met stip op één, Sophie. Vera de Vos zei het al, dat hij ook zo vaak voorkomt in van die Chinese short forms. Billionaire. Mm-hmm. Oftewel miljardair. Dus als je op Real Short zoekt op de term billionaire, dan krijg je niet minder dan, hou je vast, 540 series.
3: Echt?
0: The Virgin and the Billionaire. My Stolen Billionaire Life. Billionaire Husband, Secret Wife. I Don't Know My Husband is a Millionaire. Pregnant by the Millionaire. Billionaire's Betrayal. Fated to My Billionaire Callboy. Of de titel die de hele microdrama Bingo Kaart afvinkt. Fake Married to My Billionaire CEO. Checks all the boxes. Er bestaan zelfs kerstspecials, zoals Found a Homeless Billionaire Husband for Christmas.
3: Letterlijk, titel.
0: Ik heb me een dakloze miljardair gevonden voor kerstmis.
3: Ja.
0: Een dikke hit was dat tijdens de laatste kerstvakantie, die film. Dat microdrama is maar liefst 450 miljoen keer bekeken. Op Real Short alleen, hè, want met TikTok en YouTube erbij waarschijnlijk nog meer. Gaat dus over een miljardair die zich een half jaar voordoet als dakloze in New York, undercover, om zijn frauderende onkel te bespioneren en te betrappen. Maar tijdens die periode, vlak voor kerst, wordt hij toch wel verliefd op de hamburgerverkoopster die hem elke dag een hamburger komt brengen, zeker. Mm. Scène 1, Sophie, pardon, aflevering 1. Simon, de undercover miljonair, miljardair moet ik zeggen, die zit dus voor de deur van een hamburgerrestaurant te bedelen met een plaksnor en een plakbaard die ik in een carnavalswinkel niet eens zou kopen wegens te ongeloofwaardig. En zoals het microdrama betaamt, wordt dus het hele uitgangspunt van de film nog eens letterlijk in een dialoog gegoten aan het begin van die serie. Dus wanneer die miljardair zijn loopjongens komen zeggen dat hij zijn undercover bestaan mag opgeven.
4: Boss, you've been working undercover as a homeless man for 6 months now to investigate your uncle's crimes. Now that your uncle's in prison, it's time for you to return to the Jones Group.
5: Thanks, Luis. There's one more thing I need to take care of.
0: Ooh. Goeie samenvatting. Hey baas, je hebt nu een half jaar undercover de bedelaar uitgehangen om je sjoemelende oom te bespioneren, maar nu hij achter de tralies zit, is het tijd om je werk in het bedrijf te hervatten.
3: Dat is echt de dood van het innuendo, van
0: absoluut
3: het tussen de regels
0: subtext
3: doorlezen.
0: Onbestaande subtext. Ja, zegt de dakloze man dan, de zogezegde dakloze man met de plakbaard. Maar ik moet nog één iets regelen waarop de camera veelbetekenend inzoomt op de knappe bedienster aan de hamburger drive-in. Victoria, die hem dus al een half jaar elke dag uit medelijden een hamburger komt brengen. Onze dakloze is zo dankbaar, moet ik zeggen, dat Victoria al die maanden zo lief voor hem is geweest. En hij wil haar nu dus, nu hij zijn gewone miljardijsleventje weer gaat oppikken, wil hij dus eindelijk haar zijn liefde verklaren. Maar dan volgt er alweer een plotwending.
6: Hey Simon, brought you your favorite cheeseburger.
5: Thank you so much, Victoria. Honestly, you're the only one that's been nice to me the entire time I've been here. You've been bringing me food and supplies. I just appreciate it so much. I do have something I need to tell you, though. I...
0: Oh, telephone.
6: So, sorry, I'm getting a phone call. Hang on. Hey, Mom. How are you?
7: Victoria, the doctor says Grandma probably won't make it past Christmas. Her biggest wish is to see you in a wedding dress. Is it safe to tell her that we're expecting a wedding this Christmas?
6: Yes, Carl already proposed, and we're getting our marriage certificate tomorrow, so.
0: Victoria krijgt telefoon van haar mama, die zegt dat het oma's laatste kerst wordt, dat ze op sterven ligt, en dat het haar enige droom is om Victoria in een bruidsjurk te zien. Alle stereotypen, de clichés op elkaar. Hè? Mm-hmm. Geen zorgen, zegt Victoria. Mijn vriendje Carl heeft al een aanzoek gedaan. We gaan deze week nog trouwen. Ja. Ah ja, ja, je streep door de rekening van die clochard / miljardair. Hoe gaan de scenaristen erin slagen om dat op tilzijnde huwelijk te laten afspringen en de kansen toch weer in het voordeel van onze rijke Casanova te doen kantelen? Begin tweede aflevering, mind you, we zijn nog altijd maar 60 seconden ver in het verhaal. Begin tweede aflevering, Victoria staat bestellingen op te nemen aan de drive-in, als plots een patserwagen voorrijdt. En welke patser zit daarin? Carl natuurlijk, haar verloofde.
3: Ah ja.
0: Maar hij niet alleen.
6: Next order? Carl?
8: Jesus Christ, Victoria. I thought you were off today.
0: plots duikt van op de schoot van Carl het hoofd van een vrouw op. Een vrouw die ook nog eens heel opzichtig haar mond afveegt.
3: Oeh.
0: Kwestie dat er geen misverstand bestaat over welke lipdiensten ze Carl aan het bewijzen was met haar hoofd in zijn schoot. Je hoort ondertussen ook nog eens hem zijn broeksriem terug dichttrekken om het helemaal over te brengen, de boodschap van wat daar aan het gebeuren
3: Want
0: is in die
3: zo
0: auto.
3: Zo rij je door de stad natuurlijk.
0: Uiteraard,
3: hè?
0: En zo stop je ook aan een drive-in om een hamburger te bestellen. Uiteraard.
3: Waar je lief werkt.
0: Waar je lief werkt, waarvan hij ook weet dat zijn lief daar werkt. Maar goed, dan zit het spel natuurlijk op de wagen. Want Victoria, die kent die andere vrouw maar al te goed.
8: Carl, how could you cheat on me with my cousin?
0: Jazeker, Carl heeft zich aan de drive-in, waar zijn verloofde werkt, laten pijpen door de nicht van zijn verloofde. Je kunt het zo gek niet bedenken. En dat is waarschijnlijk ook omdat het gewoon door ChatGPT is bedacht. Maar ja, het gevolg kun je raden. Er worden kletsen uitgedeeld. En het gaat van asshole al hier...
8: You are an asshole!
0: Oh. ...tot bitch van ginder...
9: Bitch!
0: En wie komt er tussen beiden als reddende engel?
10: Don't you lay hand on her.
0: Juist, de dakloze miljardair.
3: Ah ja.
0: Durf geen vinger naar haar uit te steken. Echt gesproken als een prins op het witte paard. Enfin, we zijn dus intussen 90 seconden ver nog maar in die reeks. Ik ga de reeks niet spoilen, Sophie, voor wie nog wil kijken. Je mag zelf raden met wie Victoria op het einde van dit microdrama in een mooie witte jurk verschijnt voor haar stervende omaatje, de rondvogelende patser of de rechtschapen miljardairs.
3: Oh, moeilijk.
0: Ik laat het in het midden. Wat ik wel zeker weet, is dat meer dan 2 eeuwen aan feminisme voor niks zijn geweest.
3: Maar echt, hè?
0: Real shorts, Sophie, dat lijkt wel een soort omgekeerde manosfeer. Zo eentje waarin vrouwen dus worden neergezet als een soort trofee van rijke mannen. Dus 3 of 4 feminismegolven, hoeveel zijn het er ondertussen al geweest, die slaan anno 2026 dus vergeefs te pletter op de nieuwe rots in de audiovisuele branding, te weten die van de microsoaps.
3: Oh,
0: ja, sorry.
3: Oh, dit is zo deprimerend.
0: Ik wou dat ik iets leukers kon komen vertellen, maar nee.
3: Nee, weet je wat ik nu wel vind? Want je hebt me niet warm gemaakt voor microdramas, maar ik zou wel graag naar elke aflevering samen met jou willen kijken. Gewoon om jouw commentaar erbij te hebben.
0: We spreken af vanavond onder een dekentje.
3: Dankjewel, Vincent Bilo.
11: Radio 1.

0: The Cure met Boys Don't Cry.
1: Radio 1.
2: Ik lees de tekens op je armen, ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen. Ik stel het al lang niet meer in vraag.
1: Willem Arduy met De Zon.
2: De wereld van Sophie.
1: We hebben het over microdrama's. U bent intussen helemaal mee, hè? Dat zijn de series die volledig verticaal gefilmd zijn op maat van de smartphone-generatie. Ze waaiden over uit China naar Hollywood en vervolgens ook naar onze contraille. Volledig afgestemd is het op het vluchtige swipe-and-scroll-gedrag van jongeren tegenwoordig. Die kijken geen lange films, ze kijken superkorte episodes van anderhalve minuut ongeveer op de bus of tijdens het wachten ergens in een rij en surfen van de ene cliffhanger naar de andere. Je vraagt je af of ze het nog wel zouden kunnen, een ganse film uitkijken. En maken ze deze microreeksen omdat de jeugd geen lange aandachtspannen meer kan volhouden, of kunnen ze geen lange aandachtspannen meer volhouden door dit soort korte knipreeksen? Dat kan ik voorleggen aan professor neurologie aan het UZ Gent, Patrick Santes. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Als we het hebben over onze aandachtspannen, hoe lang is die gemiddeld? Hoe lang kunnen wij normaal gezien onze aandacht bij iets houden?
3: Wel, in de cognitieve wetenschappen gaat men ervan uit dat dat normaal gezien in de grote orde van, laat ons zeggen, een uurtje is. En dus dat merk je ook. Lessen duren een uur ongeveer. Een gemiddelde lezing duurt ook een uur. Maar daar zijn hele grote variaties tussen. En dus er zijn mensen die dat beter kunnen dan anderen. Dat hangt ook af van een aantal factoren. Hè. Bijvoorbeeld vermoeidheid is er een van. Eventueel ook, ja, dingen die je hebt ingenomen kunnen daar ook een rol in spelen. Maar het is ook een beetje afhankelijk van de inhoud en de manier waarop dat het gebracht wordt. Hè. Dus hoe boeiend wordt het gebracht? Aandachtspikkers zitten erin? Hè. Dus momenten dat je zegt van hier pik je weer de aandacht op. Dus dat hangt er ook een beetje vanaf van verschillende dingen.
1: Ja, maar door de band genomen zou je zeggen 50 minuten, een uurtje. Is er vandaag de dag een verandering op te merken bij onze jongere generatie wat die aandachtspannen betreft?
3: Maar er is zeker een verandering in de aandacht in de manier waarop dat ze die aandacht gaan gebruiken. En je kan er eigenlijk van uitgaan, onze hersenen zijn niet veranderd op een generatie tijd. Hè. Dus in principe zitten alle mechanismen er nog in om dat op dezelfde manier te doen als we dat altijd gedaan hebben. Maar het is wel zo dat onze hersenen eigenlijk voor een stuk gekaapt worden. Hè. Dus ze worden eigenlijk gekaapt door korte boodschappen die telkens ook een nieuwe boodschap geven. Onze generatie jongeren die zijn eigenlijk gewoon geworden aan korte boodschappen die eigenlijk telkens met onze aandacht gaan lopen en die eigenlijk een soort, ja, we noemen dat een beloning geven. Hè. Je krijgt eigenlijk als het ware een nieuwe context waar dat je uiteindelijk weer, ja, door gegrepen wordt. En op die manier krijg je iedere keer dat je zo'n nieuwe prikkel krijgt, krijg je eigenlijk zo'n beetje het gevoel van, ah, dat is leuk, dat geeft een soort, wij noemen dat een beloningsgevoel. Hè. En daardoor wordt onze aandacht eigenlijk continu, of dreigt die continu gekaapt te worden door dergelijke dingen.
1: Ja, die prikkels die zijn voldoende onweerstaanbaar, waardoor onze aandacht voortdurend afgeleid wordt. En dus krijg je eigenlijk, ja, een soort prikkelhoppen, maar betekent dat ook dat die aandacht daardoor korter geworden is? Of kunnen ze zich wel nog focussen, mocht dat nodig zijn?
3: Wel, dat hangt dus weer af van een aantal dingen. En waar de jeugd van de smartphone-generatie heel sterk voor gevoelig is, is eigenlijk voor de manier waarop de inhoud gebracht wordt. En dat merk je eigenlijk ook wel, dat ze heel sterk worden geprikkeld door visuele prikkels. En dus bijvoorbeeld als je wil dat kinderen en adolescenten, jongeren, hun aandacht houden, is het belangrijk om een boodschap bijvoorbeeld al heel goed visueel te verpakken. Hè. En dat is waar bijvoorbeeld de smartphone een ideaal instrument is voor de mensen die je aandacht continu willen grijpen. Hè. Het zijn visuele catchers die eigenlijk die aandacht continu grijpen. Dus Kunnen ze dat? In principe kunnen ze het wel nog, maar het is zo dat de boodschap dus inderdaad een stuk anders moet verpakt worden. Hè. Een ex-cathedra monoloog van een uur, dat is iets wat mensen nu echt heel moeilijk nog kunnen volhouden. En dat merk je ook wel.
1: Ja, want u geeft les. Merkt u dat ook bij uw studenten, dat ze sneller afgeleid raken?
3: Wel, tijdens de les is het, dat zie je wel, dat sommige studenten het echt wel moeilijk vinden om een uur lang van die smartphone af te blijven. En dus dat merk je wel. Soms merk je het ook als je dan een beetje rond gaat lopen dat die smartphone ergens op de lessenaar verborgen ligt. En ze doen dat dan niet openlijk meestal, gelukkig maar. Maar dat is voor sommigen echt wel een probleem om dat een uur lang vol te houden zonder dat er tussendoor toch iets met de aandacht terug gaat lopen. Ja, dat klopt wel.
1: Dan zijn ze toch ergens getraind geraakt intussen om die prikkels, als ze niet vanzelf komen, om ze toch even te gaan opzoeken. Dan is er toch ergens een soort onrust ingeslopen.
3: Wel, ik vergelijk het soms een beetje met een verslaving. Dat is misschien een heel zware en misschien een iets wat overdreven vergelijking. Maar je kan het er eigenlijk wel voor een stuk mee vergelijken. Hè. Je wordt eigenlijk voor een stuk ook getrokken naar dat continue nieuwe, dat continue prikkelende dat je gaat opzoeken. En daardoor wordt het eigenlijk moeilijk om je aandacht te houden bij wat er in je omgeving, en bij de les bijvoorbeeld, of bij een lezing, of bij een film te houden. Dat zie je ook in de films. Hè. Iets heel bijzonders, wanneer je nu kijkt naar een film van de jaren 80 of zo, dan valt het op dat dat tempo van die films zoveel lager lag. Hè. Mm-hmm. En terwijl nu zit er een veel hoger tempo in om die continu die aandacht toch te blijven vasthouden. Het is heel wat moeilijker om van die trage films nu nog te maken en te presenteren.
1: Ja, dat is waar. Als je of nog naar een nog oudere film gaat kijken, films uit de jaren 60, je wordt gewoon ongeduldig.
3: Ja,
1: omdat het zo tergend langzaam lijkt te gaan.
3: Ja, klopt.
1: Ja, maar dus die evolutie gaat zich dan verder zetten. Hè? Als we nu zien dat die microdrama's zo populair worden, die spelen eigenlijk in op die nood aan prikkels van de jeugd.
3: Klopt. Ja. Klopt, ja. En laat ons zeggen, het een beetje verontrustend vind ik dat die tijd wordt eigenlijk heel kort. Hè. Als je nu boodschappen gaat geven van een paar minuten, dan is die informatieoverdracht natuurlijk ook voor een stuk beperkter. Hè. Dus de informatie die je kan overbrengen in een paar minuten, dat is moeilijk om daar bijvoorbeeld een inzichtelijke boodschap mee te geven.
1: Mm-hmm.
3: Hè, dus, en daar, denk ik, is toch wel iets waar we een klein beetje beducht moeten voor zijn. Hè, dat het geven van zaken, van informatie die eigenlijk niet puur kennis zijn of weetjes, maar die eigenlijk inzicht en intrinsieke inhoud zijn, dat een stuk moeilijker dreigt te worden om dat op een goede manier nog over te brengen. Dus daar, denk ik, zitten we toch met een beetje een waarschuwing naar de toekomst toe, denk ik.
1: Ja, we haalden het net al aan, hè, als je zo hoort hoe zo'n aflevering van zo'n microdrama in elkaar zit. Dat zijn zo'n korte, simpele boodschappen dat alle nuance verloren gaat van een verhaal. Je hebt gewoon de tijd niet om een complex, gelaagd verhaal aan te bieden aan de mensen.
3: Dat klopt. En dat maakt het natuurlijk heel aantrekkelijk als in het idee van continu prikkels, maar langs de andere kant maak je het ook voor een stuk kwetsbaar. Hè? Dus de informatie wordt zo gefragmenteerd aangebracht dat je ook heel gemakkelijk mensen in hun ideeën voor een stuk kwetsbaarder kan maken.
1: Mm-hmm.
3: En dat lijkt mij toch iets om een beetje verontrust naar te kijken.
1: Ja, ik bedenk ook als maker dat je heel snel verleid wordt om cassante boodschappen te gaan schrijven in die dingen, om meteen de aandacht te trekken. Waardoor ook de aard van de content langzaamaan zal veranderen.
3: Dat vrees ik ook. En dat is denk ik inderdaad een dreiging. Naast het feit dat het natuurlijk ook de mogelijkheid openlaat om voor commerciële doeleinden daar ook boodschappen in te verpakken die heel snel binnenkomen bij de mensen. Hè?
1: Mm-hmm. Stel dat je nu vreest, mijn kind zal zich op termijn niet meer kunnen focussen of ik wil zorgen dat die lange aandachtspannen uitgedaagd blijft. Zou je dat kunnen aanleren of oefenen of je kind daartoe uitdagen?
3: Ik denk dat het kan, hè, want uiteindelijk, zoals ik reeds zei, ja, alles zit er nog in om het ook te hebben, hè, om ook voldoende lang aandacht te hebben. Onze hersenen zijn nog altijd dezelfde. Maar ik denk dat we de boodschap, de manier waarop dat we de boodschap meegeven, dat we die ook voldoende correct en voldoende aangenaam moeten blijven vertellen. En daar komen we denk ik op een heel belangrijk punt ook naar onderwijs en informatieoverdracht, dat die informatie ook op een boeiende manier, op een manier die ook de aandacht voor een stuk houdt en ook een beetje op het tempo van de manier waarop zij denken en redeneren, daar een stukje voor in meegaat. Dus dat betekent goed visuele ondersteunen, goed de aandacht proberen vast te houden. En dan denk ik dat je wel eigenlijk dat kan trainen. Want het is effectief ook iets dat je traint van, kijk, het kan ook boeiend zijn om lang je aandacht bij iets te houden, om dan ook inzicht daarin te krijgen en daar dan ook iets mee te doen. Maar dan moet je het wel op de juiste manier verpakken. En ik denk dat daar een taak is, zeker voor bijvoorbeeld onderwijs, om dat op een goede, ondersteunde manier en een verantwoorde manier ook te gaan doen, te gaan realiseren. Mm-hmm. Het is natuurlijk geen gemakkelijke taak en een beetje een andere manier van denken voor veel mensen, maar ik denk dat we daar wel rekening moeten mee houden naar de toekomst toe.
1: We moeten allemaal super storytellers worden om de aandacht van onze jongeren vast te houden en te richten op wat misschien er echt toe doet.
3: Voilà, dus.
1: Dat is heel erg duidelijk. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, professor neurologie aan het UZ Gent, Patrick Santes.
3: Graag gedaan. Goeiedag.
2: Radio 1.

0: Elton John en Crocodile Rock. We hadden het vandaag in de wereld van Sophie over microdrama's, microsoaps. Mocht je wat gemist hebben, alle fragmenten vind je terug op het Radio 1 kanaal van VRT Max. Bijna 12 uur, tijd voor nieuws.
1: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Ook vogels masturberen en ze doen het waarschijnlijk voor de lol. Blijkt uit nieuw onderzoek. U hoort het in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Iran en Israël blijven elkaar bestoken. Chauffeurs van de lijn zullen nog maximaal 3 verkeersboetes terugbetaald krijgen. En in Spanje heeft de paus het parlement toegesproken. Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran en Israël meteen moeten stoppen met elkaar te bestoken. De afgelopen uren laaide het geweld in het Midden-Oosten weer op. Israël heeft intussen al zeker 3 vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Jens Fransen, onze Midden-Oosten-expert. Die over en weer aanvallen tussen beide landen, die houden dus nog niet op, hè?
11: Nee, Iran heeft ook vanmorgen weer ballistische raketten afgevuurd. Nu al zeker vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land dus echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël dan? Israëlische luchtafweergeschut heeft die meeste raketten kunnen uit de lucht halen, maar het land slaat intussen zelf ook verder terug. En het zegt dat het dat alleen doet, dus zonder de hulp van de Verenigde Staten. Intussen tijd zien we berichten en beelden deze ochtend rookpluimen, onder meer van bij de Iraanse hoofdstad Teheran, maar ook bijvoorbeeld van bij die grote stad Isfahan, meer in het centrum van Iran. Het Israëlische leger heeft intussen reservisten opgeroepen en zegt dat het klaar is om, indien nodig, dagenlang opnieuw te gaan bombarderen.
10: Dankjewel, Jens. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog onduidelijk of het over een Oekraïense of een Russische drone gaat. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones boven Letland terechtgekomen nadat ze door Rusland werden ontregeld. Chauffeurs van de lijn zullen tot maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald kunnen krijgen voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding elk jaar kan onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn de directie van de lijn en de vakbonden overeengekomen en dat staat in het nieuwsblad. De nieuwe regels vervangen de provinciale regelingen die niet overal even streng waren. Bus- en tramchauffeurs moeten 10.000 kilometers per jaar afleggen in soms complexe omstandigheden. En daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
12: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
10: De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt het een slecht idee dat de lijn boetes van de chauffeur zal terugbetalen. De lijn zou beter meer opleiding geven aan de bestuurders die in de fout zijn gegaan, zegt woordvoerder Roel de Kleen.
13: Ik denk dat het belastingsgeld beter gebruikt zou worden, inderdaad, voor het geven van lessen, bijsturing, zodoende dat die chauffeurs zich bewust worden van het gevaar dat ze creëren en op die manier hun gedrag bijsturen. En ik denk niet dat hun gedrag nu wordt bijgestuurd door het kwijtschelden van die boetes.
10: Een man van 52 is veroordeeld tot een rijverbod van 3 jaar na een dodelijk verkeersongeval 2 jaar geleden. Hij krijgt ook een enkelband voor 1 jaar. De man reed na de voetbalderby Antwerp-Beerschot dronken naar huis en reed in de bebouwde kom aan 170 km per uur een voetganger dood. Er vielen ook 2 zwaar gewonden. De man had een maagverkleining ondergaan en last van dumping, waarbij eten of drinken plots te snel in de maag terechtkomt en daardoor kan je bewusteloos raken. Zijn advocaat Chris Luiks.
14: De rechtbank heeft gezegd wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken. En van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping. Dus hij is echt uitgevallen. En dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald. Omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten Westen was.
10: In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken en dat is de eerste keer dat dat gebeurt. De paus kwam spreken op uitnodiging van de Kamer en de Senaatsvoorzitter. En er werd vooral uitgekeken naar mogelijke politieke uitspraken van de paus. Mieke Strings, zijn die hier ook gekomen?
15: Ja, zeker en vast. De paus heeft zich opnieuw sterk uitgesproken tegen polarisatie, tegen de oorlogen in de wereld ook. Hij noemde de toenemende bewapening in Europa zorgwekkend. Maar daarnaast pleitte hij ervoor dat de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd centraal moeten staan. En daarbij verwees hij vooral naar wat hij noemde het tragische drama van de migratie. En hij pleitte voor respectvolle ontvangst van migranten en tegen discriminatie.
10: En hoe wordt er op die uitspraken gereageerd in Spanje?
15: Ze lijken toch wel een beetje op steun voor het beleid van de huidige linkse regering in Spanje. Vooral de uiterst rechtse partij Vox zal zich hierdoor aangesproken voelen. De kerk in Spanje was in het verleden echt een steunpilaar van de rechtse dictatuur van Franco. Maar vandaag steunt ze bijvoorbeeld ook die grote regularisering van migranten die de regering doorvoert. Toch gaf de paus ook een steuntje in de rug van de rechtse partijen in Spanje door zich uit te spreken tegen abortus en euthanasie.
10: Mieke, dankjewel. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem zijn ingediend over verkrachting en seksueel geweld. Ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, zegt correspondent Frank Renaud.
16: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
10: Patrick Bruel is bij ons vooral bekend van het nummer Cassé la Voix. En de Rode Duivels vertrekken straks naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur vanmiddag vertrekt een vliegtuig van op Brussels Airport naar hun basiskamp in Seattle. In het noordwesten van de VS is dat. Dat is een vlucht van ruim 12 uur. Volgende week maandag beginnen de Rode Duivels in Seattle dan aan hun WK. Egypte is daarbij de eerste tegenstander. Het weer, het blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan daar een onweer bij zijn. Temperaturen vandaag tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, nadien opnieuw wisselvallig met buien. Dan halen we nog tot 18 graden. Het opflakkerend geweld in het Midden-Oosten, dat zat opnieuw vooraan in het nieuws. De afgelopen uren hebben Iran en Israël elkaar opnieuw bestookt. De Iraanse raketten richting Israël zijn uit de lucht gehaald. Beelden van deze voormiddag laten rookpluimen zien boven de Iraanse hoofdstad Teheran. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
17: Dankjewel hoor, Lode Roels, voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat de Schotten naar het WK voetbal trekken met een missie. En die missie is, ja, winnen uiteraard, maar dat bedoel ik niet. Die missie is ook haggis legaliseren in de States. Want haggis de Schotse twijfelachtige delicatesse, die is al bijna 50 jaar verboden in de States. Haggis, voor alle duidelijkheid, is een schapenmaag gevuld met een mengsel van dierlijk vet, schapenhart, schapenlever en schapenlong. Er zijn mensen die het heerlijk vinden. Maar het is die long waar de Amerikanen over vallen, want tijdens de slacht zouden er gevaarlijke sappen in kunnen sijpelen in die long. Onzin en discriminatie, zeggen de Schotten, die nu van plan zijn om stiekem vlaggen het stadion in te smokkelen met daarop de boodschap: no haggis, no party. Volgens mij is dat een geval van chemische oorlogsvoering. Enfin, we kunnen zien, we zullen zien.
18: Het is maandag 8 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
17: De bommen die blijven vallen in het Midden-Oosten, is het staakt het vuren nu definitief voorbij? Ik vraag het Sander van Horen. Donald Trump die loopt boos weg tijdens een interview. Michiel Vos kent het verhaal. Ook vogels masturberen, blijkt uit nieuw onderzoek. En Nele van den Broek die wint zich op over onze manieren. Nieuwe feiten, aflevering 3001. Goedemiddag.

0: Baragur Framot, moedig voorwaarts met andere woorden, en de Zweeds-Iraanse Lale.
1: Radio 1.
0: Voor het eerst in 2 maanden wordt er weer heen en weer gevuurd. Raketten vliegen heen en weer tussen Israël en Iran. Sander van Hoorn, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Net op tijd weggekomen uit Israël, want sinds gisteren thuis. Maar jij bent natuurlijk onze...
2: Ja, of te laat.
0: Net te laat.
2: Te vroeg, ja.
0: Dat is journalisten praat natuurlijk te laat, want de bommen vallen weer. Jij bent een Midden-Oostenkenner bij NOS. Mm-hmm. Iran is begonnen, hè?
2: Ja, dat hangt er vanaf wie het vraagt. Iran zegt dat ze een hele duidelijke lijn hadden getrokken bij Israëlische aanvallen op Beirut. Die hebben plaatsgevonden en Iran zegt dat zij juist in reactie daarop op het noorden van Israël hebben gevuurd. Israël heeft daarop gereageerd en toen heeft Iran ook weer op het centrum van Israël gevuurd, met andere woorden. Ja, een hoog kip in het eigen halt altijd, maar volgens Iran is Israël begonnen, volgens Israël is Iran begonnen.
0: Ja, Iran zegt Israël is blijven bombarderen ondanks de afspraken in Beirut, dus dat is eigenlijk, zo kun je het alles uitleggen, maar is er veel geraakt eigenlijk in Iran bijvoorbeeld?
2: Israël heeft een petrochemische installatie geraakt in Iran. Dus een raffinaderij. En verschillende radarsystemen hebben ze geraakt. Dat is wat we weten, want Israël maakt ook niet alles bekend. En Iran al helemaal niet van wat er geraakt is. Dus dat weten we, dat er in het met name het westen en het noorden van het land weer verschillende doelen geraakt zijn. Iran zegt op haar beurt 2 Israëlische luchtmachtbasis bestookt te hebben. En daar zijn geen inslagen bekend. Aan beide kanten zijn er ook geen gewonden bekend. Dus wat dat betreft heeft het liever nog de potentie om allemaal met een sisser af te kunnen lopen. Maar ja.
0: Ze vuren voorlopig niet op volle kracht. Het gaat eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, om speldenprikken.
2: Nou, het is toch wel wat meer dan speldenprikken. En ook al zijn het niet grote aanvallen, dan nog heeft het alles wel in zich om te escaleren. Omdat beide partijen duidelijk maken dat ze geen aanvallen van de ander dulden. En dus wordt er over en weer steeds gereageerd. En dus loop je elke keer het risico dat er iets geraakt wordt, waardoor de ander denkt, nu moet ik toch weer nog feller reageren. Dus elk conflict en elke speldenprik heeft het de potentie om groter te worden, om verkeerd begrepen te worden. En dat is het gevaar van deze situatie.
0: Hoe kijkt Donald Trump hiernaar?
2: Nou, die is wakker inmiddels en die zegt dat beide partijen onmiddellijk moeten stoppen met vuren.
0: Ja, want ja, dat torpedeert natuurlijk zijn grote deal met Iran, hè?
2: Zeker, want op het moment dat er gevuurd wordt, ook al doet Amerika niet direct mee, loop je ook het risico dat het daar escaleert. Hè? Iran heeft al gezegd dat het klaar is om de golfstaten en de Amerikaanse belangen daar, de Amerikaanse basis, om ook die weer aan te vallen. En dan moet Amerika ook weer meedoen. Ja, en als we iets geweten hebben van Donald Trump de afgelopen weken, is dat hij dat te alle tijden zal proberen te voorkomen. Omdat hij gewoon geen zin heeft in een hernemen van de oorlog.
0: Ja, maar dat bewijst nogmaals dat de invloed van Washington op Israël, dat ook maar beperkt is.
2: Goh, en dat is interessant. Die leek heel erg groot te zijn, omdat we doorheen de afgelopen dagen toch wel hebben gezien dat Trump bijvoorbeeld een aanval van Israël op Beirut heeft weten uit te stellen, weten we nu achteraf. Want afstellen, ja, dat bleek het dan toch niet. Maar we zullen toch een paar dagen moeten wachten om te weten wat daar precies aan Amerikaanse goedkeuring heeft gezeten om bijvoorbeeld Beirut aan te vallen. Maar ook gisteravond ging Donald Trump naar bed met de boodschap dat hij bij Netanyahu zou oproepen, of verplichten eigenlijk in zijn woorden, om de Iraanse raketbeschietingen niet te vergelden. Nu, dat heeft Israël toch gedaan. Dus is daar dan toch een soort van goedkeuring uit Amerika geweest? Of is Trump nu opnieuw boos op Israël en Netanyahu, en zullen we daar in de loop van de dag over lezen? Het luistert allemaal toch vrij nauw, omdat die Amerikaanse invloed op Israël, ja, die is toch niet 100% blijkt. En dat is met name voor Trump heel vervelend, want Israël kan op die manier elke deal die er met Iran al dan niet aan zit te komen torpederen en frustreren.
0: Ja, en op dit moment blijkt ook dat Israël de diensten van de president afluistert van president Trump.
2: Ja, zeker. Kijk, Israël en Trump, ja, dat is een relatie die gebrouilleerd is. Ze vertrouwen elkaar eigenlijk niet meer. Heel veel Amerikanen, ook Republikeinen, hebben het idee dat ze door Netanyahu de oorlog zijn ingelummeld op basis van verkeerde voorstellingen van zaken. Dus dat vertrouwen, dat is weg. En je zag in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran dat Israël, nou ja, niet eens op de tweede, maar misschien wel op de derde rij mocht toekijken. En dus niet precies wist wat daar besproken en misschien wel afgesproken werd, terwijl dat voor Israël juist van cruciaal belang is. Hè? Israël heeft veel belangen bij de uitkomst van die onderhandelingen. Maar ja, op het moment dat het niet verteld wordt, terwijl het gebeurt waarover gepraat wordt, dan moet je het op een andere manier te weten komen, moet Israël gedacht hebben. En dus hebben ze de onderhandelaars zelfs van Amerika proberen af te luisteren.
0: Ja.
2: En er is altijd wel geweten over en weer dat er gespioneerd werd. Dat werd ook gedoogd, maar dit was toch wel op zo'n niveau dat de Amerikanen daar niet mee tevreden waren.
0: Ja, nu, Trump heeft Netanyahu nodig voor zijn grote deal met Iran, maar omgekeerd, Netanyahu heeft Amerika toch, Israël heeft Amerika toch nodig. Israël kan toch niet helemaal alleen staan op de wereld?
2: Zeker niet. En ze hebben Amerika nodig voor geld en wapens, voor steun in de VN-veiligheidsraad, steun op allerlei mogelijke andere manieren. Maar de continue discussie tussen Israël en Amerika is toch wel dat Israël vindt dat dat Iran ten diepste niet te vertrouwen is en dat Trump zich aan het lijntje laat houden door de Iraniërs. En ja, wil dus echt dat het karwei afgemaakt wordt. En daar geniet de regering van Israël, ook in Israël zelf onder de bevolking, brede steun voor. En dat is de reden dat Israël zich misschien wat vrijer voelt om die besprekingen te saboteren, om Amerika voor een voldongen feit te stellen. Nu, je ziet dat de, ja, misschien wel enigszins machteloze tweet van Trump, waarin hij de partijen oproept om te stoppen met vuren. Ja, dat het toch ook wel Amerika lastig zit, dat Israël dus kennelijk dingen kan doen zonder goedkeuring van Amerika, die Amerika uiteindelijk ook weer bij de oorlog kunnen betrekken.
0: Ja, vrede is nog niet voor morgen. Hou het in de gaten voor ons, Sander van Horen. Nog een fijne dag.
2: Zeker en vast.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1 live.

0: Ik zou zeggen peace. Stromae. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is ruim een half uur file rijden tussen Kruisem en Deinze. Door een defecte vrachtwagen is daar de rechterrijstrook dicht. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er hinder door een ongeval in Temse. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is een beetje raar om te zeggen en ik schaam me ook een beetje om het te zeggen, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook vogels masturberen. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Jij bent onze bioloog natuurlijk, huisbioloog. Honden, zeker reuën, die doen het schaamteloos, terwijl iedereen het ziet. Het hele gezelschap, koffie drinkend en al, taartjes etend en al, die is soms getuige van zo'n een sessie. Maar vogels, ja, die lijken zo kuis.
2: Ik heb het zelf nooit gezien. Misschien omdat ik er niet echt op gelet heb. En dat gaat vanaf nu veranderen. En ik heb dikwijls, als ik 's morgens op mijn tuintafel koffie zit te drinken, zitten er altijd een tiental mussen te kwetteren en te doen. Dus
0: wij kijken vanaf nu heel anders naar een kanarie.
2: Ja, voilà, ja. En omdat je dat nu zegt van die kanarie, want het verhaal is eigenlijk begonnen, hè, dus dat masturbatie bij zoogdieren veel voorkomt, dat weten we ondertussen. En zowel bij mannen als bij vrouwen, orang-outan vrouwen, die gebruiken dus bijvoorbeeld fruit om zich te penetreren. De schoonste is, denk ik, de Afrikaanse grondeekhoorn. Ik weet niet of je dat weet, lieven.
0: Nee.
2: Maar dat is een beestje waarbij dat de mannetjes zichzelf oraal kunnen bevredigen. Dus die geraken aan hun penis.
0: Allemaal met toestemming van de regering.
2: Ja, en die zuigen dus hetgeen dat ze dus lossen terug op, omdat dat woestijnbeestjes zijn en die kunnen dan profiteren van alle vocht dat ze kunnen vinden. Maar dus ondanks dat feit is er bij vogels eigenlijk nooit echt goed naar gekeken. En dan zijn er onderzoekers gevallen op beschrijvingen van vogels in gevangenschap door vogelhouders die het zelfs zo ver dreven dat ze dus die waarnemingen van masturbatie bij kanaries en vooral bij papegaaiachtigen, dat ze dat toeschreven aan stress en verveling en dat ze dat hebben proberen te bestrijden. Zelfs met niet alleen met bestraffing, maar ook met pillen en dit en dat. Dus ja,
0: kuisheidsgordels.
2: Ik ben een misdienaar geweest. Ik heb in mijn jonge jaren ook nog geconfronteerd geweest met masturbatie is zonde. Dus blijkbaar was dat ook het gedacht in die vogelkweekwereld. Maar ze zijn dus nu gaan kijken naar de voorkomen van masturbatie bij vogels door een uitgebreide literatuurstudie te doen. En wat blijkt? Het is in de natuur veel algemener dan in gevangenschap.
0: Aha.
2: En het heeft dus niks te maken met stress of spanning of verveling, maar net omgekeerd met vreugde en plezier.
0: En iedereen doet het? Oud, jong, man, vrouw?
2: Ja, alles door elkaar. Dus wel wat meer mannen dan vrouwen, maar toch, ook de vrouwen doen mee. Dus een functie aan masturbatie die klassiek gegeven wordt, is dat het de kwaliteit van het ejaculaat zou verhogen. Maar 1, dat verklaart niks voor de vrouwen. En 2, ze hebben nog nooit een vogel gezien die zich masturbeert totdat hij ejaculeert. Dus bij jonge vogels gebeurt het evenveel als bij oudere vogels, wat dat ook een soort oefening tot paring kan zijn en eventueel een kopieergedrag. Dus het zit overal.
0: Ja, en het is eigenlijk voor de fun, vermoeden we.

0: Het is iets dat... ze hebben het ontdekt in 120 verschillende soorten, maar verspreid over heel het vogelrijk van 22 families. Dus vooral bij papegaaien, maar het zit bij eenden, bij reigers, bij uilen, bij gieren, bij kraaien, bij struisvogels, bij kiekens, bij vogeltjes uit onze tuin, zoals de hegemus. Wel vooral bij soorten die veel paren en ook meerdere partners hebben, dus die wat paringsbereider zijn dan de brave beesten, zal ik dat maar zeggen, in het systeem. Maar het is dus inderdaad iets dat heel ruim verspreid is in de vogelwereld.
1: Maar de vraag is natuurlijk, hoe masturbeert een papegaai?
0: Ja, een vogel in het algemeen. Dus ik citeer letterlijk uit de conclusie van de studie waar dat het over gaat. Die heet trouwens heel eenvoudig The Evolution of Masturbation in Birds. In het vakblad Ecology and Evolution. En die zeggen... Vogelmasturbatie is gewoonlijk een nogal onelegant gedrag. De vogel wrijft met zijn cloaca tegen een object zoals een tak of een speelgoedje en dat gaat gepaard met vleugelgeflap en tevreden gekwetter.
1: Vooral dat laatste. Dus,
0: dat klinkt geweldig plezant als ik het zo lees. Maar het schijnt niet echt elegant te zijn, maar goed, dat hoeft ook niet natuurlijk. Hè.
1: Ja, maar niets aan de hand dus. Zij amuseren zich, het is gezond, het is een oefening... En die mogen zij ook even een verzetje.
0: Er is nog wel één heel leuke anekdote in heel dat verhaal van dat ontdekken van masturbatie bij vogels. Dat is namelijk al voor de eerste keer beschreven op het einde van de 19e eeuw door een poolonderzoeker die 6 weken lang in een kolonie van adeliepinguïns gezeten heeft. Een algemeenste pinguïn. En die zag daar... Wat blieft?
1: Zelfs pinguïns.
0: Ja, zelfs pinguïns, ja. En die zag daar letterlijk alles in die beesten. Necrofilie, pedofilie, overspel, betaalseks en dus ook masturbatie. Maar omdat dat zo indruiste tegen de kuisheid van zijn tijd, heeft hij dat niet opgenomen in zijn officieel verslag, maar heeft hij daar maar een 20-tal aparte exemplaren in het Grieks geschreven dan nog van gemaakt, van zijn beschrijving van het seksueel gedrag van een adeliepinguïn. En daar hebben ze het pas in 2012 een eerste exemplaar van gevonden. Yes. Dus die gast was zijn tijd 100 jaar vooruit. En al hetgeen dat wij nu beschrijven over masturbatie bij vogels, dat zat dus toen al in zijn verslag over die adeliepinguïns. Dus zo zie je maar dat de menselijke aard ook niet altijd even stimulerend is voor het kijken naar dieren.
1: Inderdaad. En ik heb zo gehoord, betaalde seks bij pinguïns, daar moeten we zeker nog op terugkomen. Dirk Drouwlands, nog een fijne dag.
0: Dank u wel, lieve. Een fijne dag voor jou ook.

0: Halleluja, go-kart racing en accidentally masturbating. De goede manieren die weerhouden mij ervan om daarover meer uitleg te vragen aan onze volgende gast.
1: Now I better try and bring a little style and polish to this food.
2: Moderne manieren. Met Nele van den Broek.
0: Elke maandag komt ze zich opwinden over onze moderne manieren. Komt ze daar alternatieven voor in de plaats zetten. Goedemiddag, Nele van den Broek.
3: Goedemiddag, lieven.
0: Waar heb jij je de voorbije week aan geërgerd?
3: Ongevraagd advies.
0: Oh.
3: Ja, ik snap de ironie, want eigenlijk is heel deze rubriek wel ongevraagd advies.
0: Maar... Nee, wij hebben jou gevraagd.
3: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Ik kreeg een aanbod overigens, gratis proefperiode, test oorapparaat.
3: Oh, lieve, ja, misschien moet je dat toch wel doen, want het luisteren is misschien wel een werkpuntje bij jou.
0: Oh?
3: Nee, het is niet waar.
0: Het is mijn beroep.
3: Ik heb... Nee, de luisteraars, die luisteren.
0: Ah, ja.
3: Goed, ik wil het vandaag specifiek hebben over ongevraagd medisch advies van...
0: Krijg je dat wel eens?
3: Oh... Ja, van mensen die geen dokter zijn. Ik heb in het verleden wel wat tekstjes geschreven over mijn mentale gezondheid, of beter, mijn gebrek aan mentale gezondheid en de medicatie die ik daarvoor neem. En ik heb het allemaal al mogen horen.
0: Wat?
3: Heb je yoga al geprobeerd? Drink meer water, ga gaan wandelen.
0: Oei.
3: Omega-3, curcuma, vitamine dit, vitamine dat, reiki, chakra. Of de klassieker, denk positief.
0: Oké. Okay. En dus dat allemaal alternatief voor... medicijnen.
3: Ja, ik heb ooit zelfs meegemaakt, ik stond met iemand te babbelen en ineens, out of the blue, zei hij dat ik moest stoppen met mijn medicatie, want het was super schadelijk en patatie en patata. En ondertussen had hij in zijn ene hand een pint en in zijn andere hand een sigaret.
0: Ja, en toch had hij de beste bedoelingen, waarschijnlijk.
3: Ja. Wel, ik snap dat mensen dat doen met de beste bedoelingen, maar het is... Zeker bij iemand die je niet kent, is het in het beste geval betuttelend. En in het slechtste geval is het levensgevaarlijk. Als iemand overtuigd wordt van met een medische behandeling te stoppen, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien.
0: Ja,
3: het wordt vaak ook gegeven bij mensen die kampen met hun mentale gezondheid, maar ook dingen als chronische pijn, chronische vermoeidheid, neurologische aandoeningen.
0: Dingen die tussen je oren zitten.
3: Ja, zo gezegd, omdat er nog
0: joggen,
3: geen...
0: Ga eens wandelen in de wind.
3: Ja, er is nooit iemand die zegt, misschien moeten we die Ebola uitbreken, gaan indijken met positief denken en vitamine D.
0: Ja, maar waarom doen mensen dat dan toch?
3: Er is denk ik wel een zekere frustratie met de reguliere gezondheid. Zorg voor bepaalde diagnoses kan je eigenlijk jaren wachten, omdat je moet van specialist naar specialist. En als een specialist niks vindt binnen diens vakgebied, dan word je onmiddellijk ook niet doorverwezen. Je moet het hele proces van vooraf aan beginnen met maanden wachten op een afspraak. En uiteindelijk komen mensen dan soms terecht bij kwakzalvers die geen wachtlijst hebben en je eigenlijk ook niet kunnen helpen, maar je wel hoop kunnen geven. Nu, op zich, hoop is ook iets waard, maar het kost wel handenvol geld.
0: Ik ging het net zeggen, die mensen zijn meestal niet gratis.
3: Ja, inderdaad. Mensen praten soms over big pharma, hè. Dat is vaak ook niet onterecht. Maar niemand heeft het ooit over big wellness. Wereldwijd is de wellnessindustrie die 4 keer groter dan de farmaceutische industrie.
0: 4 keer groter?
3: Ja, het is opvallend, want als mensen je ongevraagd medisch advies geven, dat zijn vaak van die een geitenwolle sokken type, zo goed bedoelende hippies, maar eigenlijk is het idee van zelfhulp is dat eigenlijk eerder individualistisch en economisch rechts. Zelfhulp betekent letterlijk help jezelf. In plaats van voor onze zieken te zorgen, iets wat we al doen sinds het stenen tijdperk, moet je vanaf nu voor jezelf zorgen. Do your own research, los het zelf op.
0: Koop reiki-kaarten, whatever.
3: Ja, inderdaad. En het effect van dat advies is vaak dat mensen zich niet beter voelen, maar net schuldiger. Want nu is het ook nog eens je eigen schuld dat je ziek bent. Want je had maar beter je best moeten doen.
0: Harder lopen, harder joggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Meer sporten.
3: Nog meer water drinken.
0: Goed, je hebt meestal dan een alternatief voor ons.
3: Kijk, op maatschappelijk
0: vlak... Al dan niet werkbaar.
3: Maar... Ja, dat kan ik natuurlijk zelf niet oplossen. Op het grote maatschappelijke vlak, denk ik, de beste manier... Om een frustratie met de medische wetenschap weg te werken, is net meer medische wetenschap. Dus meer investeren in gezondheidszorg en onderzoek. Ook naar aandoeningen waar historisch minder onderzoek naar gedaan is, omdat ze vooral armere mensen treffen, of minderheden, of vrouwen.
0: Juist, maar hoe dien je zo iemand van antwoord die jou ongevraagd medisch advies geeft?
3: Meestal antwoord ik niet. Of doe ik alsof ik het aanneem. Maar ik zou zeggen, mijn advies aan de adviesgever... Kijk, daar hebben we het weer, ongevraagd advies. Dat is, denk twee keer na. Je wil iemand helpen, maar advies is geen hulp. Dus stel jezelf de vraag, zou ik die persoon ook helpen? Advies kost je niks en helpen kost daadwerkelijk moeite. Je kan eventueel voor jezelf een soort adviestax invoeren. Elke keer dat je de woorden omega-3 tegen een chronisch pijnpatiënt zegt, mag je 20 keer diens boodschappen de trap opdragen. Of elke keer je tegen iemand met ADHD zegt dat wandelen beter helpt dan medicatie, mag je eens mijn onbeantwoorde e-mails gaan beantwoorden. Of elke keer je zegt wat iemand met chronische vermoeidheid allemaal wel of niet mag eten, mag je er eens een week voor gaan koken. En dan merk je, als je die denkoefening maakt, ben je toch al minder bereid om een ander te zeggen hoe het moet. En voor de hardleerse die het toch niet kan laten van advies te geven, zou ik zeggen, neem wat omega-3, eet meer kruisbloemige groenten, denk positief en maak een wandeling.
0: Tot volgende week. Nele van den Broek.

0: Nieuwe feiten.
1: Het was heel lang geleden dat Donald Trump, de president van Amerika, een interview gaf aan een kritische tv-zender. Met name NBC was dat. Het gebeurde gisteravond en dat interview dat eindigde zo.
2: And you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN.
3: But Mr. President,
2: you're one-sided crooked network. So let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
1: Thank you, darling. Have a good time. Let's call it quits. Na ongeveer 35 minuten liep Trump gewoon weg van de set. Michiel Vos, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
1: Michiel, jij bent onze man als het over Amerika gaat. Is dat al vaker? Ik kan me niet herinneren dat een president gewoon opstapt tijdens een interview. Dat zal wel ooit gebeurd zijn, maar dat is toch lang geleden.
4: Ja, dat gebeurt niet vaak. Het is niet de eerste keer voor Trump. Ik weet even op mijn hoofd niet wanneer. Maar in de eerste termijn heeft hij het ook zeker 1 of 2 keer gedaan. En jij zegt, terecht misschien wel, hè, kritische omroep NBC. Maar je zou ook kunnen zeggen, een normale omroep. Een grote omroep met een nieuwsdienst die vragen stelt en dan WOW, oh my god, een follow-up vraag stelt of terugdrukt als degene die interviewt hoort. Luister, dit zijn geen feiten, dit zijn verzinsels. Dit leeft in je eigen hoofd. En dat is bij Trump duidelijk in dit soort interviews. Dat is niet duidelijk als Trump achter de desk zit in de Oval Office, aangestaard door een half dozijn journalisten die een beetje worden weggevaagd door hem. Worden weggewuifd, als het ware. Daar had hij gisteren in Wisconsin geen kans toe. En dan is er dus een hele andere dynamiek aan de hand. En dan wordt er teruggedrukt door Kirsten Welker, in dit geval van NBC, die gewoon goed voorbereid naar voren komt en hem pareert met feiten, normale vragen. En hij ontploft geheel. Hij gaat volledig van het spoor.
1: Nu, we horen de regen ratelen op het dak, want ze zaten in een schuur in Wisconsin. Hoe kwam dat?
4: Ja, hij is in Wisconsin voor de farmers, voor de boeren. En dat is een groot onderdeel, of een klein onderdeel, maar een belangrijk symbolisch onderdeel van zijn coalitie. Daar was hij om over farmsubsidies, over kunstmestprijzen, natuurlijk ook de straat van Hormuz, Iran, een beetje te praten. En daaromheen gaf hij dit interview. Je hoort de regen op een stalen dak. Dat is inderdaad onhandig. Slecht geproduceerd misschien van NBC.
1: Maar je zag ook tractoren, stro en zo.
4: Je ziet een John Deere tractor met groen en al zie je achterin staan. En het is op zich Trump ten voeten uit. Maar hij ontspoort, vind ik, dat is mijn mening misschien, maar hij ontspoort volledig. Hij heeft geen enkele greep op het interview.
1: Hij heeft geen enkele greep op het interview. En toch heeft hij er toestemming voor gegeven. Hij wist toch waar hij aan begon.
4: Ja, en het is ook goed om te zien dat hij zo nu en dan, het is heel zeldzaam, een interview geeft, niet dus nogmaals aan een rechtse podcaster of een site waar jij en ik nog nooit van hebben gehoord en de gemiddelde Amerikaan ook niet, maar aan een gerenommeerde nieuwssite. En dan gaat het dus meteen fout, want dan gaat het fout op de onderwerpen. Het gaat niet alleen fout op de stijl, maar ook op de onderwerpen. Hij heeft gewoon geen argumenten en hij verzint alles bij elkaar.
1: Ja, bijvoorbeeld over Iran.
2: When you say I promised, I didn't promise anything. I don't like these endless wars. This is not an endless war. We've been doing this for 3 months. Much of it has been under the form, a pretty good form of ceasefire. The blockade has been amazing. Our Navy is amazing. Our military is the best in the world. Hey, we took over a very powerful country, Venezuela, a lot of soldiers, big, strong military. We took over Venezuela in a matter of minutes. We destroyed the capability of Iran in a matter of days. Nobody's ever seen anything like it. Now I'm going to finish it.
1: Ja, hij gaat de klus afmaken, want het gaat heel goed in Iran. En hun militaire slagkracht hebben wij in no time helemaal vernietigd.
4: Oké, voor de Trump-curious luisteraar van de VRT. Ik bedoel, laten we toch even eerlijk toegeven dat de oorlog, natuurlijk zijn de Amerikanen aan de overhand en winnen ze uiteindelijk waarschijnlijk. Maar het gaat niet goed. Het duurt al veel te lang, volgens Trump zelf. Prijzen zijn overal omhoog gegaan, op alle gebieden. De straat van Hormuz zit dicht. De olie komt er niet uit en nog komt er iets in. Ik bedoel, dat was niet volgens het plan. En de doelen worden ook niet gehaald. Er is geen regime change. Niemand heeft het over het nucleaire programma. Het is makkelijk om te zeggen, het is gedaan. Het is klaar. We zijn de winnaars. Maar we hebben het nog helemaal niet gehad over het nucleaire programma. Over het missaalprogramma. Wat is Israël aan het doen in Libanon op dit moment? Met Hezbollah, et cetera, et cetera. En dat komt dan in zo'n interview naar voren. En dan verliest hij, dat is mijn analyse, dan verliest hij het gewoon in zijn eigen verzinsels in dingen die niet bestaan. Ja. Met betrekking tot de oorlog in Iran. En dat is niet te vergelijken met die actie in Venezuela. Dat duurde inderdaad 2 uur in het hols van de nacht. Maduro wordt weggehaald, klaar. Ja, dat is van een hele andere orde dan
1: hij
4: Iran.
1: Hij stelt Venezuela voor als een heel sterk land, ook militair.
4: Ja, dat is natuurlijk onzin. Ja. Dat was inderdaad een actie van 1 nacht. Dat ging heel goed. Daar hebben we niks veranderd verder. We hebben gewoon de topman weggehaald. Die zit nu ergens in Amerika. Die wacht op een proces. Dat is heel anders dan een oorlog met Iran samen met Israël, waarin we dagenlang, wekenlang hebben gebombardeerd en nu in hele lastige onderhandelingen zitten, denken we. Maar dan vraagt de interviewer naar die onderhandelingen. Met wie praat je? Er komt geen naam. Hij heeft geen details. Hij is vaag. Hij is vermijdend. Volgens mij heeft hij geen idee wat er aan de onderhandelingen gebeurt. Dat merk je gewoon als je naar dat interview kijkt.
1: De president werd ook gevraagd of hij het gepast zou vinden dat mensen die op het Capitool 6 januari destijds mee aan de bestorming hebben gewerkt, of die compensatie van de staat zou krijgen, of hij dat gepast zou vinden.
2: You had a bunch of dirty cops, and frankly, what they did was weaponization of our government.
0: But sir, there's no evidence of that. More than 1,000 people.
2: No, there's none. You know what you do? Try looking at the tapes one time.
1: Ja, je moet eens naar die tapes kijken. Allemaal dirty cops. Wat is schuld van de dirty cops?
4: Nou, dat durf ik wel aan. Daar was ik bij. Dat waren geen dirty cops. Ja, de deuren stonden op een gegeven moment open. Maar dat verwart hij altijd met, oh, de FBI, die daar helemaal niet bij was, liet ons binnen. En daarbij, zij heeft gelijk. Er zijn 1,000 mensen veroordeeld. Niet door linksradicale gekken, maar door juries en door prosecutors en door rechters, al dan niet benoemd door Trump, die in een rechterlijk systeem mensen hebben veroordeeld wegens het binnenvallen van het Capitool, het verstoren van de procedure, et cetera, et cetera. En Trump is geobsedeerd met 6 januari, met de bestorming van het Capitool. Dat is de original sin voor hem in de tweede termijn. Daar ging het allemaal mis en dat is hij. Hij is uit op wraak, op retribution, op die dag. En dat is, je merkt het in elk interview, hij gaat altijd naar 6 januari. En daar gaat het altijd fout, want die mensen zijn gewoon veroordeeld. Alleen, dat is niet in zijn voordeel. Hij wil die mensen vrij, hij wil die mensen brandschoon terugzetten in de maatschappij. En dat doet hij met geld en met pardons, et cetera. Ja. Ja. Maar het heeft niks te maken met de werkelijkheid.
1: De werkelijkheid heeft inderdaad. Jij was erbij, jij zat ertussen, echt. Hè? Jij hebt het met eigen ogen gezien.
4: Hij was er niet bij, ik was erbij.
1: Juist.
4: Hij heeft het alleen op televisie gezien. Ja. Laten we even duidelijk zijn.
1: En dan op het einde van de interview ging het ook over de lokale verkiezingen in Californië. Trump zegt dat die oneerlijk zijn verlopen. Maar toen hij de vraag kreeg waar het bewijs daarvoor is, gebeurde er dit.
2: 4 days. And they aren't even close
0: well,
2: to coming
0: they,
2: up with
0: it. That's how they count
2: you know
0: the
2: why
0: votes
2: they're doing
0: California.
2: That? Because they're cheating on the election.
0: There's what? Do you have evidence they're, to support
2: all
0: that?
2: All I have to do is look. All I have to do is look.
0: That's not evidence.
2: And I listen to people, but, and let's see what happens.
0: But, sir, that's not evidence.
2: Do you think it's appropriate
0: that's how they
2: that they
0: count the votes in California?
2: Do you think it's appropriate that they have an election, and 5 days later, they're nowhere close to picking a winner?
0: State and local officials acknowledge they are slow. They're urging.
2: No, they're crooked.
0: They're urging the votes to be counted quickly. That's how they
2: they're
0: vote in
2: crooked,
0: California.
2: They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
0: To be fair, I'm not crooked, but let's
2: really?
0: Let's
2: well,
0: continue.
2: You play right into their hands.
0: Let's continue.
2: You're either crooked or you're stupid.
1: Ja, je bent ofwel corrupt ofwel stom, want ik heb geen bewijs nodig. Ik heb gewoon gekeken. Ja, dat is eigenlijk wat hij zegt.
4: Lieve, als Bart de Wever ook maar 10% dit soort dingen zegt, ligt hij er al uit. Of Rob Jetten in Nederland. Het kan helemaal niet. Zo kun je niet discussiëren als je president bent. En je hebt het over een systeem. California telt anders en langzamer, inderdaad. Dagen na de verkiezingsdag zelf wordt er nog geteld en kunnen uitslagen dus worden bijgesteld en worden ook bijgesteld. Al naar gelang stemmen die langzaam 3, 4, 5 dagen na de verkiezingsdag nog worden geteld. Dat is nou eenmaal het systeem. En steeds weer loopt hij daartegen aan. Als het systeem hem niet aanstaat, dan is hij het deep state, dan is het corrupt, it's crooked, it is crooked Hillary, it is crooked elections, it's crooked California. Dat is voortdurend zo. En ik merk dat hij daartegen aanloopt in het tweede jaar van zijn tweede termijn, dat hij tegen de randen van zijn eigen fantasie aanloopt, waar de werkelijkheid begint. En hij komt er niet meer uit, lijkt het wel, in zo'n interview. Hij oreert, althans argumenteert, als een soort 13-jarige die gewoon zijn zin wil krijgen. Ja, zo werkt het volgens mij niet, maar goed.
1: Maar dat is toch de Trump die we al de hele tijd gezien hebben? Of is dit voor jou een nieuwe Trump?
4: Nee, maar ik word er wel als Amerikaan enigszins door geraakt, omdat je hem niet vaak meer ziet in dergelijke setting, waarin wordt teruggedrukt. Meestal wuift hij alle kritiek weg. Hij staat voor een brullende helikopter, loopt door. Dat zijn die hele korte snippets van interviews die we zien. Dit is anders. Dit is een sit-down. Hier moet je in gevecht met een echte journalist. Die gewoon zegt, dat is onzin. Waar is het bewijs? Die mensen zijn veroordeeld door een rechter. Niet door mij, niet door de pers, maar door een rechter. Afijn. En dan merk je, ja, vind ik dat hij als president echt tekortschiet in. Hij zit gewoon in een soort fantasiewereld. En Peter Pan in de fantasiewereld. Maar dat heeft niets te maken met de Amerikaanse werkelijkheid, denk ik dan.
1: Ja, en Peter Pan die moet straks. Peter Pan die moet straks de midtermverkiezingen meemaken.
4: Juist.
1: En wij gaan het allemaal samen meemaken. Samen met jou, jij op de eerste rij. Tot volgende week.
4: Tot volgende week.
1: Nog een fijne dag.
4: Dankjewel.

0: Ja, wat een echt boze Michiel Vos. Het kwam straight from the heart, om het op zijn Amerikaans te zeggen. Michiel Vos, onze Amerika-man, Calling America en Electric Light Orchestra. Een nieuwe week, een nieuw middagjournaal, een nieuwe middagjournaalgast. Joe van Castillo.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik ben officieel op dieet. Het is mogelijk dat ik dat hier op Nieuwe Feiten al een stuk of 17 keer heb verteld, want ik ben inderdaad al op dieet sinds ik ongeveer 11 jaar was. Maar deze keer zal het anders zijn, want deze keer meen ik het echt. En deze keer doet mijn man mee. Maar pas op, mijn man doet niet mee om medelijden te tonen. Hij doet mee omdat hij nu op een leeftijd is waarop zijn liefde voor de frituur het eerste is wat je opvalt als hij de kamer binnenwandelt. Omdat hij 1,89 meter groot is en ik niet veel groter ben dan een mollige penguin, mag hij nog altijd 2000 calorieën per dag eten. Maar als ik even snel wil afvallen als hem, mag ik per dag niet meer dan 30 gram broccoli en een halve druif eten. Want ja, na een leven lang diëten is dat een talent dat ik heb. Ik tel calorieën even snel als Rain Man kaarten telt in een casino in Las Vegas. Eén banaan, zeg ik tegen hem, nog voordat hij zijn vraag heeft afgemaakt over wat hij voor de rest van de dag nog mag eten. Zoals iedereen weet, kan een dieet pas echt succesvol zijn als je er ongelukkig van wordt. En toch is het me nooit gelukt om er één vol te houden. Als het vreemd lijkt dat ik nog nooit een dieet met succes heb beëindigd, dan is dat omdat mijn talent voor ontkenning enorm groot is. Met dat talent kan ik handen vol chips in mijn mond stoppen en tegelijk denken dat die honderden of duizenden calorieën in de lucht verdwenen. En die ontkenning gaat ver. Heb ik echt op 5 minuten een hele pot pindakaas opgegeten? Niet als niemand de lege pot kan vinden. Dankzij datzelfde principe kon ik mijn man ervan overtuigen dat onze badkamerweegschaal kapot was, want het was absoluut niet mogelijk dat ik 90 kilo woog. Ik, die bijna niks eet en perfect calorieën kan tellen. Maar nu moet ik dus verplicht stoppen met mijn ontkenning. Want ik ben nu verantwoordelijk voor 2 diëten. Dat van mij en dat van mijn man. En ik denk dat het kei goed gaat. Want terwijl ik dit allemaal vertel, zie ik mijn man in de keuken langzaam een banaan in kleine stukjes snijden. En hij ziet er kei ongelukkig uit. Wat zeker een teken is dat dit dieet een echt succes zal worden.
0: Inderdaad, twijfel ik geen seconde aan Joe van Castillo, dat dit dieet waar je zeer ongelukkig van wordt een groot succes zal worden. Benieuwd of jouw dieet het einde van de week haalt? Hou ons op de hoogte, morgen weer. Zometeen aan het nieuws van 1 is er Ilse Liebes voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf donderdag om 9 uur 's ochtends op Radio 1.
4: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
0: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ja, beginnen
7: meter. Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Eindelijk even rust.
14: Bankafschriften.
13: Nee, hè.
14: Kredietkaartafschriften.
13: Niet nu.
14: Loonboekingen.
15: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com. Selection.
16: Schat, zie je eens hier op de Selection website?
17: Oh, wauw. OLED TV's van Philips en LG.
16: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
17: Ja, dat scoren.
16: Zoals op 2K.
17: Ah, ja.
18: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
20: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
19: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
21: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
0: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren. 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Iran en Israël blijven elkaar bestoken. Chauffeurs van de lijn krijgen elk jaar nog maximaal 3 verkeersboetes terugbetaald. En de paus heeft een politiek geladen toespraak gehouden in het Spaanse parlement. De Amerikaanse president Trump zegt op sociale media dat Iran en Israël onmiddellijk moeten ophouden met elkaar te bestoken. Intussen heeft Israël al zeker 3 vergeldingsaanvallen uitgevoerd met bombardementen op Iran. Jens Fransen, de boodschap van Trump is dus nog niet aangekomen.
1: Stop shooting, zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Maar als hij al gehoord wordt, dan wordt er in elk geval in het Midden-Oosten niet geluisterd. Want ook Iran heeft deze ochtend weer ballistische raketten afgevuurd. Zeker al vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël slaat intussen zelf ook verder terug en zegt dat het dat alleen doet zonder hulp van de Verenigde Staten. Vanmorgen dus opnieuw berichten en beelden, onder meer vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran, waar je rookpluimen ziet, maar ook vanuit een aantal andere grote steden, zoals Isfahan bijvoorbeeld. Meegeven nog, zo net heeft de Amerikaanse president Trump op sociale media gezegd dat er, volgens hem, gewerkt zou worden aan een staakt het vuren tussen Israël en Iran.
23: Dankjewel, Jens. De Europese Unie en de Britse premier Starmer roepen beide landen ook op om hier te praten. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog onduidelijk of het een Oekraïense of een Russische drone was. In het verleden zijn er al wel Oekraïense drones boven Letland terechtgekomen nadat ze door Rusland ontregeld waren. Chauffeurs van de lijn krijgen nog tot 3 keer per jaar een boete terugbetaald voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn directie en vakbonden bij de lijn overeengekomen, schrijft Nieuwsblad. De nieuwe regels vervangen de provinciale afspraken die niet overal even streng waren. Bus- en tramchauffeurs rijden elk jaar 10.000 kilometers in soms moeilijke omstandigheden en daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
2: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
23: Het verkeersinstituut FIAS vindt verkeersboetes terugbetalen een slecht signaal. Boetes moeten namelijk het gedrag bijsturen van wie in de fout gaat, zegt Stef Willems.
3: Het kan niet de bedoeling zijn dat bepaalde snelheidsovertredingen tot zelfs 10 kilometer per uur meer dan de maximaal toegelaten snelheid, dat die terugbetaald zouden worden. Dat is, denken wij, niet het beste signaal dat je kan geven. Uiteraard kan het altijd eens gebeuren dat je per ongeluk een overtreding begaat, maar dat geldt evenzeer voor alle andere weggebruikers. Dus wij menen dat degene die de overtreding begaat, dat nog altijd het meest faire systeem is dat die ook de overtreding betaalt.
23: Een man van 52 heeft een rijverbod van 3 jaar gekregen na een dodelijk ongeval in Deurne 2 jaar geleden. Hij moet ook 1 jaar lang een enkelband dragen. Na de voetbalwedstrijd Antwerpen-Beerschot reed hij dronken een voetganger dood. Zijn snelheid was op dat moment minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij last van dumping, waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kunt raken, zegt zijn advocaat Chris Luiks.
6: De rechtbank heeft gezegd, wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen. En dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten Westen was.
23: In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken, de eerste keer dat dat gebeurt. Hij kwam er spreken op uitnodiging van de Kamer en Senaatsvoorzitter. Er werd vooral uitgekeken naar mogelijke politieke uitspraken van de paus. En Mieke Strings, zijn die er gekomen?
24: Ja, toch wel hoor. De paus sprak zich opnieuw sterk uit tegen de polarisatie en de oorlogen in de wereld. Ook de toenemende bewapening in Europa vond hij zorgwekkend. En hij pleit er vooral voor dat de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen boven alles moeten staan. En daarbij verwees hij vooral naar het tragische drama van de migratie, zoals hij dat noemde. Migranten moeten respectvol ontvangen worden, zei hij, en mogen niet gediscrimineerd worden.
23: Ja, en hoe worden die uitspraken geïnterpreteerd?
24: Ja, ze lijken toch wel op steun voor het beleid van de huidige linkse regering in Spanje, waar premier Sanchez zich profileert tegen oorlog en een grote regularisering van migranten doorvoert. Vooral de uiterst rechtse partij Vox voelt zich wellicht aangesproken. Een partij die voortkomt uit de rechtse dictatuur van Franco. En de kerk was altijd een steunpilaar van die dictatuur, maar staat nu ook voluit achter die regularisering van migranten. De paus sprak zich wel, net als de rechtse partijen in Spanje, uit tegen abortus en euthanasie.
23: Dankjewel, Mieke. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel opgepakt, bekend van het nummer Cassé la Voix. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem zijn ingediend over verkrachting en seksueel geweld. Een van die klachten komt van een Belgische vrouw. Haar dossier is door het parket overgemaakt aan de Franse autoriteiten. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, zegt Frank Renaud.
4: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
23: En over een uurtje vertrekken de Rode Duivels van op Brussels Airport naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. Een vlucht van ruim 12 uur naar hun basiskamp in Seattle in het noordwesten van de VS. Volgende maandag spelen de Rode Duivels daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken, mogelijk ook met onweer, maxima tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. Tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris, maxima rond 18 graden. Het opflakkerend geweld in het Midden-Oosten zat vooraan in het nieuws. Iran en Israël hebben elkaar de voorbije uren bestookt met raketten. De Amerikaanse president Trump roept beide landen op om onmiddellijk met schieten te stoppen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Ilse Liebens.
7: Goedemiddag.

En nu is ze echt bijna weg. Je suis venu te dire que je m'en vais van Jules Lemaire. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dorianne Awesome, die presenteert hier vanaf donderdag de WK-tribune op Radio 1. En ze kiest het classic album van de week. We ontdekken deze week ook samen de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie. En ik ga tickets uitdelen voor het concert van Garbage, nu zaterdag in het OLT Rivierhof in Antwerpen. En voor de rest gaan we niet te moeilijk doen. Het is tenslotte maandag. En we hebben allemaal, of toch veel mensen, slecht geslapen. Dit is Lenny.

0: Afgelopen zaterdag is het net niet gelukt om die nummer 1 plaats in jouw Voxlijst te behalen. Lenny, hij wil nogthans heel graag. Hij doet zijn best, maar hij ging van 2 naar 3 zaterdag. Selassou en de Galans nog altijd helemaal bovenaan in jouw Voxlijst. En de Stones op 2. Maar wat niet is, kan steeds komen natuurlijk. Wie weet, ga maar stemmen als je dat wil voor Vox en voor Lenny via VRT Max, via de kanaalpagina van Radio 1. Het is bijna 1:15 op de E17 van Kortrijk naar Gent. Is de weg vrijgemaakt, iets voor Deinze. Wel nog meer dan een half uur file rijden vanaf Waregem. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 10 minuten file tussen de afritten van de E17 en Temse. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Er komen 10 minuten bij naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland een kwartier extra tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio 1.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.

Papa Pop Staples had 5 kinderen. En 4 van die kinderen zongen allemaal de pannen van het dak. Hij vormde samen met hen de Staples Singers. If you're ready, come go with me. Dit is De Mens, samen met Helena Kazark. Dat is de zangeres van Maria Iscariot, met Nederlands. MUZIEK

Banquet van Block Party. Het is dit jaar exact 20 jaar geleden dat de debuutplaat van Queen Bailey Ray uitkwam. En het gaat goed met haar. Ze is aan het toeren om die plaat te vieren, die debuutplaat. Ze heeft ook onlangs een boek uitgebracht, een kinderboek. Ze heeft zelf jonge kinderen. En het boek gaat over een kind dat op zolder platen ontdekt. Want voor elke emotie, zegt ze, Queen Bailey Ray, is er wel een song die je kan helpen. Liedjes kunnen je vriend zijn als je het moeilijk hebt. Dat is de boodschap in dat kinderboek. En dit nummer kan je zeker ook helpen. Deze song is ondertussen bijna 1 biljoen keer gestreamd.

0: 20 jaar om de teller niet aan te horen. Karim Bailey Ray in Put Your Records On.
1: Dit is het album van de week.
2: You always seem to be punching the flowers, ruminating like a fatalist for
3: Radio 1.
0: I Built You a Tower, zo heet de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie, de band van Ben Gibbard. Sinds het einde van de jaren 90 groeide die groep uit tot een van de vaste waarden binnen de Amerikaanse indie rock. Hun album Transatlanticism uit 2003 wordt nog steeds gezien als een mijlpaal in hun carrière, maar ook in het genre. Die nieuwe plaat, I Built You a Tower, gaat over een door en door verzuurde relatie. Het gaat hart tegen hart, met woorden en met slaande deuren. We horen een zanger die naar de fles grijpt, die niet slaapt en die zichzelf elke ochtend een pep talk geeft in een poging om de dag door te komen. Dit is Death Cab for Cutie en Pep Talk.
1: Radio 1.

Dead Cab for Cutie met Pep Talk staat op hun nieuwe plaat. Die heet I Build You a Tower. Dat is een heel mooie plaat geworden. Je kan die winnen via VRT Max. Even doorklikken op de kanaalpagina van Radio 1. En dan klikken op Doe mee. Erta Brekers zometeen op je radio met een nieuw nummer. Na de Moe en Fred Astaire.

0: Die zijn al in vakantiestemming, klaar om richting het zuiden van Frankrijk te trekken. Nieuwe single van de Erwtenbrekers, Het Zun. En zo is het ruim 20 voor 2 geworden. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij onderweg op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst. En op de E34 vertraag je voorbij Moerbeke. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland komt er een kwartier bij tussen Linkeroever en Deurne.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.

maak over het leven van Sinead O'Connor, een biopic. Dat is een leven waar sowieso heel veel van te vertellen valt, heel veel in gebeurd is. En de naam van Natalie Portman circuleert als zijnde de vrouw die misschien wel eens de hoofdrol zou kunnen spelen in die film. Maar dat is nog niet bevestigd. Er zijn ook nog geen data en zo voor die film over het leven van Sinead O'Connor. Dit is nieuwe muziek van Owen Kim.

Wat kan helpen is al eens kijken naar het weerbericht voor volgende week. Want daar heb ik veel zonnetjes in gezien. Anne Peebles en I Can't Stand the Rain. En daarvoor Owen Kinn samen met Melody Gardot. When Colors Turn Grey. En dit is Snow Patrol

0: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof, onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Iran zegt dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert op Israël. Afgelopen nacht en vanmorgen gingen er nog raketten over en weer, ondanks een staakt het vuren dat twee maanden geleden is ingegaan. Al die tijd is er Israël wel doelwitten in Libanon blijven aanvallen, gericht op Hezbollah, de extremistische militie die banden heeft met Iran. En Iran wil pas een definitief vredesakkoord als die aanvallen op Libanon ook stoppen. De aanvallen van vanmorgen zijn een doorn in het oog van de Amerikaanse president Trump. Die wil een einde aan de oorlog met Iran en riep beide landen op om onmiddellijk te stoppen met schieten. Chauffeurs van de lijn krijgen maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen. De nieuwe regels vervangen de provinciale afspraken die niet overal even streng waren. De vakbonden zijn tevreden dat er wat tolerantie is voor chauffeurs die tienduizenden kilometers rijden in soms moeilijke omstandigheden, zegt Stan Reuze van de Socialistische Vakbond.
12: Ja, als je een hele dag in een stad rondrijdt of in een gemeente of op een gebied dat je niet zo goed kent, ja, dan kan het wel eens zijn dat je inderdaad een kleine vergetelheid, 37 per uur rijdt, u wordt dan geflitst. En dan vinden wij als vakorganisatie, omdat het over een vergetelheid gaat, dus niet een bewuste overtreding, dat inderdaad de werkgever, men gaat werken om geld te verdienen, dat toch de werkgever een tussenkomst doet in die boete.
11: Het verkeersinstituut Vias vindt dat wie een overtreding maakt, de boete ook moet betalen, zodat die zijn gedrag kan bijsturen. In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken. Het is de eerste keer dat een paus dat doet in Spanje. De paus sprak zich opnieuw sterk uit tegen de verdeeldheid in de samenleving en tegen de vele oorlogen in de wereld. Hij vindt de toenemende bewapening in Europa zorgwekkend. Volgens de paus moeten de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd boven alles staan. En daarom is het volgens hem ook belangrijk om migranten respectvol te ontvangen en ze niet te discrimineren. Later deze week bezoekt paus Leo de Canarische eilanden, een belangrijke aankomstplek voor migranten in Europa. De Rode Duivels vertrekken rond deze tijd op de luchthaven van Zaventem naar Seattle in de Verenigde Staten. Daar zal België zijn basiskamp hebben tijdens het WK-voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Jurie Tielemans.
13: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alles positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
11: Maandag, volgende maandag, begint het WK voor de Rode Duivels. Dan is Egypte de eerste tegenstander. En 6 Belgische vrouwelijke topatleten krijgen een straat, plein of dreef met hun naam in het nieuwe sportpark aan de Heysel in Brussel. Het zijn zevenkampster Nafit Yam, rolstoelkampioene Lea Bayekula en de 4x100 loopsters Elodie Ouedraogo, Olivia Borlé, Hanna Marie en Kim Gevaert. Zij haalden in 2008 goud op de Olympische Spelen in Peking. De stad Brussel wil zo vrouwelijke sporters extra in de kijker zetten. Het sportpark aan de Heysel moet klaar zijn tegen 2030. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken. Mogelijk ook een onweer, maximaal tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. Tot en met vrijdag is het wisselvallig en vrij fris, maximaal rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
14: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.

voor wie een dosis positieve vibes nodig had op deze maandagmiddag. The Turtles and Happy Together. Goedemiddag, heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Ze voelen de hete adem van de Rolling Stones en van Lenny in hun nek, maar voorlopig houden ze stand helemaal bovenaan jouw Vox-lijst. Deze Cilla Soo samen met de Galants en het prachtige Move-In.

Als je graag aanstaande zaterdag naar Garbage zou willen gaan kijken in het OLT Rivierenhof in Antwerpen, dan stel ik voor dat je gewoon nog even blijft luisteren naar Radio 1, want ik ga zelfs tickets uitdelen. Je hoort de Shack Attack met Down on the Street. Zo is het bijna 14:15 geworden. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 20 minuten erbij tussen Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.

Op dagen dat de zon wat moeite heeft om erdoor te komen, dan kan ze altijd een duwtje in de rug gebruiken. En dat krijgt ze van deze Rex Orange County samen met Benny Sings en Loving is Easy. Dit is Fulco.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be.

gaan ze samen opnieuw op stap. Ze gaan samen toeren Salt and Pepper met En Vogue. En ze pakken TLC ook nog mee. Je hoorde What a Man. En die van Garbage, die zijn ook aan het toeren op dit moment. Die zijn hun afscheidstournee aan het doen. En met die afscheidstournee komt Garbage nu zaterdag naar het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Ze hebben vorig jaar nog een nieuwe plaat uitgebracht. Die werd in moeilijke omstandigheden gemaakt, want een jaartje eerder, toen moest de zangeres Shirley Manson noodgedwongen de optredens afzeggen, omdat ze een heupblessure had. En dan moest ze lang herstellen. En dan stuurden de andere bandleden haar muzikale cadeautjes / ideetjes door per e-mail. En die cadeautjes tussen haakjes, die groeiden dan uit tot een plaat. Dus ik vermoed dat ze nu zaterdag een mix gaan spelen van die nieuwste plaat en van hun allergrootste hits. Only Happy When It Rains, Stupid Girl, I Think I'm Paranoid, Push It. Ze hebben in dik 30 jaar wel wat bij elkaar geschreven, Garbage. Zorg sowieso als je gaat zaterdag dat je daar op tijd bent, want Sarbi die speelt het voorprogramma. Wat heb ik van jou nodig als je een duo-ticket wil winnen om naar Garbage te gaan kijken zaterdag in het OLT Rivierenhof? Jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van het nummer dat ik zo meteen ga draaien. Dat stuur je mij allemaal door via de app van Radio 1. App open doen, naam, e-mailadres en de titel van dit nummer.

Garbage en Queer was meteen het juiste antwoord dat ik nodig had in de app van Radio 1. De duotickets om naar Garbage te gaan kijken zaterdag in het OLT Rivierenhoofd, die zijn ondertussen de deur uit. Als je meegedaan hebt voor zo'n ticket, als je gestuurd hebt via de app, ga dan even terug in de app kijken, want de winnaars zijn ondertussen verwittigd, hebben een appje teruggekregen. Dit is nieuwe muziek van Heather Nova, The Orchard.

0: Feline It op Radio 1 en King's Call. En daarvoor gloednieuwe muziek van Heather Nova, The Orchard. Haar nieuwe plaat komt uit in oktober van dit jaar. Het zal haar 13e studioalbum zijn. En The Orchard is de titeltrack van die plaat. Het volgende nummer, dat is een nummer dat eigenlijk al bestond als een interlude van een dikke minuut op de plaat In Waves van Jamie XX. Nu is het uitgegroeid tot een volwaardig nummer van dik 2 minuten, jawel. The Avalanches samen met Jamie XX.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal.

Kort en goed, het is onze Vokstip deze week, dus je kan ervoor gaan stemmen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. The Avalanches samen met Jamie XX en Every Single Weekend. Dit is Richard Hawley. There's a storm coming.

0: Ik lees dat perioden van regen nog kunnen deze namiddag. Stevige buien, misschien hier en daar een kleine kans op onweer. Maar van een storm gelukkig geen sprake. Enkel op de radio, enkel in het gezelschap van Richard Hawley en zijn prachtige stem. There's a storm coming. En zo is het bijna 3:15 geworden. Opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring. Komt er 10 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland is dat een klein 30 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf donderdag om 9:00 's ochtends op Radio 1.

0: bij ons thuis.
1: Hij is onlangs 75 geworden, Johan Verminnen. En hij had vorig jaar al een afscheidstournee gepland. Maar die moest hij toen afzeggen om gezondheidsredenen. En hij is vandaag nog niet genezen, Johan Verminnen. Maar hij voelt zich wel wat beter. En dus gaat die afscheidstournee er toch komen. De tour Afscheid van een Zanger begint op 13 december in Heist op den Berg. Je hoorde Met Zeven aan tafel. En dit is Jamie Cullum.

0: plaatsen we tegenover het onmenselijke. KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Ves, Pieping Tom, Comilfo en The Who. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
10: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
9: Meer merk.
10: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
9: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
11: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
12: Kissie, Keno. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie. Want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
14: Onmogelijk.
13: Zekerheden?
14: Onmogelijk.
13: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
15: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
17: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
18: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
19: Voilà, ik klap en dan eet hem.
18: Kun je het zien?
17: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
0: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 3 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is in lange tijd niet meer zo hoog geweest, blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. Vorig jaar trouwden zo'n 32.200 koppels, ruim 600 meer dan het jaar voordien. Het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Voor een deel komt dat omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding meer gehuwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
22: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na een echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
21: Het federaal parket heeft een middellijke schikking gesloten met 2 Marokkaanse banken met filialen in ons land. De 2 banken betalen samen meer dan €175 miljoen. Het onderzoek ging over illegale bankactiviteiten, onder meer met verzekeringen en kredieten. Er waren huiszoekingen in de filialen in Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Borgerhout. De banken en 3 bestuurders werden door de correctionele rechtbank vervolgd, maar door de middellijke schikking komt er dus geen veroordeling. Het
6: Het federaal parket zegt dat het belang hecht aan financiële, economische en fiscale fraude en dat een minnelijke schikking het voordeel biedt van een onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke reactie. Ook Israël is nu gestopt met zijn aanvallen op Iran op verzoek van de Amerikaanse president Trump, zo wordt gezegd in Israëlische media. Maar als de Libanese militie Hezbollah Israëlische steden blijft aanvallen, dan zal Israël opnieuw de zuidelijke voorsteden van Beirut aanvallen. De bombardementen op Beirut waren gisteravond de aanleiding voor Iran om Israël aan te vallen. Iran meldde eerder ook dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert, zolang Israël dat ook niet meer doet. Paus Leo roept de Spaanse bisschoppen op om te luisteren naar slachtoffers van misbruik binnen de kerk en om hen ook een vorm van herstel aan te bieden. In Spanje kwam de omvang van het misbruik pas laat naar buiten, na onderzoek van enkele media en een rapport van de Spaanse ombudsman. Dat rapport schatte het aantal slachtoffers op meerdere honderdduizenden over de laatste decennia. De paus zou slachtoffers ontvangen tijdens zijn bezoek, maar daar is nog geen bevestiging van. De Rode Duivels zijn op weg naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur is hun vliegtuig vertrokken naar hun basiskamp in Seattle. Het is daar 9 uur vroeger dan hier en dat wordt dus even aanpassen aan het tijdsverschil, zei Juri Tielemans voor het vertrek.
14: De eerste paar dagen zullen wat moeilijker zijn om zich aan te passen en daarna hopelijk gaat dat heel natuurlijk wel meegaan. Iedereen is alles positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep en dat is wel belangrijk.
6: Volgende maandag spelen de Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het weer, vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken. Mogelijk ook een onweer en maximaal tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Later stapelwolken en hier en daar ook buien. Tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris met maximaal rond 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

Talking Heads en Burning Down the House. Een heel goedemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik krijg straks een nummer voorgeschoteld uit Loose van Nelly Furtado. Want dat is het classic album van de week, gekozen door Dorian Awesomes. Ik zie ook Kraftwerk staan en Axel Red en deze Jungle. Die hebben voor hun nieuwe single zich laten inspireren door de Braziliaanse muziekscene van de jaren 60 en 70. Denk aan warme klanken. Denk aan heel mooie, strakke productie. En dan zingen over hoe moeilijk het is om een relatie in stand te houden. Dit is Jungle and the

0: Muziek die hoort bij de film The Falcon and the Snowman. En de titel is gewoon een zin die voorkomt in de film. Want Bowie die was naar de film gaan kijken en die had zich met een notitieboekje in de zaal gezet en had een 30-tal zinnen uit de film neergeschreven die hij interessant vond. Dit was er één van This is Not America, David Bowie en Pat Metheny. En zo is het bijna 3:15 geworden onderweg op de Antwerpse ring. Richting Gent vertraag je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland een klein 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En dat is het. Op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt. Dit is nieuwe muziek van Grofgeschut. En dan alles.
1: Radio 1.

Michael Kiwanuka en I'll Get Along. En daarvoor Myrthe van Velde samen met Lander Severijns. Grof geschud zijn zij samen. Je hoorde de eerste single uit hun album Voor de Sport. Single heet En dan alles. En die mensen van Grof geschud, die ken je misschien wel ook van het middagjournaal in Nieuwe Feiten. Deze vrouw werd een paar dagen geleden toegevoegd aan de affiche van de Lokse feesten. Ze speelt er dezelfde dag als Diana Ross, jawel. Ze speelt eerst nog op Gen Jazz. En in het OLT Rivierhof, als je haar wil meepikken deze zomer, Axel Red, Le Monde Tournoile.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease.

0: Die komt later deze maand ook naar ons land. Robin en Blow My Mind. Radio 1. Ruud Roets, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bijna 3:30 na het nieuws van 4:00 is de wereld vandaag op je radio. En Rudy Franks gaat langskomen.
1: Ja, we hebben hem nodig. We kunnen extra uitleg gebruiken. Nu de oorlog in het Midden-Oosten weer helemaal lijkt op te flakkeren. Ja. Er waren al die aanvallen vanuit Israël op Libanon. Iran heeft dan gereageerd met aanvallen op Israël. Ook de Houthis roerden zich dan opnieuw na lange tijd. Zij staan aan de kant van Iran. Nu zou alles toch weer stilvallen. Enfin, Rudy, zijn jarenlange ervaring komt van pas, denk ik. Om een beetje te begrijpen wat daar allemaal speelt achter de schermen, wat we niet zien. De voorbije dagen was er ook veel aandacht voor de betogingen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Veel aandacht voor de rellen. Vanmiddag opnieuw acties. Nu gaat het echt een actie tegen dat politieoptreden dat daar de voorbije dagen is geweest. Maar wij willen de wereld vandaag eens kijken naar de echte gevolgen van dit allemaal, namelijk voor de studenten, de leerlingen in het Franstalig onderwijs. Daar zijn er bij die al sinds eind april geen les meer hebben gekregen, die geen examens zullen hebben. Wat doet dat met jongeren die al weken thuis zitten en die ook weten, ja, ik ga hier niet beoordeeld worden op de manier waarop ik het gewoon ben. Dus daar gaan we ook een getuigenis over horen. En Patrick Bruel, die komt ook aan bod, ja, is vanochtend opgepakt. Franse zanger, super populair in de jaren 90.
0: Super populair.
1: Ja, verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld. Hè, kwam al maanden geleden in opspraak. Dat gaat al een tijdje mee. En nu zijn er dus meerdere vrouwen die hem beschuldigen van verkrachting, poging tot verkrachting. Dus ook daar gaan we toch eens eventjes naar kijken.
0: Oké, dat alles na 4:00 in de wereld vandaag.

gisteren voor de allereerste keer opa geworden. Jawel, zijn dochter Marie is bevallen van Elmo. Opa Ronnie Mossuze, proficiat. Allemaal anders. Het is ruim 4:20 geworden. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een dik half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Leugenberg. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.

0: album van de week.
1: Donderdag dan begint het WK voetbal. Dat kan je hier natuurlijk volgen in Sportza op Radio 1. Dat spreekt voor zich. En Dorian Ausums is onze M&M-collega, maar ze wordt, zo gaat dat in het voetbal, aan ons uitgeleend. Want zij presenteert vanaf donderdag de WK-tribune hier op Radio 1 tussen 9 en 10 uur 's ochtends. Het gaat niet over het spelletje zelf, maar het gaat over alles wat er naast het veld gebeurt. De verhalen aan de zijlijn. Vanaf donderdag dus tussen 9 en 10 de WK-tribune. Dorianne heeft ons classic album van de week gekozen. Nelly Furtado en Loose. Dat is een plaat die deze week exact 20 jaar oud is. Een album uit 2006. Toen was Dorianne 13 jaar. Beleefde toen, zo vertelde ze vanochtend in Classic Stories, haar chaotische eerste jaren in het middelbaar. Die plaat die gaf haar wat zelfvertrouwen op een moment dat het op school wat moeilijker was. Sowieso een van de bepalende albums van de Nillies. Nelly Furtado klonk op deze plaat uitdagender dan wat ze ervoor deed. Denk maar aan I'm Like a Bird, dat is toch net iets braver. En dit was natuurlijk een plaat die ze met Timbaland samen maakte. Een producer die met zijn beats en met zijn geluiden zijn stempel heeft gedrukt quasi op heel dat decennium. Het klonk toen al straf en er zit nog altijd geen sleet op 20 jaar later. We gaan luisteren naar Say It Right.
2: Bon, dit is dus wat er kan gebeuren in het midden van de nacht wanneer iedereen al lang aan het slapen is. Dan komt de magie. Timbaland, de producer van Loose en dus van veel Furtado's grootste hits, die zei op een gegeven moment: let's call it a day. Het is genoeg voor vandaag, je bent moe. Waarop Nelly zelf zei: maar nee, ik ben nog klaar wakker, ik zal het u tonen. En ze is toen beginnen improviseren door de micro. En Timbaland en Dania, zijn protégé, zijn dan beginnen meespelen met haar. En zo ontstond Say It Right. En heel opvallend, want je ziet het vandaag nog all over TikTok, dat heel veel jonge mensen het gebruiken in hun video's. En dat zegt heel veel over de onsterfelijkheid van dit nummer.

Een hele week lang duiken we in het album Loose van Nelly Furtado, omdat Dorian Awesome het heeft gekozen als classic album van de week. Zeer fijne keuze. Dit was alvast Say It Right. En dit is Merel met Baby.

Zolang de vijf nog niet helemaal dood is, zal dit er een onderdeel van blijven uitmaken. The Killers en Mr. Brightside. Dit is nieuwe muziek van Isolde Lassoen. Nothing is forever.

0: Nieuw muziek van Isolde Lazoen, Nothing is Forever. Ik maak graag plaats voor het Roets en voor Rudy Franks. Zometeen in de wereld vandaag, na het nieuws van 4 uur.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
10: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Jarenlang was hij een van de populairste zangers uit Frankrijk. Patrick Bruel, vanochtend opgepakt in dat onderzoek naar seksueel geweld. We gaan het over hebben in de wereld vandaag.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren. Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Brussel zijn opnieuw enkele honderden jongeren samengekomen, ditmaal voor een manifestatie tegen politiegeweld. Dries Hirou, jij volgt die betoging. Hoe verloopt die?
15: Wel, aan Brussel Centraal hebben enkele groepjes steps in brand gestoken en voor het Novotel in het centrum van de stad hebben we gezien zijn enkele jongeren opgepakt. Op dit moment is er een grote groep aan het Poelaardplein, aan het Justitiepaleis. Verschillende groepen hebben opgeroepen tot vreedzaam protest tegen die besparingen in dat Franstalige onderwijs en tegen wat zij disproportioneel politiegeweld noemen van de afgelopen dagen. Dat vreedzame, dat lijkt nu al niet echt gelukt, al lijkt hier voorlopig aan het Poelaardplein, waar dus is opgeroepen tot die officiële manifestatie, alles nog voorlopig rustig te verlopen. Ik hoop dat er ongeveer een 500-tal mensen zijn op dit moment.
14: Dankjewel, Dries. Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter gekomen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten omdat de man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikte omdat hij het moeilijk had op persoonlijk vlak. Eind deze maand kent hij zijn straf. Een man van 25 uit Echtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18, dat dronken was, door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte het meisje meermaals, de andere heeft alles gefilmd. Persrechter Amélie van Bellegem.
16: De man is schuldig aan verkrachting. Door haar kwetsbare toestand door alcohol kon zij geen toestemming geven met seksuele handelingen. Dus de eerste beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur als bijzonder tijdsintensieve en voelbare sanctie en daarboven ook nog een geldboete van €1.200.
14: De man die de verkrachting filmde heeft een werkstraf van 100 uur gekregen. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beiden. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen zeker 15 gewonden gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. In buurland Irak is het luchtruim intussen weer open gegaan. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken. Mogelijk ook met onweer, maximaal tot 22 graden nog. Morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. En tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris met temperaturen rond de 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
12: Een heel goede middag. Opnieuw protest in Brussel. Dit keer tegen politiegeweld van vorige week bij die protesten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. We halen er een criminoloog bij, want hoe moet de politie omgaan met minderjarigen en jongeren op zo'n moment?

0: Amy Winehouse en Back to Black. Een voetballer die met zijn twee handen naar zijn borst grijpt en daarna tegen de grond valt. Het leek gisteren tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne bijna een heruitzending van wat er 5 jaar geleden was gebeurd. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt op het voetbalveld. Eriksen werd in 2021 ook al eens getroffen. Tijdens een EK-wedstrijd was dat met Finland als tegenstander. Had hard problemen. En gisteren leek dat er vreselijk erg op. Rick Willems, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent cardioloog in het UZ in Leuven, gespecialiseerd in hartritmestoornissen en pacemakers. Ook voorzitters van de Belgian Society of Cardiology. Volgens de laatste updates stelt hij het goed, maar die beelden, ja, die blijven wel heel eng om naar te kijken. Was het te verwachten, was het te vrezen dat dit nog eens zou gebeuren?
1: Dat is de reden dat hij zijn defibrillator gekregen heeft. Omdat we weten dat als iemand zoiets meemaakt, dat de kans dat dat dan terugkomt, ja, reëel is. En daarom wordt hij beschermd door de defibrillator. Dus op zich was het te verwachten, maar niet te voorspellen wanneer dat het zou gebeuren.
0: Ja, want hij heeft inderdaad na die vorige keer, 5 jaar geleden, een defibrillator ingeplant gekregen. Wat doet zo'n toestel?
1: Zo'n toestel volgt eigenlijk het hartritme continu. En als het hartritme ontspoort, want wat we in de volksmond eigenlijk een hartstilstand noemen, dat is eigenlijk elektrisch meestal een chaotisch, zeer snel hartritme. Een fibrillatie, zoals wij dat noemen. En als een fibrillatie ontstaat, dan geeft zo'n defibrillator eigenlijk automatisch een elektrische schok af. Iedereen kent dat vanuit de televisieseries, dat men dat doet, de verpleegster aan de buitenkant van het hart met zo'n 2 strijkijzers. Maar zo'n defibrillator doet dat eigenlijk automatisch en aan de binnenkant van het hart.
0: Ja, dus het feit dat hij gisteren, nadat hij was neergevallen, op eigen beweging van het veld is gegaan, wil dat dan eigenlijk zeggen dat die defibrillator zijn werk goed heeft gedaan?
1: Naar alle waarschijnlijkheid wel. Dat is toch ook wat dat ik lees dat de ploegarts vertelt. Dus dat is zoals ik het verwacht, dat hij een ritmestoornis teruggedaan heeft. Ja. En dat hij gestopt is geweest door de defibrillator.
0: Ja, dus die defibrillator heeft eigenlijk, als ik het heel erg vereenvoudig, dat schokje gegeven dat weer nodig was?
1: U mag gerust een schok zeggen, want dat is 600 à 800 volt. Dus het is een zware schok die inderdaad zijn hart het ritme terug hersteld heeft.
0: Ja. Ja. Hoe voelt hij zich dan vandaag, meneer Willems? Kan u dat inschatten?
1: Lichamelijk waarschijnlijk heel goed. Ik denk zo'n hartritmestoornis, als die snel genoeg gestopt wordt, dan heeft het eigenlijk niet onmiddellijk op zijn conditie of andere zaken een gevolg. Maar het is natuurlijk heel ingrijpend geweest, zelfs voor iedereen die het heeft gezien. Ja. Of erbij was, laat staan voor hem. Dus hoe onzeker hij zich op dit moment voelt en wat dat er de vragen die hij heeft over zijn toekomst, dat kan ik mij moeilijk voorstellen. Die gaan heel, heel belangrijk zijn.
0: Ja, want toen dat de eerste keer gebeurd is, was er inderdaad sprake van het stopt hier voor hem. Zijn toenmalige club, een Italiaanse club, heeft toen ook geoordeeld van dit kan niet meer. Is dan uiteindelijk toch ergens anders beginnen te voetballen. Is dat, kan u dat inschatten, verantwoord om op zo'n hoog niveau te blijven sporten? Of is met die defibrillator eigenlijk alles weer oké?
1: Als iemand zoiets meemaakt, dan wordt dat natuurlijk binnenstebuiten gekeerd en gezocht naar van waarom komt dit? Zijn er littekens op het hart? Is het hart verzwakt? Ziet het hart er abnormaal uit? Ik heb begrepen dat men bij hem eigenlijk weinig gevonden heeft, behalve wat elektrische problemen mogelijk die ritmestoornissen kunnen geven. En dan is het eigenlijk altijd zo dat, afhankelijk van de sport die men doet. Als men natuurlijk een sport doet die gevaarlijk is, is dat anders dan bij voetballen, waar er eigenlijk geen gevaar is voor medesporters als zij toch terug een ritmestoornis zou doen. Wordt er gekeken van in hoeverre is er een gevaar om terug op hoog niveau te sporten. En ik denk bij hem, als het hart normaal was, zou ik dat ook hebben toegelaten.
0: Ja.
1: Met een defibrillator die hem dan beschermde tegen nieuwe gevallen.
0: Ja, Is dat na deze tweede keer dan anders?
1: Op zich is het niet anders. Hij zal terug heel veel medische testen ondergaan voor te kijken hoe dat zijn hart eruit ziet of dat waarom dit nu opnieuw zou zich voorgedaan hebben, met de vraag of dat men dat gaat kunnen beantwoorden. Maar natuurlijk is het ook wel een psychologische dreun. En zal het voor hem weer niet hetzelfde zijn en gaat hij dat toch weer in de balans moeten gooien van wil ik dit nog verder? Het is toch een heel publiek gebeuren om het zo te
0: zeker
1: doen
0: wel.
1: Op televisie met iedereen erbij.
0: Ja.
1: Het is al erg genoeg als het gebeurt in uw privéleven, maar dan nog eens helemaal uitgesmeerd en overal. Wil je dat nog eens meemaken? Wil je dat niet? Dat zijn persoonlijke keuzes die hij en zijn gezin gaan moeten maken.
0: Ja, want toen ik u vroeg hoe gaat het met hem vandaag, begon u onmiddellijk inderdaad over dat psychologische effect van wat er gisteren gebeurd is. Hè?
1: Ja, ik vermoed dat hij lichamelijk perfect in orde is. En er was ook al sprake, heb ik gezien, dat hij naar huis zou kunnen.
0: Mm.
1: Ik denk vooral dat de twijfel nu over zijn toekomst en over wat dat er gebeurd is, groot is. We worden niet graag geconfronteerd met onze eindigheid. Dus als je dat letterlijk meegemaakt hebt, dan stel je alles in vraag, denk ik.
0: Ja. Dank u wel om ons daar wat meer inzicht in te geven. Cardioloog Rick Willems, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Er staat 121 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Is dat 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent, een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de enige 10 vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de E40 van Brussel naar Leuven is in Berthem een ongeval gebeurd. Rechte rijstrook is daar dicht en door een betoging is in Brussel de uitrit Poelaert van de Stefania-tunnel dicht richting Centrum. Over die betoging gaan wij het over een kwartiertje trouwens hebben. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring een kwartier tussen Strombeek en Tervuren.

0: Vrouwtje, en jaar na jaar...
1: De wereld vandaag.
0: Vanochtend is de Franse zanger Patrick Bruel opgepakt. Hij wordt verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld. Dat was al een paar maanden bezig, kwam toen in opspraak nadat meerdere vrouwen hem beschuldigden van verkrachting, poging tot verkrachting. En in Frankrijk sloeg dat in, want Bruel, dat was een echte vedette. In betere tijden klonk hij zo.

0: Want dat was wel het beeld dat we van Patrick Bruel hadden. Hè? Een hele horde vrouwen in het publiek die eenstemmig zijn nummers meezongen. Hè? Ronnie van Gastel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Frankrijk-kenner en oud-collega, dan is dit toch groot nieuws in Frankrijk, kan ik mij voorstellen.
1: Absoluut, absoluut. En het is al een tijdje groot nieuws natuurlijk, want de beschuldigingen komen niet uit het niets. Hij is nu dus opgepakt en hij wordt verhoord door het gerecht, maar er was al een aantal maanden waar er allerlei klachten binnengelopen en Bruel is eigenlijk sindsdien hot nieuws in Frankrijk.
0: Ja, het onderzoek, waarover gaat dat exact?
1: Wel, formeel wordt hij dus ondervraagd en gaat het volgens het parket over 13 gevallen. Dat gaat dan over seksueel geweld en pogingen tot verkrachting. Maar er zijn veel meer dan die 13 waarover het parket het nu heeft. Er zijn ook nog andere klachten. Er zijn in totaal wel een 30-tal vrouwen die allemaal eensluidende verhalen hebben over Bruel, die op zijn minst heel erg losse handjes had. Er is bijvoorbeeld ook het getuigenis van een bekende animatrice van de televisie, die ook nog weer vrouw is geweest, Flavie Flamand, die bijvoorbeeld heeft gezegd dat zij als 16-jarige op het appartement van Patrick Bruel in Parijs was en dat ze daar wakker werd toen ze een theetje had aangeboden gekregen. Ze had die thee gedronken en toen ze wakker werd, zei ze, zag ik net nog dat Patrick Bruel zijn broek aan het dichtknopen was. Dus ja, dergelijke getuigenissen. En er zijn er dus zoveel. Ja. Maar tot hiertoe, natuurlijk, voor alle duidelijkheid, is hij presumé innocent. Hè. Hij heeft nog altijd het recht
0: onschuldig
1: tot het tegendeel bewezen.
0: Voilà. En er was ook een Belgischeling. Er is ook een Belgische vrouw die heeft getuigd hoe Bruel haar seksueel probeerde te misbruiken. Ze vertelde wat hij met haar deed. Wanneer ze zich kon bevrijden dan zag ze ook meteen dat hij helemaal veranderde. Kunnen we misschien een stukje luisteren?
2: J'arrive heureusement à me défaire de ce et lui son visage redevient tout à fait normal. Ça doit être un très bon joueur de poker en effet pour afficher une telle poker face en une fraction de seconde. Ça redevient l'artiste qui doit aller sur un plateau.
0: Want het gaat inderdaad over dat soort getuigenissen ergens in een gang en dan opnieuw het podium op. Deze Belgische vrouw vertelde dat Bruel haar aanrandde in 2010. Dat lijkt lang geleden. Weten we waarom er zo lang gewacht is om dit te melden, om klacht in te dienen?
1: Wel, in dit concrete geval niet, maar het is natuurlijk wel opvallend dat na de hele MeToo-affaire, die dan in Frankrijk een beetje met vertraging ook in Frankrijk heel belangrijk is geworden. Mm-hmm. En er zijn heel veel getuigenissen. Denk maar aan het boekbeeld van de Franse cinema, Gérard Depardieu, die ondertussen veroordeeld is voor seksuele misdaden. Denk aan Patrick Poivre daarvoor, zowat de meest bekende Franse televisiejournalist van allemaal. Er zijn nog allerlei regisseurs, Besson en anderen. Dus het is sinds een aantal jaren is het in Frankrijk talk of the town. Ik denk dat de Franse vrouwen dan vooral zich nu pas realiseren. Een van die slachtoffers van Bruel zegt dat ook trouwens letterlijk. Hè. Ze zegt, we hebben dat eigenlijk allemaal een beetje verdrongen. We dachten van, dat hoort er nu eenmaal bij. Zo zijn de mannen nu eenmaal, zo zijn rijke en bekende mannen nu eenmaal. En pas nu realiseren we ons van, maar dit was echt wel helemaal fout.
0: Ja, niet vergeten dat die man onwaarschijnlijk populair was in Frankrijk.
1: Ja, in de jaren 80 en 90 was hij, denk ik, zonder overdrijven, een absoluut tieneridool. Ik herinner mij optredens waar inderdaad, en we hebben dat heel goed gehoord daar in het begin, met een van zijn grote nummers, Place des Grands Hommes, waar het hele publiek, hij moest niet meer zingen. Hij stond daar maar en het hele publiek reciteerde zijn teksten, kende dat allemaal losjes uit het hoofd, zelfs van een album dat eigenlijk officieel nog niet was uitgekomen. Mm-hmm. Dat was echt tienergekte. Hè. Het soort verhalen dat hij vertelde, dat ging dan over tieners die dromen van het volwassen leven, van de liefde. En in dat sfeertje van alles moet nog gebeuren, alles kan nog. Hij zag er Ook, ja, hij zag er charmant uit, hè. Een dertiger toen, rond die tijd was.
3: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
4: Onmogelijk.
3: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
4: Onmogelijk.
3: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of course.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Radio 1 live.
5: Om niet allemaal topcastfilms, maar toch met heel bekende acteurs en regisseurs samengewerkt. En hij was van plan om nu weer tijdens de zomer een aantal zomerfestivals te doen. En dan in de herfst te beginnen met een grote tournee eigenlijk door heel heen Frankrijk. Maar bijvoorbeeld ook in België, want hij staat ook in oktober ergens nog geprogrammeerd in Vorst Nationaal.
6: Ja, in elk geval een aantal van die zomerfestivals zijn al geannuleerd. En hij is dus vanmorgen ook opgepakt. Maar zoals je zij onschuldig tot bewezen is wat al die vrouwen vertellen. Dankjewel voor het verhaal, Ronnie van Gastel.
5: Graag.

0: Birds of a Feather van Billie Eilish in Brussel zijn opnieuw een aantal honderden jongeren samengekomen. Vanmiddag ditmaal voor een manifestatie tegen politiegeweld. Vorige week liep de betoging tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs uit de hand. En er waren toen veel minderjarigen aanwezig. En vanmorgen in de ochtend vertelde Michel Govaerts, korpschef van de zone Brussel, hoofdstad Elsene, hoe de politie dan moet wikken en wegen wanneer er zoveel minderjarigen betrokken zijn.
1: Het probleem is dat de relschoppers zich mengen tussen de jongeren. Dat sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met

0: relschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongere die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
1: Zo meteen gaan we de situatie op het terrein vandaag eens bekijken. En onderzoeker Donatella van Biervliet die heeft onderzocht hoe betogingen vanuit de commandoposten worden gevolgd en gestuurd. Dus we willen ook met haar eens kijken wat daarbij de mogelijkheden en de moeilijkheden zijn.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
14: Radio 1.
15: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: een van hun grootste hits. Simple Minds and Promised You a Miracle. In Brussel komen dus vanmiddag opnieuw mensen op straat. Dit keer om hun ongenoegen te tonen over het politieoptreden van vorige week. Toen ontspoorden die protesten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs in rellen. Politie zette het waterkanon in, ook traangas. Er werden wapenstokken gebruikt om de betogers uit elkaar te halen. Maar omdat daar veel minderjarigen rondliepen, viel dat wel verkeerd bij heel veel mensen die de beelden zagen. Dries Hiro, goedemiddag.
1: Hallo, dag Ruud.
0: Jij bent opnieuw in het centrum van Brussel. Waar vinden we jou?
1: Ik ben aan het Poelaardplein, aan het iconische Justitiepaleis.
0: En daar was opgeroepen om daarheen te komen. Hoeveel volk is daar?
1: Wel, ik schat nu ongeveer tussen de 500 of 1000 mensen. Er was rond een uur of vier opgeroepen door opnieuw verschillende groepen om hier te protesteren. Zowel eigenlijk tegen die onderwijshervorming binnen het Franstalig onderwijs, als tegen wat zij omschrijven als disproportioneel geweld door de politie. We zijn wel even ook langs Centraal Station moeten passeren eigenlijk, omdat we hoorden dat daar ook weer opstootjes waren. Daar zijn enkele zaken opnieuw in brand gestoken, steps, dat soort dingen. En dan is de groep eigenlijk naar hier gekomen. Ik moet zeggen, voorlopig hier lijkt alles af en toe wat rookbommen, dat soort dingen, maar grote escalaties zijn hier voorlopig niet.
0: Voorlopig niet. Wie zie je daar? Zijn dat jonge mensen? Zijn dat volwassenen? Zijn dat tieners?
1: Ja, het is opnieuw echt een heel verschillende, heel diverse groep. We hebben gesproken met een man wiens schoonzoon bijvoorbeeld naar het Franstalig onderwijs gaat. Ik vroeg hem dan ook van, hij protesteerde hier tegen dat disproportioneel geweld van de politie, zo zegt hij. Ik zei dan, wat moet de politie dan doen als jongeren ook met stenen gaan gooien, niet naar huis gaan als de politie daartoe oproept. Dan zegt hij, dat geweld, dat is allemaal niet te vergelijken met het geweld dat de jongeren wordt aangedaan door die besparingen in dat Franstalig onderwijs. Er zijn hier jongeren, minderjarigen die echt gewoon komen kijken, die hier zullen zijn uit steun tegen voor hun leerkrachten. Maar we zien ook wel wat gemaskerde jongeren opnieuw. Ik heb aan een van hen iets proberen te vragen, maar dan liep die persoon weg.
0: Ja.
1: Goed, een heel diverse groep opnieuw.
0: En wat met de politie? Massaal aanwezig?
1: Ja, wel. Dus hier op het plein niet. Ah. Ze zullen hier ongetwijfeld wel zijn, in Burger, zo heb ik er al een aantal gezien. Maar die zwaar bepakte agenten, zoals je dat ziet, met schild, helm op, dat soort dingen. Het waterkanon bijvoorbeeld, dat hebben we hier allemaal nog niet gezien. Ik denk dat dat misschien ook wel een tactiek net kan zijn van de politie. Van goed, we zijn er in Burger en ze zullen het zeker wel monitoren op manieren die we niet weten op dit moment. Maar hier op het plein, politieagenten in uniform hebben we nog niet gezien. Ik zie wel dat een groot deel van de groep nu opnieuw naar het Centraal Station zou willen gaan. Dus we moeten even zien hoe dat gaat
0: evolueren. Lopen. Ja, want jij was er vorige week ook. Heb jij het verschil, of heb jij de indruk dat er toch een verschil is dan?
1: Ik moet zeggen, op die grote betoging vorige week op donderdag, dat verliep eigenlijk ook wel vreedzaam. In de zin, dat was 3000 mensen natuurlijk op het hoogtepunt. Samengepakt langs het Franstalig of het parlement van de Franse gemeenschap. Ja, dat is altijd wel een beetje indrukwekkend. Zeker voor leerlingen, jongeren. Als de politie dan traangas begint in te zetten omdat er dingen naar hen worden gegooid, dat soort dingen. Het is enkel geëscaleerd eigenlijk altijd voor of na die betogingen. Dat is zoals altijd de vraag, wie laat dat dan escaleren? Dat zijn dan misschien enkele jongeren. Dat hebben we de korpschef van de politiezone Brussel-Noord ook vanochtend horen zeggen. Ja, dat zijn railschoppers voornamelijk die zich dan mengen onder die jongeren. Waar het voor de politie ook heel moeilijk is om die er dan te gaan uithalen bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. Dries Hiro, dankjewel voor jouw verslag vanuit het centrum van Brussel. Ik kan ook eens eventjes aankloppen bij Donatella van Biervliet. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent doctoraatsonderzoeker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie en in het kader van uw doctoraat heeft u een aantal betogingen gevolgd vanuit het commandocentrum van de politie. Ja, wat we Dries net horen zeggen, het ziet er een beetje anders uit dan vorige week. Het voelt misschien ook een beetje anders. Minder zichtbaar, politie die zwaar bepakt is. Zou het kunnen dat daar inderdaad een andere strategie is gekozen?
2: Goh, ik denk dat dat toch een van de zaken zal zijn die de politie ook in overweging moet nemen. Hè. Het gaat niet enkel over de acties, maar ook hoe dat hun acties mogelijk geïnterpreteerd kunnen worden. Als ze daar gaan staan, inderdaad zwaar bepakt, of als ze ergens gaan tussenkomen. Ja, ik denk dat men ook wel moet nadenken over, gaat dat eventueel tot een escalatie, tot een tegenreactie zorgen? Niet alleen van mensen die ze misschien op het oog hebben, maar ook voor andere mensen, van andere mensen in die betoging die misschien niet helemaal op de hoogte zijn van wat er concreet aan het gebeuren is.
0: Ja, want u heeft een aantal keer gevolgd vanuit het commandocentrum van de politie. Als er een betoging aangekondigd is, wordt daar doorgaans eenzelfde scenario gevolgd, weet u dat?
2: Goh, dat zal inderdaad wel afhangen van informatie die hier te vinden is. Dus bij dat is ook één van de stromen, zeg maar. Hè. Als er inderdaad een officiële aanvraag is, gaat men proberen om informatie op te zoeken. Dat kan gaan over die groepering. Vooral ook zijn daar in het verleden al betogingen van geweest en hoe zijn die concreet verlopen. Gaat men proberen om een gesprek te organiseren met organisatoren om een beetje die afspraken te maken van wat kan er niet, wat zijn eventueel de plannen van de betogers. Dus ik denk dat het daar van heel veel verschillende factoren gaat afhangen hoe dat dan net samengevoegd wordt tot een bepaalde risicoanalyse, waarbij dat zij dan vanuit de politie die afweging gaan maken van oké, wat zijn eventuele risico's, maar vooral dan ook, ja, wat gaat men daar als organisatie, als politie zijnde, daar tegenover zetten, ja, qua manschappen, middelen en zo verder.
0: Ja. Als het uit de hand loopt, wordt daar dan vanuit het commandocentrum beslist wat er moet gebeuren, of is dat dan echt het terrein dat op zichzelf is aangewezen?
2: Goh, dat gaat een beetje afhangen van de situatie natuurlijk. Dus vanuit de commandopost, daar gaat men, dat is het meer strategische niveau, kunnen we stellen. Ja, daar gaan wel bepaalde krijtlijnen uitgewerkt worden. Zeker als het gaat over die meer bijzondere middelen. Inzet van traangas bijvoorbeeld, kan dat zijn. Maar ook aanhoudingen of zo dergelijke. Ja, dat is informatie die wel naar die commandopost zal doorstromen. Dat men dan ook alles eigenlijk in overweging gaat nemen. Mm-hmm. Natuurlijk, men kan dat ook niet altijd doen. Zeker als we dan gaan denken aan situaties waarbij dat de fysieke integriteit van een bepaalde persoon in het gedrang komt. Ik stel nu maar bijvoorbeeld een gevecht tussen betogers. Dat kan ook zijn natuurlijk. Of dat iemand in van het ruimere publiek bijvoorbeeld betrokken wordt bij de betoging zonder daar eigenlijk een bedoeling bij te hebben. Ja, ja, dan gaat men natuurlijk sneller moeten reageren om die fysieke integriteit te gaan vrijwaren. Ja, dan heeft men inderdaad niet de tijd om via radio of dergelijke helemaal tot aan die commandopost te gaan. Nee, nee. Een beslissing af te wachten. Dus dan gaat men meer op zichzelf aangewezen zijn. Maar uiteraard in het kader die wel op voorhand vastgelegd is.
0: Ja, vorige week waren er veel minderjarigen onder de betogers. Hoe beïnvloedt dat die aanwezigheid van jongeren, van hele jonge mensen soms, hoe beïnvloedt dat de aanpak van de politie?
2: Ja, daar gaat men eigenlijk altijd moeten vertrekken vanuit die standaardfilosofie die bij ons vastgelegd is. Dat is genegocieerd beheer van de openbare ruimte. Dat is eigenlijk de filosofie die stelt van oké, alles moet beginnen vanuit een dialoog. Men gaat pas opschalen, gradueel gaat men andere middelen inzetten wanneer dat tolerantiegrenzen van de politie, maar ook bestuurlijke overheid, ja, wanneer dat die geschonden worden. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat er op voorhand heel specifiek al gezegd wordt tijdens een betoging van kijk, dit is een minderjarige, dit is dan de aanpak, dit zijn meer. Ja, dit is de aanpak op dat moment. Ja, het gaat dan meer over, ja, men heeft mogelijk wel een idee, afhankelijk van het thema kan men inschatten van oké, er is een jonger doelpubliek waarschijnlijk. Maar het kan in praktijk ook heel moeilijk zijn, net bij die grensgevallen, om die afbakening te maken. Gaat het hier over minderjarigen, gaat het over meerderjarigen? Dus dan gaat het inderdaad over die 1-op-1 interactie tussen betoger en politie. En leeftijd zal daar uiteraard een van de kenmerken zijn, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan het gedrag van een betoger.
0: Ja, iemand die gemaskerd naar zo'n betoging komt, heeft misschien andere intenties dan een leerling die zich wat laat meeslepen door het enthousiasme van betoging.
2: Voilà, inderdaad. Dus dan zal het met die factoren zal men rekening moeten houden om dan op het terrein zelf ook te gaan kijken van hoe moet die interactie gebeuren.
0: De korpschef van morgen van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene vertelde dat de politie elke dag meer en meer jongeren ziet die plunderen, die misdrijven begaan. Niet alleen tijdens zo'n betoging. Is dat iets wat u zelf ook vaststelt vanuit uw onderzoek?
2: Goh, dat is als buitenstaander soms moeilijk om te bekijken. Zeker ook, ja, we kunnen niet, om het heel simpel te stellen, bij een betoger, iemand die toekomt of die vertrekt, vragen van, kan u even uw leeftijd delen? Zoals ik daarnet al zei, ja, afhankelijk van het thema kunnen we daar wel bepaalde verwachtingen gaan stellen. Thema's die meer toekomstgericht zijn, thema's die jongeren aanspreken. Dat kan hier inderdaad gaan over het onderwijs. Maar ook als we even terugdenken, klimaatbetogingen, daar zagen we ook wel een jongere doelgroep. De harde cijfers die er zijn, ja, dan kijken we inderdaad meer naar cijfers vanuit die politiestatistieken. Dan gaat het over identificaties, eventueel bestuurlijke of gerechtelijke aanhoudingen. Mm-hmm. Maar ook daar, ja, zou men eigenlijk, en dat is vanuit onderzoek ook niet zo simpel, de cijfers vanuit verschillende lokale politiezones bijvoorbeeld moeten kunnen gaan samenvoegen. En daarbij, het is ook wel belangrijk om zeker stil te staan bij het feit dat het gaat over specifieke betogingen, maar ook maar over een deel van het doelpubliek van die betoging natuurlijk.
0: Ja, complex is het in elk geval, denk ik.
2: Mm-hmm. Ja, ik denk dat het inderdaad een moeilijke oefening is, afhankelijk van wat dat er net gebeurt, hoe dat ze tegenover elkaar staan, opnieuw mogelijke escalaties. Het gaat over interpretaties van acties van andere doelgroepen, interpretaties van zowel politie naar betogers toe, maar zeker ook omgekeerd. Dus geen gemakkelijke oefening lijkt mij.
0: Ja, heeft u heel duidelijk gemaakt. Dank u wel daarvoor, Donatella van Biervliet, doctoraatsonderzoeker aan het Leuvense Instituut voor Criminologie. Een goedemiddag.
2: Bedankt, goedemiddag.
0: En ik heb ook nog ander nieuws. Op 5 juli geeft de Britse zangeres Duffy een concert in Londen. En dat is de eerste keer in 15 jaar. Ooit scoorde ze een wereldhit met Mercy. Maar even plots verdween ze dan weer uit de muziek. En later bleek waarom. Duffy werd blijkbaar dagenlang ontvoerd en verkracht. Uiteindelijk slaagde ze erin om te ontsnappen aan haar aanvaller. En haar eerste optreden op 5 juli zal voorlopig nog een privé optreden zijn. Maar ze heeft wel beloofd om nieuwe muziek te maken en ook nieuwe liedjes te laten horen. Ze is 41 jaar. Dit is een heel bekend nummer.

0: 5 juli gaat ze terug optreden. Duffy en Rain on Your Parade. De Rode Duivels die hangen ergens boven de oceaan. Een uur of twee zijn ze ondertussen vertrokken richting Seattle in het noordwesten van de Verenigde Staten. Want daar hebben ze tijdens het WK voetbal hun basiskamp. En ze spelen er ook hun eerste groepswedstrijd volgende maandag tegen Egypte. Lange reis voor de Duivels. Ze gaan 12 uur onderweg zijn. En dan komt het erop aan om de tijd te doden, zei de aanvoerder Jurrie Tielemans vlak voor je op het vliegtuig stapte.
1: Ja, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus ja, een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Het wordt een lange reis, maar we kijken er naar uit om daar te zijn. De eerste paar dagen zullen wat moeilijker zijn om zich aan te passen. En daarna hopelijk gaat dat heel natuurlijk wel meegaan.
0: Want in Seattle is 9 uur vroeger dan bij ons. De Rode Duivels gaan daar landen rond 3 uur in de namiddag, plaatselijke tijd. Het is dan middernacht hier bij ons. Meteen na de landing staat er een training op het programma. Dat vertelde de bondscoach Rudy Garcia.
2: On va pas aller se coucher tout de suite. On a prévu un entraînement quand on va arriver là-bas. Et je pense qu'après le dîner, vers 19h30, 20h, 21h, tout le monde va être prêt à aller dormir. Et j'espère qu'on aura une première nuit normale. Mais par expérience, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'on aura besoin de 2-3 jours pour se caler par rapport au jet lag.
0: Als je wil winnen, moet je er iets voor over hebben. En na de training dan nog iets eten. En tegen dan zal iedereen moe genoeg zijn om te gaan slapen, hoopt Garcia. Hij hoopt op een goede eerste nacht op de Amerikaanse bodem. Verwacht toch dat pas na 2 of 3 dagen ongeveer iedereen die jetlag gaat verteerd hebben. De wedstrijden voor het wereldkampioenschap die worden gespeeld in de Verenigde Staten, in Canada en ook in Mexico. Deze donderdag wordt het WK voetbal afgetrapt in Mexico stad. Maar in een groot land als Mexico heeft dat voetbalfeest ook een schaduwzijde. Thomas de Graven, goedemiddag.
3: Dag Ruud. Hoi.
0: Voor jou is het nog goedemorgen, hè, onze man in de Verenigde Staten. Jij bent een reportage gaan maken in de Mexicaanse stad Guadalajara. Ja. Daar gaan in totaal 4 wedstrijden gespeeld worden. Wat voor een stad is dat?
3: Wel, het is een vrij grote stad eigenlijk. 4,5 miljoen inwoners ligt aan de westkust van Mexico. Eigenlijk als je Mexico van noord naar zuid bekijkt, ligt het ongeveer in het midden en dan aan de westkust. En het is eigenlijk een heel erg mooie stad. Ik was zelf nog nooit in die regio geweest. Het is een historische stad, heeft een mooi bewaard historisch centrum. Ze noemen het daar zelf de meest Mexicaanse stad die er is, omdat ten eerste tequila uit die regio komt. Dus rond Guadalajara heb je allerlei agavevelden. En ook de mariachi-cultuur, de muzikanten, komt vandaar. Dus het is echt heel Mexicaans. En het is een levendige stad, een mooie stad. Maar een stad met een schaduwzijde. Want net zoals zoveel steden in Mexico hebben ze daar heel grote problemen met georganiseerde misdaad, met kartels. En dat is merkbaar in de straten. Op dit moment zie je daar heel veel advertenties voor voetbal. Het is een voetbalgek land natuurlijk. Hè. En de mensen kijken enorm uit naar dat grote voetbalfeest. Veel meer had ik de indruk dan hier in de VS bijvoorbeeld. Ja. Maar naast al die advertenties voor het grote voetbalfeest zie je die binnenstad ook volhangen met affiches, met posters van vermiste mensen. En ze kampen daar met een gigantische verdwijningscrisis. Mensen de laatste 10 jaar, misschien zelfs al langer, verdwijnen aan de lopende band. En dat komt eigenlijk door de kartels die hen kidnappen. En op dit moment, Guadalajara en de staat waar Guadalajara in ligt, dat is eigenlijk het epicentrum, noemen ze het, van die verdwijningscrisis. Daar zijn de afgelopen 10 jaar bijna 16.000 mensen verdwenen door de kartels.
0: Dus ze hebben daar zeer ernstige problemen. Mm-hmm. Maar ik hoorde jou wel al tussen de lijnen zeggen, ze kijken er wel naar uit, naar dat WK.
3: Ja, het is de dualiteit. Hè. Ze zijn daar voetbalgek natuurlijk. Het is heel dubbel. Aan de ene kant, ik ben daar langs geweest en ik heb daar gesproken met mensen die hun familieleden zoeken. Ja. Want dat is iets. Mensen vertrouwen niet meer echt op de overheid. Het probleem met de georganiseerde misdaad en de kartels in Mexico is dat heel erg verweven raakt. De legitieme economie en de schaduweconomie die zijn vervlochten. De politiediensten die zijn ook tot op een bepaald niveau corrupt. Politici zitten soms in de zak van de kartels. Dus die hele samenleving heeft heel veel problemen. En sommige van die ouders hebben het recht macht in eigen handen genomen en zijn gaan zoeken naar hun familieleden. Want die familieleden, ja, de reden waarom die verdwijnen is omdat die vaak gedwongen gerecruiteerd worden door de kartels.
0: Ja.
3: Ofwel worden ze dan ingeschakeld in de kartels, ofwel worden ze de mensenhandel ingeduwd en soms worden ze gewoon simpelweg vermoord. En wat je dan krijgt is dat de laatste jaren in en rond Guadalajara steeds meer graven ontdekt worden. Clandestine graven, want meestal is dat gewoon op braakliggende terreinen die gebruikt worden als een soort van afvalberg. En daar worden dan soms lichaamsresten teruggevonden, zelfs geen volledige lichamen. Dat gaat vaak om zakken waar dan lichaamsdelen in zitten. Dan moeten mensen beginnen uitzoeken of dat eventueel een familielid is. Dus dat is de heel erg lugubere realiteit van duizenden mensen daar in Guadalajara. En als je hen spreekt over dat grote voetbalfeest dat eraan komt, zeggen ze van, wij vinden het wel fijn, hè. We zijn eigenlijk wel vereerd dat eraan komt. Maar wat wij een beetje jammer vinden, is dat daar heel veel geld in gepompt wordt op dit moment. Miljoenen en miljoenen, ook om de veiligheid te garanderen. En dat wij hier met onze schop moeten graven naar onze familieleden en eigenlijk weinig middelen krijgen van de overheid. Wij zouden meer middelen willen krijgen. Dat is één ding. Het andere ding is dat een stad zoals Guadalajara, maar dat is niet uniek aan Guadalajara, die proberen zich van hun beste kant te laten zien op zo'n moment. Want ze ontvangen supporters uit de hele wereld. Mm-hmm. En die willen zich van de mooie kant laten zien. Dus ze hebben geprobeerd om die affiches die overal hangen, om die te verwijderen. En daar zijn natuurlijk de nabestaanden het ook helemaal niet mee eens. Omdat zij zeggen, wij willen wel niet onzichtbaar gemaakt worden.
0: Ja.
3: Deze problemen bestaan en de wereld mag die problemen ook kennen.
0: Je hebt daar een reportage over gemaakt voor de collega's van Ter Zake. Die is vanavond te zien op VRT Canvas om 8:00. Dankjewel voor jouw babbel nu al met ons, Thomas de Graven.
3: Graag gedaan.

0: Los Lobos en Lalo Guerrero. De volledige reportage over Guadalajara van Thomas de Grave is dus te zien vanavond op VRT Canvas in Ter Zake.
1: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Ancien Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Honderden jongeren betogen opnieuw in Brussel. En Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. In Brussel zijn meer dan 500 betogers weer samengekomen om te protesteren tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie dat volgens de betogers buitensporig was bij vorige betogingen. Dries Hiroux, jij bent op dit moment aan het Poelaardplein voor het Justitiepaleis in Brussel. Wat zie je daar?
15: Wel, op het Poelaardplein zijn op dit moment, gok ik, tussen de 500 en de 1000 mensen. Hier verloopt alles rustig in principe. Ook geen politie in uniform, enkel in burger. En de verschillende groepen hier protesteren tegen die onderwijshervormingen, maar ook tegen wat zij disproportioneel geweld van de politie noemen. Opnieuw verschillende groepen. Een groot deel nu van die groep trekt opnieuw naar het Centraal Station. Daar waren daar straks wel wat relletjes, jongeren die daar steps in brand staken. We zagen ook dat heel wat mensen zijn opgepakt. Dus we moeten even afwachten hoe die groep daar precies naartoe gaat gaan en of alles rustig zal verlopen.
14: Dankjewel, Dries. De woede in het Franstalig onderwijs over de besparingen van de Franse gemeenschapsregering blijft groot, maar niet alle scholen blijven dicht. Het beeld in het Franstalig onderwijs is gemengd naar gelang de regio en het net. Brigitte Vermeers.
16: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit in de provincie Luik zijn de leerlingen sinds de lentevakantie op 24 april bijna niet meer naar school geweest. Op 29 mei kregen ze ook het bericht dat er dit schooljaar geen examens meer zullen worden afgenomen. We spraken een bezorgde vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar, die nu de hele dag thuis zitten, niet meer gemotiveerd om te leren. Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelf zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Maar een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
14: En het gesprek met de bezorgde vader van leerlingen in het Franstalig onderwijs hoor je zo meteen in De Wereld Vandaag. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is in lange tijd niet meer zo hoog geweest, blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. Vorig jaar trouwden zo'n 32.200 koppels. Dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor en het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Voor een deel komt dat omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding meer gehuwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen.
17: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na hun echtscheiding als ze een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
14: In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zit een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom door een brand in een transformatorstation. De netbeheerder vermoedt brandstichting, want er zijn verschillende brandhaarden. Het incident doet denken aan twee voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Duizenden inwoners zaten toen dagenlang zonder stroom na gelijkaardige brandstichtingen. Speuters vermoeden toen dat een extreem linkse groepering daarachter zat. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beiden. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Jens Frans, is de rust nu effectief weergekeerd?
18: Wel, laten we beginnen met het goede nieuws, Gert. Ja, Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet. Maar het is wel een heel erg broos staakt het vuren. Want het houdt dus ook in dat Israël de oorlog in Libanon moet stoppen. Israël voert daar een oorlog tegen een pro-Iraanse militie, Hezbollah, maar blijft daar tot nu toe ook wel af en toe bombarderen. Sterker nog, Israël dreigt ermee om ook de Libanese hoofdstad Beirut aan te vallen als Hezbollah Israël dan weer zou aanvallen. En dat is dan weer een rode lijn voor Iran. Volgens Iran blijft overigens die straat van Hormuz ook intussen nog gesloten voor, wat het zelf omschrijft, schepen van vijandige staten. En de VS die blokkeren dan weer Iraanse schepen.
14: Dankjewel, Jens. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal mag de Verenigde Staten niet binnen, 4 dagen voor de start van het toernooi. De scheidsrechter had geen visum, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is onmiddellijk teruggestuurd. Hij was vorig jaar nog verkozen tot beste scheidsrechter in Afrika. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Indien wel, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA een vervanger zoeken. En Divock Origi stopt met voetballen. Dat kondigt de 31-jarige aanvaller aan op Instagram. Als tiener maakte Origi al naam bij de Rode Duivels. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor ons land. Hij kon 3 keer scoren. Origi was een van de Rode Duivels ook die brons wonnen op het EK in 2016. Ook op clubniveau was Origi succesvol. Met Liverpool won hij onder meer de Champions League en de Engelse landstitel. Maar sinds december zit hij zonder club en hij had ook al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Het weer. In het oosten kunnen er nog enkele buien vallen. Elders is het droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui. Het is vrij fris. Hooguit 18 graden met een vrij krachtige wind. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. We begonnen met een nieuwe betoging van jongeren in Brussel. Meer dan 500 betogers zijn samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio 1. De Wereld Vandaag. Met Ruud Roets.
0: Een heel goedemiddag. Er is een en ander veranderd op de website mypension.be. Ik moet zeggen, er is een en ander weggehaald. Je vroegste pensioendatum, je pensioenbedrag, allemaal niet meer te vinden. En dat heeft te maken met de pensioenhervorming. Gaan we het over hebben?

0: Kaiser Chiefs and Love's Not a Competition. En nu de pensioenwet door het parlement is goedgekeurd, verandert er dus ook een en ander op de website mypension.be. Dat was ook zo aangekondigd. Zo kan je tijdelijk niet meer je vroegste pensioendatum en ook je pensioenbedrag bekijken. Giselda Curvers, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Woordvoerder van de Federale Pensioendienst. Waarom is dat?
1: Ja, de pensioenwet die verandert de regels drastisch op vlak van pensioenbedrag, pensioendatum. Dus voor heel veel mensen gaat het niet meer correct zijn. En dus hebben we gekozen om veiligheidshalve de informatie weg te halen en alleen nog maar te tonen voor de mensen die een vroegste pensioendatum hebben in 2026, omdat zij niet geïmpacteerd zullen zijn door de hervorming.
0: Ja, want voor alle anderen, wat er dan staat, is mogelijk niet meer correct.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en dus ja. Is het weg, ik zeg tijdelijk, maar het duurt wel eventjes voor er informatie terugkomt, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dus we gaan stelselmatig de informatie terug lanceren. Het eerste wat er gaat komen is tegen de zomer is een werkteller, noemen wij dat, voor na te gaan als je hoe je staat ten opzichte van de malusvoorwaarden. Er zijn twee voorwaarden voor de malus. Je moet minstens 35 jaar hebben van 156 dagen en 7020 dagen. En dus tegen de zomer gaan we die werkteller voor de malus, maar ook voor de bonus al lanceren, zodat de mensen wel al een zicht hebben van hoe doe ik het eigenlijk op dat vlak? Mm-hmm. In het najaar van 26, dus na de zomer eigenlijk, gaan we dan voor iedereen die vroegste pensioendatum terug lanceren. Dus dan weet iedereen terug van oké, wat is mijn pensioendatum? Mm-hmm. En dan na de zomer 27 gaan we terug de pensioenbedragen lanceren. Dus dat is een beetje, dat is in grote lijnen de planning.
0: Ja. Dat is een lange periode om alles terug te kunnen zetten. Dat is omdat jullie al die berekeningen opnieuw moeten doen.
1: Ja, inderdaad. Dus heel die hervorming moet geïmplementeerd worden in onze berekeningsprogramma's. MyPension draait op die berekeningsprogramma's. En dus dat heeft zijn tijd nodig. Nu, ik wil de mensen die volgend jaar op pensioen willen gaan ook onmiddellijk geruststellen. Als jij een aanvraag doet, dan gaat die behandeld worden. Maar MyPension berekent natuurlijk voor de volledige bevolking op grote schaal automatisch, zonder menselijke tussenkomst. Dus daar komt wel wat bij kijken. Maar als jij een 27 op pensioen wilt gaan, dan kun je gewoon zoals altijd eigenlijk gewoon een jaar op voorhand je aanvraag doen. Dan gaan we die behandelen. En de laatste 4 maanden voor je pensioendatum gaat je van ons een pensioenbeslissing krijgen. Dus ik wil daar wel ook geruststellend zijn van, je moet niet denken, oh nee, ze weten het allemaal niet.
0: Ja, ja.
1: Op grote schaal niet, maar we blijven pensioenaanvragen behandelen.
0: Ja, ja, dus mensen die echt een heel prangende vraag hebben, kunnen wel degelijk nog altijd bij jullie terecht.
1: Ja, zeker en vast. En het enige wat we daar zeggen is, je kan soms jong zijn en ook een prangende vraag hebben van, sta je heel ver van je pensioen, zoek eventjes de informatie online op. Misschien vind je daar al een antwoord op onze gewone website. Maar natuurlijk, wil je dit jaar nog op pensioen gaan, volgend jaar, dan bel ons en dan gaan wij proberen jou zo goed mogelijk te helpen.
0: Want de algemene informatie staat nu inderdaad ook op die mypension.be pagina. Uh-huh. Afgelopen weken en maanden hebben jullie veel vragen gekregen, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Is dat nog altijd zo? Blijft dat duren?
1: Ja. Het is gewoon. Ja, pensioenen zijn heel. Ja. Ten eerste, het raakt iedereen.
0: Ja, zeker.
1: Het is de hele tijd in de media ook. Dus ja, mensen stellen zich heel veel vragen. We begrijpen dat ook. Dus ja, het blijft heel druk in onze contactpunten. Dus daarmee dat we ook vragen van oké, staat je een beetje verder af van je pensioen? En ja, zoek eventjes online als je een antwoord kunt vinden. Zodat we zeker tijd kunnen maken voor de mensen die er echt dicht op staan eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Dus het blijft wel druk. Ja.
0: In verschillende fases komt alle informatie terug, met als eindpunt na de zomer van volgend jaar het bedrag waar iemand dan recht op krijgt. Giselda Curvers, dankjewel voor die uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Er staat 182 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ook op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven een half uur. Op de E40 van Brussel naar Leuven 10 minuten tussen Sterrebeek en Berthem. De weg is er wel vrij. Naar Brussel op de A12 een kwartier in Wilrijk. Ongeval daar op de rechterrijstrook. En in Strombeek nog een ongeval op de aansluiting met de Buitenring. Door een betoging is in Brussel de uitrit Poelaert van de Stefania-tunnel dicht richting Centrum. En op de Buitenring en de Binnenring rond Brussel telkens een half uur. Filegolven zijn dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En vertraging tussen Vorst en Turf. Vuren. Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. Now you know what you got. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

0: Evie Buffalo en What's It In For. Als je kinderen of kleinkinderen hebt in het secundair onderwijs, dan zijn het spannende weken. De examens komen eraan, zijn misschien al begonnen. En in Franstalig België ligt daar nog een extra laag bovenop na een schooljaar dat gedomineerd is door acties van de leerkrachten tegen de geplande besparingen in het onderwijs daar. Besparingen van de Franse gemeenschapsregering. De bedoeling is daar om 500 miljoen euro te vinden tegen 2029 en dus wordt er zwaar gesnoeid in het onderwijs en we hebben de protesten vorige week gezien. Vorige week zijn die protesten in Brussel uitgedraaid op rellen. Stefan Viers, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent Vlaming en woont in de provincie Luik met twee tieners in het Franstalig onderwijs. En uw kinderen hebben dat dit schooljaar gemerkt, hè, dat het schoolleven niet helemaal verloopt zoals dat normaal zou moeten.
1: Nee, inderdaad. En dit jaar was een bijzonder jaar wat dat betreft. Maar eigenlijk al vorig jaar, toen de eerste plannen van de regering kenbaar werden, waren er eigenlijk al wel wat prikacties in de scholen. Alleen is het nu geïntensifieerd en eigenlijk hebben mijn kinderen sinds vrijdag 24 april, dat was de start van de lentevakantie, hebben mijn kinderen 2,5 dag school gehad en daarna is de school op slot gegaan.
0: 2,5 dag. En uw kinderen zitten allebei in het middelbaar?
1: Ja, mijn kinderen zitten in derde humaniora en in vijfde humaniora. En dat zijn natuurlijk, zeker het vijfde humaniora, cruciale jaren in de vorming van de kinderen. En zij hebben eigenlijk nu geen school. Maar dat betekent niet alleen dat ze afgesneden zijn van de leerstof en dus ook niet meer uitgedaagd worden intellectueel om nieuwe leerstof zich eigen te maken. Maar we merken ook dat ze eigenlijk afgesloten worden van hun vriendjes en vriendinnetjes. En we onderschatten eigenlijk de sociale rol die een school ook geeft, die structuur geeft aan de kinderen. En we merken dat aan de kinderen.
2: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen.

0: aanmoedigen om leerstof zich eigen te maken.
1: Ja, want wij gingen ervan uit. Ja, kregen zij dan bijvoorbeeld taken of opdrachten mee? Of was het eigenlijk gewoon, dit is de rest van de cursus, doe er iets mee?
0: Wel, in het begin was er nog het perspectief dat er 2 weken later, dat er eigenlijk toch proeven of toetsen of overhoringen zouden plaatsvinden. Dus wij konden ons eigenlijk aan die stroomhalm, zo te zeggen, vasthouden.
1: Ja.
0: Om de kinderen ook te motiveren om de leerstof terug te herbekijken. Maar op het moment dat op 29 mei wij het bericht kregen dat er geen school meer zou zijn tot 10 juli, de afsluitende dag van de scholen in Franstalig België, dat er ook geen examens zouden zijn, ja, dan viel natuurlijk elke stimulans weg voor die kinderen om zich nog met die leerstof bezig te houden. En dat is eigenlijk het jammere. Want mijn kinderen zijn nog kinderen die goed studeren, die goede punten halen. Maar ik maak mij heel erg veel zorgen over de kinderen die leerachterstand hebben en die nu eigenlijk aan hun lot overgelaten worden.
1: Ja, aan hun lot overgelaten, want u zegt het inderdaad. Het is niet alleen die leerstof, maar ook dat sociale aspect, dat na zoveel weken, dat klinkt misschien eventjes heel leuk, maar na een tijdje begint dat wel te wegen. Inderdaad, om geen vrienden te zien in die schoolcontext die dat anders een beetje regelt ook.
0: Ja, dat klopt. En daar zie je net ook dat ze in die school op een andere manier sociale vaardigheden opbouwen met hun vrienden. Nu verloopt dat allemaal via de telefoon en via de sociale media, waarop dat ze wel contact kunnen houden. Dus ergens is het wel goed dat ze daar nog contact hebben, want anders waren ze helemaal afgesneden van hun vriendengroepen. Maar aan de andere kant, ja, het is ook niet dat beeld dat je wil hebben, dat je kinderen constant op die sociale media zitten.
1: U weet al dat ze geen examens zullen hebben. Wat betekent dat in de praktijk? Gaan zij gewoon over naar het volgende jaar dan?
0: Ja, dat is eigenlijk het geval. Dus er zijn examens voor de student of de leerling in het 2e jaar en in het 6e jaar. Dat is een verplichting, een decretale verplichting, dat zij die examens moeten hebben in het 2e jaar om over te gaan naar de tweede graad en in het 6e jaar natuurlijk om een einddiploma te hebben.
1: Ja.
0: Ook voor een aantal technische richtingen zijn er nog wel wat examens, maar voor de andere jaar is er geen examens. Dus het schoolresultaat zal gebaseerd zijn op basis van de proeven doorheen het afgelopen jaar. En dan voor leerlingen die eigenlijk in dat traject gebuist zijn, of die niet voldoende punten hebben, dan gaat er ofwel een individueel traject zijn, bijvoorbeeld de leerlingen die minder dan 6 uur op een hele schoolplanning, voor minder dan 6 uur in de week een buisvak hadden, die krijgen een individueel plan zodanig dat ze daarop kunnen werken tijdens de zomer.
1: Ja.
0: Laat ons hopen dat ze dat doen. Indien ze meer dan 16 uur, dus eigenlijk voor de helft van de vakken, gebuist zijn, dan is er gesprek met de directie, de leerling, de ouders, om het vervolg te bepalen. Maar wat dat dan precies is, weet ik eigenlijk zelf
1: niet. Dat is
0: niet.
1: Heel onduidelijk. Uw kinderen zijn 14 en 16. Hè? Dat is oud genoeg voor een heel duidelijke mening. Wat vinden zij hier allemaal van?
0: Ja, wel, ze hebben eigenlijk wel begrip voor de leerkrachten en het standpunt. En laat mij duidelijk zijn, ik heb ook geen enkel probleem met het stakingsrecht. En ik vind dat als de leerkrachten prikacties houden, symbolische acties houden, dan kan dat zeker op mijn sympathie rekenen. Maar zo bepalen dat de school eigenlijk volledig op slot gaat, dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Mijn kinderen hebben heel veel sympathie voor de leerkrachten. Het is dan interessant om met hen in discussie te gaan, om ook duidelijk te maken dat eigenlijk iedereen zal moeten bijdragen om de duurzaamheid van onze welvaart te verzekeren.
1: Vorige week hadden wij hier een leerkracht die les gaf in het Franstalig onderwijs en zij zei, ik maak mij vooral zorgen omdat door al die besparingen dat ik er niet voldoende meer kan zijn voor mijn leerlingen. Ik ga meer moeten lesgeven. Er komt van alles bij, waardoor het moeilijker gaat zijn voor mij als leerkracht om voor iedere leerling individueel daar te zijn. Is dat iets wat u of uw kinderen ook wel al gemerkt hebben, dat die besparingen effectief een impact hebben? Of is het niet zo 1-op-1 snel zichtbaar?
0: Wel, ik denk dat daar wel een aanzet van is. En dat ook natuurlijk de situatie of het standpunt van de kinderen, van mijn kinderen ook bepaalt. Omdat zij het dag in dag uit zien hoe leerkrachten het uiterste van zichzelf brengen om die leerlingen te motiveren en die verder op te leiden. Dus daar is zeker veel sympathie voor. En ik denk dat er wel meer een traditionele

0: overlegmodel zou moeten toegepast worden om tot een vergelijk te komen. Ik pleit hier zeker niet in de ene of in de andere richting, maar het radicaal sluiten van een school en de kinderen ontzeggen van een constitutionele recht op onderwijs vind ik eigenlijk wel een brug te ver gaan.
1: Ja, dat is een heel moeilijke zaak. Stefan Fiers, u bent vader van 2 tieners in het Franstalig onderwijs. Dank u wel dat we ook uw perspectief hierover eventjes konden horen. Goedenavond.
0: Graag gedaan. Tot ziens.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
1: Een grijze wolken daar boven dat onderwijs in Wallonië. Ook grijze wolken hier in Brussel. En dan komt Sabine als...
3: Ja.
1: Op het precies het juiste moment?
3: Wel, op dit moment trekken er regenwolken en buien over het land. Dus overal is het grijs. En die buien die trekken vanavond ook nog naar het oosten van het land. Dus we beginnen met hier en daar wel wat gedruppel. Later op de nacht wordt het droger. Vanaf het westen zijn er ook wat meer opklaringen. En gaan we naar minimaal tussen 8 en 12 graden. En zo kunnen we dan morgen toch redelijk mooi starten. Maar er worden al gauw stapelwolken gevormd. En in de loop van de dag krijgen we opnieuw buien. Dat kan mogelijk ook een onweerachtige bui worden. Dus de kans op een donderslag is er. En we komen ook in minder zachte lucht. Dus vandaag 20 graden en meer. Morgen 17 graden. Meer zit er niet in. Dus fris. En daar hoort ook wind bij. Matig tot vrij krachtig. Soms rukwinden tot 60 km per uur. Dus het voelt allemaal wat koel aan. En ook woensdag en donderdag blijven nog in dat wisselvallige zitten. Niet meer dan 17 graden. Af en toe valt er een bui. Donderdagnacht trekt een regenzone over het land. Vrijdag overdag nog wat buien hier en daar. Maar toch al iets zachter, tot 19 graden. En dan in het weekend stijgt de luchtdruk. Dus dan wordt het mooier, wordt het stilaan ook warmer. Zaterdag tot 22 graden. En zondag zowaar een zomerse 25 graden.
1: Goed,
3: misschien
1: goed.
3: Zelfs nog iets
1: meer. Zeer goed, dankjewel.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
13: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
2: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Yevgeny, en als ze lacht, vergeet de meerwaardebelasting, vergeet de beurstaks als het van ondernemersorganisatie Voka afhangt, dan halen beleggers in de toekomst hun winst uit de groeirekening. Voka verwijst in dit verband naar Zweden, waar een gelijkaardig systeem al jaren bestaat en blijkbaar een groot succes is. Ilse de Witte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Journalisten bij Trends, een groeirekening, dat klinkt een beetje als een rekening die je opent voor een kindje dat pas geboren is, voor jonge kinderen. Maar dat is het niet, hè? Wat wordt hier wel bedoeld?
1: Ja, ze willen eigenlijk vooral een soort beleggersrekening, een beleggingsrekening, maar waar er dan maar één belastingtarief op van toepassing is, omdat er een beetje wildgroei is geweest de voorbije jaren aan extra belastingen. En we zitten ook met een heel versplinterde, een moeilijke spaar- en beleggingsfiscaliteit. Maar de meerwaardebelasting is de laatste laag die erbij is gekomen en die voor heel veel onzekerheid heeft gezorgd bij mensen. Wij hebben heel veel vragen gekregen van beleggers, omdat die natuurlijk al ingevoerd is of al geldig is sinds 1 januari. Maar de wetteksten die zijn er nog maar vrij recent. En dat heeft voor heel veel onzekerheid gezorgd. En die complexiteit die maakt dat de drempel om te beleggen nog groter is geworden. En met die groeirekening, waar er dan maar één belastingtarief op van toepassing zou zijn, zou het eenvoudiger zijn, Zou het minder complex zijn om te beleggen.
0: Het is een soort vereenvoudiging. Waarom doet Voka dit voorstel?
1: Ja, ik denk dat het ook, wat ik zeg ook, dat er laag na laag van complexiteit in die fiscaliteit is bijgekomen. En we hebben ook een tax op effectenrekeningen die nog vrij recent is ingevoerd, die ook verhoogd is. Dat is voor de grotere, toch al iets grotere vermogens, vanaf 1 miljoen euro. En omdat zij natuurlijk ook merken dat de bedrijven in ons land dat die wel geld nodig hebben om groener te worden. Er zijn heel veel uitdagingen met artificiële intelligentie die op ons afkomen en waar bedrijven ook moeten investeren. Dus enerzijds heb je bedrijven die geld nodig hebben en anderzijds heb je inderdaad niet echt een beleggersmentaliteit of een cultuur hier in ons land om in aandelen te investeren.
0: Ja.
1: Nu, zeg maar hoor.
0: Hoe krijg je die twee aan elkaar gekoppeld dan? Want het is dan natuurlijk wel de bedoeling, denk ik, om mensen aan het beleggen te krijgen, om mensen dat spaargeld dat ze hebben te laten gebruiken aan de ene kant. Langs de andere kant lijkt het mij de bedoeling van Voka, een ondernemersorganisatie, dat dat een positief effect kan hebben op bedrijven. Maar dan moet je die twee wel aan elkaar gekoppeld krijgen op de een of andere manier.
1: Ja, en daar de duivel zit in de details, zeg maar. Want ons land vindt zich natuurlijk in een context in de Europese Unie, waar er vrij verkeer van kapitaal is. En het is niet zo eenvoudig om te zeggen, we gaan alleen investeringen in Belgische bedrijven stimuleren. Want wij hebben al stimulansen om te beleggen in feite. Het bekendste voorbeeld is het pensioensparen. We kunnen dat via een beleggingsfonds of via een levensverzekering. En daar is een fiscaal voordeel aan verbonden. 3,5 miljoen Belgen doet dat. Mm-hmm. Dus die kunnen 25 tot 30% van je stortingen kan je terugkrijgen via een belastingvermindering elk jaar, tot een bepaald maximum. Mm-hmm. En dat is dus een systeem waar er vroeger wel voorzien was, in het prille begin, we spreken van de vorige eeuw, toen het ontstond, in eind jaren 80, was daar voorzien dat dat geld naar Belgische bedrijven ging. Nu, door de context van de Europese Unie mocht dat dan niet meer. Dus dat is dan veranderd naar investeringen in kleinere bedrijven, small caps. En zoveel procent van de investeringen van de beleggingsfondsen, van de pensioenspaarfondsen, moeten naar kleine bedrijven gaan en moeten naar investeringen in euro gaan. Dus op die manier is dat dan nog een beetje gewijzigd geweest.
0: Ja, ja.
1: Dus het voorstel van de groeirekening van Voka, ik heb de teksten niet op papier gezien, want ze hebben die aan minister Jan Bon voorgelegd, om rechtstreeks in die Belgische bedrijven, dat is al niet zo gemakkelijk om een stimulans te voorzien om enkel in Belgische bedrijven te investeren. Maar fiscaal voordelen is wel iets wat werkt bij Belgen. Hè? Dat is een beetje zoals de hond van Pavlov-reactie. Fiscaal voordeel, daar gaan we naartoe.
0: Ja. Dus. En in de ideale wereld heeft het dan ook een effect op vooral Belgische bedrijven. In Zweden is er een gelijkaardig systeem, of daar verwijst Voka in elk geval naar. Werkt het daar wel, dat het geld wel op de een of andere manier richting de Zweedse bedrijven gaat dan?
1: Ja, in Zweden is er een bloeiende beurscultuur. En daar is inderdaad 4 miljoen, denk ik, van de 10 miljoen Zweden heeft zo'n investeringsspaarkonto, ISK, waar het dus ook heel eenvoudig is, hè, waar er één tarief, één belastingtarief op van toepassing is. Er zijn nog systemen in de wereld. Ja, je hebt ook nog die Trump-account in de Verenigde Staten waar er geld voor baby's opgestort wordt. Je hebt nog van die systemen. Maar de Europese Commissie heeft ook opgeroepen om investeringen in aandelen te stimuleren. Net omdat wij hier in Europa, het is niet enkel een Belgisch probleem, maar in veel landen in Europa, dat we niet echt die beurscultuur hebben. Mm-hmm. Maar enkel en alleen een zo'n rekening of zo'n systeem starten, dat gaat niet genoeg zijn, denk ik. Er moet ook een mentaliteitswijziging komen. Wij hebben daar ook schrik van om ons geld in aandelen te investeren. Ja, ja. En dat komt ook een klein beetje door het politieke discours of door veel rolmodellen, bekende mensen, ook professoren en dergelijke, die zeggen, met beleggen, dat doe ik niet, kan me daar niet mee bezig, daar kruipt te veel tijd in of dat is te veel risico. Terwijl het er vandaag de dag wel fondsen zijn, ETF's, waarbij je op een voorzichtige, heel gespreide manier in aandelen kan investeren. En ja, ook met hele kleine bedragen. En ja, ik verwijt het misschien een klein beetje, dat is echt puur persoonlijke mening, aan mensen die een heel goed pensioen hebben, dat ze zeggen, ik hou me daar niet mee bezig. Terwijl dat gewone mensen, werknemers, zelfstandigen, dat die eigenlijk wel iets moeten opzij zetten voor hun oude dag. En dat die dus wel nog meer dan wat ze kunnen opzij zetten met pensioensparen, eigenlijk zouden moeten beleggen om een aanvulling te hebben op hun pensioen. En mensen met een groot pensioen, en dat zijn dan typisch hè, mensen die ja, in belangrijke functies ook werken, die hebben dat dan minder nodig.
0: Ja, ja. En zo zijn we van die groeirekening bij een zeer interessante discussie gekomen. Ilse de Witte, journalist bij Trends, dank je wel daarvoor.
1: Dag gedaan.
0: 206 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. E17 tussen Gentbrugge en Destelbergen. Ongeval daar 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. In de staart van die file is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En op de buitenring en de binnenring rond Brussel telkens een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden en file tussen Vorst en Tervuren naar Bergen op de E19 tussen Autitre en Nijvel een kwartier.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Tamara Pavlovsky en Maintained Love. Iran en Israël zullen elkaar niet meer bestoken met raketten, dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Hij had beide landen vandaag opgeroepen om de strijd te staken. Want het zag er gisteren naar uit dat het conflict weer helemaal zou gaan escaleren. Israël voerde aanvallen uit op Beirut, de hoofdstad van Libanon. Iran reageerde met aanvallen op Israël, dan kwamen er tegenaanvallen. Maar nu zou er dus tijdelijk opnieuw een staakt het vuren zijn. Iran waarschuwt wel, als Israël opnieuw aanvalt, dan komen er opnieuw reacties. Ook de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz zegt dat Israël zal blijven strijden tegen Hezbollah. Rudy Franks, wij vonden vanmiddag dat we jou nodig hadden. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oud-collega-expert Midden-Oosten. Omdat dat natuurlijk een heel complex verhaal is, dat telkens opnieuw, waar telkens opnieuw die lont aangestoken wordt, mogen we voorzichtig hoopvol zijn dat voor nu het ergste weer even voorbij is?
1: Voor nu weer even. Afhankelijk nu wat de volgende 24 uur gaat gebeuren. Hoe zwaar gaat Israël, want Katz heeft gezegd dat hij gaat blijven Hezbollah bestoken. Ja. Terwijl dat een rode lijn is, nu een nieuwe rode lijn voor Iran. Eigenlijk, dat hebben die bombardementen bewezen de afgelopen 2 dagen. Als zij dus Beirut opnieuw zou gaan bombarderen, dan is het risico heel groot dat Iran ook weer terug gaat terugslaan.
0: Heb jij een verklaring waarom dat geweld opnieuw op deze manier is opgeflakkerd? Wie had daar het meeste belang bij?
1: Wel, als je dat een klassieker mag verwijzen, van over oorlog. Dat is een heel oude strateeg van meer dan een eeuw geleden. De basisregel is: oorlog is politiek met andere middelen. En in het begin heeft men oorlog gevoerd, zowel Israël als Trump tegen Iran, met de bedoeling om te vernietigen en regime change. Na een week, een maand heeft Trump ingezien dat werkte niet, het regime is gebleven. Mm-hmm. Nu is oorlog, politiek met andere middelen. Iran zegt van, ik wil mijn onderhandelingspositie verstevigen, dus ik ga nu terugslaan. Ja. Dit blijft maar een getreuzel. Het wijst ook op een meer zelfvertrouwen van het Iraanse regime, lijkt mij. Namelijk, we hebben de ergste storm overleefd.
0: Ja, het blijft maar een getreuzel, want inderdaad, we hebben Trump een aantal keren horen zeggen, dat akkoord, dat is maar een kwestie van korte tijd, maar het komt er niet, hè.
1: Nee, dat is zo warm en koud blazen en telkens opnieuw afwijzen. Het gaat ervan uit eigenlijk dat zowel Trump, maar eigenlijk ook Poetin tegenover Oekraïne, als Netanyahu tegenover de anderen, zijn buurlanden, die gaan uit van diplomatie, dat is een dictaat. Dit is wat erin moet staan en dat hebben ze te aanvaarden. Iran heeft nu een lijn getrokken en gezegd, ja, wij aanvaarden dat niet zomaar allemaal. En in die lijn is, in tegenstelling tot alleen maar de straat van Hormuz en zo, hebben ze nu de lijn een beetje verlegd. Ze hebben gezegd van, kijk, aanvallen op Hezbollah, mm-hmm, dat was de voorbije jaren niet, hebben ze niet gereageerd toen, want dat is hun bondgenoot, hebben ze gezegd van, ja, dat pikken
0: vanaf
1: we niet
0: nu,
1: meer.
0: Ja.
1: Dat wil dus zeggen dat zij zelf zekerder zijn van, wij gaan als regime dit overleven. En wij staan nu sterker aan de onderhandelingstafel.
0: Ja.
1: Want Trump wil eigenlijk wel een akkoord.
0: Ja.
1: De tijd tikt in zijn nadeel, denk ik.
0: De complexiteit is dat we daar met een vreemde driehoeksverhouding zitten, want je hebt daar natuurlijk ook nog Netanyahu. Het lijkt, die indruk krijgen we althans, dat de Amerikaanse president geen vat meer heeft of toch geen volledige controle meer heeft op wat Netanyahu doet. Of zien we dat nu weer net wel met het stoppen van die aanvallen?
1: Tijdelijk. Ik denk dat hij heel hard allicht weer opnieuw een telefoontje, zoals de voorbije weken gedaan heeft, waarin hij Netanyahu een beetje de huid vol schat.
0: Ja,
1: ik weet niet,
0: ja,
1: hoe zij met elkaar praten, maar zo wordt toch gezegd.
0: Volgens Axios is dat op niet zo'n vriendelijke manier. Ja,
1: ja. Dus Netanyahu heeft er nog altijd belang bij om Iran te blijven bestoken en te vernietigen. Hij heeft daar steun voor op het thuisfront, voor vele dingen niet, maar daarvoor wel. Dus in dat opzicht wil hij blijven doordoen en Iran vernietigen. Trump heeft er belang bij een akkoord. Voor hem is dat politiek, oorlog is politiek met andere middelen. Want de klok tikt in zijn nadeel in dat opzicht. Je hebt het WK dat deze week begint.
0: Zelfs. Dat wil je liever niet in een soort van oorlogsfeer dompelen.
1: Je hebt de Iraanse voetbalploeg, ja, die daar moet naartoe kunnen gaan. En je hebt ook de midterms die dichterbij komen. Je merkt nu langzaamaan ook dat in peilingen in Amerika, bij de jongeren veel, dat de steun voor Israël, en de onvoorwaardelijke steun voor Israël vanuit de Verenigde Staten, dat begint af te brokkelen.
0: Die speciale band die er altijd tussen
1: band,
0: de twee
1: die zal er wel blijven. Hè. Dat gaat niet zomaar weg. Maar je merkt ook dat bijvoorbeeld er een superpack is opgericht, namelijk om fondsen te werven, om te zorgen dat diegenen kandidaat kunnen zijn bij de Republikeinen die Israël onvoorwaardelijk steunen. Dus je merkt dat begint ongemakkelijk te schuiven, ook op het Amerikaanse politieke vlak. Dus Trump staat wel onder druk. Hij wint niet meer bij deze oorlog, hoor.
0: Ja, omgekeerd, Netanyahu heeft er wel belang bij dat die oorlog blijft duren.
1: En dat is net die ruis op de verhouding. Terwijl ze eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn de voorbije halve eeuw en ook zullen blijven in de toekomst. Maar ja, welke manier van heeft Trump om druk uit te oefenen? Hij kan schelden. Maar bon, misschien werkt dat niet altijd meer. Maar hij kan ook dreigen met van dat er bepaalde contracten met defensieindustrie weggaan.
0: Want dat hoor je vaak. Hè? Eigenlijk de enige die hier een eind kan aanmaken is Donald Trump, de Verenigde Staten.
1: Is ook zo. De Oslo-akkoorden, als je nog goed herinnert van in de jaren 90, de enige moment is eigenlijk omdat toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Baker ermee gedreigd heeft om financiële steun voor de nederzettingenbeweging en financiële steun aan Israël af te bouwen. Ja. En toen werd er onderhandeld plots. Hè.
0: Maar toch zie je dat Israël of de premier Netanyahu wel telkens dat stapje verder probeert te zetten. Nu zie je dat Iran ook zegt, hoe komt dit, pikken wij niet. Dat geeft dan toch de indruk dat Trump dat spel niet helemaal onder controle heeft.
1: Nee, hij zit wel met het bestuur van Trump, zegt zijn regering en Trump zelf, is de meest loyale, beste president in het Witte Huis die hij zich kan dromen. Mm. Dat heeft hij altijd beweerd, ook Netanyahu. En dat is tot op zekere hoogte zo. Alleen is Trump, lijkt mij, een impulsieve man die eigenlijk, he wants to get things done quickly.
0: Kan Netanyahu te ver gaan? Is daar ergens een rode lijn voor Trump waar hij niet over mag? Dat is een lange stilte.
1: Ja, ik denk dat de rode lijn voor Trump altijd is als hij publiek gezichtsverlies leidt. En als Trump zegt van het moet stoppen, ja, dan moet Netanyahu in eerste instantie stoppen. Dan kan hij wachten tot er een klein incident is waarop hij weer kan reageren en opnieuw het geweld aanwakkeren. Maar publiek moet hij nu stoppen, want anders, ja, anders dan schoffeert hij zijn belangrijkste bondgenoot. Ja. En hij heeft die bondgenoot nodig. Niet alleen om wapens, maar ook alle communicatie om te kunnen aanvallen, uitvoeren in het Midden-Oosten. De satelliet, alles om kwestie van intelligence, zijn ze van elkaar afhankelijk.
0: Ja, die berichten dat er dan gespioneerd is door de Israëli's op de Amerikanen, dat is een beetje gezichtsverlies, toch?
1: Ja, het feit dat ze het publiek zeggen, het Pentagon. Hè? Ja. Want dat is iets wat sowieso al gebeurde. Hè? Er zit trouwens een hoge Israëli die decennia geleden voor atoomspionage gedaan heeft, waardoor Israël een atoombom heeft bijvoorbeeld. Ja. Er zit een gevangenis daar. Dus dat is een gekend fenomeen.
0: Maar het feit dat het uitgesproken wordt, dat is een andere zaak.
1: Wil zeggen van kijk, jullie zijn wel bezig met dingen die wij niet meer pikken. Dus dit gaat te ver.
0: Heel kort, het WK begint donderdag. Gaan we dan nu tijdelijk weer een beetje stilte zien om dan weer een opflakkering te zien?
1: Als er geen akkoord komt, als dit maar blijft aanslepen, dan ga je telkens een vernieuwing van dit soort incidenten krijgen, denk ik wel.
0: En geloof jij dat er een akkoord kan komen?
1: Ja, maar het akkoord zal nooit beter zijn dan wat Obama ooit 10 jaar geleden uit de brand heeft gesleept. Dit gaat dus zwakker zijn, slechter zijn en het gaat geen vrede dichterbij brengen.
0: Nee, en dat is nogthans waar zoveel mensen naar snakken, naar die vrede. Rudy Franks, ontzettend bedankt voor jouw analyse. Een goeie avond. Dit is meteen ook het einde van de wereld vandaag. Je weet het, iets herbeluisteren kan altijd in onze Radio 1-app of op de site van VRT Max. Mooie avond.
2: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
3: Feeststemming op die nieuwe tribune.
2: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
4: En er wordt met van alles gegooid.
2: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
4: Oh, jonge, wat is dit hier?
2: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
5: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
2: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf donderdag om 9:00 ochtends op Radio 1.
6: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw bel.
9: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Woo! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Ook in het kwartier duiken we straks in de opflakkering van geweld tussen Iran en Israël. We gaan naar Frankrijk, waar de zaak Liana het land in rep en roer zet. En we vliegen met de Rode Duivels naar Amerika. Tot zo.
6: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren. Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Enkele duizenden jongeren betogen opnieuw in Brussel tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs en het optreden van de politie. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. In Brussel hebben vanmiddag zeker 2500 mensen betoogd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten eind vorige week. Het comité P, dat de politie controleert, heeft daarover intussen 13 klachten gekregen die worden onderzocht. Op dit moment is de groep ter hoogte van het Centraal Station en de Kunstberg vlakbij. Dries Hiroux, jij bent daar ook. Hoe verloopt het daar nu?
13: Wel, die betoging zelf die lijkt toch richting een einde te gaan. Een groep van 2.000 à 3.000 mensen toch op het hoogtepunt. Jongeren, ouderen, ook heel wat linkse groeperingen die van het Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar de Kunstberg en het Centraal Station zijn gewandeld. Daar staan we nu en daar is die groep nu aangekomen. En heel opvallend toch, we hebben geen politie in uniform gezien. Ook niet hier aan het Centraal Station. Ze zijn er wel in burger en buiten de incidenten van vanmiddag, een tiental steps zijn in brand gestoken aan het Centraal Station, verloopt die betoging op dit moment luid, maar wel rustig.
12: Dankjewel, Dries. De woede in het Franstalig onderwijs over de besparingen van de Franse gemeenschapsregering blijft groot. Maar niet alle scholen blijven volledig gesloten. Het beeld is gemengd naar gelang de regio en het onderwijsnet. Brigitte Vermeers.
0: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit in de provincie Luik wordt al bijna anderhalve maand geen les meer gegeven, vertelt deze vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar oud.
14: Sinds 29 mei hebben wij bericht gekregen dat er geen examens plaatsvinden, maar mijn kinderen zitten eigenlijk al sinds 24 april, de start van de lentevakantie, thuis.
0: Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelf zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
12: Op de website mypension.be kan je vanaf vandaag bekijken wat de gevolgen voor jou kunnen zijn van de pensioenhervorming van de federale regering. Op mypension.be is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? Zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
15: Momenteel vindt de burger daar nog geen antwoord voor zijn specifieke situatie, maar de komende weken en maanden gaan we dat stelselmatig aanvullen, zodat hij daar te weten kan komen, wat is mijn vroegste pensioendatum, ga ik een malus hebben. Vandaag al lanceren we de pagina zodat de burger er gewoon aan kan worden en in de komende maanden gaan we die verder aanvullen. Het eerste wat we gaan lanceren is het antwoord op de vraag, wanneer kan ik op pensioen gaan? En het pensioenbedrag komt eraan in het najaar van 2027.
12: In Lichtenbosch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Die was gericht op het vaststellen van verkeersovertredingen en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit. Anne Berger van de federale politie.
16: Die grensregio, het is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen, dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
12: In het zuidwesten van Duitsland, in Reutlingen, zitten 30.000 mensen zonder stroom door een brand in een transformatorstation. En de netbeheerder vermoedt dat die brand is aangestoken, want er zijn verschillende brandhaarden. Dat incident doet denken aan 2 voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Toen zaten duizenden inwoners dagenlang zonder stroom na brandstichtingen. En speurders vermoeden toen dat een extreem linkse groepering daarachter zat. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met de raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Jens Fransen, is de rust nu ook effectief weergekeerd?
17: Maar Gert, laten we beginnen met het goede nieuws. Ja, Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer. Maar het is wel een heel erg broos staakt het vuren. De Israëlische premier die verklaarde zo net op televisie dat hij de aanval voor nu wil stoppen. Maar evengoed zei hij dat de strijd met Hezbollah en Iran nog niet over is. In Iran komen de aanhangers van het regime intussen op straat. Volgens Iran nog blijft de straat van Hormuz intussen gesloten voor wat het omschrijft als schepen van vijandige staten. En de VS die blokkeren ook nog steeds Iraanse schepen.
12: Dankjewel, Jens. Duitsland gaat niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het project wordt geleid door het Franse bedrijf Dassault in samenwerking met het Europese concern Airbus. Duitsland stapt uit het project omdat Dassault te veel de lakens naar zich zou toetrekken. Frankrijk wil niet afhankelijk zijn van andere Europese spelers voor de bouw van een nieuw gevechtstoestel. Ons land stapte 3 jaar geleden mee als waarnemer in het Europese defensieproject. Sport. Divock Origi stopt met voetballen. Origi speelde 32 keer voor de Rode Duivels. Hij kon 3 keer scoren. Zijn grootste successen behaalde hij met Liverpool. Hij maakte daar meer dan 40 doelpunten en won onder meer de Champions League en de Engelse landstitel. De laatste 2 jaren waren minder glansrijk. Origi speelde geen officiële wedstrijd meer en zat sinds december ook zonder club. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK-voetbal mag de Verenigde Staten niet binnen, 4 dagen voor de start van het toernooi. De scheidsrechter had geen visum, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade. Maar voor de Amerikaanse autoriteiten volstond dat niet. Zij stuurden hem onmiddellijk terug. De man werd vorig jaar nog verkozen tot beste scheidsrechter van Afrika. En in de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmich de 2e rit gewonnen. Charmich finishte solo na een etappe van 234 kilometer, de langste rit van deze koers. Onze landgenoot Vlad van Mechelen werd 3e, de Fransman Baudin blijft leider. Het weer. Er kunnen nog enkele buien vallen. Later wordt het droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui. Het is vrij fris morgen. Hooguit 18 graden met een vrij krachtige wind ook. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. In Brussel zijn duizenden betogers opnieuw samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie dat volgens de betogers buitensporig was. Dat was de opener van dit nieuws. Meer op vrtnieuws.be.
18: ...189 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland... ...bijna 1 uur extra tussen Sint-Annelinkeroever en Merksem. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 traag vanaf Vaassandhaven-Oost... ...25 minuten erbij daar. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. In de staart van de file staat er nog een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Knokke op de E34 40 minuten tussen Vraassenen en Sint-Gilles-Waas door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring nog 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren en andere vertragingen zijn kleiner.
19: Goed, waar gaan we beginnen?
20: Er is veel, hè?
19: Israël en Iran zijn elkaar weer aan het bestoken?
20: Ja.
21: Het lijkt opnieuw te escaleren.
20: Het zijn zo de laatste stuiptrekkingen voor een akkoord, denk ik.
22: Het zijn weer bewogen uren en vermoedelijk ook bewogen dagen die eraan komen.
19: Waarom laait het geweld tussen Iran en Israël weer op?
23: Le corps découvert est donc bien celui de Liana.
24: In het Franse dorp Florence hebben zo'n 6000 mensen meegelopen in een witte mars voor het 11-jarige meisje Liana.
20: Op een zondag in het wit gekleed, zo dat beeld ook.
21: Witte mars,
20: die ouders van voor met die foto van dat meisje.
19: Zo de jaren 90 bij ons.
20: Ja, ik vond dat is echt een flashback.
19: Wat heeft de zaak rond Liana teweeggebracht in Frankrijk?
25: Daarnet zijn de Rode Duivels vanuit Zaventem vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal.
26: Het wordt een lange reis, maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
27: Het is toch wel een heel ander vertrek dan de gouden generatie.
19: Misschien is het beter om een kartonnen generatie te zijn dan een gouden.
20: Maar er zit toch wel goud tussen.
19: Hè? En met welke vibe stappen de Rode Duivels op het vliegtuig naar het WK? Allee, allee. Ik ben Katrien Bon en ik heb 3 verse nieuwsverhalen klaarstaan op de startbaan. Welkom bij Het Kwartier.
28: Go straight to the heart.
19: Het luchtalarm klinkt vandaag in Jeruzalem en dat is geen goed nieuws. Iran en Israël zijn elkaar opnieuw aan het aanvallen. Het spel zit dus weer op de wagen in een crisis die al meer dan 100 dagen duurt. Hallo.
22: Hallo, goedemorgen.
19: Ach, jij bent er gewoon al. Dag Inge.
22: Inge Franke, Midden-Oosten-specialist van VRT Nieuws.
19: Ik zou willen beginnen met een... Wat vooraf ging voor onze luisteraars? Aan het begin van een serie op tv krijg je ook soms zo'n korte samenvatting. Kan jij in 2 zinnen zeggen, wat ging hier aan vooraf? Want we hebben het er al een tijdje niet meer over gehad.
22: Wel, we moeten eigenlijk beginnen op 28 februari. Toen hebben de Verenigde Staten en Israël beslist om Iran aan te vallen. Het is een tijd oorlog geweest. Er is een staakt het vuren gesloten. En dat heeft eigenlijk redelijk goed stand gehouden. Intussen wordt er onderhandeld over een definitief bestand. Ja, en gisteren hebben we gezien dat de raketten opnieuw over en weer aan het vliegen zijn.
19: Maar... waarom? Waarom nu?
22: Wel, het is een zaak van actie en reactie. Herinner je nog dat telefoongesprek vorige week tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu, waarbij Trump aan Netanyahu gezegd zou hebben: "You are fucking crazy. Je bent knettergek."
29: You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing? Is that true? Did you speak to him in those terms?"
30: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. They said, "Bibi, we gotta stop this."
22: Trump die wil er alles aan doen om een deal te bereiken met Iran. Maar Iran wil dat alleen doen als ook de strijd stopt in Libanon. Tussen het Israëlische leger, dat zich heel diep in Libanon bevindt intussen, en de gewapende groep Hezbollah in Libanon, want dat is een bondgenoot van Iran. En Netanyahu zei dus aan Trump in dat telefoongesprek dat hij Beirut, de hoofdstad van Libanon, wilde aanvallen. En daarop zei Trump, je bent knettergek. Want dat zou zo'n escalatie zijn dat de hele regio weer in gevaar komt. En Netanyahu heeft die plannen dan enkele dagen opgeborgen, tot gisteren. Dan heeft hij toch de zuidelijke buitenwijken van Beirut gebombardeerd. En ja, Iran reageert wat het vorige week had aangekondigd. Hè. Als Israël Beirut bombardeert, zullen wij raketten afvuren op Israël. En dat is dus nu gebeurd.
19: Heeft het ook te maken met dat vredesakkoord dat al weken in de lucht hangt? Dat iedereen een beetje zijn positie wil duidelijk maken, wil tonen van kijk, wij zijn hier en hou rekening met ons?
22: Dat is absoluut zo, maar iedereen heeft eigenlijk andere doelstellingen. De Verenigde Staten die willen dat die straat van Hormuz weer opengaat, die belangrijke doorvaarroute die nu door Iran geblokkeerd wordt. Iran wil eigenlijk ook een deal, want de Amerikanen blokkeren dan weer Iraanse havens. En dat kost Iran heel veel geld, geld dat ze nodig hebben. Maar het Iraanse regime staat eigenlijk het sterkst in deze onderhandelingen. En zij koppelen dus de strijd tussen Israël en Hezbollah ook aan hun eisenpakket. En Trump wil dat wel aanvaarden. Maar dan moet hij de Israëlische premier Netanyahu in het gareel krijgen. En we zien nu dat dat niet lukt, want Netanyahu heeft in het najaar ook verkiezingen. In zijn land is er heel veel steun voor de aanvallen tegen Iran en ook tegen Hezbollah, omdat dat gezien wordt als echt een heel belangrijke dreiging. Dus Netanyahu is niet van plan om te stoppen.
19: Ik vraag mij wel elke keer af hoe dichtbij die deal dan wel is als Trump zegt van we staan op de vooravond van een akkoord of een akkoord kan er nu elke dag komen. Als ik dit allemaal zie, dan geloof ik dat niet echt.
22: Wel, het probleem is dat zowel Iran als de VS dat akkoord wel willen, maar dat je dat andere front daar hebt tussen zitten in Libanon. En ik denk niet dat Iran zal in hun ogen plooien om een deal met de Verenigde Staten te aanvaarden als Israël-Libanon daar niet mee in zit. Israël lijkt van plan om verder door te gaan. En zolang Israël-Libanon niet eindigt, zal Iran ook niet eindigen. Vraag is, kan de Amerikaanse president Trump genoeg druk zetten om dat wel te bewerkstelligen? Tot nog toe zien we dat niet gebeuren en is er dus voorlopig geen uitweg.
19: Frankrijk staat in rep en roer.
1: RTL Matin, Thomas Soto.
2: À 8h18, l'interview de Céline Landreau. Céline, faillite de la justice, raté des gendarmes, les questions et remises en cause ne manquent pas après la mort de Liana.
3: Quand la colère s'ajoute à la tragédie, c'est une faillite, un échec, une honte nationale.
4: Comment est-ce possible que tu avais été condamné à une peine de prison pour pédocriminalité courant 2022? C'est ça qui n'est plus acceptable. Bouleversé et en colère par le drame de Liana.
5: Ja, die zaak is enorm groot geworden nu in Frankrijk, want het is eigenlijk meer dan een fait divers, nu echt wel uitgegroeid tot een systeemprobleem binnen justitie en binnen politie.
19: Jolien de Bouw is freelance journalist in Frankrijk en ze volgt de zaak van Liana op de voet.
5: Ja, hallo.
19: Dik 2 weken geleden verdween het 11-jarige meisje in Fleurance, dat is in het zuidwesten van Frankrijk. Ze werd voor het laatst gezien in de auto van een man van 41, niet ver van haar school. De dochter van die man was een vriendinnetje van Liana en niet lang na de verdwijning werd de man opgepakt door de politie.
5: Eind vorige week is er dan een lichaam gevonden op een landbouwbedrijf daar in de buurt. Het landbouwbedrijf waar ook die man bij wie ze in de auto was gestapt werkte. De autopsie heeft dit weekend uitgewezen dat het inderdaad over dat meisje gaat. Die man was geen onbekende voor justitie, maar hij is nooit opgepakt geweest. Er zijn al verschillende klachten tegen hem ingediend geweest voor verkrachting van kinderen. En zo'n eerste klacht was in 2020. Toen is hij aangeklaagd voor de verkrachting op een 7-jarig kind. Maar 2 jaar later is die zaak geclasseerd geweest wegens gebrek aan bewijzen. En dan in 2025 is hij nog eens aangeklaagd door een moeder die zei, mijn dochter heeft ook gezegd, dat die man haar heeft aangerand. Sindsdien is dat onderzoek lopende. Dus dat duurt al zo lang en die man is in die zaak nog niet ondervraagd geweest, niet opgepakt. Bovendien, dat waren dan geen klachten die bij justitie zijn gekomen, is hij ook in 2021 ontslagen geweest op een middelbare school, omdat er ook niet zo koosjere dingen waren gebeurd.
19: En dat is iets dat veel mensen in Frankrijk raakt en boos maakt.
6: Ça nous prend tous à la gorge.
7: La justice fait pas son travail comme il faut. C'est pas normal.
8: C'est malheureux, c'est tout. On est tous très tristes.
6: Non, il faut se mobiliser. D'abord, c'est un enfant. C'est un enfant et puis c'est un scandale quand même.
5: Dat is echt wel, en dat zijn dan ouders, maar dat gaat veel verder. Een bezorgdheid, hè, dat die kinderen in Frankrijk gewoon niet genoeg beschermd zijn door politie, door justitie en dat het overal op de loer ligt.
19: En die ontevredenheid bereikt ook de politiek in Frankrijk.
9: Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement. C'est une évidence. Et donc c'est inacceptable.
19: Er zijn duidelijk fouten gemaakt, zegt president Macron.
5: Hier in Frankrijk zijn 160.000 kinderen per jaar slachtoffers van seksueel geweld. Dus in een klas zijn dat er gemiddeld 2 à 3. Maar daartegenover staan dat er maar iets van een 500 per 150.000 agenten of gendarmen zijn die echt speciaal getraind zijn om kinderen te ondervragen. Dus dat zijn er maar heel weinig. En dat is nu ook een beetje waar de kritiek over gaat. Hè. Justitie loopt achter met al die dossiers daarover. Dus vandaag heeft Gérald Darmanin, de minister van Justitie, dus alle procureur-generaals al uitgenodigd bij hem in Parijs. En hij wil ook dat alle lopende dossiers waar dat kinderen mee te maken hebben, dat zijn er 70.000, dat die volledig herbekeken worden.
0: Ressort par ressort, toutes les plaintes. Et au 14 juillet, je vais les réunir à nouveau. Et moi, je ne partirai pas en vacances. Et il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances.
19: Geen vakantie dus voor de minister van Justitie en voor de procureurs, voor ze alle 70.000 zedenzaken met kinderen hebben bekeken. De vraag is of dat zal volstaan voor de Franse burgers. Want gisteren nog hebben duizenden mensen deelgenomen aan een witte mars in Florence. In stilte, sereen, met overal foto's van Liana. En dat is natuurlijk een beeld dat bij ons bepaalde herinneringen oproept.
5: De problemen met justitie, politie en dat zulke onderzoeken vaak niet genoeg au sérieux worden genomen, dat zijn allemaal wel dingen die enorm aan de zaak Dutroux doen denken. En nu is het maar te hopen dat justitie en politie ook eens dezelfde beweging gaan maken als dat we in België hebben gezien. Want dat is ook iets wat ik hier in Frankrijk wel vaak hoor. Dat is dat het in Frankrijk veel minder au sérieux wordt genomen nog steeds dan in een land als België.
19: En ze zijn vertrokken. Met een applaus van het cabinepersoneel zijn de Rode Duivels vanmiddag het vliegtuig opgestapt naar de Verenigde Staten. Want donderdag begint daar het WK-voetbal.
26: Het wordt een lange reis, maar we kijken er naar uit om daar te zijn. Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. We gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
19: En er vliegt nog iemand mee, Sporza-collega Tom Boudeweel.
10: De vlucht duurt ongeveer 10:30. Dus we zullen daar rond de middag toekomen. En de Rode Duivels, zij mogen absoluut niet slapen. Want ze moeten zo snel mogelijk zich aanpassen natuurlijk aan de nieuwe tijden. En zo snel mogelijk in het ritme geraken van de Amerikaanse tijd. Dus ik heb gehoord dat ze rond 8-9 uur in bed zullen kruipen. En zo geleidelijk aan gewend geraken aan de nieuwe tijd, de nieuwe Amerikaanse tijd.
19: Maar ik wil vooral weten hoe de vibe zit. Met welk gevoel de Duivels vertrekken.
10: Als je de persconferenties de voorbije dagen een beetje hebt gevolgd, dan is het allemaal halleluja en hosanna. Dus alles zit wel goed in die groep.
26: Iedereen is alles is positief. Iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede, hechte groep.
10: Er zijn niet echt de moeilijke karakters, denk ik. De jongens die er pas zijn bijgekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan een Fernandez Pardo. Dat zijn gasten die zich meteen in de groep hebben gewerkt. En de leiders, een Courtois, een De Bruyne, een Lukaku. Dat zijn toch de mannen die al heel veel hebben meegemaakt. Ze hebben de ervaring van al die toernooien. Ze hebben de leeftijd ook mee. Ik denk dat zij dan toch een bepaalde sfeer hebben gecreëerd. En ja, je kan er niet van onderuit natuurlijk. Als je 0-2 gaat winnen bij Kroatië en 5-0 thuis wint in die uitsmaaiwedstrijd tegen Tunesië.
11: Ideaal, er kan een week niet zijn.
10: Als je 7 keer hebt gescoord in 2 wedstrijden, als je geen enkel tegendoelpunt hebt geïncasseerd.
11: Niets dan goed nieuws te melden.
10: En ik heb het gevoel dat Rudy Garcia in het ruim jaar dat hij ondertussen bondscoach is geworden, dat hij toch ook zijn plaats heeft gevonden.
12: On sait que cette équipe peut faire des belles choses.
19: Maar ik vind wel dat er niet echt veel WK-gekte is in ons land. Een groot verschil met de vorige WK's, toen we die fameuze gouden generatie van spelers hadden.
13: Binnen! We gaan naar de kwartfinale!
10: Er is minder gekte, dat denk ik wel. Dat heeft ook vaak te maken met ja, dat het nationale voetbal toch heel nauw aansluit qua tijd met zo'n WK. Dat natuurlijk niet de beste bijklank heeft, zeker in Amerika, met Donald Trump, die toch niet de meest populaire is geworden. De populariteit daalt. Het is een dure zaak om naar Amerika te gaan. Het hele schema met die 48 ploegen. Veel mensen denken waarschijnlijk van, wat is dat allemaal? Want er zijn wedstrijden in 15 steden op enorm veel verschillende aftrapuren. Wedstrijden 's nachts ook. Dus, en dat de ploeg met minder ambitie start, dat lijkt me normaal. Want je hebt net 2 toernooien achter de rug, een WK en een EK, waar het echt slecht is geweest. Nu moet alles opnieuw een beetje opgebouwd worden. Rond de centrale as Courtois, De Bruyne, Lukaku.
14: Ik wil niet te veel zeggen, want 22 slecht begonnen, 24 slecht begonnen. Dus we gaan eens zien. We moeten op veld praten, niet erbuiten.
10: En dat is dan in een soort underdog-rol, want we hebben natuurlijk wel kwaliteit, maar als je dat legt naast een selectie van Frankrijk bijvoorbeeld, of van Spanje, Engeland, misschien ook wel Duitsland, dat zijn de toplanden. En ik denk dat het vertrouwen wel een beetje gegroeid is na die twee wedstrijden die we net hebben afgewerkt.
15: We hebben het allebei goed gedaan en we zijn vol vertrouwen.
10: Het moet toch de ambitie zijn om minstens die kwartfinale te halen. Als het een beetje meevalt in, als groepswinnaar, dan kan je toch de grote landen vermijden in die 16e en die 8e finale. Als alles goed zou zijn, dan zou Spanje in de kwartfinale de tegenstander zijn. En dat is dan toch een van de absolute toernooifavorieten. En we zien dan wel waar het schip strandt.
19: En in principe heb ik nog ergens een Belgische vlag liggen, dus het zou wel kunnen dat mijn gekte alsnog opborrelt. Het WK-voetbal dus vanaf donderdag op de zotste uren op tv en online. Voor de hele speelkalender stuur ik je graag door naar de app van
16: Bankafschriften, kredietkaarten.
17: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
18: Radio 1 live.

0: Excellent.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
2: Ja!
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
5: Radio 1, live.
6: Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Bijvaart krijgt je merk
10: meer aandacht.
11: Meer merk.
9: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
13: Ja, nog 1 meter. Oh.
14: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
15: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
16: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
17: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
18: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch. Uh-huh. Dat is met zo'n superhelder beeld. Ja. Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart. En
17: met €200 inruilkorting.
18: En dat kunnen we alle matchen zien.
17: Met al onze vrienden.
18: Ja, dat scoren, hè.
17: Zal nog niet zijn.
1: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Radio 1.
19: Voorproevers.
1: Met Annelies Mons.
20: De godmother van Amsterdam. Als je die woorden hoort, dan ben je benieuwd, hè? Meer benieuwd nog dan wanneer je The Godfather zou horen, toch? Want een vrouw in de georganiseerde misdaad. Een vrouw die zorgt dat er honderden kilo's coke tot in Nederland geraakt. Dat spreekt tot de verbeelding. Want een vrouw in de drugshandel, dat lijkt uitzonderlijk. Maar is het dat ook? Daarover gaat de podcast van Gabriella Adair. En daarover gaat het hier in Voorproevers vandaag. Welkom.

0: Natalie Press was dit met The Fire.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Gabriella Adair, welkom in Voorproevers.
2: Dankjewel.
0: Jij maakte de podcast Ze noemen haar The Godmother. En je deed eerder al veel onderzoek en nog altijd naar criminele organisaties en misdaad, want dat is jouw domein. Maar nu vraag je je in die podcast af, hoe zit het met vrouwen in die wereld? Dat was jouw centrale vraag, mag ik dat zo stellen?
2: Ja, zeker. Ik denk precies wat jij zegt. Het is toch een beetje mijn domein of iets waar ik veel onderzoek naar heb gedaan in mijn werkende leven. En het viel me op dat er regelmatig vrouwen voorbij kwamen in een soort bijrol. Of dat ik iets even over ze las, maar dat er dan niet dieper op ingegaan werd. En toen dacht ik, maar hoe kan dat in een wereld waarin vrouwen steeds meer prominente posities krijgen op allerlei verschillende plekken, zou dat dan in de criminaliteit niet ook zo moeten zijn? Mm-hmm. En toen ging ik er eigenlijk simpelweg gewoon op letten. In rechtszalen, in dossiers, tijdens gesprekken met advocaten of openbaar aanklagers. En de grap is dat als je dus op gaat letten, dat ze dan ineens toch echt wel vaker voorkomen dan je aanvankelijk dacht.
0: Ja, want je zegt al vaak als soort bijrol, vaak als koerier of als vriendin van. Zo, ze zijn er, maar ze zijn nooit de centrale figuur in die dossiers, of heel zelden.
2: Bijna nooit. Maar goed, dat heb ik ook ontdekt tijdens het maken van deze reeks. Ja, dus met je vraag van het kip en het ei. Hè? Want is dat omdat ze er niet zijn? Of is dat omdat er bij justitie en politie toch ook wel wat blinde vlekken voor vrouwen zijn?
0: Mm-hmm. Dat het stereotype dat we allemaal wel hebben van de misdaad, dat is een mannenwereld, dat dat ook bij politie heel erg leeft.
2: Dat is ook nog steeds zo. Hè? Het is over het algemeen is het met name een door mannen gedomineerde wereld. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. En ik sprak van de week nog met een vrouw die lang in die wereld heeft gezeten. Zij vertelde mij ook van, ja, maar Gabriella, kom op. Achter bijna elke leider in deze wereld en bij zo'n organisatie zit bijna altijd ook een vrouw die nog net een stapje hoger is, maar ze wil gewoon niet dat het lijkt alsof zij de baas is.
0: Mm-hmm. Ja, want dat zeg je ook in je podcast. Vrouwen pochen ook gewoon minder met wat ze allemaal bereiken dan in die criminele organisaties, waardoor ze minder zichtbaar zijn.
2: Ja, kijk, en het is natuurlijk gevaarlijk om te veel in stereotyperingen te gaan praten, maar toch zie je wel dat vrouwen over het algemeen iets minder de neiging hebben om om zichzelf op die manier te laten zien. Hè? Om inderdaad te pochen, om naar buiten toe te treden van kijk eens wat ik heb bereikt of kijk eens wat ik heb gedaan. Nee, ze zijn liever iets meer in de luwte. En ik wil niet zeggen dat vrouwen slimmer zijn, maar ze opereren misschien met iets minder bravoure.
0: En ze maken ook wel slim gebruik van de stereotypen die leven, zijnde dat ze zich dan ook daarachter gaan verschuilen.
2: Precies, dus dat is inderdaad het volgende. En ze weten dat er bij politie en justitie toch wel iets minder aandacht is voor vrouwen. Het is er wel, maar wel minder. En dus verschuilen zij zich daar ook achter. Van nee hoor, nee, ja, ik ben maar de vriendin van. Of nee, mijn rol is helemaal niet zo groot.
0: Ja, ja, ja. Ik ben maar de vriendin van en ik wist helemaal niet wat er hier aan het gebeuren was.
2: Ja, precies. Ja, ja.
0: Maar hoe begin je daar dan aan om dan zicht te krijgen op hoeveel vrouwen echt in die posities zitten? Want die willen natuurlijk niet gevonden worden.
2: Nee, volgens mij zeg ik dat ook ergens, denk ik, in de podcastreeks, dat ik heb geen cijfers. En dat komt omdat er sowieso is het heel moeilijk om cijfers te gaan plakken op iets wat altijd onder de loete is. Maar in dit geval is er sowieso weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus het leuke is dat naar aanleiding van deze podcast ook juist criminologen naar mij zijn toegekomen van misschien kunnen we samenwerken. Dus dat is één. Dus weinig onderzoek naar gedaan. En twee is ook dat het heel moeilijk is om een cijfer te plakken op iets wat je niet ziet. En ik kan dus ook nog steeds niet zeggen, er zijn zoveel vrouwen. Maar als je gewoon eens gaat kijken naar wat ik net al zei, dossiers, rechtszalen, gaat spreken met mensen uit het milieu, dan kan ik concluderen dat ze er zeker zijn. Al is het nog steeds veel minder dan mannen. Maar als ze er zijn, zitten ze ook op best wel een goede positie vaak.
0: Ja, en ze zijn er misschien ook wel meer en meer aan het komen nu?
2: Ja, dat vind ik heel lastig. Daar kan ik nog steeds niet helemaal iets met zekerheid op zeggen. Want het ligt ook een beetje aan de culturen waar je naar gaat kijken. In Colombia zijn ze er al heel lang. Je ziet ook in Turkse, Marokkaanse criminele organisaties dat vrouwen daar ook al wat langer aan de top zijn, om maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Dus dat verschilt ook weer per organisatie.
0: Ja, ja, dat is moeilijk om daar algemeen over te praten. We gaan, ik wil graag een stukje laten horen van Peppy. Je spreekt veel met Peppy in de podcast. Wie is hij?
2: Peppy die is geboren als Mandy. En die is ook opgeklommen in het criminele milieu als Mandy, dus als een vrouw. En hij heeft daar heel hard voor moeten knokken. En uiteindelijk is hij de gevangenis ingeraakt voor een gijzeling. En daar de gevangenis heeft Mandy zich is in transitie gegaan en gaat nu dus door het leven als Peppy.
0: Hmm. En hij vertelt daarover over die vrouwen op die hoge posities in die misdaadorganisaties.
3: Vrouwen worden wat sterker. Het is niet meer van Moeke staat achter de piepers en enige recht is aanrecht. Dat is niet meer. Dan gingen die jongens en de grote jongens gingen een tijd naar binnen dat dan de vrouwen of de zussen het overnemen. En zo is het eigenlijk gegroeid dat de vrouwen nu ook een beetje naar voren komen.
4: En wat doen zij dan?
3: Ja, die nemen de zaak over. Kijk naar Colombia. Colombia is een goed voorbeeld.
5: Want de Colombiaanse criminele vrouwen hebben volgens hem al lange tijd de touwtjes in handen.
3: Ze zijn harder. Nou, een Colombiaanse vrouw is niet zoals de Hollandse meiden die zeggen, nou, dat moest je niet doen. Het is, ze zijn harder en zij sturen niet iemand om je neer te steken. Ze steken jezelf wel. Dus het zijn harde vrouwen. Het zijn meisjes die worden opgevoed. Ze hebben niks. Die mensen die worden geboren om te overleven. Ja, enig wat ze doen is overleven. Dus waar ze goed in zijn is, ze hebben zoveel shit gepakt van een man tot hun 25e, 28e, dat ze het dan heel makkelijk kunnen overnemen en stoer kunnen zijn door een hele drugskartel te leiden.
0: Dat is een heel ander beeld dat hij schetst dan het idee van ik zit hier maar en ik heb het allemaal niet gemerkt. Dit is het andere uiterste. Het lijkt wel alsof het vaak het een of het andere is.
2: Ja, ik denk gewoon dat hij, volgens mij heeft hij een goed punt met wat hij zegt. Dat er inderdaad misschien toch ook wel een emancipatieslag gaande is bij vrouwen in deze wereld. En ook hier, hè, ook weer zegt Peppy wat ik net al zei, van de Colombiaanse vrouwen hadden dat al meer. En je ziet dat het in Nederland nu ook vaker voorkomt, vrouwen aan de top. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat, kijk, criminele organisaties zijn natuurlijk per definitie internationaal. Dus Nederlandse vrouwen, Colombiaanse vrouwen, Marokkaanse vrouwen, Turkse vrouwen, een enkele keer ook een Antilliaanse vrouw. Dat loopt natuurlijk ook al wel door elkaar.
0: Het lijkt me vaak een heel kluwe waar je moet het soort weg in vinden.
2: Ja, het was ook niet makkelijk om mensen te spreken te krijgen. Mm-hmm. En al helemaal niet op voor de microfoon. Ze vertellen wel gewoon allemaal hele interessante dingen. En ik zie ook echt wel een aantal overeenkomsten bij de vrouwen die wel die positie hebben bereikt. Dus dat was wel heel interessant.
0: Welke overeenkomsten dan bijvoorbeeld?
2: Nou, wat je ziet is dat ze allemaal toch echt, ja, dat klinkt heel clichématig, maar ze zijn toch echt wel stoere vrouwen, hè? Ik bedoel, ze laten echt zich de kaas van brood niet eten. En tegelijkertijd hebben ze ook weer een heel klein hartje. Dus ik had van de week had ik even iets gedronken met een vrouw die net uit de gevangenis is. Zij zit ook in aflevering 1. En heel schattig, dat is gewoon stoere chick. En vervolgens liep ik weg, en zij ook. En zij zag dat er een beetje een vreemde man om mij heen aan het hangen was. Later appte ze me echt van, ja, ik heb nog even gewacht en nog even gekeken, want als hij iets doet, dan was ik er meteen naartoe gegaan. En het is ook, ja, het zijn hele stoere vrouwen. Ze hebben een heel klein hartje. Ze hebben vaak toch wel een ingewikkeldere jeugd achter de rug. Dat zie je wel echt. Dat is wel een overeenkomst bij allemaal.
0: Ja, want
2: En tegelijk zijn ze heel slim.
0: Ja. Om op zo'n positie te geraken, moet je natuurlijk gewoon wel heel, heel slim zijn en heel veel kunnen ook. Om zo, want ik moet nu denken aan een stukje over hoe zwaar het ook gewoon al fysiek is om dit te doen. We gaan naar C luisteren, die dat ook vertelt over hoe dat dan gewoon concreet in zijn werk gaat als je een hoge positie bekleedt of als je bezig bent met die drugshandel en je moet dat allemaal regelen.
6: Het heeft mij kapot gemaakt. Ik was elke dag om me heen aan het kijken in de zin van, volg de politie mij. Ik was, soms gebeuren dingen ook in de nacht. Dus was je dagenlang was je echt mee bezig. 24 uur met iets. En dat vergde zoveel energie. En ik was ook zo moe. En Het was heel moeilijk. Als het onderweg was.
2: Ja.
6: En het was zeg maar nog 2 dagen dat het er was. Nou, dan was je al 2 dagen was je continu bezig heen en weer aan het gaan.
2: Van wie? Naar wie?
6: Nou ja, met afspraken. Hoe regelen we dit? Hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dat aanpakken? Kijk, het kan zomaar zijn dat zeg maar, dit schip komt bijvoorbeeld vandaag aan. Dat was de planning, dat hij vandaag aankomt. Maar hij moet wachten, hij mag nog niet de haven in. Nou, dan was het toch weer 2 dagen. Maar de shiften van die jongens die gepland staan op dat schip... 2 dagen later werken die jongens niet. Dus dan moet je weer wat anders gaan regelen.
2: Ja.
6: En uiteindelijk was het heel stressvol. En echt, ja, wat moet ik zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Het is vermoeiend en heel stressend. Ik heb ook dagen niet gegeten, dagen zo moe. Ik heb hier mijn rust wel een beetje gevonden, zeg maar. En als ik er ook op terugkijk, dan denk ik bij mezelf, wil dit nooit meer.
2: Nee.
6: Nooit meer.
0: Ja, en hier is dan de gevangenis waar zij belandt. Ja, gewoon de dagelijkse activiteiten van dit soort job, zal ik het even noemen, zijn ook gewoon, zoals ze zegt, het heel, heel stressvol. Is dat dan ook wat je dan veel hoort? Gewoon zo de praktische kant van de zaak?
2: Ja, iedereen vindt het stressvol. En iedereen die ik heb gesproken, nou, sommigen zaten er dan nog wel een beetje in, maar die wilden er dan echt zo snel mogelijk ook uit. En ik was dus het voorbeeld van net dat ik wat aan het drinken was. Het was met C. En ze vertelde ook nog van, ik ben op zoek naar een huis. Ze zit nu tijdelijk bij de moeder. Maar ik wil gewoon de stad uit. Ik wil gewoon op een rustige plek. Ik wil nu met jou afspreken. Maar verder, ik was altijd met mensen. Ik was altijd bij mijn telefoon. Ik wil dat niet meer. Ik wil gewoon rust, rust, rust.
0: Mm-hmm. Ja,
2: dat
0: ja.
2: is natuurlijk wat. En dat heeft dat gewoon met haar gedaan. Al die stress. Dat is gewoon verschrikkelijk. En ja, tegelijkertijd is er ook een soort adrenaline, hè, die vrouwen door blijft laten gaan. Adrenaline, 1000, 2000 euro per dag uitgeven. Je kan alles doen wat je wil, maar je kan eigenlijk ook niet alles doen wat je wil, want je zit continu in de stress en leeft met je telefoon.
0: Ja, ja. Het is
2: en gaat van afspraak naar afspraak.
0: Het is een heel genuanceerd beeld dat naar voren komt in jouw podcast, want dat ontbreekt soms wel eens. Er zijn nu zo meer series over vrouwen in criminaliteit, maar het lijkt vaak ook wel wat dan sensationeel te worden. Het is ofwel zijn ze de Dipsy-vriendin die erbij zit en van niks weet, ofwel zijn het een soort masterminds die meedogenloos zijn. En die, is dat ook het gevoel dat jij hebt in de beeldvorming?
2: Ja, en ik denk eigenlijk dat, want ik moet meteen denken aan die serie Griselda van Netflix over Griselda Blanco. Ik geloof wel dat tuurlijk, wat ik net al zei, ze kunnen heel veel geld uitgeven. Ze kunnen Rolexen kopen, ze kunnen verre reizen maken. Ze leven allemaal in luxe. Dat hebben ze ook echt gedaan, of dat doen ze ook echt. Maar het is meer dat daarnaast bestaat dus dat heftige leven wat ik net beschreef. Het is eigenlijk juist niet zo zwart-wit. En ik moet ook wel zeggen dat iedereen die ik heb gesproken, die is ook niet vies geweest van geweld. Dus ook daar zit wel een kern van waarheid.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, niet op dagelijkse basis en ook niet omdat ze dat nou zo lekker vinden om te doen.
0: Nee, nee. Ook vanuit een motivatie, maar niet vanuit een plezier. Want dat komt ook naar voren in het feit dat het heel stresserend is. En dat is heel anders dan we doen dit allemaal maar even, want dat is wat we graag doen. En wat de verlangen naar rust spreekt daar ook heel erg voor. Want we hebben het nu nog niet gehad over de godmother, of ze noemen haar de godmother.
2: Oh ja. Daar ging de podcast over,
0: Ja, maar het gaat ook over veel breder natuurlijk. Het gaat dan over Aura. Wie is Aura, of wie zou Aura zijn?
2: Ja, Aura is een Colombiaans-Nederlandse vrouw die als 15-jarige naar Nederland kwam met haar moeder en haar zusje. Zij staat aan een aantal zaken in Nederland terecht voor het smokkelen van heel veel drugs. En ze zou ook een belangrijke tussenpersoon zijn geweest van verschillende Colombiaanse en Europese kartels.
0: En je gaat naar haar op zoek en ook naar de vraag of zij effectief dan de godmother te noemen is. Maar dat is een hele moeilijke zoektocht, hè?
2: Ja, ja, niemand wil over haar praten natuurlijk. Mensen die haar kennen en wat weten willen niet over haar praten. En op een gegeven moment heb ik ook echt gedacht, Peppy heeft me toen, is toen met me mee op zoek gegaan. Van ja, misschien is ze gewoon helemaal geen godmother. Hè? Is het gewoon sensationeel gebracht door de kranten. Hè? Dat kan ook nog. Ik denk zelf dat daar een tussenweg is. Maar het was gewoon heel ingewikkeld, omdat ja, mensen praten daar niet graag over.
0: Nee, uit angst? Of waarom praten ze er dan niet graag over?
2: Ja, uit angst. Wat ik al zei, als ze echt een godmother is, wil je daar natuurlijk liever niet over hebben. Wil je daar niet iets over zeggen. Maar goed, ja, misschien was er ook wel helemaal niet zoveel aan de hand. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook nog, dat mensen daarom ook gewoon niet zoveel zeiden, want er viel niet zoveel te zeggen.
0: Ja. Ja, moeilijk om dat te ontwarren. Want ik moet ook denken aan bij Aura zelf, waren er ook explosies aan haar huis. Soort dingen zijn ook, geven ook een beeld van wat die wereld kan zijn. En de angst die er ook in het algemeen leeft, voel je dan ook gewoon naast dat verlangen naar rust en eruit geraken een algemene angst?
2: Ja, zeker. Zeker. Dat is natuurlijk ook doodeng. Als er ineens explosies aan je deur worden gehangen. En het is ook op een hele heftige manier. Dat hoor je dan ook in een van de afleveringen. Is zij opgepakt in Colombia. En in de meest verschrikkelijke grote vrouwengevangenis van Bogota. Van heel Colombia heeft zij een jaar gezeten voordat ze uitgeleverd werd naar Nederland. Ja, kijk, en voor haar geldt ook. Zij moet gewoon steeds om de schouder heen kijken. Dus daar ga je ook alweer. Het is dus allemaal helemaal niet zo glamorous. En als het lijkt, het is gewoon heel spannend en heel eng. En je hebt gewoon nooit rust.
0: Nee, dat vertelt ook Clivia, een andere vrouw waar je mee praat in de podcast. Die op een bepaald moment ook wordt gearresteerd. En bij haar gebeurt dat in Amerika. En daar gaat het zo aan toe.
7: Uiteindelijk ben ik aangekomen in Newark Airport. En daar keek ik om me heen. En ik voel gewoon dat het niet oké is.
4: Wat voel je dan?
7: Dat je in de gaten gehouden wordt en in burger. En Amerikanen zijn zo verdreven. En dan zie je eentje met een walkie-talkie. En dan zie je schoonmaken met zo'n zwabber van oké. Weet je, het was zo opvallend. Het was net een film, echt waar. En dan zie je de ander met een babywagen zogenaamd lopen. Echt, ik weet het niet. Maar ze doen net alsof je Escobar bent. Een hele groep. Het zijn niet 2 of 3 man. Nee, een stuk of 10, 15 man staan gewoon daar in burger. Te doen alsof ze bezig zijn met een bezigheidje, zeg maar. Dus ze komen allemaal, FBI! Ik zeg, oké.
5: Clivia krijgt te horen dat de VS haar al 2 jaar lang op het spoor waren, maar dat ze in Suriname en Nederland de bewijzen tegen haar niet rondkregen. Tot 2 van haar koeriers, die dus eerder zijn opgepakt, hun mond opendeden. Het gevolg?
7: Ik zal levenslang krijgen. Het gekke was, toen ze me in een cel hebben gestopt, voelde ik me rustig. Ik huilde niet. Ik weet niet, ik vond mezelf een raar mens. Ik zag, waarom huil ik eigenlijk niet? Waarom ben ik niet bang? Waarom iemand anders zou lang praten, zou meer vertellen? En ik deed dat niet. Ik was hard geworden. Ze hadden me in de strengste bewaakte gevangenis gezet van New York. Dus ik kon niet zien wanneer het daglicht was, wanneer het ochtend, middag, 's avonds, weet ik niet. Weet je, dat moet je maar vragen aan de bewaarders.
0: Ja, dat zijn hele heftige verhalen die je daar te horen krijgt. Daarnet ging het ook over in Colombia, want je bent voor de podcast ook in Colombia geweest. Je bent daar op een plantage geweest. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe ontstaat coke of hoe wordt dat gemaakt?
2: Ja, dus coke wordt gemaakt uit coca-bladeren. En daarvoor moesten we echt diep de jungle in, want je mag op zich coca-bladeren. Er wordt heel veel van coca gemaakt in Colombia. Maar op zo'n grote plantage werd ook echt, de chemicaliën werden ook toegevoegd. Dus dit was een plantage die natuurlijk illegaal was. En daarvoor moesten, ik denk toch wel ruim een uur op kleine brommertjes de jungle in.
0: Ja.
2: Nadat het verharde pad was gestopt. Ook daar, het is helemaal niet glamorous. Er zijn een paar vrouwen en een paar mannen die daar voor heel weinig geld keihard aan het werk zijn in de brandende zon. Om die coca-bladeren eraf te schrapen van de takken. En dan vervolgens in grote balen naar het kleine fabriekje gaan. Daar op het land. En daar wordt benzine wordt erbij gegooid. Ammoniak. Hele heftige geur.
0: Mm-hmm.
2: En daar maken ze een witte pasta van. En die worden vervoerd naar eigenlijk de volgende schakel in de keten.
0: Als jij dan op zo'n plek bent, hoe is dat dan voor jou?
2: Ja, het was gewoon een heel raar idee dat hier mensen waren. En ook de mensen die echt het werk uitvoerden, hè, het telen zelf. Dat zijn gewoon boeren. Die waren nu hier op de coca-plantage, wat net iets beter betaald dan de koffieplantage waar ze het volgende seizoen naartoe gaan.
0: Mm-hmm.
2: Dus deze mensen hebben echt totaal verder geen benul, durf ik wel te zeggen, van wat er nou precies hiermee gedaan wordt.
0: Die doen gewoon hun werk.
2: En dat, die doen gewoon hun werk, ook voor heel weinig geld. En wat ik al zei, het was snikheet, echt. Oei, oei, oei, het was zo warm. Ik voelde me gewoon schuldig dat er zoveel westerlingen dus cocaïne gebruiken. Dan denk je, ja, hier komt dat, hier wordt dat gewoon gemaakt.
0: Ja, wat een reflectie die we hebben als het over onze kleren gaat, die elders gemaakt worden door mensen die weinig verdienen. Maar bij coke denken de meeste mensen daar niet over na, denk ik.
2: Nee, precies. Terwijl, ja, goed, Europa en de VS zijn zo'n beetje de grootste afnemers van cocaïne. En hier staan mensen dus tegen omstandigheden waar jij en ik echt niet in zouden willen werken. Die coca-bladeren af te schrapen. Maar goed, en hier vind je natuurlijk dus ook geen topvrouwen. Hè? Die staan hier niet coca-blaadjes af te scheuren.
0: Nee.
2: Die komen echt pas veel verder in de keten natuurlijk tevoorschijn. Je hebt daar ook de plantage-eigenaar. En die zijn vriendin was er ook steeds bij. Dat had ik pas later door. En dat is bijvoorbeeld wel een vrouw die hier prima aan verdient. En die ook wel iets in de melk te brokkelen heeft.
0: Ja. Ja, we hebben nu de neiging, of er zijn meer en meer boeken die verschijnen over historisch gezien in de wetenschap hebben vrouwen eigenlijk dit of die vrouw heeft dit bedacht en dit. En dat wordt nu meer in het licht geplaatst. In de criminaliteit gebeurt dat denk ik veel minder. Dat is wat jij nu doet. Heb je het gevoel dat dat wel ook iets is dat meer en meer gebeurt? Dat er nu ook door jouw podcast meer naar gekeken wordt?
2: Nou, dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden als dat het geval is. Maar ik denk... Ik durf wel te zeggen dat... misschien ook... niet alleen omdat ik erop let. Maar je ziet natuurlijk... Je had Penose, de Nederlandse serie. Je hebt Griselda ook. Je hebt een paar van die gevangenisseries op Netflix ook. Waar vrouwen in zitten die een grote rol hebben. Ik geloof wel dat er meer en meer aandacht voor komt. Dat we beseffen dat die emancipatieslag... ook in de criminele wereld gaande is.
0: Ja. Voor alle conclusies moeten mensen natuurlijk naar jouw podcast luisteren, want die vinden ze overal. Ze noemen haar de Godmother. Maar als jij nu één grote conclusie hebt na het maken van deze podcast, wat is die dan?
2: Ja, dat is iets wat een criminoloog tegen mij zei. Zij zei tegen mij, ze zijn er wel, maar je moet gewoon goed zoeken. En dat is iets waar in ieder geval justitie en politie misschien nog iets harder hun best op moeten doen.
0: Ja. En je hebt vele afleveringen lang gezocht. We laten in het midden of je ze vindt, Aura. Dat er moeten mensen voor luisteren naar jouw podcast. Dat is fantastisch. Ze noemen haar de Godmother. Als je een keer in een wereld wil duiken die je mogelijk helemaal niet kent. Het is de moeite. Gabriella Adert, dank je wel om de podcast te maken. En om er hierover te praten met mij in Voorproevers.
2: Ja, graag gedaan.

0: Ze noemen haar de Godmother, vind je waar je podcast luistert. En meer voorproevers vind je altijd op VRT Max. En het is hier nog wel al eens over misdaad gegaan of over Amsterdam. Want daar ging het nu ook over. Ik herinner mij een aflevering over Amsterdam die ook zeer boeiend was. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
5: Onmogelijk.
4: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
5: Onmogelijk.
4: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen. Ik zeg 4-1.
11: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
10: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
11: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
10: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
12: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
13: Eindelijk even rust.
14: Bankafschriften.
13: Nee, hè.
14: Kredietkaartafschriften.
13: Niet nu.
14: Loonboekingen.
15: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
16: Hallo, kust. Het is uw rechteroor hier.
17: En hier uw linkeroor.
16: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
17: Wat blief?
16: Zie je het wel?
17: Oh, amai, dat is ampetant.
16: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
17: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
16: Wat?
17: Aan halve prijs.
16: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
17: Wat blief?
16: Bij Hans.
17: Ja, ja, het kan anders.
18: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
19: Honda, the power of dreams.
20: Gala Dragot kan je misschien nog kennen van The Voice Kids een paar jaar geleden. Nu heeft haar eerste EP uit, vol experiment met jazz, trap en pop. Ze vertelt er straks alles over in Wonderland.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren. Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De nieuwe betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs is opnieuw op het einde uitgedraaid op incidenten. Bij het Centraal Station in Brussel gooiden groepjes betogers met allerlei voorwerpen naar de politie. Die heeft het waterkanon ingezet. Vanmiddag waren zo'n 2500 mensen bijeengekomen. Ze betoogden ook tegen het optreden van de politie bij manifestaties eind vorige week. Het comité P, dat de politie controleert, heeft daarover intussen 13 klachten gekregen. Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat voor hem of haar de gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd met informatie daarover. En daar vind je geleidelijk aan nieuwe gegevens, zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
23: Het eerste wat er gaat komen is tegen de zomer een werkteller voor na te gaan hoe je staat ten opzichte van de malusvoorwaarden. Je moet minstens 35 jaar hebben van 156 dagen en 7020 dagen. Tegen de zomer gaan we die werkteller voor de malus, maar ook voor de bonus al lanceren, zodat de mensen wel al een zicht hebben van oké, hoe doe ik het op dat vlak? In het najaar gaan we dan voor iedereen die vroegste pensioendatum terug lanceren. En na de zomer 27 gaan we terug de pensioenbedragen lanceren.
22: Het federaal parket heeft een middellijke schikking gesloten met twee Marokkaanse banken met filialen in ons land. Die twee banken betalen samen meer dan 175 miljoen euro. Het onderzoek ging over illegale bankactiviteit, onder meer met verzekeringen en kredieten. Er waren huiszoekingen in de filialen in Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Borgerhout. De banken en drie bestuurders zijn door de correctionele rechtbank vervolgd, maar door de middellijke schikking komt er dus geen veroordeling. Het federaal parket zegt dat het belang hecht aan financiële, economische en fiscale fraude en dat een middellijke schikking het voordeel biedt van een onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke reactie. Duitsland gaat niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het project wordt geleid door het Franse bedrijf Dassault in samenwerking met het Europese Airbus. Duitsland stapt uit het project omdat Dassault te veel de lakens naar zich toe zou trekken. Frankrijk wil niet afhankelijk zijn van andere Europese spelers voor de bouw van een nieuw gevechtstoestel. Ons land stapte 3 jaar geleden mee als waarnemer in het Europese defensieproject. En paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt aangepakt moet worden. Nog enkele buien, later droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later weer stapelwolken en vrij fris, hooguit 18 graden. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Wonderland.
1: Met Hannelore van Bezouw.

De winnaar van BBC Sound 2026 komt deze zomer ook naar Pukkelpop. Ze heet Sky Newman. En dit was haar nieuwste single, Man of the House. Ik hoop dat je een goede maandag hebt gehad. En zo niet, dan gaan we er nog een goede maandagavond van proberen maken. Dat gaat zeker lukken, want we hebben heel leuk bezoek straks. Zegt Gala Dragot je nog iets? Je kan haar nog misschien kennen van als winnaar van The Voice Kids een aantal jaren geleden. En ondertussen is ze 20. Ze heeft heel hard gewerkt aan haar eigen artistieke ontwikkeling. En het resultaat kunnen we nu horen op haar eerste EP, Twerkin' Music. Vol invloeden van trap, pop en jazz. En vooral een EP die een heerlijk veel persoonlijkheid uitstraalt. Ze komt er straks over vertellen. Laat ons eerst verder in de sfeer komen met Ezra Collective en Pat Sally.

Een van de mooiste stemmen uit Atlanta, Baby Rose. Met But Never Mind. Zometeen Little Sims en JT. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 10 minuten extra tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegoven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring nog 20 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem door een ongeval op de aansluiting met de E411. En andere vertragingen zijn kleiner. Wonderland.

JT en Little Sims met Game On. Even een dringend verkeersbericht. Want er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de N44 in de richting van Aalter, dan kan je in de ruime omgeving van Knesselaren een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Een spookrijder dus op de N44 in de richting van Aalter. Daar kan je in de ruime omgeving van Knesselaren een spookrijder tegenkomen.

0: De nieuwe en tweede single van Frans Kalf, de Amsterdammer / Gentenaar. Het heet Nou En. En deze zomer gaat Frans Kalf ook heel wat optreden. Dat moet je echt eens gaan zien. Hij heeft misschien nog niet veel singles uit, maar live zit dat echt al heel goed. Je kan daarvoor naar Boomtown in Gent, naar Campo Solar, naar Absolutely Free Festival, OLT Rivierenhof en nog heel wat andere plekken. Nu kijken we al vooruit de richting weekend, naar zaterdag om precies te zijn. Want de Vox-tip komt deze week van Avalanches en Jamie XX. Every single weekend.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

0: Lady Gaga en Doechii. Met Runway komt er ook bezoek binnenwandelen nu. Een jonge Belgische artiest met een gloednieuwe debuut-EP.
1: Radio 1.
2: Wonderland.
0: Dag Gala Dragot, welkom.
3: Hey, hallo.
0: Je bent zangeres, artiest, kunstenaar. We kunnen het breed nemen bij jou met die termen. Je bent op verschillende manieren op de radar verschenen al van mensen. The Voice Kids, daar deed je enkele jaren geleden aan mee. Vorig jaar was je ook een van de kandidaten voor Eurovision in ons land. En je doet nu ook het voorprogramma van Tarbi. Je schildert ook en jij bent duidelijk opgegroeid in een heel artistiek gezin. Hè? Kan je eens vertellen van waar het precies komt bij jou?
3: Mijn papa is kunstenaar. Mijn mama is ook heel sensibel voor zo esthetiek en mooie, goede dingetjes. Dus ik ben daar heel prikkelbaar voor opgesteld als kind. Om altijd goed te waarnemen en goed te voelen. Maar het is, ja, ik denk dat het artistieke bij mij gewoon een noodzaak is van mijn lichaam. En ik kan er niet aan

0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: In 2020 won je de Voice Kids van Vlaanderen.
1: Yeah.
0: Was misschien voor veel mensen de eerste kennismaking met jouw muzikale parcours. Hoe was die ervaring voor jou om daaraan mee te doen?
1: Ik denk dat dat voor mij ook mijn eerste muzikale kennismaking was met mezelf. Omdat ik daarvoor zang of muziek niet super serieus nam. En dat was echt de trigger die mij deed beseffen van... dit is wel iets.
0: En hoe kwam het dan dat je er toch aan hebt meegedaan als je daarvoor die trigger nog niet echt had gehad?
1: Daarvoor was ik gewoon een meisje dat misschien een beetje kon zingen of zo. En een vriendin van mij in mijn klas had wat jij graag meedoen. En dan vroeg ze aan mij, kom, doen samen mee. En eerst was ik zo van, nee. En dan heb ik het wel gedaan. En dan was ik uiteindelijk gewonnen. Maar voor de Voice Kids zag ik mezelf meer als actrice in mijn leven.
0: Okay.
1: Maar ik wist al sinds ik klein was dat ik iets in de kunst wou doen. Ik wou kunstenares worden.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil dat nog steeds. Ja.
0: Je bent het nu ook al, want jij...
1: Ik weet niet of ik dat ben.
0: Je schildert ook, hè? Maak je ook zelf je artwork?
1: Ja, de artworks zijn ook van mij. Maar ik heb... De term kunstenares is iets... De samenleving moet je zo adopteren.
0: Ja.
1: Ik voel me niet comfortabel om mij dat te noemen, omdat voor mij heeft dat een soort prestige, een soort onbereikbaarheid, die term. Ik kan niet zomaar iemand een kunstenaar noemen.
0: En wie mag dat dan wel?
1: De
0: maatschappij als een geheel of zo?
1: Ja, zoiets. Okay. Of de tijd doet het wel.
0: Okay.
1: Ik weet het niet.
0: Mensen kunnen jou ook kennen van de soundtrack van de serie Putain, van Zwangere Guy. Jij hebt daar ook meegewerkt aan die openingstrack.

0: Je gaat er meteen weer goed op als je het hoort. Hè? Hoe is zwangergie bij jou gekomen toen? Of hoe ben je daar bij terechtgekomen?
1: Zwangergie ken ik al heel lang, sinds ik een klein meisje was. Ik had ooit in een videoclip van hem gespeeld, Outfit van mijn daddy. En ja, in Brussel zie je elkaar soms op straat. En dan hou je een soort contact met elkaar. En dan had ik Eurosong gedaan. En daarna zochten ze een female vocalist voor de track. Zo, iets.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Je hebt nu jouw eerste EP uit. Twerking Music heet die. Een mix van allerlei invloeden. Klassieke muziek. Er zit ook trap en hip-hop in. Jazz, elektronica. Heel veel experiment eigenlijk. Eerst misschien vooral van waar die titel? Twerking Music.
1: Uit luiheid om iets te vinden met betekenis. Dus dan had ik liever... ik kan niks vinden, dus ik ga gewoon... daarvoor gaan. En dat is mijn eerste idee en ik vond het eigenlijk leuk. En ik denk dat wat ik er leuk aan vind is wanneer mensen erover praten en het serieus nemen als een werk, klinkt het niet serieus. Dat is leuk.
0: Het is een beetje ironisch.
1: Ja, ja, ja.
0: Er staat ook hip-hop en trap op de plaat.

0: hip-hop op Ugly die we horen. Ik heb gehoord dat dat begonnen is vanuit een experiment.
1: Ja, echt als een mop. Mopjes zijn heel relevant in mijn leven. Humor is super relevant in mijn leven. En ik denk dat dit nu een introductie is voor trap of zo in mijn leven. Maar ik luister al sinds kind heel graag naar hip-hop of trap en zo. Dus dat is een beetje inevitable dat ik dat meeneem in mijn eigen muziek. Mm-hmm. Maar ja, een beetje een experiment. Ik denk dat ik was een periode echt gewoon niet geïnspireerd. En met mijn beste vriendin waren we zo van, oké, kom, we sturen elkaar domme shit op. En dan hebben we dat gedaan en luisterden we naar dit. En waren we zo van, het heeft misschien iets.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar ik maak dat kei graag. Ik maak super graag beats. Ik ben super into trap, underground trap en zo. Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Op het nummer Don't Discard What's Left of Me klink je heel jazzy.

0: herinner me van bij The Voice dat je daar ook altijd heel jazzy ging. Is dat de kern van jouw muziek? Of de kern van hoe jij graag zingt?
1: Jazz is de kern van hoe ik graag zing. 100%. Ik denk dat jazzzang... Ik weet het niet. Ik vond dat altijd de meest perfecte vorm van zang of zo. Ja, als ik kijk naar mijn grootste invloeden op vocaal vlak, Mina, die dan natuurlijk jazz met pop brugt of zo. Billie Holiday. Billie Holiday is echt mijn quote. Vocaal. Vocaal, hoe zij zingt, is crazy. Ja, Nina Simone doet gewoon haar eigen ding. Maar al deze jazzstemmen vond ik heel vaak gewoon, ja, fantastisch. Maar ik begin meer en meer te begrijpen dat zang niet altijd gaat over de juistheid en het mooi afronden van elke zin. Ik denk dat dat voor mijn vorming in mijn teenagejaar heel belangrijk was, om dat te hebben als doel. En dat ik nu daarvan kan afstappen en meer dingen ontdekken. Want ja, zang... Ik onderschatte zang heel mijn leven altijd. Ik vond het allemaal niet zo'n big deal. Ik ben toevallig geboren met een mooie stem. Ik vind dat heel moeilijk om mij te zien als goede zangeres of zo. Ik snap dat niet supergoed. Maar ja, zang is echt veel meer dan...
0: De stem is ook een instrument, hè? Een spier die je moet trainen.
1: Ja, helemaal. En nu snap ik dat. En nu wil ik eigenlijk meer experimenteren met mijn zang. Ik ben bijvoorbeeld... op een bepaald punt meer zo operettes, zo willen beginnen zingen. Zo Punish Me, kan je dat wel horen. Maar ja, er is veel meer. Ik begin nu in de nieuwe muziek die ik maak veel meer te praten ook of zo. Ja, het is zo'n compleet instrument. Het is echt niet enkel over goed zingen. Maar ja, goed zingen is heel charming.
0: Op 8 oktober sta je in de AB. Wat kunnen we verwachten van jouw show?
1: We're still working on it, on the show in de AB. Ik ben nu vooral aan het experimenteren. Ik denk dat dat een product zal zijn van mijn eerste stapjes naar mijn eigen wereld. Iets tussen het theatrale en het muzikale. Ik wil sowieso aan de piano ingetogen momentjes hebben. Maar ik wil zeker niet loslaten van mijn benen te kunnen bewegen op het podium. Ja, want dat doe ik heel graag. Een beetje spelen op het podium. Het zal waarschijnlijk met band zijn.
0: Oké.
1: Daar werken we nu op. Ja, heel goed. Benieuwd en spannend.
0: Gale Dragot, dankjewel om langs te komen.
1: Tuurlijk.
0: Heel veel succes daar in de AB. Over een paar maanden is dat eigenlijk. Maar geniet nog van die release van je EP.
1: Dank u. 8 oktober. Kom naar mij. Kijken. Thank you.

0: Gala Dragot met Ugly, een nummer uit haar debuut-EP Twerkin' Music. Die is vrijdag uitgekomen. En op 8 oktober speelt ze in de AB Club. Daar kan je nu tickets voor kopen.
1: Wonderland.
0: En het is Emma Hessels. I wish it was me.

Een nieuw hitje uit Frankrijk van Aya Nakamura en La Rafleuse, Sexy Nana. Terug naar België, naar Brugge, want daar is over een maand weer Cactus Festival. Op de line-up van vrijdag daar staan onder andere Hi Hi, Zwangeregie, The Afghan Wigs, Felicet en Umi. En als je daar graag bij wil zijn, dan moet je nu de Radio 1-app erbij bijnemen of het Radio 1-kanaal op VRT Max en het antwoord sturen op de volgende vraag. Hoe heet het park waar Cactus Festival doorgaat? Het antwoord op die vraag met ook je naam en je e-mailadres in onze app van Radio 1 of het Radio 1-kanaal op VRT Max. En wie weet win je wel een duo-ticket voor de vrijdag van Cactus Festival. Succes!

Ik had nog een paar dubbeltickets liggen voor Cactus Festival op vrijdag 10 juli. De wedstrijdvraag was: in welk park gaat het Cactus Festival door? Dat is het Minnewaterpark in Brugge. En dat wisten heel veel mensen, waaronder ook Pieter de Waal, Tilly Bakeland, Giovanni Bouwens, Vanessa Houstraten en Lien Seynave. Heel veel plezier daar op Cactus Festival. Straks ook nog muziek van Westside Cowboy, Het Algoritme en Jungle. Dat is voor na het nieuws van 8 uur. Daarvoor krijg je nog de prachtige Momoko Gill met Heavy.

0: Elvis Costello en The Imposters met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancienne Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uitgedraaid op rellen. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie zette onder meer het waterkanon in en ook traangas. Ondertussen is de situatie weer gekalmeerd, zegt Dries Hiroux aan het Centraal Station in Brussel.
7: Het waterkanon is nu net weer weggereden en de meeste jongeren die lijken ook elders naartoe getrokken te zijn. De politie heeft dan traangas opnieuw ingezet omdat ze bekogeld werden door de manifestanten, door de jongeren. Het valt ook wel op dat dit de eerste keer is eigenlijk vandaag dat we de politie zo zichtbaar zien op straat. Tijdens die hele optocht van Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar hier, Brussel Centraal, hebben we geen zichtbare politie gezien, wel in Burger. Dus mogelijk heeft de politie dan toch een beetje de tactiek veranderd.
6: Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die de landsgrenzen overschrijdt. Anne Berger van de federale politie.
8: Die grensregio die is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
6: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat dat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000 ligt, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. Er kan nog een bui vallen vanavond, vooral in het oosten. Daarna overwegend droog en wisselend bewolkt. Vannacht blijft het minstens 9 graden. Morgen begint droog met mogelijke opklaringen, daarna veel kans op regen. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris, hoogstens 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
0: Radio 1.

catchy nummers over huilen werken altijd goed. Ik denk aan Boys Don't Cry van The Cure. En dit is alweer een nieuw voorbeeld. De Nederlanders van het algoritme met huilend in een taxi. Goedenavond. Je kan je maandagavond tranen of de regen in je kleren dit uur nog drogen aan de muziek van Death Cab for Cutie, Kevin Morby, Rosalia. En dit is de leukste jonge band uit Manchester, Westside Cowboy met Kickstones.

Time Flies en Soof met Over and Over. Nu naar SYOT, een Amsterdamse indieband. Met een vrij zomerse track. Een heel laid-back vibe. Het zomerse weer komt er helemaal eind deze week weer aan. Dus misschien gaat dit ons daar al helemaal voor opwarmen. Letterlijk en figuurlijk. Dit is SYOT met Blame. En zometeen ook nog een track van Isolde Lazoen.

0: is al de last hoe nothing is forever.
1: Dit is het album van de week. Always seemed he was punching the
2: flowers, ruminating like a fatalist for hours. Radio 1.
0: Dead Cab for Cutie gaat al zo'n 30 jaar mee in de muziekindustrie en ze hebben net hun 11e album uitgebracht. I Built You a Tower, zo heet het, en het gaat over het huwelijk van frontman Ben Gibbard, dat op de klippen is gelopen. Tijdens de periode van zijn scheiding was Death Cab for Cutie op tour en Ben Gibbard schrijft onder andere over hoe moeilijk het was om elke avond op te treden, elke avond op dat podium te staan, terwijl het in zijn privéleven er niet zo goed aan toe ging. Het is een plaat vol emotie en via het Radio 1-kanaal bij VRT Max. Bij Doe Mee kan je een exemplaar winnen. En op 30 september komt Death Cab for Cutie ook naar het Koninklijk Circus in Brussel. En het is een van de tracks van de nieuwe plaat How Heavenly Estate. Death Cab for Cutie.

In 2024 bracht dit Londens trio App hun eerste EP uit. Die werd heel goed onthaald. En deze vrijdag komt hun debuutalbum uit. Je hoorde de titeltrack daarvan, Shallow Hits. En in december komen ze naar Botaniek trouwens. Ietsje vroeger dan dat, eind oktober, komt Jungle naar Vorst Nationaal. En hopelijk brengt dit de zomer even terug. The

Nubian Twist met de vocale versterking van Fatoumata Diawara en Chasing Shadows. En Fatoumata Diawara heeft zelf trouwens een nieuw album. Komt begin juli ook naar Gent Jazz. Daarover heb ik met haar gesproken. Dat gesprek kan je beluisteren via VRT Max. En dit is Aïssaï, Den Om.

Kevin Morby, 100.000. Dat Editors heel populair is in ons land, dat weten we al langer dan vandaag. En ook deze zomer doen ze 3 Belgische festivals. Op 12 juli staan ze op Cactus Festival. 7 augustus, dan komen ze naar de Lokerse Feesten. En de dag erna, op 8 augustus, is het aan Suikerrock. Dit is Editors met Call It In.

Jordan Rakai en Nubaya Garcia met Monsters. Rosalía zou vanavond normaal gezien moeten optreden in Orlando in de VS. Maar ze liet vorige week weten dat door een noodgeval in haar familie ze een aantal concerten moet uitstellen. Normaal gezien staat ze deze donderdag weer op het podium. En die gemiste concerten die gaat ze later inhalen. Dit is Fokurani.

Volgende vrijdag komt het derde deel van Brent van Nest, zijn solo-trilogie uit. En deze woensdag komt hij langs hier in Wonderland om het daarover te hebben. Dit was Freedom to Disappear. En dit is een Braziliaanse stem, Bruno Berle, met Maya.

0: Nou, het nieuws van 9 uur, een uur belpop hier op Radio 1. En daarna sluit je de maandag af tussen 10 en 12 met Aiko in Duister. Nog een heel fijne maandagavond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel, tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook vandaag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
3: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
2: Ondertussen zijn al 8 van de relschoppers van vandaag opgepakt. In Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd, volgens schattingen op meer dan 200 plaatsen verspreid over het land. De aanleiding is de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
4: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
2: Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project waar ook onder meer het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Franse, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
5: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè. Een nieuwe 6e generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
2: Dankjewel, Jens. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al onder die naam verkocht, alleen in ons land nog niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Bornem. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
1: Volkswagen. Radio 1 live.

0: Radio 1.
1: Belpop.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. Vanavond konden familie, vrienden en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans in een uitvaartcentrum in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed vorige week woensdag. Ze werd 72. Pas enkele weken geleden had ze te horen gekregen dat ze een heel agressieve vorm van kanker had. Margriet Hermans had een carrière van zo'n 40 jaar als zangeres, tv-figuur en politica. En ook vanavond bleek dat ze nog altijd geliefd was.
3: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
4: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven. Dat is hetzelfde precies of mijn moeder is gestorven.
5: Ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Ik heb er moeilijk mee.
2: Woensdag is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de Landloperskapel van Merksplas. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal is de toegang geweigerd tot het vliegveld in Miami, 4 dagen voor het WK voetbal begint. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. De scheidsrechter had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA nog een vervanger zoeken. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft het ziekenhuis weer verlaten. Gisteren zakte hij in elkaar met hartproblemen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al eens een hartstilstand tijdens het EK. Hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om het ritme te herstellen. Die defibrillator redde gisteren het leven van de 34-jarige Eriksen. Maar professioneel voetbal zit er voor Eriksen wellicht niet meer in, denkt ook sportcardioloog Jimmy Jacobs.
6: De lat ligt zeker hoger vandaag dan gisteren door dit nieuwe feit waar dat de defibrillator nu is moeten ingrijpen op opnieuw een levensbedreigende hartritmestoornis. Hij heeft die al een keer gehad in 2021. Toen is er een inschatting gebeurd dat voetbal veilig verder kon. Dit is een nieuw gegeven waar het artsenteam absoluut rekening mee zal moeten houden.
2: Het is meestal droog vannacht bij minstens 9 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna wisselvallig met buien, mogelijk zelfs onweer. 18 graden is dan de maximumtemperatuur. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig en maximaal 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: De zomer nadert en het WK nadert. Dat wil zeggen nog 2 keer duister voor de vakantie vanavond en over 2 weken. We vullen je playlist voor de schemeruren met veel plezier in. Je bent meer dan welkom. Tot middernacht is dit Duister.

We zijn begonnen met een duister classic, Unmade Bed van Sonic Youth. Er staan een paar interessante concerten op de kalender deze week. Onder andere Skullcrusher in Trix. Daar geven we straks tickets voor weg. En er is ook weer veel nieuwe muziek. Van Damien Jurado, Hand Habits, Ed O'Brien van Radiohead en van Guided by Voices. Hun 42e studioalbum is uit. Crawl Space of the Pantheon. En daaruit is dit Landscaping.

Eppo Jansen, de man die al jaren de muziek kiest voor Duister, die werd deze week 50 en hij vindt rust in de moestuin en in zijn eigen tuin. En nu heeft hij daar ook de soundtrack bij gekregen van Guided by Voices. Je hoorde Landscaping. Zometeen een nieuw nummer van Damien Jurado na The Boney King of Nowhere met Maria.

pianonummer van Damien Jurado, Cheryl Retreat, over iemand die door het leven gaat met een mix van sarcasme, humor en ook een gevoel van eenzaamheid. Damien Jurado zelf heeft jaren geleden besloten niet meer te vliegen. Hij toert dus alleen nog in de States. Gelukkig blijft hij wel nog aan een vast tempo muziek uitbrengen. Nu woensdag is het feest voor Kim en Kelly Deal. De tweelingzussen worden 65 en dat gaan we ook vieren in Classic Stories hier op Radio 1. Woensdagochtend tussen 9 en 10. Dit komt uit Tidal TK, de Breeders plaat die er in 2002 kwam na een lange pauze. The Breeders met Off You.

0: Tussen 1994 en 2002 lagen de Breeders stil. Maar met deze plaat kwam daar verandering in. En ze spelen nog altijd. Deze week wensen we Kim en Kelly Deal vooral een geweldig verjaardagsfeest toe. Want de tweelingzussen worden allebei 65.
1: Duister.
0: Bill Orcutt is een van de belangrijkste figuren in de underground gitaarscene en samen met Steve Shelley van Sonic Youth en Ethan Miller van Comets on Fire vormt hij nu een nieuw trio. Dit komt uit een recent EP'tje met covers, waaronder deze breekbare interpretatie van A Man Needs a Maid van Neil Young.
2: My life is changing in so many ways.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
4: Volkswagen. Radio 1 live.

Needs a Maid van Neil Young, hier in de versie van gitarist Bill Orcutt, drummer Steve Shelley en gitarist Ethan Miller, die hier ook de zang voor zijn rekening neemt. Keenan O'Mara is een Amerikaanse singer-songwriter die voor het nummer dat je zo meteen hoort hulp kreeg van Sufjan Stevens voor de arrangementen. Hij toert op dit moment in het voorprogramma van countryster Zach Bryan. Die is zo populair dat hij stadions kan vullen en zijn fans krijgen deze Keenan er vanzelf bij. Dit is Halley's Comet.

Tallest Man on Earth gaat dit najaar uitgebreid toeren in Noord-Amerika. Hij komt uit Zweden, maar zijn sound leunt wel dicht aan bij ook Amerikaanse folktradities. En om de tour aan te kondigen gaf hij ons dit nieuwe nummer Colors. En daarvoor hoorde je Keenan O'Meara met Hannah Cohen op tweede stem op Halley's Comet. Julia Jacklin uit Australië, die heeft een nieuwe thuis gevonden. Zij is met open armen ontvangen bij het 4AD-label. En zo komt ze in het rijtje van legendarische releases van Cocteau Twins, Pixies en later ook Big Thief bijvoorbeeld. Volgend jaar zullen we nieuwe muziek van haar horen. Op 21 februari komt ze naar de Botaniek. Julia Jacklin en Love, Try Not To Let Go.

Julia, Jacqueline en Love Try Not To Let Go. We kijken enorm uit naar haar nieuwe muziek. Skull Crusher is het project van de New Yorkse Helen Ballantyne. Zij maakt muziek die zacht binnenkomt, maar lang blijft hangen. En dit weekend speelt ze in Trix in Antwerpen. We hebben tickets. Als je daarbij wil zijn, dan volstaat het om een berichtje met je e-mailadres in te sturen in de Radio 1-app. Alle winnaars worden dan persoonlijk verwittigd. Dit is They Quiet the Room van Skull Crusher.

Een favorietje van het moment, Memorial met Teeth en daarvoor Skullcrusher. Zij is dit weekend in de Benelux voor het Best Kept Secret Festival en voor een intiem concert in Trix op zaterdag. De tickets gaan naar Peter Stevens, Roel Dollander, Marta Sambaar, Jean-Michel van de Putten en Mark Jumperts. Hou allemaal je mailbox goed in de gaten. Shearwater is nieuw leven ingeblazen. Deze zomer komt The New World uit. Deel 1 van een dubbelalbum waar hij 4 jaar aan gewerkt heeft. Een ambitieus project dus, waar Jonathan Mayberg met veel verschillende muzikanten aan gewerkt heeft. Dit is de eerste van 2 nieuwe songs, Daydream Unbeliever.

0: geen daydream believer, maar een daydream unbeliever. Nieuwe muziek van Shearwater. Deze week starten de openluchtconcerten in het OLT. De zomer begint woensdag nog met wat lichte regen. Maar Father John Misty zal dat met zijn stem en charisma ongetwijfeld kunnen wegblazen. Dit is Screamland van Father John Misty.
1: The optimist.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project, waaronder meer ook het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
3: Wel, dit had het Europese prestigedefensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
2: Dankjewel, Jens. In de Duitse stad Reutlingen is er in de meeste woonwijken weer elektriciteit. Deze namiddag kwam een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom te zitten na een brand in een transformatorstation. Nu is een voorlopige oplossing uitgewerkt. Daarom vragen de hulpdiensten dat mensen nog zuinig zouden zijn met elektriciteit. Het industriegebied en de bedrijventerreinen bij de stad zitten nog wel grotendeels zonder stroom. De politie heeft extra agenten ingezet om daar toezicht te houden. De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel bestaat vandaag 200 jaar. Het was de Nederlandse koning Willem I die de oprichtingakte ondertekende op 8 juni 1826. Het instituut is dus ouder dan België. De Sterrenwacht deed in het begin ook de weerkundige metingen die nu op dezelfde site bij het KMI zitten, zegt René Oudemaier van de Sterrenwacht.
4: Bij de oprichting van de Sterrenwacht was weerkunde, meteorologie, een van de kerntaken. Nou ja, goed, het weer is blijkbaar nogal belangrijk in België, maar eigenlijk ook wel in de wereld. Dus dat gedeelte van de sterrenwacht werd steeds groter. En uiteindelijk zijn ze afgesplitst 100 jaar geleden. Dus het zijn niet alleen onze buren, het is gewoon familie.
2: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg vanavond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Kurt Wagner van Lamb Chop met nog heel veel andere stemmen. En dat is geen toeval. Je hoort The Weeknd en op Banjo, Justin Vernon van Bon Iver. Kurt Wagner die hoorde 2 jaar geleden op de radio een nummer met alleen banjo en stemmen. En dat soort rauwe gospel waarbij één zanger voorgaat en een koor antwoordt. Die stijl inspireerde hem voor de nieuwe plaat van Lamb Chop. Die komt uit in augustus. In december komen ze ook spelen. Dan komen ze voor 2 concerten naar ons land. Zometeen Joyful Girl, een liedje van Ani DiFranco. Je hoort het in een nieuwe versie van Emile Mosseri en Hand Habits. Maar eerst een duister classic van L'Altra.

Will Sampson heeft gewerkt met allemaal analoge tapeopnames. Natuurlijke geluiden van takjes, van stenen, zelfs van verfkwasten als percussie. En hij is ook terug beginnen zingen op deze plaat. Vandaar ook de titel Sings Again. Daaruit hoorde je Harvest Hope van Will Sampson. Runo Plum uit Minnesota schreef haar nieuwe songs in een periode van grote emoties na een liefdesbreuk. Het zijn kwetsbare liedjes die dankzij een warme vriendengroep muzikanten een voller geluid kregen. Dit is Monarch.

0: Bruno Bloom uit Minnesota met Monarch.
1: Duister.
0: Ed O'Brien, de gitarist van Radiohead, heeft een tweede soloplaat uit. Die ontstond na een moeilijke periode. Hij had toen last van sombere gevoelens en de gevolgen van de pandemie. En hij is toen muziek beginnen maken om daarmee om te gaan. Die is heel rustig en dromerig geworden. En de titel van het album, Blue Morpho, verwijst naar een blauwe vlinder. Die staat symbool voor verandering en groei. Uit dat album is dit Incantations.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of

fijn soloproject van gitarist Ed O'Brien van Radiohead. Je hoorde Incantations uit zijn plaat Blue Morpho. De Duitse componist, pianist en producer Martin Kolstedt die maakt geen nummers die af zijn in de traditionele zin. Hij werkt met korte muzikale stukken die hij modules noemt. En die modules die hebben vaak 3 letters als naam en kunnen dan steeds opnieuw gecombineerd worden en veranderd, vooral dus in de live sets. Zijn nieuwe plaat Kloeft is daar ook een goed voorbeeld van. Dat album ontstond over een periode van 3 jaar waarin hij heel veel ideeën en vragen liet rijpen voordat hij ze in muziek vertaalde. En hoe hij zijn modules live gebruikt, dat kan je op 18 november ontdekken. Dan speelt hij in Roma in Antwerpen. Dit is Martin Kolstedt met

0: Dit Gentse trio heet Nevel. Ze namen ons 10 minuten mee op een trip die vice versa heet. Een prachtig gitaarlandschap dat zich ergens tussen droom en werkelijkheid bevindt. En daarvoor hoorde je Mem, M-E-M van Martin Kolstedt.
1: Duister.
0: Sinds de terugkeer van Boards of Canada zijn er al heel wat discussies ontstaan online. Volgens sommigen is de nieuwe plaat Inferno hun beste werk ooit. Volgens anderen blijven ze iets te veel hangen in hun oude stijl, maar er wordt veel geluisterd en gebabbeld. Het is heel erg fijn om te zien hoe deze band nog altijd zoveel emotie opwekt. Boards of Canada is dit met You Retreat in Time and Space.

You Retreat in Time and Space van Boards of Canada staat op de nieuwe plaat Inferno. En we sluiten deze aflevering van Duister af met This Will Destroy You uit Texas. Zij maken al 20 jaar indruk met hun mix van post-rock, ambient en shoegaze. En zij komen nu donderdag naar Cactus in Brugge, waar ze hun debuut-EP Young Mountain en het album Another Language uit 2014 volledig zullen live spelen. Ga rustig de nacht in. Groeten krijg je nog van Eppo en Aiko. Volgende week maken we plaats voor de Rode Duivels. En op 22 juni zijn we terug voor nog één volwaardige aflevering. Met veel festivalnieuws voor de zomervakantie. Dit is I Believe in Your Victory van This Will Destroy You.

0: We were amazed and overwhelmed by the strange beauty of these sounds.
1: Duister.
0: The rest, to us, is until this day, unexplainable. The transmission ended.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren namiddag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
5: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht, dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
4: Er zijn ondertussen al 8 mensen opgepakt na de betoging van gisteren in Brussel. In de VS heeft een federaal rechter in Boston een maatregel van president Trump onwettig verklaard. Het gaat om een tarief van $100.000 dat Trump invoerde voor een nieuw werkvisum voor buitenlandse hoogopgeleide werknemers. Daarmee wou de president Amerikaanse werknemers meer kansen geven. Maar volgens de rechter is die maatregel niet wettig omdat het congres een goedkeuring had moeten geven, want het gaat om een tax. Een 20-tal Amerikaanse staten, geleid door democraten, hadden de rechtszaak aangespannen, waaronder Californië. Zij krijgen nu dus gelijk. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Frankrijk is de afgelopen avond gedemonstreerd op zo'n 200 plaatsen verspreid over het land. Onder meer aan het Justitiepaleis in Parijs. Aanleiding was de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
6: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
4: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
7: Het is nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
4: En het vliegtuig van de Rode Duivels is zo'n half uur geleden geland in Seattle voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels daar meteen een eerste lichte training te wachten staat om de 10 uur lange vlucht te verteren en om zich aan te passen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
2: Radio 1.
3: De Wereld van Sophie.
2: Sophie Lemaire.
1: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom ook in de wereld van Sophie. Zoals ik daarnet al zei, gaan we het hebben over iets dat tegelijkertijd mini-klein is en ook massief groot. We gaan het hebben over microdrama's. We gaan beginnen met een lang nummer. Een hele goeie van Massive Attack.

0: Massive Attack, Safe from Harm.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben een interessant nieuw fenomeentje ontdekt. We hebben erover gelezen. Hoewel, fenomeentje klopt niet echt. Het gaat hier over een miljardenbusiness in China die onze kant komt opwaaien. Het microdrama. Daar moeten we het eens over hebben. En ik verwijs dus met microdrama niet naar een moord die gepleegd werd met een microfoon, maar naar de mini-snippertjes, baby-hoofdstukjes film die de nieuwe trend in media blijken te zijn. Of zouden kunnen worden. Hier, het gaat dus over films, fictiereeksen, die verteld worden in korte snippets van pakweg anderhalve minuut. Ze worden ook wel eens vertical dramas genoemd, want die reeksen kijk je het liefst op een smartphone-scherm. En dus worden ze verticaal opgenomen, bedoeld om te bekijken op een rechtopstaand telefoonscherm in plaats van op een traditioneel horizontaal televisiescherm. Een film die ze verhakken dus in hoofdstukjes van hooguit enkele minuten. Klinkt als een verschrikking eigenlijk, vind ik zelf. Maar misschien ben ik gewoon al te oud voor deze hippigheid. Misschien is het ook gewoon een kwestie van wennen. We duiken erin vandaag. Een zeer goeiemorgen, Axel Asmar.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Dokter in de media en communicatie aan de VUB. Kan u nog eens goed uitleggen wat het verschil is tussen een microdrama en de tv-reeksen of films zoals we ze tot vandaag kennen?
2: Ja, absoluut. Dus microdrama's zijn korte, seriële fictieverhalen die meestal gemaakt zijn voor smartphone. En je kunt ze zien als een beetje mini-soaps of verticale series. Dus afleveringen van vaak 1 tot enkele minuten. Met een heel snelle tempo, veel emoties, een heel duidelijk conflict. En bijna dan altijd een cliffhanger op het einde. En een microdrama-aflevering is heel kort genoeg om tussendoor te bekijken. Maar ook lang genoeg om een hele duidelijk emotionele gebeurtenis te tonen. En vaak gebeurt het per aflevering maar 1 grote stap. Dus iemand ontdekt is of iemand wordt publieke vernederd. Mm-hmm. En het belangrijke verschil gaat eerst over de seriële narratieven van een microdrama. Een microdrama is eerst ontworpen voor mobiele fictie in vergelijking met traditionele klassieke dramatelevisies.
0: Ja, het is echt gemaakt zodat je het op je smartphone kan beleven. Als je dan zo 1 volledig verhaal verteld wil krijgen, hoeveel afleveringen moet je dan zo bekijken als het telkens zo kort is?
2: Veel microdrama's zijn vooral afleveringen van 200 tot 300 episoden. Of 300 afleveringen van enkele seconden tot 1 minuut. Dus dat is best veel afleveringen die je moet bekijken om een volledig verhaal eigenlijk te krijgen.
0: Ja, en elke aflevering heeft een cliffhanger. Dat zijn dan 100 à 200 cliffhangers per verhaal.
2: Absoluut. Cliffhangers zijn echt de motor van microdrama's. In een klassieke film of series kan de kijkers genieten van de sfeer van personageontwikkeling of visuele stijl bijvoorbeeld. Maar in microdrama, de centrale vraag is meestal wel wat gebeurt hierna? Omdat de afleveringen zo kort zijn, moet elke aflevering een reden geven om de volgende te bekijken. En zonder cliffhanger valt eigenlijk het format sneller uit elkaar. Dan heb je maar korte scènes. Maar met cliffhanger krijg je dan een meer of een verslavende structuur. Want elke aflevering belooft die invulling, maar creëert ook meestal meteen dan een nieuwe vraag. En zo eigenlijk blijven wij dan kijken.
0: Ja. Dat heeft dan ook impact op het soort verhalen dat je zou kunnen vertellen. En op de verhaalstructuur, als je het zo moet gaan opbouwen.
2: Ja, absoluut. Maar dat betekent ook niet dat er geen structuur is in een microdrama. Dat betekent gewoon dat het tempo anders is dan traditionele televisieseries. Je moet iets creatiever zijn, je moet ook iets efficiënter zijn in hoe je dan een verhaal gaat vertellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste verschil.
0: Mm. Zijn die dingen ook goed geproduceerd? Of merk je wel een kwaliteitsverschil met de reguliere fictie die we vandaag kennen?
2: je merkt wel dat het format wel goedkoop is. Veel microdrama's worden dan snel en budgetbewust gemaakt. Je hebt beperkte locaties, heel vaak een kleine cast, snelle montages ook. Maar goedkoop geproduceerd betekent niet dat er geen vakmanschap in zit. Integendeel, in een korte vorm moeten we dan ook efficiënter kunnen schrijven, efficiënter kunnen casten, efficiënter kunnen draaien enzovoort enzoverder. Mm-hmm. En de beste microdrama begrijpen dan ook precies hoe deze, hoe ze spanning of emoties of nieuwsgierigheid eigenlijk moeten opbouwen.
0: Ja, ja, je hebt misschien net meer vakmanschap nodig om in zo'n klein beeld en in zo'n korte tijd een zinnig verhaal op poten te zetten.
2: Ja, absoluut. Inderdaad, ja.
0: Ja, die verhalen, waarover gaan die meestal?
2: Meestal gaat het over heel romantische verhaal, heel traditioneel en stereotypische verhaal over liefde, over een specifieke conflict in de familie, over bedreiging, over heel klassieke soap-opera-achtig verhalen die wij dan al kennen, maar die worden ook geproduceerd in een heel andere manier nu met microdrama's.
0: Romantiek, liefde, dat soort complexe relaties en zo, die dan in elke aflevering een kleine twist kennen, zoiets.
2: Absoluut, ja, inderdaad.
0: Ja, en blijkbaar komt het gegeven uit China overgewaaid. Is het daar al wel echt een gigantische industrie die daar zich achter gezet heeft?
2: Ja, absoluut. De microdrama komt vooral uit China. En daar groeit het genre op platformen zoals Douyin. Dat is dan de Chinese versie van TikTok. En rond 2018 en vooral ook tijdens de pandemie begon het format echt vorm te krijgen op korte videoplatformen. En dan daarna werd het dan steeds professioneler met vaste productiemodellen, met heel snel draaischema's, veel meer afleveringen, maar ook een verdienmodel waarbij je dan eerst gratis kijkt en daarna betaalt om verder te kijken. En nu merk je wel dat er is wel een soort van internationale verspreiding. Vooral via apps zoals Real Short of Dramabox. Die ook hun eigen microdrama's aanbieden.
0: En ja, dat vroeg ik me nog af. Waar zie je die reeksen? Ik dacht op Instagram of YouTube of zo, maar er zijn nog andere kanalen.
2: Er zijn dan ook andere kanalen. Real Short, zoals ik net zei, of Dramabox, maar ook TikTok en sociale media platform in algemeen. Sociale media platformen worden vooral gebruikt voor de distributie van bepaalde afleveringen. Om mensen meteen naar de belangrijke platform te krijgen.
0: Dus het komt uit China overgewaaid. Het is hier nu stilletjes ook aan het groeien, het fenomeen. Toch vooral bij jongeren, hè? Als ik het goed begrijp. Zijn zij het voornaamste publiek daarvan?
2: Ja, absoluut. Microdrama's spreken dan jonge kijkers perfect aan eigenlijk. Omdat microdrama passen dan ook bij hoeveel jongere media vandaag gebruiken. Hè. Het is mobiel, je kunt dat tussendoor gebruiken. Het is snel emotionele belonen. En ook omdat microdrama vragen ook geen lange voorbereiding. In vergelijking met een klassieke tv-series, je hoeft geen personages 20 minuten te leren kennen voordat er iets gebeurt. Binnen een paar seconden is er meestal al conflict. Dus iemand wordt verliefd of geconfronteerd met een geheim bijvoorbeeld.
0: Ja, het is gemakkelijk, je bent er meteen mee. Zijn er nog redenen, denkt u, dat dat zo goed aanslaat?
2: Ja, dus denk ik vooral omdat microdrama past wel bij gewoon een andere soort momenten. Je kijkt microdrama omdat je zit op de bus of 3 minuten tussen 2 lessen of omdat je wilt iets delen met vrienden bijvoorbeeld. En ik denk dat voor jongeren het belangrijke punt is dat jongeren vaak niet op dezelfde manier kijken als oudere generaties. Voor jongeren is video niet alleen iets dat je dan 's avonds opzet. Het zit wel verweven in de dag. En microdrama's zijn dan ook gemaakt precies voor die gefragmenteerde momenten. Hè, op de bus, tussen lessen enzovoort en zo verder.
0: Betekent dat dan ook dat dit niet per se een vervanging is van het bestaande aanbod fictie, maar dat het gewoon een toevoeging is? Iets extra, een andere manier erbovenop om fictie te beleven?
2: Ja, absoluut. Microdrama's gaan televisie of streaming of cinema zeker niet vervangen. De echte bedreiging zit niet in het format zelf, maar misschien in de strijd om aandacht. Microdrama's nemen wel kleine kijkmomenten in die vroeger naar misschien televisie of YouTube of streaming gewoon verveling gingen. En vooral bijvoorbeeld voor streamingdiensten is dat wel interessant, want zij concurreren niet alleen met andere series, maar met alles wat op hun telefoon gebeurt. Cinema bijvoorbeeld, of fictie voor cinema, wordt minder bedreigd, omdat cinema nog altijd een andere soort ervaring is. Het is collectief, het is een grote scherm, het is evenementieel. Maar wat interessant is, is wel dat de verwachting van tempo kan het wel veranderen. Als publieken gewend raken aan heel snelle narratieve beloning, kan dat misschien ook druk zetten op hoe makers hun verhaal vertellen of hoe makers eigenlijk spanning opbouwen.
0: Ja, ja. Op den duur worden we zo hongerig naar cliffhangers dat we het in andere uitingen van fictie ook gaan verwachten.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Ah ja, fascinerend. Houdt u zelf van het microdrama?
2: Ja, eigenlijk. ik kijk dan hier en daar naar interessante microdrama's, vooral dan op YouTube. Omdat de microdrama's die ik op YouTube kan vinden, zijn vaak ook gratis microseries. Ja. Meer uit nieuwsgierigheid dan...
0: Maar dat is wel goed om te weten, inderdaad, dat er ook wel betalende systemen zijn waarbij je plots, wanneer het echt spannend wordt, dan zal moeten betalen om de rest van de reeks te bekijken.
2: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Ja. Heeft u een aanrader, een reeks, als we er willen instappen, als we er vandaag mee willen beginnen, welke we dan moeten zien?
2: Ik zou zeggen, misschien een reeks Lonely Together. Ik vind dat interessant, omdat er eigenlijk dat gaat over klassieke liefdeverhalen, maar ook over vriendschap en over single zijn en liefde zoeken in de stad. Dat maakt het wel iets, dat is wel een toegankelijke voorbeelden van microdrama's op YouTube. Dat gaat verder dan de meer melodramatische aspecten van microdrama's. En kijk meer naar heel herkenbare sociale situaties, maar verteld in heel korte afleveringen.
0: Lonely Together is genoteerd. Ja. Kijk, heel erg bedankt om ons het microdrama te leren kennen. Dokter Media en Communicatie aan de VUB. Axel Asmar.
2: Dankjewel. Radio 1.

0: Ride Lonesome van Beck. We gaan het hebben over microdrama's, microsoaps, zo u wil, vandaag in de wereld van Sophie.
1: De wereld van Sophie.
0: Microdrama's dus, of microsoaps, die winnen aan populariteit. Ze worden zo genoemd omdat de schaal van de afleveringen, zoals je kon horen, microscopisch klein is. Hooguit 1 tot 3 minuten per aflevering. Zo lang duren die en die afleveringen worden vooralsnog, of die reeksen, door jongeren bekeken. Er bestaan gespecialiseerde streamingplatformen waar je naar die microdrama's kan kijken. Maar sommige vind je ook gewoon op YouTube, op Instagram of op TikTok. Daar kwam Nele ze tegen, in haar feed, op TikTok en Instagram. En ze werd meteen fan. Vincent Bilo sprak met haar.
2: Ik heb die microdrama's ontdekt door gewoon te scrollen op Instagram. Die kwamen gewoon op mijn feed terecht. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold, omdat dat wel leuk is om naar te kijken natuurlijk. En je kijkt dan één af...
0: Sprak met haar.
2: Ik heb die microdrama's ontdekt door gewoon te scrollen op Instagram. Die kwamen gewoon op mijn feed terecht. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold, omdat...

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Radio 1, live.
1: Ik had hier rond de 3 minuten zitten. En langs de andere kant heb je dan de meer seizoensfinales. Dan wordt het spannender en spannender. En duren die afleveringen ook iets langer. Die kunnen dan meer naar de 5 minuten gaan. Maar dat is ook niet erg, omdat je dan zo in het verhaal zit dat je wel wil weten wat er komt. Of hoe het afloopt. Je blijft meer en meer kijken omdat je toch daarin gezogen wordt, omdat het toch die snelheid heeft. Het onderwerp gaat meer over vriendschappen en relaties en minder over wat de personages al dan niet meemaken. Het is veel persoonlijker.
2: So, how long you and Ethan been friends?
3: We were in the same group at orientation and then I guess we just never got sick of each other.
1: De eerste serie dat ik ooit gezien heb op Instagram was Eavesdropping. Dat gaat eigenlijk over 2 vrienden die elkaar na een lange tijd terugzien en er zit een beetje een spanning in het verhaal van ja, is er iets meer tussen de 2 vrienden of niet?
4: What's the deal with this girl best friend? Do you get the sense they really are just, you know, close friends?
1: Daarna ben ik beginnen kijken naar de serie Roomies.
5: Hi, I'm Ellie. I'm 25 years old. And this is my first day in New York City.
1: Roomies, dat gaat dan over een vriendengroep in New York. Een Amerikaans meisje komt van een countryside en gaat dan naar de big city en maakt daar van alles mee.
5: I am from Loveland, Ohio. And now that I'm in New York City, I am completely anonymous.
1: En de laatste serie die ik zo ben beginnen volgen heet ook Roomies. En dat is een Nederlandstalige serie. Ook over vriendschap en samenwonen.
6: Kijk! Oh. Goh, nou, je bent er.
7: Hey, ja, dank jullie wel dat ik zo snel terecht kon hier.
1: Het is heel gemakkelijk om op je telefoon gewoon die afleveringen te bekijken. Het gaat heel snel. Het is veel persoonlijker. Het is veel toegankelijker ook. Je hoeft er ook niet voor te betalen. En het is echt wel met een goede kwaliteit gefilmd. Je zou niet zeggen dat je het op Instagram aan het bekijken bent. Ook de acteurs zijn echt niet slecht, ook bij die Nederlandstalige serie.
8: Het is echt niet zo erg als dat je zei.
1: De acteurs vallen eigenlijk heel goed mee.
7: Wacht maar af.
1: Ik vind niet echt dat je aan het kijken bent naar een amateuristische serie. Ik kijk die series vooral thuis, als ik aan het scrollen ben. Je komt ze ook wel makkelijk tegen. Maar ja, omdat ze zo gemakkelijk te vinden zijn, kun je ze overal bekijken, ook op de trein of zelfs in het vliegtuig heb ik er al eentje gekeken. Het is heel makkelijk om terug te vinden en het is heel toegankelijk. Ik kijk zelf nog veel tv. Ik kijk ook nog heel veel gewone streaming series, Netflix en HBO en dergelijke, die zijn mij echt nog niet kwijt. Het is gewoon een mooie aanvulling. Ik vind het leuk om dat te kijken. Het duurt kort, dus je bent er ook niet veel tijd mee kwijt. Het gaat eigenlijk ook over niet zo heel veel. Er zijn geen grote maatschappelijke thema's die daar aan bod komen. Het voelt eigenlijk ook een beetje als een Instagram-verhaal dat je kijkt. Zoals je naar een influencer zou kijken, kijk je dan naar hen. Het is niet zo veel verschil, vind ik. Microdrama's zijn dus voor mij vooral een gemakkelijke en toegankelijke manier om snel een leuke serie te kijken. Het gaat niet over de grote maatschappelijke thema's, maar eerder over kleinschalige verhalen, net zoals je een influencer kijkt. Dus het is zeker een toffe manier om rustig 's avonds te ontspannen.
0: Nele, fan van het microdrama. Radio 1.

0: Lola Young. En From Down Here. We hebben het vandaag in de wereld van Sophie over microdrama's.
1: De wereld van Sophie.
0: Nieuwigheidje in Medialand. Het zijn fictiereeksen die gemaakt zijn om op de smartphone te bekijken. Verticaal gefilmd om op het schermpje te passen. En in ultrakorte afleveringen van amper 1, 2, 3 minuten lang. In China wordt er al meer mee verdiend dan met klassieke tv-series op dit moment. Hollywood heeft zich erop gestort en het komt dus nu ook onze kant op. Op VRT Max en TikTok kan je nu al Red Flag bekijken. Dat is een microdrama-reeks van 28 afleveringen die iets tussen de 1 en 5 minuten duren. En je kijkt mee via de smartphone, of liever de gestolen smartphone van het hoofdpersonage Luna. Studentengrafische vormgeving is zij van 23, vertolkt door Ayana Doucouré, die je misschien nog kent uit Knokken of. Hoe anders is het om zoiets te schrijven, om zoiets te regisseren en om te spelen in een microdrama? Dat vertelde regisseur Jaap van Veen aan Anne Roodveld.
2: Hey, hoe is mijn maat hier? Zijn jij de hele tijd naar mij aan het kijken?
3: Naar u aan het kijken?
2: Ja.
3: Ik vroeg mij vooral af welke boemer dat er zo tegen zijn gsm staat te roepen.
4: Red Flag vertelt het verhaal van Luna, die op een avond in een club staat en eigenlijk aan de praat raakt met David, een afgelikte midden-dertiger reclameboy, die denkt dat hij haar wel rond zijn vinger kan draaien. Zij denkt, ja, kom maar, probeer maar. Maar dat gaat eigenlijk fout. En een maat van hem raakt daar aan waar zij dat niet wilt. En uit een soort van, ja, angst, wraak, moment neemt zij die telefoon van hem mee. En ze begint diezelfde avond nog dingen te bestellen met zijn telefoon. Eigenlijk moet je als payback van, kijk, nu heb ik de controle. Maar eens dat ze die telefoon eigenlijk wil teruggeven, is David plots van, ik vind het eigenlijk wel goed dat jij die telefoon in handen hebt. En er ontstaat een soort van dynamiek tussen hen twee, van macht en van controle. En, ja, en ook een beetje vinden ze elkaar leuk, vinden ze elkaar spannend. Wat weken ze in elkaar los? En daar gaat eigenlijk heel het seizoen over.
2: Ik geef u mijn nummer, dan kun jij beslissen.
3: Ik beslis.
2: Ja.
4: Ja, dus eigenlijk als je naar je televisie kijkt, dan is dat, ja, 9-16. Dat is horizontaal, breedbeeld. En bij verticaal, ja, draaien we eigenlijk dat scherm. Dus eigenlijk het formaat van een telefoon. We draaien eigenlijk het horizontale beeld naar verticaal. En dat is eigenlijk, ja, dan wat we dagelijks kennen van onze telefoon. En daar gaan we nu fictie op maken eigenlijk.
3: Allee, komt eens goed. Geef mij eens een gsm. Wacht, wat is die code?
2: 6642.
4: Ik heb op de filmschool gezeten. Daar is alles horizontaal. Daar gaan we niet verticaal. Dat is bijna vloeken in de kerk dat iets verticaal is. Maar dus toen het idee ook werd voorgesteld van we willen iets verticaal doen, of we vertellen iets vanuit het perspectief van een telefoon, dus daardoor is het verticaal, was er ook wel een hele uitdaging, want eigenlijk heel je proces op heel veel vlakken verandert. Gewoon enkel omdat je beeld anders is.
2: Is het als de vriendjes? Hey!
5: Zepke!
2: Ik heb shotjes in de piep.
5: Hopla!
4: Shotjes. Omdat we alles vertellen vanuit een telefoon, is eigenlijk alles ook plan séquence. Alles is in één shot. We hebben niet meerdere shots. Waardoor dat wij op set ook, en dat was ook vanuit de producenten heel belangrijk, hebben er echt op gehamerd om daar veel tijd voor te nemen. Dus gemiddeld zaten wij aan de 13, 14, 15 takes per scène om dat echt te krijgen zoals we dat wouden hebben. En ik, ja, ik denk dat je dat ook ziet aan het eindresultaat. Dat je voelt, ja, die spelen wel echt. En ook omdat het allemaal in één shot is, het wordt bijna theater gewoon. En acteurs moeten heel hard op elkaar inspelen en elkaar helpen. En het is niet, ik kom mijn dingetje doen en dan ben ik weer weg. Het is echt samen uit, samen thuis. Dus dat maakte Red Flag een, ja, mega bijzondere ervaring als regisseur ook. Ja.
6: Ah, nog wakker?
7: Ik ben aan het scrollen. Waar zit jij?
6: Hier.
7: Je bent aan het filmen. Heb jij een nieuwe gsm?
6: Nee, die is geleend.
7: Geleend? Yep.
6: Lang verhaal, ik vertel het speed wel.
4: Ja, qua verhaal is het wel een andere. Je hebt inderdaad wel een grote zoektocht naar hoe vertel je zoiets, om inderdaad te vermijden dat je niet gewoon elke aflevering een cliff hebt zonder, ja, gegronde reden. Dus ja, we beginnen wel met wat is de boog van het seizoen? Waar willen we dat personage naartoe krijgen? En we hebben zo wat ankerpunten. Vaak zijn dat gewoon één scène of één sequentie, wat dan finaal een aflevering wordt. En dan gaan we daarna kijken van waar kunnen we er iets van cliff in steken, zodat de aflevering daar dan wel spannend kan eindigen. Maar altijd wel vertrekkende vanuit wat is de algemene boog, waar willen we naartoe met dat personage. Dat is wel altijd de kern. Dus we hebben afleveringen van een minuut, denk maximaal 5 minuten. Maar we merkten wel vaak dat de sweet spot zit een beetje tussen de 2 à 3 minuten. Hoe compacter, hoe beter.
7: Wacht eens even. Maak daar eens een grote friet van. En een cheeseburger met look.
6: Ja, dat is leuk, zoals ik slaap naast u, hè.
7: In mijn bed. Dus een dubbele portie look, alsjeblieft.
4: Ja, de Chinese microdramas zijn vaak eerder, ja, als ik mag zeggen, soapy, soapachtig. Dat is iets wat wij met Red Flag wel echt niet wouden doen. Daar worden echt wel de meest bizarre verhalen, ja, bedacht die nergens op slaan en waar ze ook bijna elke aflevering een grote cliff kunnen hebben, want die verhalen zijn bijna praktisch van de pot gerukt. Dat is iets wat we met Red Flag echt niet wouden doen. Wij hebben heel hard ingespeeld op herkenbaarheid en op een soort van, ja, buikgevoel waar een kijker of een tiener of een jongere op in kan haken, van dat hij zichzelf ook afvraagt, wat zou ik doen met die telefoon? En het was voor ons die herkenbaarheid waar wij van overtuigd waren, dat zal de reden zijn waarom de kijker gaat doorkijken. Dus dat soapy-gehalte zit zeker in het begrip microdrama's, maar zelf als regisseur of als maker zou ik dat wel liever wat breder trekken en het niet enkel daar laten.
6: Sorry.
7: Luna,
6: sorry.
7: Alles oké? Okay? Oh my god, ja, what the fuck?
6: Ja, dat was close.
7: Jezus, je moet oppassen, hè? Je moet echt door blijven kijken.
4: Dat is echt een hele andere manier van acteren. Ook omdat, ja, je formaat is anders. Dus een close-up is anders en je posities in een ruimte. Je zet je spelers veel meer, ja, geschrankt achter elkaar en niet gewoon naast elkaar. Want in een horizontaal beeld kunnen mensen naast elkaar staan. In een verticaal beeld is dat al veel moeilijker. Ik denk dat qua spel zal het wel, ik denk dat het wel technisch anders is, maar dat het qua spel wel hetzelfde blijft ofzo. Dat dat wel de bedoeling moet zijn. Dat we willen nog steeds gewoon goede fictie vertellen en goed spel tonen en niet dat dat een totaal ander iets wordt.
6: Hey.
5: Sorry, ik kon even niet opnemen.
6: Last van de darmkes?
5: Daar ga ik niet op antwoorden.
6: Slim. Maar dus, die Don Draper is een vriend, of?
5: Jij kent Don Draper niet. Madman, dat kende jij niet.
4: In de casting van Red Flag was dat ook iets heel belangrijk, dat we echt spelers wouden. En dan finaal als Luna hebben we dan Ayana Doucouré. Als David hebben we dan Vincent Banic. We hebben Charlotte Siebe daar rond. We hebben Daphne Achter, die passeert de revue. Inie Massé, Jean Janssens, Joris Hessel. Zo. We hebben echt een Lucas Bulteel. Ja, die cast was echt waanzin.
8: Jij fascineert mij. Dan is dat toch logisch dat ik meer over u te weten wil komen. Ik heb geen geheimen voor u.
6: Ja.
8: Maar jij hebt letterlijk mijn leven in uw handen.
6: Ik heb dat niet om gevraagd.
8: Maar je speelt het wel mee, toch?
4: Als we finaal de cijfers bekijken, hebben wij op TikTok bijna 6,5 miljoen views gehaald. Op VRT Max hebben wij 1 miljoen starts gehaald. Niemand had dat verwacht. Wij waren ook gewoon een hele kleine vis die iets aan het maken was. Ja, ik denk dat echt die herkenbaarheid en dat het iets anders was en iets nieuw en iets fris en dat dan toch iets heeft gedaan. En de vorm zal zeker er hebben aan bijgedragen om misschien op te vallen. Maar ik wil ervan uitgaan dat het toch de inhoud is en het spel van die acteurs, waarom dat mensen zijn blijven kijken en waarom dat die aantallen zo hoog liggen. Ja.
6: Fuck.

0: Jaap van Veen regisseerde Red Flag, een microdramareeks van VRT te bekijken op VRT Max en TikTok. Het concept slaat dus zo aan dat er inmiddels al een tweede seizoen besteld is.
1: Radio 1.

0: Joni Mitchell. Dat speel je uit, hè, tot de laatste noot. A Case of You. Het is bijna 11 uur. Straks praten we verder over de microdrama's, microsoaps, die zo populair zijn bij de jeugd. We onderzoeken waarom het ooit zo'n succesvol format werd in China, want daar komen die dus oorspronkelijk vandaan. Vincent Billot, die heeft zichzelf eens overgegeven aan een van de succesvolste titels in het genre om te zien of het hem kon bekoren, en we onderzoeken wat de impact van zo'n microfictie dingetjes is op onze aandachtspannen. Dat is dus allemaal wat op het programma staat van De Wereld van Sophie.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tij wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt, ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
3: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
2: Meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd aan de gerechtsgebouwen. De aanleiding voor het protest is de zaak van de 11-jarige Lianna. Zij werd vorige week dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk. De actievoerders vinden dat de Franse justitie heeft geblunderd, vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Lianna, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Lianna was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Lianna.
2: En de Rode Duivels zijn geland in Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over microdrama's vandaag. Dat is niet wat zich om 4 uur 's nachts afspeelt op het terras van je dorpscafé tussen Anoushka en Dave na 16 shotjes. Dat is de nieuwe manier waarop de jeugd fictie beleeft. Al maar populairder worden fictiereeksen die niet beleefd worden in afleveringen van een half uur op een groot scherm, zelfs niet in afleveringen van een kwartier, maar in episodes van pakweg 1,5 minuut. 1 scène per keer, 1 emotie per scène en 1 razend spannende cliffhanger om je naar de volgende inimini-aflevering te loodsen. Die je dan kijkt op je smartphone, want daar is het dus voor gemaakt om op de bus of op de trein of in de wachtzaal van de dokter eventjes naar te kunnen kijken. Komt overgewaaid uit China, waar het blijkbaar waanzinnig populair is. Een zeer goedemorgen, Veerle de Vos.
2: Goedemorgen.
0: China-kenner voor VRT Nieuws. Jij signaleerde de trend 2 jaar geleden al. Die micro-soaps, zijn die intussen alomtegenwoordig in China?
2: Ja, die trend is geëxplodeerd de afgelopen jaren. Ik heb de cijfers eens erbij genomen. 5 jaar geleden genereerde heel die sector 130 miljoen euro op een jaar. In 2020 was dat. Nu is dat 13 miljard euro.
0: Wauw.
2: Dus maal 100 op 5 jaar tijd. 100.000 bedrijven zijn ermee bezig. Bijna 700 miljoen Chinezen kijken naar microsoaps. Er zijn er 1,4 miljard. Dus dat is de helft.
0: Amai.
2: Dus ja. Het is inderdaad ontzettend populair geworden de afgelopen jaren.
0: Ja. Populairder dan de bioscoop?
2: Absoluut. Ja.
0: Heeft het totaal ingehaald. Ja. Hoe valt die populariteit van de microsoaps daar zo te verklaren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk waar het zeker mee te maken heeft, is dat Chinezen alles met hun telefoon doen, nog meer dan wij.
0: Ja?
2: Letterlijk alles.
0: Ik wist niet dat het nog meer kon.
2: Ja, absoluut. Je hebt geen cash meer, je hebt geen bankkaarten meer, dus sowieso betaal je overal met je telefoon, of ook meer en meer met je gezicht. Ze hebben super apps, zoals WeChat, heb je misschien al van gehoord, WeChat in het Chinees. En in die app zit alles. Dus je hele leven kan je leiden via die app, en je speelt daar ook spelletjes, en je kijkt ook naar soaps. Verticaal. En dat is vooral blijkbaar rond corona, 2020 is dat begonnen. Mensen hadden heel veel tijd, maar het is alleen maar toegenomen. En als je in China rondloopt, zie je overal mensen op de bus, op de metro, voor een winkeltje, op een kruk, kijken naar hun telefoon. En heel vaak zijn dat dan microsoaps waar ze naar aan het kijken zijn.
0: Elk klein momentje dat ze kunnen vinden.
2: Ja. En daarvoor is het zo geschikt, hè. Je zei zelf 1 à 2 minuten. Dus je kan het er snel tussen wringen. Zelfs als je maar 2 stops op de metro zit, kan je 5 afleveringen kijken. Mm-hmm. En dan kijk je weer verder wanneer je weer even tijd hebt. Even tijdens een pauze op het werk bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dus het past bij het soort levensstijl dat we hebben.
0: Ja, die Chinese microsoaps, waar gaan die zoal over?
2: Ook daar is een evolutie geweest. Ja, je hebt verschillende thema's en wat je merkt in China is dat die al maar meer een eigen doelgroep opzoeken. Dus je hebt soaps die gemaakt worden specifiek voor vrouwen en daar zijn de grote thema's wraak en romantiek.
0: Ja.
2: Wraak wil dan vaak zeggen iemand die wordt vernederd of bedrogen door haar man of vriend in dit leven, wordt herboren in het verleden, heel populair, en kan dan met die voorkennis die ze heeft wraak nemen op de betrokken vriend of man die haar gaat bedriegen in de toekomst.
0: Ah, ja.
2: De geheime miljonair is ook zeer populair. Je trouwt met iemand, een arme boerenjongen, en dat blijkt eigenlijk een miljonair te zijn. En dan met alle weelde die daarbij komt en dure hotels en dure kleren. Enfin, dat ook heel populair thema. Dan heb je ook soaps die speciaal voor mannen zijn gemaakt. En die gaan dan heel vaak over de underdog die dan toch een held blijkt te zijn. Man wordt vernederd door schoonouders, maar blijkt eigenlijk de god van de oorlog te zijn. Je kan het zo gek niet bedenken. Of iemand die wordt opgenomen, heel realistisch, kan zijn ziekenhuisrekeningen niet betalen, maar blijkt dan in het ziekenhuis plots over geheime geneeskundige kracht te beschikken. En gaat dan allerlei mensen genezen en enfin, dat soort dingen. Je hebt ook soaps voor senioren, voor jonge professionals. Dus waar je ergens bevindt, jong, oud, er is wel een microscoop soapgenre speciaal voor jou.
0: Ja, klinkt wel een beetje als een soort stationsromannetjes thematieken die terugkeren. Het gaat niet over arthouse films.
2: Nee, het gaat heel vaak over mensen die in het gewone leven tegenslag hebben, hè, waar het allemaal een gewoon leven, ordinair leven hebben, en dan blijkt plots door magische kracht of door een of andere plotwending dat ze toch de held van hun eigen leven worden. Iets wat we misschien allemaal graag willen.
0: Ja, het is escapisme in het verhaal, maar ook voor wie er naar kijkt. Mogen ze de makers daarvan in China eender welk verhaal vertellen? Of wordt daar toch ook censuur op toegepast?
2: Ja, dat is een goede vraag. In het begin, en dan denk ik 5, 3, 2 jaar geleden nog, kon er heel veel. En die microsoaps ontsnapten een beetje aan de censuur die alomtegenwoordig is in China. Maar de censuur heeft het genre ingehaald. En ik denk een paar dagen geleden nog las ik in de South China Morning Post, de belangrijkste krant in het Engels, dat vanaf nu ook de overheid heel streng die microsoaps in het oog gaat beginnen houden. Ze hebben al meteen gezegd wat niet meer kan. Die miljonair, dat miljonairsthema, dat moet een beetje dimmen. Al die weelde die daar op het scherm wordt getoond kan liever niet. Ook geen foute ideeën over liefde en relaties zou ook moeten ophouden. Geweld kan niet meer of moet minder. Seksueel innuendo, want er is weinig expliciet in algemene series in het algemeen in China, maar het moet nog minder. Dus ik weet niet hoe spannend het allemaal nog gaat blijven, want de censuur gaat er zich wel degelijk mee bezighouden.
0: Ja, inderdaad. Als de verhaallijnen beperkt worden, dan wordt het minder plezant. Zijn er nog, want jij volgt het natuurlijk, zijn er nog trends op te merken in hun microsoap omgeving?
2: Ja, er zijn er eigenlijk twee. Aan de ene kant, die microsoaps worden gemaakt met heel weinig middelen. Soms met één iPhone op een gammel statief, geen belichting. Een hele serie op 3 dagen. Je hebt, omdat ze zo populair zijn geworden, heb je een beetje de tendens om daar toch wat meer geld in gaan te investeren. Iets meer lampen, een camera erbij. Bekendere acteurs, die zich vroeger te goed voelden voor dat genre, gaan nu toch ook in die microsoap-branche. Dat is één trend. Maar de andere trend is eigenlijk een beetje tegenovergestelde, en dat is de opgang van AI in de hele sector, en dat gaat razendsnel. Je kan eigenlijk de acteurs, de schrijver van het script, de componist van de muziek, et cetera, kan je vervangen door één iemand, namelijk een ingenieur die een paar prompts ingeeft en hop, je hebt een hele serie die daar op het scherm verschijnt.
0: En dat zijn dan geen AI-weergaves van bekende acteurs, zijn gewoon nieuwe personages die van nul gecreëerd worden.
2: Ja, je hebt de twee. Ik heb er even naar gekeken. Je hebt één ongelooflijk populaire serie die heet Strange Mirror of Mountains and Seas. Daar is een volledig verzonnen wereld gecreëerd met de lopende octopussen, 3-koppige draken. 50 miljoen keer is daar naar bekeken. Is daar al naar gekeken in China? 50 miljoen keer, ja, zeg het juist. Maar dan heb je ook bekende acteurs die eigenlijk voor veel geld hun gelijkenis hebben verkocht om daar een avatar van te maken die dan gaat gebruikt worden in AI-series. Dus je ziet de bui al hangen. In China zien ze de bui al hangen. Mensen in de creatieve sector, iedereen die bezig is met muziek, met filmen, met script, kan vervangen worden door één ingenieur. En wat heeft China in overvloed? Ingenieurs. Dus ik denk dat er nog wel wat gaat veranderen in die sector.
0: Ja, er zullen veel mensen ook in die sector stappen, specifiek met dat.
2: Ja, er worden nu al mensen opgeleid tot microsoapmaker of designer. En die gaan dan alles zelf doen met één computer.
0: Die Chinese reeksen, worden die gemaakt voor het Chinese publiek of worden die ook in het buitenland bekeken?
2: Die zijn oorspronkelijk gemaakt voor het Chinese publiek, maar omdat ze zo populair zijn, worden ze aangepast. Er is een hele tijd, de eerste jaren, was het vooral ondertitelen, vooral voor de Zuidoost-Aziatische markt. Daar zijn ze ook heel populair. Ze hebben gewerkt dat in Europa en de VS minder goed werkt. Er is toch een culturele barrière. Veel dingen die wij niet snappen, verwijzingen, culturele verwijzingen. Als het om historische series gaat ook, wat weten wij van Chinese geschiedenis, is allemaal heel ver weg. Dus zijn ze eigenlijk Chinese scenario's gaan naspelen met Westerse acteurs en aanpassingen aan het script. En ik denk de volgende stap is meer en meer dat wij het hier zelf gaan maken. Mm-hmm. Maar de manier waarop ze verspreid en bekeken worden, is wel nog vaak Chinees. Bijvoorbeeld de apps, de platformen, Real Short, Dramabox zijn Chinese platformen. Ook de manier waarop die AI-reeksen worden gemaakt, dat is met Seedance, een video-app. Het is een dochter van TikTok, dus ook dat is Chinees. Dus ja, er blijft toch wel een belangrijke Chinese poot of element in de hele trend. Het is ook in China begonnen. Dus,
0: Ja. En er wordt goed aan verdiend aan de microsoaps in China. En er wordt ook keihard van genoten, blijkbaar. Heel erg interessant. Dankjewel, Veerle de Vos, China-kenner voor VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: I'm a giant.
1: Dat is toch een tijger, hè? Chaka Khan met de nieuwe single.
2: De wereld van Sophie.
1: De wereld staat niet stil. De ene technologische revolutie volgt razendsnel de andere op. Maar geen sector die met zo'n rotvaart aan het veranderen is als de audiovisuele sector. Eerst werd de traditionele bioscoopfilm als belangrijkste fictievorm van zijn troon gestoten door prestigieuze tv-series. Vervolgens verhuisden die tv-series massaal van lineaire tv naar de streamingdiensten. En nu verhuizen de series van ons tv-scherm naar dat van onze smartphone. En de vorm van die series, ja, die moet dan onherroepelijk mee evolueren. Enter dus het microdrama. Microdrama's zijn dramaseries met ultrakorte afleveringen, vaak niet langer dan 1 of 2 minuutjes. Ze worden soms ook wel eens de vertical drama's genoemd, want ze moeten dus passen op een smartphone-scherm. En dus worden ze verticaal opgenomen in plaats van traditioneel horizontaal om op een televisiescherm te passen. Het is echt een revolutie. Goedemorgen, Vincent Bilo.
3: Goedemorgen, Sophie.
1: En daar waar revoluties zich ontvouwen, sta jij natuurlijk in de frontlinie met je notitieboekje in de hand die nieuwe tijdingen waar te nemen.
3: Het zal wel zijn. Ik ben eens gaan rondneuzen op een paar van die streaming sites met van die microdrama's. Vooral op Real Short, dat is de absolute marktleider in de sector van de microdrama's. Daar vind je een enorm aanbod Engelstalige content. Maar vergis je niet, het is wel degelijk een Chinees bedrijf dat erachter zit. We hoorden het net van Vera de Vos. Pioniers op het vlak van microdrama, de Chinezen. Je kunt daar ook zien hoeveel die microdrama's al gestreamd zijn. En dat zijn kijkcijfers waarvan je achterovervalt. Dus alleen maar Engelstaligen. Hè? Dat is nog niet de Chinezen die al zo populair zijn. Mm-hmm. Vaak lopen die in de honderden miljoenen, tot ver voorbij de 500 of 600 miljoen.
1: Crazy.
3: Maar als je door dat aanbod scrolt, dan zie je toch wel snel dat er in die microseries een paar terugkerende thema's zitten. In de Chinese microdrama's is dat ook, hoorden we net. Hè. Een deel van dat aanbod zijn maffiaseries of reeksen rond bendes en georganiseerde misdaad. Ook een heel belangrijk genre is dat van weerwolven en vampiers.
1: Ah ja?
3: Heel veel microdrama's zijn eigenlijk gewoon doorslagjes van Twilight en True Blood en zo. Binnen die vampierenseries trouwens een opvallend subgenre, de alfas. Zeg maar dominante mannelijke weerwolven voor wie meisjes in katzwijn vallen. Mm. En dat, Sophie, dat brengt ons toch bij het veruit populairste thema in die microdrama's. Liefde, romantiek en erotiek.
1: Ja.
3: Een van de populairste microdrama's op Real Short, tevens de serie die voor een doorbraak heeft gezorgd eigenlijk van die short content streamer bij een jong publiek, is niet toevallig Breaking the Ice. De titel is al een mooi voorbeeld van hoe die serietitels vaak al de hele plot samenvatten. Want Breaking the Ice gaat over liefde op de ijsbaan.
1: Ah, ja.
3: Het ijs dat gebroken wordt op de ijsbaan.
1: Oké, de schaatspiste doet me denken aan mijn jeugd. Ja.
3: En aan Heated Rivalry, maar het is dus, dat heet van voor Heated Rivalry trouwens. Ja. Nu, in Breaking the Ice gaat het over een beloftevolle ijshockeyspeler en zijn liefje aan een of andere Amerikaanse college. Volg even de openingsscène. Of nee, pardon. Vroeger noemden we een fragment van 60 seconden een scène. Hier is dat een aflevering natuurlijk. De openingsaflevering. Easton, de hockeyer, heeft net gedaan met trainen als zijn liefje Caroline passeert voor een kus. Merk op dat ze voor het gemak van ons, kijkers, elkaar bij hun volledige naam noemen. Kwestie dat we toch zeker goed hun namen mee hebben.
4: I love you, Caroline Mills.
5: Love you too, Easton Black.
3: Dank u. We zijn mee. Maar vanaf die kus aan de ijsbaan gaan de plotontwikkelingen razendsnel. Van de ijsbaan kutten we rechtstreeks naar het schooltoilet. Caroline heeft een zwangerschapstest vast.
5: Oh god. My period is a week late.
3: Maar voor wie dat beeld niet helemaal snapt, zegt ze er zelf nog even bij dat ze meer dan een week over tijd is. En dan loopt ze een vrouw tegen het lijf. Maar ook van haar zegt ze ons meteen wie ze is.
5: Caroline.
6: Mrs. Black. Hi.
3: Alweer handig, de innerlijke stem van Caroline die ons meteen vertelt wie die vrouw is die ze daar buiten aan het toilet tegenkomt. De mama van Easton dus, haar schoonmoeder. En die ziet op slag die predictor en ja, die weet hoe laat het is. Hè.
6: You think you're pregnant with Easton's child?
3: Kijk. Ben je zwanger van Easton? Slet die je bent. En hopla, de eerste klets wordt uitgedeeld. Want dat moet ik erbij vertellen. In de microdrama's worden heel veel kletsen uitgedeeld.
1: Ah, ja.
3: Zo'n beetje zoals thuis.
1: Terug van weg geweest, de klets.
3: Want ja, natuurlijk, zo'n kleine, dat staat natuurlijk wel haar zoon zijn professionele hockeycarrière in de weg, hè?
5: Easton has a full ride hockey scholarship and I will not let you ruin his life trapping him in this podunk town to raise some bastard kid.
0: Please, just let me talk to Easton, okay? I'm not trying to trap
5: you. You are going to break up with him and you are going to get rid of that baby or else. You have no idea what I am capable of.
3: Dat is al veel drama. Caroline moet het van haar schoonmoeder dus uitmaken met Easton. En wat je er niet bij ziet, Sophie, is dat haar schoonmoeder haar daarvoor meteen ook een hele stapel dollarbriefjes aanbiedt. Mm. Ik weet niet of jij van die stapels dollarbriefjes bij je draagt.
1: Vandaag niet.
3: Ook nog eens netjes samengebonden met van die rekkertjes en al. Maar die schoonmoeder dus wel. We zijn 60 seconden ver in de reeks. En we hebben al een ijshockeytraining gezien. Een broeierig moment tussen twee geliefden. De ontdekking van een zwangerschap. En een bedreiging / omkooppoging door de schoonmoeder. Ik herhaal dat allemaal in 1 minuut.
1: Dat is niet normaal.
3: Waanzinnig.
1: Ja, want je denkt, we skippen hier een paar delen.
3: Nee. Dat is gewoon de eerste aflevering van 60 seconden. Oké, even fast forward naar aflevering 12 van Breaking the Ice. Caroline, die belandt door een samenloop van omstandigheden in de verkeerde kleedkamer. Die voor de jongens. En ze botst daar toch wel op een naakt douchende hete binksekers. Ze is zelf ook al half ontkleed, dus alles wijst hier op een stomende vrijpartij onder de hete douche met nog iemand anders dan die Easton.
1: Mm.
3: Maar dan... Dan bots je op de paywall.
1: Aha.
3: Dus van zodra er pikante scènes aankomen, moet je betalen.
1: Ah ja.
3: Ja, dan voel je je als kijker plots toch een klein beetje op een veredelde pornosite.
1: Ah, maar ja.
3: Ja. Op Real Short trouwens staat het vol met microdrama's over dat soort onmogelijke liefdes met een soft of een wat minder soft erotische ondertoon.
1: En dus dat gebruiken ze om mensen over de drempel van de paywall
3: heen
1: te helpen?
3: Ja, zeker. Nog een veelbekeken microdrama bijvoorbeeld in dat genre is My Secret Lover is His Brother. Mijn geheime liefde is de broer van mijn lief. Het klinkt alleen wat beter in het Engels. My Secret Lover is His Brother. Het is een titel die een beetje doet denken aan die typische titels van het echt Antwerps theater. Hè?
1: Waar alarm in mijn dag.
3: Ja, of Erboelijk, nee, mijn smoelijke. Of Half Kreta zit op ons Greta. En eerlijk, dat is ook wel een beetje het niveau van die microdrama's. Bordkartonnen decors, scripts die door ChatGPT zijn verzonnen en acteerprestaties die zelfs de lat van de buurtpolitie niet eens halen. Mm. Kun je nagaan.
1: Ja.
3: Wat ook opvalt in die romantische microdrama's is dat de vrouw toch wel heel vaak in een onderdanige rol zit. De rol van de bewonderaarster, de vrouw die hunkert naar een man, opkijkt naar die man in bescherming, genomen wordt door die man.
1: Oh,
3: een heel populaire titel op Real Short is bijvoorbeeld How to Tame a Silver Fox. En als je dacht dat de zilveren vos uit die titel slaat op een grijze

0: Dagje van de SM-fantasie Fifty Shades of Grey. Het verhaal, Sophie, vrouw gaat werken voor een baas die haar verplicht om een contract te tekenen om BDSM met hem te hebben. Einde script. En binnen dat populairste segment van de mini-romcoms, als we het zo mogen noemen, is er één thema dat er met kop en schouders bovenuit steekt als populairste motief. Dat van de vrouw die een rijke man aan de haak wil slaan.
1: Mooi jongens toch?
0: Ja, echt waar. De vaakst voorkomende woorden in de titels van die microdrama's op Short, Real Short, die zijn ook niet toevallig CEO, Prince en Heir, oftewel rijke erfgenaam. Maar met stip op één, Sophie. Vera de Vos zei het al, dat die ook zo vaak voorkomt in van die Chinese short forms. Billionaire. Mm-hmm. Oftewel miljardair. Dus als je op Real Short zoekt op de term billionaire, dan krijg je niet minder dan, hou je vast, 540 series.
1: Echt?
0: The Virgin and the Billionaire. My Stolen Billionaire Life. Billionaire Husband, Secret Wife. I Don't Know My Husband is a Millionaire. Pregnant by the Millionaire. Billionaire's Betrayal. Fated to My Billionaire Callboy. Of de titel die de hele microdrama Bingo Kaart afvinkt. Fake Married to My Billionaire CEO. Checks all the boxes. Er bestaan zelfs kerstspecials, zoals Found a Homeless Billionaire Husband for Christmas.
1: Letterlijk, titel.
0: Ik heb me een dakloze miljardair gevonden voor kerstmis.
1: Ja.
0: Een dikke hit was dat tijdens de laatste kerstvakantie, die film. Dat microdrama is maar liefst 450 miljoen keer bekeken op Real Short alleen. Hè, want met TikTok en YouTube erbij waarschijnlijk nog meer. Gaat dus over een miljardair die zich een half jaar voordoet als dakloze in New York, undercover, om zijn frauderende onkel te bespioneren en te betrappen. Maar tijdens die periode, vlak voor kerst, wordt hij toch wel verliefd op de hamburgerverkoopster die hem elke dag een hamburger kon brengen, zeker. Scène 1, Sophie, pardon, aflevering 1. Simon, de undercover miljonair, miljardair moet ik zeggen, die zit dus voor de deur van een hamburgerrestaurant te bedelen met een plaksnor en een plakbaard die ik in een carnavalswinkel niet eens zou kopen wegens te ongeloofwaardig. En zoals het microdrama betaamt, wordt dus het hele uitgangspunt van de film nog eens letterlijk in een dialoog gegoten aan het begin van die serie. Dus wanneer die miljardair zijn loopjongens komen zeggen dat hij zijn undercover bestaan mag opgeven.
2: Boss, you've been working undercover as a homeless man for 6 months now to investigate your uncle's crimes. Now that your uncle's in prison, it's time for you to return to the Jones Group.
3: Thanks, Luis. There's one more thing I need to take care of.
0: Ooh. Goeie samenvatting. Hey baas, je hebt nu een half jaar undercover de bedelaar uitgehangen om je sjoemelende oom te bespioneren, maar nu hij achter de tralies zit, is het tijd om je werk in het bedrijf te hervatten.
1: Dat is echt de dood van het innuendo, van
0: absoluut
1: het tussen de regels
0: subtext,
1: doorlezen.
0: Onbestaande subtext. Ja, zegt de dakloze man dan, de zogezegde dakloze man met de plakbaard. Maar ik moet nog één iets regelen waarop de camera veelbetekenend inzoomt op de knappe bedienster aan de hamburger drive-in. Victoria, die hem dus al een half jaar elke dag uit medelijden een hamburger kon brengen. Onze dakloze is zo dankbaar, moet ik zeggen, dat Victoria al die maanden zo lief voor hem is geweest. En hij wil haar nu dus, nu hij zijn gewone miljardijsleventje weer gaat oppikken, wil hij dus eindelijk haar zijn liefde verklaren. Maar dan volgt er alweer een plotwending.
4: Hey Simon, brought you your favorite cheeseburger.
3: Thank you so much, Victoria. Honestly, you're the only one that's been nice to me the entire time I've been here. You've been bringing me food and supplies. I just appreciate it so much. I do have something I need to tell you, though. I...
0: Oh, telephone.
4: So, sorry, I'm getting a phone call. Hang on. Hey, Mom. How are you?
5: Victoria, the doctor says Grandma probably won't make it past Christmas. Her biggest wish is to see you in a wedding dress. Is it safe to tell her that we're expecting a wedding this Christmas?
4: Yes, Carl already proposed, and we're getting our marriage certificate tomorrow, so.
0: Victoria krijgt telefoon van haar mama, die zegt dat het oma's laatste kerst wordt, dat ze op sterven ligt, en dat het haar enige droom is om Victoria in een bruidsjurk te zien. Alle stereotypen, de clichés op elkaar. Hè? Mm-hmm. Geen zorgen, zegt Victoria. Mijn vriendje Carl heeft al een aanzoek gedaan. We gaan deze week nog trouwen. Ja. Ah ja, streep door de rekening van die clochard miljardair. Hoe gaan de scenaristen erin slagen om dat op tilzijnde huwelijk te laten

0: afspringen en de kans er toch weer in het voordeel van onze rijke Casanova te doen kantelen. Begin tweede aflevering. Mind you, we zijn nog altijd maar 60 seconden ver in het verhaal. Begin tweede aflevering. Victoria staat bestellingen op te nemen aan de drive-in. Als plots een patserwagen voorrijdt. En welke patser zit daarin? Carl natuurlijk, haar verloofde.
1: Ah ja.
0: Maar hij niet alleen.
2: Next order? Carl?
3: Jesus Christ, Victoria. I thought you were off today.
0: Plots duikt van op de schoot van Carl het hoofd van een vrouw op. Een vrouw die ook nog eens heel opzichtig haar mond afveegt.
1: Oeh.
0: Kwestie dat er geen misverstand bestaat over welke lipdiensten ze Carl aan het bewijzen was met haar hoofd in zijn schoot. Je hoort ondertussen ook nog eens hem zijn broeksriem terug dichttrekken om het helemaal over te brengen, de boodschap van wat daar aan het gebeuren is.
1: Want
0: in die auto.
1: Want zo rij je door de stad natuurlijk.
0: Uiteraard,
1: hè?
0: En zo stop je ook aan een drive-in om een hamburger te bestellen. Uiteraard.
1: Waar je lief werkt,
0: waarvan hij ook weet dat zijn lief daar werkt. Maar goed, dan zit het spel natuurlijk op de wagen. Want Victoria, die kent die andere vrouw maar al te goed.
2: Carl, how could you cheat on me with my cousin?
0: Jazeker, Carl heeft zich aan de drive-in, waar zijn verloofde werkt, laten pijpen door de nicht van zijn verloofde. Je kunt het zo gek niet bedenken. En dat is waarschijnlijk ook omdat het gewoon door ChatGPT is bedacht. Maar ja, het gevolg kun je raden. Er worden kletsen uitgedeeld. En het gaat van asshole al hier...
2: You are an asshole!
0: ...tot bitch van ginder...
4: Bitch!
0: En wie komt er tussen beiden als reddende engel?
4: Don't you lay hand on her.
0: Juist, de dakloze miljardair.
1: Ah ja.
0: Durf geen vinger naar haar uit te steken. Echt gesproken als een prins op het witte paard. Enfin, we zijn dus intussen 90 seconden ver nog maar in die reeks. Ik ga de reeks niet spoilen, Sophie, voor wie nog wil kijken. Je mag zelf raden met wie Victoria op het einde van dit microdrama in een mooie witte jurk verschijnt voor haar stervende omaatje.
1: Mm-hmm.
0: De rondvogelende patser of de rechtschapen miljardairs.
1: Oh, moeilijk.
0: Ik laat het in het midden. Wat ik wel zeker weet, is dat meer dan 2 eeuwen aan feminisme voor niks zijn geweest.
1: Maar echt, hè?
0: Real shorts, Sophie, dat lijkt wel een soort omgekeerde manosfeer. Zo eentje waarin vrouwen dus worden neergezet als een soort trofee van rijke mannen. Dus 3 of 4 feminismegolven, hoeveel zijn het er ondertussen al geweest, die slaan anno 2026 dus vergeefs te pletter op de nieuwe rots in de audiovisuele branding, te weten die van de microsoaps.
1: Oh,
0: ja, sorry.
1: Oh, dit is zo deprimerend.
0: Ik wou dat ik iets leukers kon komen vertellen, maar nee.
1: Nee, weet je wat ik nu wel vind? Want je hebt me niet warm gemaakt voor microdramas, maar ik zou wel graag naar elke aflevering samen met jou willen kijken. Gewoon om jouw commentaar erbij te hebben.
0: We spreken af vanavond onder een dekentje.
1: Dankjewel, Vincent Bilo.
5: Radio 1.

0: The Cure met Boys Don't Cry.
1: Radio 1.
2: Ik lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen. Ik stel het al lang niet meer in vraag.
1: Willem Arduy met De Zon.
2: De wereld van Sophie.
1: We hebben het over microdrama's. U bent intussen helemaal mee, hè? Dat zijn de series die volledig verticaal gefilmd zijn op maat van de smartphone-generatie. Ze waaiden over uit China naar Hollywood en vervolgens ook naar onze contreien. Volledig afgestemd is het op het vluchtige swipe-and-scroll-gedrag van jongeren tegenwoordig. Die kijken geen lange films, ze kijken superkorte episodes van anderhalve minuut ongeveer op de bus of tijdens het wachten ergens in een rij. En surfen van de ene cliffhanger naar de andere. Je vraagt je af of ze het nog wel zouden kunnen, een ganse film uitkijken. En maken ze deze microreeksen omdat de jeugd geen lange aandachtspannen meer kan volhouden? Of kunnen ze geen lange aandachtspannen meer volhouden door dit soort korte knipreeksen? Dat kan ik voorleggen aan professor neurologie aan het UZ Gent, Patrick Santes. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Als we het hebben over onze aandachtspannen, hoe lang is die gemiddeld? Hoe lang kunnen wij normaal gezien onze aandacht bij iets houden?
3: Wel, in de cognitieve wetenschappen gaat men ervan uit dat dat normaal gezien in de grote orde van, laat ons zeggen, een uurtje is. En dus dat merk je ook. Lessen duren een uur ongeveer, een gemiddelde lezing duurt ook een uur. Maar daar zijn hele grote variaties tussen. En dus er zijn mensen die dat beter kunnen dan anderen. Dat hangt ook af van een aantal factoren. Hè. Bijvoorbeeld vermoeidheid is er een van... Eventueel ook, ja, dingen die je hebt ingenomen kunnen daar ook een rol in spelen. Maar het is ook een beetje afhankelijk van de inhoud en de manier waarop dat het gebracht wordt. Hè. Dus hoe boeiend wordt het gebracht? Hoeveel aandachtspikkers zitten erin? Hè. Dus momenten dat je zegt van hier pik je weer de aandacht op. Dus dat hangt er ook een beetje vanaf van verschillende dingen.
1: Ja, maar door de band genomen zou je zeggen 50 minuten, een uurtje. Is er vandaag de dag een verandering op te merken bij onze jongere generatie wat die aandachtspannen betreft?
3: Maar er is zeker een verandering in de aandacht of in de manier waarop dat ze die aandacht gaan gebruiken. En je kan er eigenlijk van uitgaan, onze hersenen zijn niet veranderd op een generatie tijd. Hè. Dus in principe zitten alle mechanismen er nog in om dat op dezelfde manier te doen als we dat altijd gedaan hebben. Maar het is wel zo dat onze hersenen eigenlijk voor een stuk gekaapt worden. Hè. Dus ze worden eigenlijk gekaapt door korte boodschappen die telkens ook een nieuwe boodschap geven. Onze generatie jongeren die zijn eigenlijk gewoon geworden aan korte boodschappen die eigenlijk telkens met onze aandacht gaan lopen en die eigenlijk een soort, ja, we noemen dat een beloning geven. Hè. Je krijgt eigenlijk als het ware een nieuwe context waar dat je uiteindelijk weer, ja, door gegrepen wordt. En op die manier krijg je iedere keer dat je zo'n nieuwe prikkel krijgt, krijg je eigenlijk zo'n beetje het gevoel van, ah, dat is leuk, dat geeft een soort, we noemen dat een beloningsgevoel. Hè. En daardoor wordt onze aandacht eigenlijk continu, of dreigt die continu gekaapt te worden door dergelijke dingen.
1: Ja, die prikkels die zijn voldoende onweerstaanbaar, waardoor onze aandacht voortdurend afgeleid wordt. En dus krijg je eigenlijk een soort prikkelhoppen. Maar betekent dat ook dat die aandacht daardoor korter geworden is? Of kunnen ze zich wel nog focussen, mocht dat nodig zijn?
3: Wel, dat hangt dus weer af van een aantal dingen. Hè, waar de jeugd van de smartphone-generatie heel sterk voor gevoelig is, is eigenlijk voor de manier waarop de inhoud gebracht wordt. En dat merk je eigenlijk ook wel, dat ze heel sterk worden geprikkeld door visuele prikkels. En dus bijvoorbeeld als je wil dat kinderen en adolescenten, jongeren, hun aandacht houden, is het belangrijk om een boodschap bijvoorbeeld al heel goed visueel te verpakken. Hè. En dat is waar bijvoorbeeld de smartphone een ideaal instrument is voor de mensen die je aandacht continu willen grijpen. Hè. Het zijn visuele catchers die eigenlijk die aandacht continu grijpen. Dus Kunnen ze dat? In principe kunnen ze het wel nog, maar het is zo dat de boodschap dus inderdaad een stuk anders moet verpakt worden. Hè. Een ex-cathedra monoloog van een uur, dat is iets wat mensen nu echt heel moeilijk nog kunnen volhouden. En dat merk je ook wel.
1: Ja, want u geeft les. Merkt u dat ook bij uw studenten, dat ze sneller afgeleid raken?
3: Wel, tijdens de les is het, dat zie je wel, dat sommige studenten het echt wel moeilijk vinden om een uur lang van die smartphone af te blijven. En dus dat merk je wel. Soms merk je het ook als je dan een beetje rond gaat lopen, dat die smartphone ergens op de lessenaar verborgen ligt. En ze doen dat dan niet openlijk meestal, gelukkig maar. Maar dat is voor sommigen echt wel een probleem om dat een uur lang vol te houden, zonder dat er tussendoor toch iets met de aandacht terug gaat lopen. Ja, dat klopt wel.
1: Dan zijn ze toch ergens getraind geraakt intussen om die prikkels, als ze niet vanzelf komen, om ze toch even te gaan opzoeken. Dan is er toch ergens een soort onrust ingeslopen.
3: Wel, ik vergelijk het soms een beetje met een verslaving. Dat is misschien een heel zware en misschien een iets wat overdreven vergelijking. Maar je kan het er eigenlijk wel voor een stuk mee vergelijken. Hè. Je wordt eigenlijk voor een stuk ook getrokken naar dat continue nieuwe, dat continue prikkelende dat je gaat opzoeken. En daardoor wordt het eigenlijk moeilijk om je aandacht te houden bij wat er in je omgeving, en bij de les bijvoorbeeld, of bij een lezing, of bij een film te houden. Dat zie je ook in de films. Hè. Iets heel bijzonders, wanneer je nu kijkt naar een film van de jaren 80 of zo, dan valt het op dat tempo van die films zoveel lager lag. Hè. Mm-hmm. En terwijl nu zit er een veel hoger tempo in om die aandacht toch te blijven vasthouden. Het is heel wat moeilijker om van die trage films nu nog te maken en te presenteren.
1: Ja, dat is waar. Als je of nog naar een nog oudere film gaat kijken, films uit de jaren 60, je wordt gewoon ongeduldig. Omdat het zo tergend langzaam lijkt te gaan.
3: Ja, klopt.
1: Ja, maar dus die evolutie gaat zich dan verder zetten. Hè? Als we nu zien dat die microdrama's zo populair worden, die spelen eigenlijk in op die nood aan prikkels van de jeugd.
3: Klopt. Ja. Klopt, ja. En laat ons zeggen, het een beetje verontrustend vind ik dat die tijd wordt eigenlijk heel kort. Hè. Als je nu boodschappen gaat geven van een paar minuten, dan is die informatieoverdracht natuurlijk ook voor een stuk beperkter. Hè. Dus de informatie die je kan overbrengen in een paar minuten, dat is moeilijk om daar bijvoorbeeld een inzichtelijke boodschap mee te geven. Mm-hmm. Hè. Dus daar, denk ik, is toch wel iets waar we een klein beetje beducht moeten voor zijn. Hè, dat het geven van zaken, van informatie die eigenlijk niet puur kennis zijn of weetjes, maar die eigenlijk inzicht en intrinsieke inhoud zijn, dat een stuk moeilijker dreigt te worden om dat op een goede manier nog over te brengen. Dus daar, denk ik, zitten we toch met een beetje een waarschuwing naar de toekomst toe, denk ik.
1: Ja, we haalden het net al aan. Hè. Als je zo hoort hoe zo'n aflevering van zo'n microdrama in elkaar zit, dat zijn zo'n korte, simpele boodschappen dat alle nuance verloren gaat van een verhaal. Je hebt gewoon de tijd niet om een complex, gelaagd verhaal aan te bieden aan de mensen.
3: Dat klopt, dat klopt. En dat maakt het natuurlijk heel aantrekkelijk als in het idee van continu prikkels, maar langs de andere kant maak je het ook voor een stuk kwetsbaar. Hè? Dus de informatie wordt zo gefragmenteerd aangebracht dat je ook heel gemakkelijk mensen in hun ideeën voor een stuk kwetsbaarder kan maken. Mm-hmm. En dat lijkt mij toch iets om een beetje verontrust naar te kijken.
1: Ja, ik bedenk ook als maker dat je heel snel verleid wordt om cassante boodschappen te gaan schrijven in die dingen, om meteen de aandacht te trekken, waardoor ook de aard van de content langzaamaan zal veranderen.
3: Dat vrees ik ook. En dat is denk ik inderdaad een dreiging. Naast het feit dat het natuurlijk ook de mogelijkheid openlaat om voor commerciële doeleinden daar ook boodschappen in te verpakken die heel snel binnenkomen bij de mensen. Hè?
1: Stel dat je nu vreest, mijn kind zal zich op termijn niet meer kunnen focussen, of ik wil zorgen dat die lange aandachtspannen uitgedaagd blijft. Zou je dat kunnen aanleren of oefenen of je kind daartoe uitdagen?
3: Ik denk dat het kan, hè, want uiteindelijk, zoals ik reeds zei, ja, alles zit er nog in om het ook te hebben, hè, om ook voldoende lang aandacht te hebben. Onze hersenen zijn nog altijd dezelfde. Maar ik denk dat we de boodschap, de manier waarop dat we de boodschap meegeven, dat we die ook voldoende correct en voldoende aangenaam moeten blijven vertellen. En daar komen we, denk ik, op een heel belangrijk punt ook naar onderwijs en informatieoverdracht, dat die informatie ook op een boeiende manier, op een manier die ook de aandacht voor een stuk houdt en ook een beetje op het tempo van de manier waarop zij denken en redeneren, daar een stukje voor in meegaat. Dus dat betekent goed visuele ondersteunen, goed de aandacht proberen vast te houden. En dan denk ik dat je wel eigenlijk dat kan trainen. Want het is effectief ook iets dat je traint van, kijk, het kan ook boeiend zijn om lang je aandacht bij iets te houden, om dan ook inzicht daarin te krijgen en daar dan ook iets mee te doen. Maar dan moet je het wel op de juiste manier verpakken. En ik denk dat daar een taak is, zeker voor bijvoorbeeld onderwijs, om dat op een goede, ondersteunde manier en een verantwoorde manier ook te gaan realiseren. Mm-hmm. Het is natuurlijk geen gemakkelijke taak en een beetje een andere manier van denken voor veel mensen, maar ik denk dat we daar wel rekening moeten mee houden naar de toekomst toe.
1: We moeten allemaal super storytellers worden om de aandacht van onze jongeren vast te houden en te richten op wat misschien er echt toe doet.
3: Voilà, dus.
1: Dat is heel erg duidelijk. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, professor neurologie aan het UZ Gent, Patrick Santes.
3: Graag gedaan. Goeiedag.
2: Radio 1.

0: Elton John en Crocodile Rock. We hadden het vandaag in de wereld van Sophie over microdrama's, microsoaps. Mocht je wat gemist hebben, alle fragmenten vind je terug op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: Radio 1.
2: Je luisterde naar een herhaling van de wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10:00 volgt een nieuwe aflevering.